0: voorbereiden op de Rosary Rally, maar dan in het bijzonder op de speciale gast die we daar mogen gaan ontvangen, namelijk kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten dus. Hij zet zich dus in, heeft ook een aantal apostolaten gestart, zet zich daarvoor in. En we hebben met wat mensen mogen spreken die zich daar ook bij betrokken weten. Deze interviews gaan we uitzenden. Ze zijn in het Engels, maar natuurlijk gaan we ook de vertaling verzorgen. En dat doen we dan steeds zo om een aantal minuten een beetje samenvattend vertalen. Ja, en vandaag mogen we beginnen met een heel leuk interview met Mary Pat Janer. Zij is betrokken bij het apostolaat, zo kun je het noemen, dat speciaal is opgericht door kardinaal Burke. Niet alleen door hem, maar dat gaan we ook in het gesprek natuurlijk horen. Dit apostolaat, deze stichting, heet de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. We gaan luisteren naar dit interview en ik geef dus om de zoveel tijd een korte samenvattende vertaling. Very welcome in this special program during the summer where we have invited the different people who worked with the different apostolates that Cardinal Burke is involved in, that he finds very important, that he maybe even started himself. And because he is visiting us in September for the Rosary Rally on September 5th, we get to know and to speak to several of the people who in the United States are working for these apostolates. And today I have the pleasure to talk to Mary Pat Janer. Janer is a German name, but maybe she explains this herself. Because Mary Pat, we are connected through Google Meet, actually. We can see each other, we can talk to each other with 7 hours of a difference, but that's no problem. And before we start to talk about the real subject, I did not mention it yet, but before we do, maybe you would like to introduce yourself to our listeners. Like, now, Mary Pat, who are you?
1: Sure. As you said, my name is Mary Pat, and I live in North Dakota in a little tiny village called Warsaw, a Polish village, Warsaw, North Dakota. There's about 60 people here. There's a beautiful St. Stanislaus Church, and then there's St. Gianna and Pietro Molla Maternity Home, and I'm the director for that. I'm single, but through my work, I've formally adopted 2 and raised another 2. So I have 4 girls who I consider mine, the joy of my life, and I love my work. And through our patron, St. Gianna, we started out Blessed Gianna, then St. Gianna, and now we've added St. Gianna and Pietro Molla Maternity Home. I've been blessed to know Gianna Emanuela from Italy, and then through working with her, also dear Cardinal Burke, who is a part of this. He's the president and founder of the St. Gianna, Bretta Molla, and Pietro Molla Foundation that we're speaking of today.
0: Yes, that's right. I will say it also in Dutch, because that is the subject that you mentioned, the Pietro and Gianna Molla Foundation. Zoals u hoorde, ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zoals ik ook aan het begin van het programma al zei. We hebben elkaar gesproken op een manier dus via de computer dat we elkaar ook konden zien. Dat was heel fijn. Er zat 7 uur verschil tussen, maar dat geeft natuurlijk helemaal niet. Ik heb haar eerst gevraagd wie zij zelf eigenlijk is. En ook natuurlijk waar het programma over gaat. Nou, zij woont in een heel klein dorp dat Warschau heet. Het Poolse Warschau in Noord-Dakota in de Verenigde Staten, waar in totaal 60 mensen wonen. Dus 6-0, zo zei ze er speciaal bij. En zij is daar de directeur van een maternity house of home. Wij zouden dat denk ik een moeder- en kindhuis noemen. Zelf is ze alleenstaand, maar in de loop van de jaren dat zij ook dit werk doet, heeft zij 2 meisjes geadopteerd en ook nog voor 2 andere meisjes gezorgd. Dus dat zij opgroeide. Dus zij, die ziet ze ook wel als haar eigen meisjes als haar eigen kinderen. Ze heeft ook kennis gemaakt, en dan komt het onderwerp natuurlijk naar boven, met de dochter, die heet ook Gianna Emanuele Molla, de dochter van Gianna en Pietro Molla, waar dus ook het moeder- en kindhuis naar vermeld is. En ook in die zin heeft zij kardinaal Burke mogen ontmoeten, omdat hij degene is die deze stichting begonnen is. The first very simple question is, of course, this foundation, what is it? And who were they, who are they, Pietro and Gianna Molla?
1: Sure. Okay, I'll start out who they are. So Saint Gianna was canonized in 2004 on May 16th, and she was a mother of families is actually how she was beatified, and she was married. And together with her holy husband, Pietro, they had four children, although she had six pregnancies. Two of them ended in miscarriage. And with her last pregnancy, Gianna Emanuele was that pregnancy, she developed a uterine tumor. It was not cancer. But at that time with medicine, what it was, it was a risk. And so they did, offer, abortion. They offered a hysterectomy, which would have taken the baby too. They offered different options. And she very firmly said to save the baby above all, because that baby relied only on her. And she spoke to her husband, if there's a choice, I demand it, choose the baby. And that choice was, surgery was done and they just took the tumor. But then again, at the birth, there were some complications and she ended up dying. She went in on Good Friday. They ended up taking the baby by C-section on Holy Saturday and she died the next Saturday at home. She wanted to go home. She only got to hold that little girl one time, but it was a huge sacrifice for her and for her husband, who then became a single father of four little ones and who heroically, raised those children, taught those children, worked as an engineer, a holy engineer, who was very sacrificial in his work, and then still opened up his life to the church. He was a very quiet and private man, and he, along with his family, they chose to go ahead and begin the work for her beatification and canonization. And so, her son Pietro and Gianna Emanuele talk about how he would work long days, come home and help them with dinner and homework and cleaning or whatever, and then work into the early hours, the things for the church. A lot of times people who are canonized, there's a religious community or there is a diocese that takes that on. But he was the one, doing a lot of that work. So if it weren't for Pietro, we wouldn't know about Gianna. And then he, lived many, many years after his wife's death and died at the age of almost 98.
0: What year was it that, so the youngest, Gianna, was born and that her mother died?
1: Sure, 1962.
0: Oh, yeah, yeah.
1: So a modern saint.
0: Mary Pat vertelt op de vraag van mij, die stichting natuurlijk, maar wie zijn zij dan eigenlijk, Pietro en Gianna Molla? Nou, zij vertelt daar uitgebreid over dat Gianna Molla was gewoon moeder van zes kinderen, getrouwd met Pietro. Van die zes kinderen helaas waren er twee een miskraam, dus er waren vier kinderen in het huwelijk. Maar ze is in 2004 is zij dus heilig verklaard op 16 mei. Want wat was het geval? Bij haar laatste zwangerschap bleek zij een tumor te hebben in de baarmoeder. Het was geen kanker, wat vaak wel wordt gezegd, maar het was wel een tumor dat in ieder geval haar leven in gevaar en ook dat van het kind in gevaar kon brengen. Er werden allerlei opties gegeven aan haar. Dus om een abortus te laten plegen of een operatie te laten ondergaan. En zij had toen de heel duidelijke keuze gemaakt. En aan haar man ook verteld. Als er op een gegeven moment een keuze gemaakt moet worden, dan moet je kiezen voor het kind. Ze is wel geopereerd, dus die tumor is verwijderd. Dus uiteindelijk ging de zwangerschap verder goed. En op Goede Vrijdag is ze naar het ziekenhuis gegaan. En op Paaszaterdag is dus het meisje Gianna Emanuele Molla geboren. Maar bij diezelfde bij die geboorte, dat was in 1962, kwamen er dus toch complicaties. En uiteindelijk is Gianna een week later na de geboorte overleden. Wat natuurlijk een enorme schok was. Pietro die stond er vervolgens voor als alleenstaande vader om vier kleine kinderen

0: als alleenstaande vader om 4 kleine kinderen op te voeden. Hij was heeft een technisch beroep, was heel opofferend, een heel rustige man, vertelt Mary Pat, maar ook heel heroïs in hoe hij dat leven heeft opgepakt. En ook al vrij snel is gaan werken eigenlijk aan de heiligverklaring uiteindelijk van zijn vrouw. Dus om eigenlijk bekendheid te geven aan haar leven en aan haar keuzes. Dat hebben ook de kinderen later, toen zij groot waren, hebben dat ook verteld. Hoe gedreven hij daarin was en met zoveel liefde. Hij zelf is 89 geworden en dus heeft nog heel veel jaren langer geleefd.
1: Founded the maternity home, and that what drew me. That's what got me excited about her. Is she drove a car and she liked to ski and mountain climb. She was madly in love with her husband and wore fashionable clothes. So it was great to teach my students, my high school students, of examples that weren't just nuns and priests, because a lot of them, didn't want to be a saint because they weren't going to be a nun or a priest. And so Saint Gianna was just that beautiful, beautiful example. And we never can talk about Gianna without her husband Pietro, whose cause is not yet open, but that's one of the main missions and work of our foundation here, that we are trying to work toward that. And I think that will be coming soon. We don't know when, but there's just a lot of evidence of his holiness, of his profound virtue, and all that they did together, and also what he did beyond that. He's a great example here at the maternity home that we have, for single mothers. Well, he was a single father.
0: Yes.
1: And and can you imagine the suffering in his life of losing, his beloved? He was 42 when he got married. She was 32, almost 33. They were 10 years, and he had all his life prayed for a holy mother for his children. And then they only had 6 years together.
0: Mary Pat vertelt ook over Pietro verder, dat hij dus echt ook zo'n groot voorbeeld is geweest. En door hem, eigenlijk alleen maar door hem, dat het gekomen is dat de wereld het verhaal van Gianna Molla heeft leren kennen. En Mary Pat zelf zegt, ik ben zo gegrepen door haar leven, door haar verhaal. Het was gewoon een moderne vrouw. Ze werkte, ze ging op de fiets, ze deed aan sport. En ze deden ook altijd alles samen. Ze zijn iets later getrouwd. Scheelde ook wel een aantal jaar. Maar die liefde voor elkaar, die was zo ongelooflijk sterk. En juist dat wat Pietro allemaal heeft gedaan, dus ook in zijn leven nadat zijn vrouw overleden is, maar ook voor haar, dat is een van de missies van de stichting, van de Pietro en Gianna Molla Stichting, om ook voor hem een heilige verklaring aan te vragen. Ook hij is dus als alleenstaande vader juist een enorm voorbeeld. Terwijl dus dat huis waar zij zelf directeur voor is, deze Mary Pat, is dus een huis voor alleenstaande moeders. Maar juist ook voor vaders is hij een heel groot voorbeeld.
1: So, really he suffered. And then even 2 years after his beloved Gianna died, his little Mary Alina also died.
0: Yeah.
1: So right now there's 3 living children of St. Gianna and Pietro Molla. And so that, I guess, going on, with our foundation is we want to share that, as part of the new evangelization by, beloved St. John Paul II, is share this holy life that honors family, that honors marriage, that requires sacrifice. And in that sacrifice comes joy and love and much hope. And that's really what it is, to kind of have one base, that has the correct story about these two, that can really study and learn their spirituality. And so beyond working on the cause, hopefully for canonization, but starting with Servant of God soon, hopefully, we also, it is the hope and the plan, and we're already working with an architect to also develop an international center for family and life, where there would be a big church in honor of St. Gianna, but also, replica of the spousal home where they lived, and

0: You know, a Pietramala Institute, you know, studies for holiness, you know, and just different things that can really teach and I guess inspire in this culture, in the world that we live in today, that needs these examples so much, you know, of faith, of life, of hope, of joy, all of that together, you know, in marriage and family, which St. Gianna and Holy Pietro live to the full.
1: Yes. Ze vertelt ook dat in dat leven van Pietro, wat dus wel zwaar was als alleenstaande vader, hij ook nog een derde kind is verloren. Dus een van de vier kinderen is overleden. Dus er zijn er ook op het moment zijn er dus nog drie kinderen die leven van dit echtpaar. Ja, het is echt een heilig leven dat ze beide hebben geleid. En een van de bedoelingen eigenlijk van deze stichting is om dat leven van zowel Pietro als Gianna bekend te maken. En om een basis te hebben, dus echt een plek waar ook alles verzameld kan worden. Alle informatie, maar waar ook het juiste verhaal verteld wordt. Ik noemde het toen straks al op. Er wordt vaak gezegd dat ze kanker had. Nou, het was dus geen kanker. Maar zo zijn er meerdere dingen. Pietro heeft ook heel veel brieven die ze aan elkaar schreven. Heeft hij verzameld in de loop van die... Of die had hij natuurlijk, maar die hebben zij als plek waar dus deze stichting nu gevestigd is, mogen zij allemaal verzamelen. Daarnaast zijn ze ook bezig om een internationaal centrum voor gezin en leven op te richten. Dus de ideeën zijn op zich al vrij ver. De plek is nog niet bekend, maar ze willen dat graag opzetten, zodat dat een centrum kan worden waar dus ook heel veel geleerd kan worden over gezin en leven. Wat zo belangrijk is om dat voorbeeld natuurlijk te zien, maar ook om daarover te leren. En ze noemde ook nog een keer op dat dat leven en de liefde in het huwelijk dat zij gedeeld hebben, dat ook in dat centrum, dat geëerd moet worden. En dat het ook met offers komt, maar dat offers ook vreugde kunnen brengen en liefde en hoop. And you said there are still three living children. They were at the canonization, of course, of their mother. Do you know what it did to them? That their father was doing all this work to get his... Yeah, his beloved Gianna holy. And people maybe, if they hear about it, they maybe think this choice of hers is it's so far away. That's indeed for someone who is holy, but it is not for us.
0: Right. And St. Gianna, you know, in her youth, in her early high school years, did make a retreat where she made resolutions, and that was to pray for a holy death, you know, and it was her little choices. And that is, one of the things that the church and her family call her life, a canticle of praise to God, because it wasn't just in her last moments, you know, but it was her whole life, the whole sacrifices she made, the loving example. You know, she was involved in Catholic Action. She was a medical doctor, and, you know, she served her patients well. She really understood her vocation as a woman, and really even also struggled with what exactly how that was going to play out. You know, she at one point wanted to be a missionary in Brazil with her brother, who's venerable now, Venerable Alberto Beretta. Her brother is a priest in Brazil who did amazing things, started a hospital, you know, in the middle of nowhere, and just very beloved down there. And she, you know, was interested, but her health, just was too weak. And so she was advised not. And as a doctor, she was taking pilgrimages to Lourdes with some of the sick. And she prayed specifically what she was supposed to do. And she says she got home and in walked Pietro. And they had met before. He was an engineer, but, you know, never really looking at it that way. And and they fell madly in love. She was very outgoing, very charismatic. He was very reserved. So she was the first one to express her love to him. And they just kind of had a whirlwind romance, you know, once I think that the first time they went out was either December or January, and they were married in September, September 24th. So, you know, they got engaged April 11th, and beautiful, beautiful love letters. There's books out that they wrote to each other and just really understood, you know, she would write a letter, how can I make you happy? You know, just very other-centered. And they just, I think every engaged couple, probably every married couple too, should read, you know, that. I know I teach high school girls CCD, and I'm like, if you don't find your Pietro, you don't get married, you know, because, you know, he was so good to her and she was so good to him. And, you know, they really, the six and a half years together, their love just exploded. Mm-hmm. And they have so much to teach the world.
1: Yeah.
0: And that's why it's, you know, so beautiful what Cardinal Burke, along with Gianna Emanuela and others, Father Timothy Elliott, who is the pastor at St. Gianna's in Wentzville, Missouri, the three of them are the ones who, you know, first started, you know, or came together to form this foundation to really concretely do that as it is so needed in this world today.
1: Yeah, yeah. De keuze die Gianna al heeft gemaakt voordat ze, ja, zeg maar, ook als moeder zijnde voor die moeilijke keuze stond, was eigenlijk al in haar jongere jaren. Toen is bekend dat zij tijdens retraite al bad voor een heilige dood. En eigenlijk is haar hele leven lang, zo wordt het genoemd, zo zegt Mary Pat, men noemt haar leven ook wel een hele lofzang. Hè? Dus een lofzang op Gods grootheid en Gods goedheid. En ze was actief in de katholieke actie. Ze is arts geweest en was echt vanuit een katholiek gedachtegoed voor haar patiënten daar. Ooit wilde ze eigenlijk missionaris worden en naar Brazilië gaan, waar haar broer ook is en die notabene waar ook een proces voor loopt om hem zalig te verklaren. Hij heeft daar ziekenhuizen en dergelijke gestart. Maar goed, voor Gianna was dat niet weggelegd, want haar gezondheid was zwak. En ja, zij was bijvoorbeeld met zieken naar Lourdes toe en ging daar bidden van, ja, wat moet ik nou doen? Nou, en zoals Mary Pat zei, nou, toen kwam Pietro binnenwandelen en het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ze zijn madly in love met elkaar gevallen, dus ze zijn zo verliefd op elkaar geworden. En er zijn dus heel veel brieven ook inderdaad die ze over en weer naar elkaar schreven, waarin vooral ook zij uitdrukt, allebei trouwens hoor, maar van ja, hoe kan ik jou gelukkig maken? Dus op de ander gericht zijn. En juist deze brieven en alles wat daar verder omheen is geschreven, zegt Mary Pat, zouden alle verloofde stellen, of misschien ook gewoon de getrouwde stellen, zouden dat moeten lezen, want het is zo'n prachtig voorbeeld. Uiteindelijk, ze zijn dus vrij snel getrouwd nadat ze elkaar hebben leren kennen, zijn ze 6,5 jaar samen geweest. En in die tijd is hun liefde geëxplodeerd, zo zei zij dat. En dat voorbeeld van hoe zij dat huwelijk beleefd hebben. En ook wat ze onder andere zei, is dat Gianna echt heel goed heeft begrepen hoe zij haar roeping als vrouw vorm kon geven, moest geven. Dat alles, zeg maar, heeft kardinaal Burke, samen met dus de jongste dochter Gianna Emanuela Molla en een priester Elliot, ertoe gebracht om deze stichting op te richten. It's really beautiful what you say, because it's not only the sacrifice at the end of her life, but what you said, her whole life and the way, especially how they together express their love for each other, of course, in union with Christ. And that is something that the younger people can learn from.
0: Exactly. We're all called to holiness in whatever state of life. And sometimes it's just the boring and the mundane and the keeping it going with a smile or at least a little bit of patience in day-to-day life, you know, and that's, you know, she just taught that very beautifully.
1: Yeah, and
0: so did he.
1: Yeah.
0: Profoundly, really.
1: Yeah. The question I asked before, but there were two or three questions altogether.
0: Sorry.
1: No, it was a little bit too much, but... How are the responses of people? Do they, do they see it as an example? Do they find it inspiring?
0: Very, very. I've been able to travel with Gianna Emanuela as she has spoke different places, and people are moved to tears. You know, I always joke, say she's a rock star, which she's like, no, but, you know, it's amazing she can have silence in the room as she tells the story. And, you know, here she is, the person, you know, who her mother gave her life for too, but just a profound witness and gratitude. And I mean, afterwards, people are in line for hours and hours just to greet her and, you know, crying. And it's just so beautiful. And of course, you know, Cardinal Burke is such a inspiration, a hero, a leader, a teacher, a shepherd, you know, here in the United States and in the whole world. So anything that he is promoting, you take notice because it is important. It's so important. And, you know, St. Gianna and Pietro, when I first read a book about them, I'm like, Pietro was still alive. And I'm like, I have to meet this man, you know, because I'm sure he's going to be a saint too. How could you not, you know, if you're married to a saint? And so I did have that great honor to go to Italy and be in their home is when I first met Gianna Emanuela too.
1: Yeah.
0: And I, you know, we weren't there that long, but I can tell you with Pietro, gentle, humble spirit, but the most profound thing about him, and I don't speak Italian, so, and he didn't speak English, I mean, a little bit, but so, you know, and we were with Archbishop Aquila was translating, he spoke Italian, but they would talk for like 10 minutes, and then he would give me one sentence, you know, so I missed a lot of the details that I would have loved to know. He'd say, like, they're talking about their honeymoon, but that was it, he would translate, and so I was like, well, what, you know, But at the end of our time together, which wasn't overly long or anything, an hour, hour and a half, he stood up and he took my kind of elbow, Gianna Emanuela does it too, and showed me the things in their home. We met in their home where Gianna, you know, what she had painted and the piano she had played and the actual love letters with her little tiny handwriting and stuff. And the feeling I had was overwhelming of how much he still loved his wife and how much he was still united to her. They were truly one. And it was such a witness to me in just those, you know, moments, those brief moments together is like this holy man is still in love with his saint wife. And it's beautiful.
1: Yeah, yeah. Mary Pat vertelt dus dat, uiteindelijk zijn we ook allemaal geroepen tot heiligheid. Dus het is inderdaad een heel inspirerend voorbeeld, juist in de kleine dagelijkse dingen. En dat, verder in het gesprek zal ze daar ook nog wat voorbeelden van geven. Maar die eenvoud, maar zo diep verbonden eigenlijk met elkaar. En natuurlijk met God heeft... inspireert heel veel mensen. En zij heeft het geluk gehad dat ze met de dochter Gianna Emanuele heeft mogen meereizen naar diverse bijeenkomsten, waar dus deze jongste dochter, voor wie haar moeder haar leven heeft gegeven, vertelt over het leven van en haar moeder en natuurlijk haar vader. En ze zegt, het is zo indrukwekkend. De zaal is muisstil en aan het einde van zo'n van dat verhaal, van zo'n ontmoeting, dan staan mensen echt rijen lang, of er staat een hele lange rij, zodat mensen toch heel even met haar mogen praten en even kunnen ontmoeten. En dat geldt ook voor kardinaal Burke als hij daarover vertelt. En het is iemand, zegt ze, hij is echt een leider, een inspirator, iemand die... waar zoveel van uitgaat, niet alleen in Amerika, maar ook elders. En dat maakt dat dus die gedachte aan Pietro en Gianna Molla ook voortleeft. Er is een boek, vertelt Mary Pat, dat had ik gelezen. Toen leefde Pietro nog en ze had heel sterk het gevoel, ja, ik moet die man ontmoeten. Die man die moet wel heilig zijn. Dat kan ook niet anders. Want als je dan met zo'n heilige vrouw hebt geleefd, dan, ja, dan ben je dat zelf ook. Nou, zij heeft inderdaad de reis naar Italië mogen maken. Daar was de eerste keer dat ze ook de dochter Gianna Emanuele ontmoette. Kardinaal Burke was erbij. En ze zijn ongeveer iets van 1,5 uur dus in het huis geweest. En Pietro die heeft veel verteld. Nou kon helaas Mary Pat niet alles volgen, want ze spreekt geen Italiaans. En degene die vertaalde heel sumier. Niet meer dan eigenlijk het onderwerp waar het over ging, maar verder geen toelichting. Dus dat was vrij weinig. Maar ze zegt gewoon om daar te mogen zijn in zijn aanwezigheid. Dat heeft haar diep geraakt. En dan met name eigenlijk het einde van het gesprek, waarin hij, Pietro, haar bij de elleboog nam. En ze zeggen, ja, dat doet Emanuele, dus Gianna Emanuele, dus de dochter, doet dat ook. Dus bij de elleboog zo nemen. En toen heeft hij hen door het huis geleid. En laten zien van, nou, hier speelde mijn vrouw aan de piano. Dit heeft ze geschilderd. Hier heeft ze, nou, deed ze dat en dat. En ze zegt, je voelde zo dat die liefde voor zijn vrouw nog steeds zo groot en zo sterk is. En juist dat voorbeeld, dat hebben we deze tijd zo ontzettend hard nodig. We gaan er heel even tussenuit om naar een lied te luisteren. En ik had Mary Pat ook gevraagd van, ja, wat voor lied zou ik kunnen spelen? En toen zegt ze, nou, sowieso een lied dat, ja, dat God prijst. En dat zou ook zeker kardinaal Burke en ook Gianna Emanuele zeer graag willen. En zij noemde een paar titels. Ik heb er eentje uitgekozen. O God Beyond All Praising. Dus O God, ja, nog voorbij onze lof zo groot. We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo weer terug hier in het programma Dicht bij Zijn Hart, waarin we dus in gesprek zijn met Mary Pat Janer over de Pietro, nee, ik moet het goed zeggen, de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting.

0: We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer. Waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
1: So important. You know, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, you know, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, you know, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn. And who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. You know, and that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, you know, do as well. You know, he's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, you know, 2 seconds in his presence. You know, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that, and I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together, and, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
0: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
1: With Saint Gianna, no. He met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
0: Yeah. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, ja, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lief Vrouw van Guadalupe, maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuele, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man. Hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, om de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, ja, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was, misschien Jana ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En I think there are different books about them. So also here in the Netherlands, the name is known. But you said in the beginning also it's very important to tell the real story. Yeah? Maybe
1: make sure everything is accurate. I know that there's many things like that would say that St. Gianna had cancer. She never had cancer.
0: No.
1: And that's important because if she had cancer, the sacrifice, you know, maybe she was going to die anyway, and that's not true. And just things like that, or what the exact quotes are and things like that, with all saints, I'm sure, mm-hmm. but with the modern saints, sometimes we get ahead of ourselves with ideas, you know, that we want. And the thing is, Pietro wrote everything, which is one of the challenges of this foundation, is to weed through and decide what to take forward, you know, in the process of his canonization and stuff, because there's so many letters and writings and things like that. So we know, mm-hmm. you know, we know what it is. And so to have an official source of all of their quotes and yeah. their writings and all yeah. of that is very important. And it's challenging because, you know, that's Gianna Emanuela, who speaks Italian, and, you know, helping to translate all of that. And so I think that would probably be what the greatest challenge of the foundation is, just the time to get the work done, to interview the people who knew her dad, you know, things like that. And that's probably with any canonization, that's, you know, yeah. the challenge,
0: Time and people who are also qualified to do this, thanks. Of course, yes. Op de vraag dat natuurlijk al diverse boeken zijn, het verhaal is ook wel meer bekend, benadrukt Mary Pat eigenlijk nog eens hoe belangrijk het is dat dus dit centrum of deze plek voor de stichting, of überhaupt dat de stichting er is, om inderdaad het ware verhaal ook te vertellen. En ze noemde nog even, ja, er wordt vaak gezegd dat dus Gianna Molla kanker had. Maar dat is dus niet het geval. En ja, ze zegt, klinkt misschien een beetje raar, maar stel dat ze kanker zou hebben gehad, dan was ze misschien sowieso overleden. Maar dat was dus niet zo. Dus haar offer om het kind de voorrang te geven, is daarmee eigenlijk nog groter. En daarmee koppelt ze meteen ook weer de zaak voor Pietro aan vast. Want zijn alles wat hij heeft geschreven, ook nadien nog, om dus dat leven en die hele spiritualiteit van Gianna op papier te zetten, allemaal in het Italiaans, dat is voor de stichting dus de grote uitdaging om dat te vertalen, om de mensen te spreken die ook hem hebben gekend. Omdat zij dus, een van hun missies is dus om te zorgen dat ook hij zalig en wellicht ook heilig zal worden verklaard. Maar dat is dus de grote uitdaging voor deze Amerikaanse stichting. The maternity center, hè, you yes. run, was it there already? Or is it a sort of a result of your involvement with this?
1: Well, that actually came first, really. So we're about 22 or 23 years with the maternity home. I used to be a teacher and just saw the need in some of my former students and things like that, you know, just, and I had done volunteer work with the Missionaries of Charity in California at a maternity home similar. And sometimes people just need a safe place. And through this work, that's one of the things that have really astounded me, is how many people are really alone in the world, that they don't have anyone stable to support them. You know, they might have friends, they might have family, but those friends and family might not have the ability to help when there is a crisis pregnancy, you know, and unplanned in their eyes, planned from God. And, you know, and here we've just seen so many miracles with it. And so really it is with that work. And before she was even beatified, you know, I was teaching her example to my students, you know, and so I'm one of the people who helped start this maternity home. So it was just, I had the great privilege of my life to be able to name this in her honor. And it was, so we've changed our names. We're on the third one because it started as Blessed Gianna Maternity Home. And we had our grand opening. And then the following spring, she was canonized. So we changed to St. Gianna Maternity Home. And then the more we studied and the more we, you know, decided, and actually even Gianna Emanuela said it kind of, I don't know if she meant it as serious as she did. And we talked to Cardinal Burke actually about it. And we decided that even before Pietro would be canonized or beatified, they are one. And so really, and helped to teach about who Holy Pietro is, we wanted to add also Pietro into our home, who I think intercedes mightily here. And we're very blessed and honored to have both of them as our patrons.
0: Yeah. What is actually, because to be canonized and beatified, there is a miracle needed.
1: Yes.
0: What is the miracle that happened where Gianna interceded?
1: Yeah, there's two different ones. I should have studied up on these a little better. But I know one of them particularly was the amniotic fluid. Oh, and this is important. This part I know for sure. And this I should say, she wanted to go to Brazil to be a missionary and didn't do that. But her two miracles for beatification and canonization both happened in Brazil. So she got there. She got there anyway. But one of them was with a mom with pregnancy who lost all her amniotic fluid. And then, you know, was the baby was born, little Gianna Marie, you know, perfectly. And another was a mom who was bleeding and saved. I wish I knew a little more clear to give you those, and I should, but I
0: no,
1: I can't
0: that's okay.
1: Today.
0: Yeah. Ik vraag Mary Pat onder andere ook naar het moeder- en kindcentrum. En zij vertelt dat dat moeder- en kindcentrum eigenlijk al langer bestond. Zij heeft dat opgericht onder andere nadat zij als onderwijzeres zag bij haar leerlingen, bij haar studenten, dat er heel veel eenzaamheid was, ook wanneer, of juist misschien wanneer er een ongeplande zwangerschap was, dat veel van deze meisjes, van deze jonge vrouwen eigenlijk geen stabiele achtergrond hadden en ook dus niet goed konden worden opgevangen. Dus dat moeder- en kindcentrum, dat bestaat al iets van 22, 23 jaar. De naam is wel diverse keren veranderd, want zij was dus al heel vroeg geïnspireerd door Gianna Molla. En natuurlijk het proces dat zij langzaamaan de stapjes, zeg maar, richting heiligheid heeft gemaakt. Daar heeft ze dus steeds de naam van het centrum op aangepast, totdat het nu Heilige Gianna is geworden. En zelfs toen de stichting dus eenmaal er was, toen werd ook samen met de dochter besloten, ja, dan moet toch ook de naam van haar vader erbij. Dus vandaar dat het ook de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting is geworden. En ook het kinderhuis heet dus zo. Ik vroeg haar van ja, voor inderdaad een zaligverklaring, en zeker een heiligverklaring, zijn ook wonderen nodig. Maar welke wonderen zijn er eigenlijk gebeurd? En ze zegt, nou, het is wel bijzonder, want ooit wilde eigenlijk Gianna naar Brazilië, hè, om daar missionaris te zijn. Dat ging niet door. Maar beide wonderen op haar voorspraak zijn wel in Brazilië gebeurd. En bij één daarvan was een moeder al het vruchtwater verloren. Voordat ze eigenlijk goed en wel de geboorte kon beginnen. Maar toch is het kindje helemaal gezond ter wereld gekomen. En een andere vrouw had last van hevige bloedingen. Maar ook daar is gelukkig de geboorte goed gegaan. I think it's really what you said and why the foundation, of course, is so important. And you said it would like to spread internationally the knowledge about both spouses. And just a question to you. Are there important things or really nice things to tell that I forgot to ask?
1: Well, one thing I just think for people to know is really what St. Gianna herself, what her greatest miracle is pregnancy. And we have people who come here. So besides the maternity home for mothers, we have a beautiful chapel and we have a shrine with some of the relics. And people come here and they pray to conceive, and they conceive. And I cannot, there's just very, very few out of hundreds of people who have come who have not been able to conceive a baby. And Pierluigi said it, Gianna said that too, that her greatest miracle is pregnancy. And so I think for people to know who struggle with infertility, which is, you know, a great cross that many families endure, is she's your gal. Her and Pietro together, you know, ask for their intercession, because it's just so powerful. And I think that's something to know. And I think just as a married couple and as parents, young parents, you know, who probably had all the stress, you know, that comes with that and the sleepless nights and things like that, just for little things. I know one time when I visited Gianna in Italy, Gianna Emanuela, she said, oh, the rain cleared up. She said, I asked my dad, she said, because he always prayed for good weather when she drove to school. And he also always prayed that she would find a parking place, you know, because he worried that she would get a close parking place. And I can tell you, when I'm in a big parking lot, I'm like, well, come on, Pietro, help me out. I don't want to walk 2 miles. And it never fails, you know. And so I think those little things as a dad, as a mom, you know, as a couple, I think there are people, you know, to go to and ask to intercede and be a part, and not only follow their example, but ask for their help and their intercession, because they are powerful.
0: Yeah, it's really, really beautiful examples you give. And I think people maybe may start to ask for their intercession more and more. Ja, u hoort dat Mary Pat echt heel enthousiast vertelt. En ik heb haar ook gevraagd naar... ik weet dat het verhaal over Gianna en Pietro Mollo... dat jullie dat heel graag ook breed willen verspreiden, ook internationaal. Maar wat is nou bijzonder? Wat kun je nou nog vertellen wat echt wel apart is? En nou, ze zegt ja, eigenlijk het allergrootste wonder van de heilige Gianna is zwangerschap. En daarbij legt ze dus uit dat daar waar nu de stichting is gevestigd, dat ze niet alleen maar dat huis hebben natuurlijk voor moeder en kind, maar ook een mooie kleine kapel met een aantal relieken. En daar komen dus heel veel koppels, stellen, echtparen naartoe om te bidden voor zwangerschap. Onvruchtbaarheid is gewoon iets wat veel koppels treft. Maar zij komen daar om daarvoor te bidden. En ze zegt, nou, van al die honderden, de verreweg de meeste, die zijn ook inderdaad zwanger geworden. En ze zegt, als je dus graag zwanger wil worden, she's your girl. Dus zij is degene, de heilige Gianna, is degene waar je naartoe moet gaan. En het gebed tot haar, of eigenlijk haar intercessie, is zo ontzettend krachtig. En daarbij vertelt ze dan meteen ook over de intercessie van ook Pietro. En ze geeft het voorbeeld dat ze dus bij Gianna Emanuele, de dochter dus, was. En die zei van, gelukkig het weer is opgeklaard, het regent niet meer. Ja, maar dat heb ik aan mijn vader gevraagd. Want die bad altijd dat het goed weer zou zijn. Als ze dus naar school gingen bijvoorbeeld. En ook bad hij altijd voor een parkeerplek voor dus zijn dochter. Dat als ze ergens naartoe moest, dat ze dan niet hoefde rond te zwerven, maar dat ze een parkeerplek zou vinden. En Mary Pat zegt, nou, als ik in een grote parkeergarage rijd, dan bid ik ook tot Pietro, help me alsjeblieft om een parkeerplek te vinden. En dat lukt dan ook. En ze zegt, ja, eigenlijk gaat het juist ook om die kleine menselijke dingen. En het is ontzettend krachtig om als vader en als moeder echt je tot hen te wenden, tot Pietro, tot Gianna, om te vragen of ze jou willen helpen met juist ook misschien wel die kleine dagelijkse dingen die zo toch van wezenlijk belang zijn, ook juist in je relatie naar elkaar. Dat zeggen ze er in dit geval niet bij, maar dat in het grotere gesprek wel. Om dus ook juist die rol als vader en moeder heel goed te kunnen vervullen. So the center is where you live. Or is it...
1: So the maternity home,
0: yes,
1: is in the Diocese of Fargo, which is also the home base for the foundation. But the International Center, we actually don't have a location yet. And that's by design, because We really are taking it a step at a time, not trying to get ahead of ourselves. And so we are working on the architectural plans with that, and then want the next step to start with the fundraising, so that when it's approached in a diocese, that it's not a, you know, a burden of we're trying to raise the money, but we've got this awesome thing ready to go, you know, that can be at disposable for, you know, this diocese, for the whole country, and really the whole world. We hope people will come on pilgrimage and really be refreshed. And so the location, you know, there's been several bishops who are interested in it and things like that. So I don't think that will be the problem. You know, it's just all the steps leading up to it that we're focusing on first, along with opening the cause, you know, yes, here for people.
0: Yes.
1: So that's the two biggest things right now that we're taking those steps on.
0: Okay. Now, I'm sure that our listeners of Radio Maria will also pray for this, that it will succeed, and the whole way to get there also will be blessed. Mary Pat, I would like to thank you very much. I think it's really nice what you told us about, and really beautiful what you told us about Gianna Molla and Pietro, of course. And, well, we bless you with all the work you do.
1: Oh, I'm grateful, Yvonne. It was great to meet you this way. And you will be so blessed by the visit of Cardinal Burke. So that's something for your whole country to really look forward to. He's amazing.
0: Okay, thank you very much.
1: Yep.
0: Ter afsluiting vertelt Mary Pat nog een keertje over het internationale centrum dat ze dus willen opstarten. Dat is als een van de doelen van de stichting. En natuurlijk de zaligverklaring en later heiligverklaring van Pietro. En dat internationale centrum, dat is nog niet duidelijk waar dat zal komen. Maar men hoopt natuurlijk dat daar heel veel mensen naartoe gaan komen. En uiteindelijk zegt ze, nou, het bezoek van kardinaal Burke zal jullie zeker veel zegen brengen. En daarmee hebben we dan dit gesprek met Mary Pat Janer van de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting afgerond in deze eerste uitzending van Dichtbij Zijn Hart.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dicht bij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.
3: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons, voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.

0: goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria, zijn mooi weer samen om de wereld in te gaan met het hart van Jezus, hart van Maria, onbevlekt hart van Maria, waaraan nu heel Nederland is toegewijd, maar ook de hele wereld. En het hart van Maria is verbonden met het hart van Jezus. En ja, wij sluiten ons aan met onze harten. Een hart is de kern van de zaak, maar is ook het levenscentrum van ons mens zijn. Daar komt het verstand, het gevoel, de emotie, de daden, komt er samen in het hart. Zo mooi. Hart voor kerk en wereld. En dat vinden we in Jezus. En elke keer opnieuw blijkt hoezeer ook Maria hart heeft voor kerk en wereld. En dat blijkt uit die bijna ontelbare lijst van Maria-verschijningen. Bekende, grote, kleinere en eigenlijk ook heel onbekend. Want Maria bemoeit zich met iedereen, houdt zich met iedereen bezig, zorgt voor iedereen, wil iedereen bij Jezus brengen. Dat is Maria, bij Jezus brengen. Dat is de kerk. Maria in de kerk is bij Jezus brengen. En Jezus brengt ons allemaal bij de Vader. Zo bidden wij ook in het Onze Vader. Ik neem u mee naar Maria toe. Maria is natuurlijk overal, maar toch, op bepaalde plekken voel je haar meer dan elders. Ze is zo tegenwoordig en zij is zo met ons bezig. Dat voelen we daar, die plekken. En vandaar komen daar hele stromen pelgrims. En ja, noem maar de grote van de laatste eeuwen. Lourdes, Fatima, en ja, Banneu in onze buurt. En en ook sinds 1981 Medjugorje, tussen de bergen van Herzegovina, Bosnië. Daar heeft Maria uitgekozen. En in ieder geval zoals het verteld wordt, maar wie er naartoe gaat, die beleeft dat ook. En ik neem u mee nu naar Medjugorje. We zijn met een groep van 34 Nederlanders daar naartoe gegaan. Gevlogen. Te klein gezelschap voor de bus. Bus is ook heel mooi. Maar we waren dus in 2 uur in Split en met de bus biddend door een stuk Kroatië, dat andere landschap en zo, Herzegovina binnen naar Medjugorje, wat betekent tussen de bergen. En sinds 24 juni 1981 is het verhaal, de gebeurtenis van de verschijningen van Maria tot de dag van vandaag. En dit is nog geen dogma, maar we hebben ervaren en de kerk ervaart en de paus erkent en het Vaticaan erkent dat daar een geweldige kracht is en een geweldige stimulans van het kerkelijk leven, wat alleen maar één bedoeling heeft. Kerkelijk leven is geen doel op zich, maar het is om bij Jezus te komen, om hem te ervaren. En dat gebeurt daar in het sacrament, bijzonder in het sacrament van de Eucharistie. En ja, in het gebed van de aanbidding en de rozenkrans van Maria, alle geheimen van Jezus leven. Ik neem u mee daar naartoe, of ik zou bijna zeggen, ik neem u weer mee terug. Want ja, het programma was vol en telkens waren de mensen bezig, was ik bezig. En ik wilde net als vorig jaar opnames maken, interviews voor Radio Maria. Voor u dus. En vandaag begin ik met de eerste serie en ik hoop dat te voltooien volgende week. En ja, ik zocht een goede gelegenheid, maar dan was er weer iets anders. En ik kwam er eigenlijk op uit dat ik op de terugreis de interviews heb gehouden. En met afwisseling van muziek die we met heel amateuristische apparaten hebben opgenomen. Dus het is allemaal technisch, muziektechnisch, studiotechnisch, helemaal niet perfect. Maar dat zijn wij ook niet. En het geeft wel een beeld, een gevoel, een ervaring van we zijn onderweg, we zijn in beweging. Want nu, de verschijningen, daar doet de kerk nog geen uitspraak over. Maar wie daar komt, die heeft een beleving en een ervaring. En ervaart dat het ja, zo echt is. Het is zo ongekunsteld. En de zieners, de zes zieners, inmiddels 43 jaar ouder, zijn zo gewoon. En ik heb één ervan, Ivan, mogen ontmoeten. Persoonlijk als priester, met andere priesters samen. Maar daar vertel ik nog van. Eerst gaan we op gesprek met de vertegenwoordiger van de kerk, van de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk in Medjugorje, Monsieur Aldo Cavalli, die 7 jaar nuncius is geweest van het Vaticaan in Nederland, zetelend in Den Haag, waar we bij tijd te wijlen hebben deelgenomen aan een gebedsgroep samen met deze bisschop. Een hele fijne, eenvoudige man, heel blij, opgewekt, gastvrij. En ook biddend en zingend hebben we dat gedaan in de nunciatuur van Den Haag. Maar nou gingen we met onze groep op bezoek bij Monsieur Cavalli. En ja, dat was wel heel bijzonder. De plaats, het was in de ruimte van de pastorie. Dus daar een heel gebeuren. Er is een oorspronkelijke kerk van voor de verschijningen, nog de Jacobuskerk. Er is een oorspronkelijke pastorie. En in de bovenverdieping ben ik in 1987 geweest. Dat was toen mijn eerste experiment. Ik wil het ook zelf eens meemaken. Wat hoor ik toch allemaal? Ik was ook zo een beetje ja, onzeker, onduidelijk. Wat is dat nou? Weer een verschijning. Maar laat ik het zelf gaan onderzoeken. En dat geldt voor eigenlijk voor iedereen. Als je er niet geweest bent, kun je er geen idee van vormen. Kun je er geen oordeel over vellen. Je kunt artikelen lezen, maar er zijn, dat is de ervaring, de ontmoeting. Daarvan gaat je hart kloppen. En ik was daar in 1987 en ik heb dat gevoeld. En daar was de gelegenheid om, er waren toen, het was nog communistische tijd. En was de gelegenheid voor priesters met name, maar enkele leken ook gelovigen, om mee in die pastorie te gaan. Nu naar de bovenverdieping, naar een kamer. Want het mocht en kon nergens anders meer. Kon niet in het openbaar vanwege de communistische overheden. En daar heeft dan plaats, had plaats. En dat is nu nog steeds het standaard dagritueel. Een dagprogramma, dagrooster. Om 5 uur, weer de tijd zomertijd. Om 5 uur begint de rozenkrans. Maria vraagt om de rozenkrans. Niks nieuws onder de zon. Rozenkrans bidden. Geheim voor geheim, afgewisseld met muziek. En dan, 5:30, 6:50. Het is bijna strikt op de tijd. Het lijkt een stopwatch van Maria. En dan gebeurt die bijzondere ontmoeting. En toen heb ik 3 zieners gezien die ineens tegelijk in houding kwam, alsof ze zo naar de wolken keken. En dan zeggen ze ook, Maria verschijnt op de wolken. En die ervaring mocht ik nu hebben elders in een particuliere kapel van Ivan zelf. En hij had priesters uitgenodigd en precies dezelfde gebeurtenis. Rond 17:50, ineens na het bidden van de rozenkrans, ineens hoofd omhoog, gesprek. Met Maria de lippen bewogen, het knikken van het hoofd, het kijken, echt in ontmoeting. En wij priesters, wij zagen alleen maar de gebaren, de reactie, het patroon van Ivan, die paar minuten. En ja, de boodschap is eigenlijk de Bijbelse boodschap van Maria, heel bijzonder. Maria houdt van de priesters, zoals zij van Johannes hield daar onder het kruis. De bisschoppen, de priesters, die in naam van Jezus werken. Maar zij houdt van alle gelovigen en ze zegt, bid. Alleen door gebed komt de vrede, want de vrede moet van God komen. De mensen kunnen niet uit zichzelf tot de ware vrede komen. En we hebben zo hard de vrede nodig. En Maria zegt, ik bid voor jullie priesters, jullie parochies, jullie bisdommen. En ik heb iemand gevraagd bij het uitgaan van de kapel, een hand gegeven, zoals alle priesters. En ik vroeg, oh, Ivan, please, could you ask Mary for Holland? The Holy Spirit for Holland. Nou, hij knikte. Dus Ivan, die gaat, hoop ik, bidden om de Heilige Geest voor Holland. En dan gaat hij aan Maria vragen. Ja, kunnen wij ook, moeten wij ook doen? Laten we met z'n allen bidden om de Heilige Geest voor Nederland. Zoals ze gedaan hebben bij de Rosary Rally. De toewijding van Nederland aan het hart van Maria. Maar goed, we zijn daar op het terrein van Medjugorje. Dat is ook een heiligdom. Je komt er, en daar al die mensen. Ja, je gaat over die grens, een grote wijde poort. En er staat een mooi beeld van Maria. Heel uitnodigend. Mensen knielen, stilte, bidden, smeken. Gooien foto's. Heel, heel mystiek. Zo in het open. En dan een plein, een paar treden. En dan zo de kerk van Jacobus. En naar rechts en naar links. Biechtstoelen. Hele rijen. In allerlei talen kunnen priesters een bordje pakken. En daar biecht horen. Dat wordt heel uitvoerig gedaan. En dan een tuin met het Heilig Kruis, waar de mensen kaarsjes kunnen opsteken. En dan achter de kerk is een Lok der Tijden gebouwd. Een hele grote altaartent met tribunes voor de priesters. En dan naar buiten, omlaag, een aantal treden omlaag. Nog tribunes voor priesters bij hele grote manifestaties. Bijvoorbeeld Jongerenfestival, begin augustus. En dan hele rij in een grote halve cirkel. Grote halve cirkel. En 's avonds om 5 uur wordt daar gebeden. Maar nu opnieuw terug naar die pastorie. Nu naar de kelder. En de kelderruimte, het souterrain. En daar zijn we in gesprek met monsieur Aldo Cavalli. En af en toe zal ik even vertalen. Ik zal het niet letterlijk woord voor woord doen. Ik hoop dat je er wat van kunt begrijpen. Maar je zult horen dat hij heel enthousiast is. En hij moet, het is een kleine man. Maar ja, vol priester en bisschop. En zo vol geloof in Maria. En zo vol vreugde over alles wat daar gebeurt. Hij is daar namens de kerk. De lokale bisschop van Mostar heeft daar dan nu eigenlijk geen zeggingsmacht meer. De Franciscanen hebben al hele lange tijd, al lang voor de verschijning, hebben zij de pastoraal. Maar de pastoraal is nu ja, in handen, in het overzicht van die Franciscanen, voor ook met name de lokale bevolking. Maar ja, al die priesters die die groepen van alle mogelijke landen begeleiden. Wij gaan nu in gesprek met monsieur Cavalli.
2: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Net als vorig jaar ben ik opnieuw in Medjugorje. En net als vorig jaar zit ik opnieuw naast de bisschop, de vorige nuncius in Nederland, monsieur Aldo Cavalli. En ja, ik wil graag vragen hoe het gaat het laatste jaar, de ontwikkelingen en de ervaringen. Monsieur, it is a year ago that I was here for the first time meeting you, and now the second time, and already that time, and now this afternoon we had a meeting with the group of pilgrims, and you were so very enthusiastic. Can you tell again how and why you are so full of enthusiasm?
3: Because here, this place, is a place of grace. God, Jesus, the Holy Spirit, Mary, live in this place in a particular manner. People come here. Me too. I come here to meet Jesus. That is the foundation of our faith.
1: Het is een plaats van grace, genade, genade, genade. En alle mensen komen hier en ik kom hier om Jezus te ontmoeten.
3: People come here, me too. I came here because Jesus invited us, invited me here in a very simple and mysterious manner. Here the presence of the Virgin Mary is very profound. Of course, the center of Medjugorje, the center of spirituality of Medjugorje, is Jesus. But Virgin Mary is person that accompanies us to meet Jesus.
1: Dus Medjugorje is een plaats waar Jezus centraal staat. En Maria, die begeleidt ons allemaal naar hem toe.
3: Here, every day, we have 3 hours of prayers. First hour, Mary, the rosary, the rosary, the rosary. The rosary and Mary will accompany us to meet Jesus. Second hour, Jesus, the Eucharist. And after, with Mary, we looked at Jesus and we adored. There is the adoration of the Holy Sacrament.
1: Elke dag is hier gebed. Gebed en ontmoeting met Jezus. 'Smiddags om 5 uur begint de rozenkrans, rozenkrans, rozenkrans, de geheimen van Jezus leven. Om 6 uur, Jezus zelf in de heilige mis komt tot ons, spreekt tot ons. Daarna 7 uur aanbidding met gebed en zang en stilte. Jezus is daar met Maria.
3: This is a very simple spirituality. In the place, in the square, near in front of the church, there is the statue of Virgin Mary. People on Sunday come into this square and greet Mary. And after, all of them go to the church. Mary accompanies us to meet Jesus.
1: Als de mensen naar het grote heiligdom komen, dan staat er aan het begin een beeld. En dan begroeten ze Maria en omgekeerd. En met Maria gaan ze naar de kerk, naar Jezus toe.
3: We go to the hill, the Paderborn Hill, where 6 young people said 43 years ago, we have seen the Virgin Mary. And that hill, that was and is a simple hill, became a place of prayers. Millions of people went there to meet the Virgin Mary and to.
1: Rond het dorpscentrum en de kerk zijn de bergen, het is een ruime vallei, de Pot Bredot, de Verschijningsberg. En 6 jonge mensen hebben daar de ervaring gehad dat zij Maria hebben gezien. En miljoenen mensen naderhand, al die jaren, zijn de berg opgegaan om ook Maria te voelen en haar boodschap op weg naar Jezus.
3: Pray, to pray, to pray. If you come here and go to that hill, you can experience the presence of the grace with the presence of Mary.
1: Met al het gebed daar op die heuvel kun je ervaren de aanwezigheid van Maria.
3: There is a mountain, and at the top of the mountain, people here of the parish, people of the parish of Medjugorje, put a cross to remember, to live again the 1900 years of the sacrifice of Jesus for us.
1: En dan is er een andere berg, de Kruisberg, de Križevac, hoger. En daar gaan de mensen omhoog om bij dat kruis te gedenken. 19 eeuwen geleden is Jezus voor ons gestorven aan het kruis.
3: That cross protects this parish. That cross protects us. People go there. And before meeting Jesus on the cross, they pray, they pray, they pray the Via Crucis. And they ponder and meditate about Jesus, his life, his offering, his mystery.
1: De mensen gaan omhoog en er zijn de staties van de kruisweg. De mensen gaan met het kruis omhoog om dan te zijn bij het kruis dat die parochie en al die mensen daar, pelgrims, beschermt.
3: This is a place of grace. After all that, people want to confess themselves. To confess themselves. To confess is a normal consequence after the meeting with Mary and the meeting with Jesus.
1: En na de ontmoeting met Maria en met Jezus is het effect, consequentie, het gevolg dat mensen in grote aantallen naar de biecht gaan.
3: To confess, not only the sins, but they want to change life, the authentic metanoia, to change mind, to change the inside ourselves, our attitude. This is the conversion, all that in this place of grace.
1: Na het zondebelijden komt er de bekering, het leven naar God toe keren, met God leven, God op de eerste plaats. Dat is de bekering en dat gebeurt allemaal hier op deze plaats van genade.
2: Place of grace, een plaats van genade. U hebt ook gezegd dat u onlangs de paus gesproken heeft en dat hij eigenlijk hetzelfde heeft gezegd als het is een plaats van genade. Recently you were with Pope Francis and he said something like you were saying all the time, a place of grace. Actually, Pope Francis said that also?
3: Pope Francis likes a lot this place. In the last days, he wanted to proclaim in all the world, look, nil obstat to go to that place, to this place.
1: Paus Franciscus houdt van deze plaats van genade en heeft nil obstat, er staat niets in de weg om naar deze plaats te komen, om deze genade door Maria te ervaren.
3: It means go, go, go to Medjugorje, because Medjugorje is a place of grace. Go, go, go there, because grace invited you to enter into the communion with Christ. Go, go, go there, because there Virgin Mary accompanies you and me and all people to meet Jesus Christ, to meet God, to understand the presence of the Holy Spirit.
1: Dus eigenlijk zegt de paus nu, ga, ga, ga naar Medjugorje om Maria te ervaren, om met Maria naar Jezus te gaan en zo bij God de Vader te komen.
2: U was aan het verklaren de geschiedenis van 43 jaar geleden, hoe Medjugorje toen was en hoe het is nu. This afternoon you talked very strikingly about the history of this place. Let's say 50 years ago it was something, nothing. And now so many people come. Can you tell that?
3: Look, this place was a very poor place until 1941 years ago, when six young people told to the other people, look, we have seen the Virgin Mary. It changed a lot, because people, hundreds, thousands, millions of people wanted to come here to meet the Virgin Mary and with the Virgin Mary to meet Jesus.
1: Voor 1981 was het een heel klein dorpje. Het was eigenlijk niets. Maar toen die zes jonge mensen zeiden, we hebben Maria gezien en de genade over deze plaats kwam, zijn er honderden, duizenden, ja miljoenen mensen gekomen. En het heeft die hele vallei en het dorp, de dorp eromheen, veranderd.
3: This was the beginning. This is continuing. This place became a place of grace since 25th of June 1981.
2: Do you remember when you heard for the first time from Medjugorje? And when did you come for the first time to hear?
3: I came.
1: de vraag is, wanneer kwam hij voor het eerst naar Medjugorje? Wanneer heeft hij er voor het eerst van gehoord?
3: Here, more or less, 3 years ago, when I left the Netherlands, after more or less 7 years. I was there in the Netherlands in a very good will, in a very good presence. I like that very much.
1: Monsje Cavalli vertelt dat hij 7 jaar nuncius in Nederland is geweest en dat het hem heel goed was bevallen, heel fijn geweest. Maar toen is hij benoemd voor Medjugorje.
3: But after I had to change and Pope Francis sent me here. I was good in the Netherlands. I'm good here. All places are good if it's if that place or the other place are the will of God. If I realize in my life the plan of God for me.
1: In Nederland was goed, hier is goed. Wat de wil van God is, dat is gewoon goed. Wat Hij wil, is goed.
3: Here too, Virgin Mary said, I am the servant of God. It means, I understand the plan of God and I want to collaborate with this plan. In the Netherlands, I understood the plan of God. Here, I understand the plan of God. I want to collaborate to realize the plan of God.
1: Het was in Nederland goed, was de wil of God dat ik daar was. Hier ben ik nu, is de wil of God, dat is goed. Gods wil is goed. Wel nu, we hebben nog een beetje verder gesproken. Daar is de monseigneur, de bisschop, ingegaan op de geschiedenis van de openbaring. Dat de kerk steeds dieper de genade begrijpt van Maria. De dogma's van de allemaal ontwikkeling vanuit de eenvoudige gegevens van de Bijbel. Door de loop van de kerkgeschiedenis dat we ontdekt hebben. En dat is uitgesproken dat Maria ja, de moeder van Jezus, de Zoon van God is. Dat zij maagd is, dat zij ten hemel is opgenomen met ziel en lichaam. En dat zij zonder zonde is. Dat zijn ontwikkelingen dat steeds helderder is geworden in het plan van God wie Maria was. En alles gericht op Jezus. We willen nu gaan luisteren naar enkele zang die zijn gezongen bij met name de heilige missen op verschillende plekken in een aanbiddingskapel in Medjugorje en in een kerkje in Surmanchi. Dat ligt op een kleine afstand in dat daar wel een beetje toch wel ruig berglandschap, een diepe vallei. Surmanchi, mooi kerkje van Jezus barmhartigheid. En we zijn ook geweest naar Mostar. Dat ligt een kilometer of 30, 40 ten noorden van Medjugorje, waarom gevochten is in die oorlog. Want dat is namelijk ook het bijzondere, dat Maria daar verschenen is in Medjugorje, in die omgeving waar 10 jaar later is daar de oorlog, de Balkanoorlog, uitgebroken. En Maria is vaker verschenen daar waar oorlog dreigt of oorlog is. In Fatima spreekt ze van de oorlog. Banneu is het jaar dat Hitler aan de macht komt. Kibeo in Afrika. Enkele jaren voordat daar de genocide plaatsvindt. En nu de Balkanoorlog. Ja. We gaan nu naar enkele stukken muziek luisteren die juist een opluistering was. Het was een hele mooie muziek van enkele groepen in Medjugorje. Maar wij hadden deze keer ook een muziekgroep mee, Caspar en Anna Maria. En het zijn eenvoudige opnamen met een smartphone. Dat is beperkt. Maar dan kunt u toch even luisteren naar de sfeer. Want juist die zang dat doet denken aan de engelen. En dat is ook het eerste wat we nu gaan horen. Namelijk Panis Angelicus.

Spanisch Angelicus. Dit was in de kerk in Mostar, Franciscanerkerk, met prachtige mozaïeken sinds 2 jaar. Mozaïeken zoals ook het front van de kerken in Lourdes. Brood der engelen. Ja, dat past precies bij wat de monsieur gezegd heeft. Het is een plaats van genade met die Medjugorje. En dat hebben we hier in Mostar uitgezongen en gehoord. En ja, daar hebben we de mis ook mogen vieren. En daar is dit bij gezongen.

0: tussen zangen, psalm zingen. Halleluja voor God. Want het is een plaats van genade. Maria draagt de genade. Zij is de verpersoonlijking van genade. Het is een gave van God. En zij brengt die genade aan ons. Roept ons op. Bid, bid, bid. Offert, vast. Ga naar de mis. Ga biechten. Draag je kruis. Om zo zelf bij Jezus te komen, maar ook de wereld bij Jezus te brengen. Wel nu, we zijn inmiddels van het heiligdom, want natuurlijk het interview met Monsignor Cavalli was op het heiligdom zelf, in zijn souterrain van de pastorie. En we zijn in de bus op terugweg naar het vliegveld van Split. Een mooie gelegenheid om te midden van busgeluid en wat gepraat in de bus. We gaan luisteren naar het eerste interview wat ik heb gehouden. Zittende zomaar in een bank.
1: Ja, beste luisteraars.
0: En u hoort het.
1: Van Radio Maria. Wordt altijd gezegd, Medjugorje is een plaats van bekering, van nieuw geloof. En inderdaad, er zijn bekeringsverhalen. En nou, daar gaan we er één van horen. En dat is het verhaal van wie?
2: Van Ben Hunting.
1: Waar vandaan?
2: Doetinchem.
1: Ja, mooi, de Achterhoek. En dat is een hele reis van Achterhoek naar Medjugorje. Hoe is dat eigenlijk verlopen met je levensloop en met je werk? Hoe kom je dan in Medjugorje terecht? En wanneer?
2: Nou, het is zo, als jongetje van 14 jaar begon ik te werken. Was van school naar het werk. Nou, dat heb ik volgehouden tot na mijn militaire diensttijd. En toen ben ik aan het studeren gegaan, want u moet zich voorstellen, ik was turnkampioen van Gelderland. Dus ik mocht dus op een school van onze vereniging, en die betaalde dat. Dus ik slaagde cum laude en toen kreeg ik dus een onderwijsbevoegdheid. Dus ik was uit die fabriek en ik kon verder. Daarna ging ik solliciteren en ik werd aangenomen op een vormingscentrum. Dat was een vormingscentrum voor werkende jongeren, die moesten dan nog 2 dagen naar school en de rest mochten ze werken. Nou, dat was niet zo makkelijk, maar ik vond het wel mooi werk, omdat ik ook via die turnwereld gymnastiekles mocht geven. Dat is heel mooi. Nou, maar verder moest ik ook van die school, moest ik dus naar een sociale academie, want ik moest ook nog vormingswerk doen. Nou, dat ging allemaal goed. Staat betaald, geen probleem. Maar ik was niet gelukkig. Ik was helemaal niet gelukkig. Ik was het spoor totaal bijster. Alles was aards, maar God stond op de laatste plaats. Heel triest, maar het is waar. Wat gebeurt er nou? Mijn moeder overlijdt. Ik krijg tijdens een training een sportongeluk. Mijn Achillespeer scheurde. Daarna stierf mijn vader. En toen werd ik werkloos. Nou, toen had ik niks meer. Toen stond ik helemaal met lege handen. En dan wat moet je dan, hè? Wat moet je dan? Dan ga je toch nadenken. Wat gebeurt er nou? Er komen 2 mensen bij mij op bezoek. Die wonen bij mij in de buurt. En die vertellen mij, Ben, weet jij ook dat op dit moment in Joegoslavië Maria verschijnt? Nee, dat weet ik niet. Ja, is op de televisie geweest. Ja, ik kijk wel naar televisie, maar niet naar deze programma's, begrijpt u? Zo werkt dat. Ja, zeiden ze, want we hebben dat opgenomen op een video. Als je wilt, dan mag je dat wel komen bekijken. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik ben de dag daarna, ben ik bij hun 's avonds in huis gekomen. En ze lieten mij die videofilm zien. Nou, wat daar om me heen ging, ja, dat is niet te beschrijven, maar ik ga dus naar huis en ik begin ontzettend te huilen. En er kwam in mijn gedachten op, als ik daar toch eens heen kon gaan, dan zou ik aan Maria vragen of zij mij naar haar zoon wil brengen. Ja, ik denk dat Maria dat al gehoord had, want het ging heel snel.
0: Nou, je hoort het leven van Ben, was dus wel rumoerig. En dat is ook een beetje in de bus, je hoort dat. Maar ja, dat is het leven. Leven is rumoerig. En toch, daar doorheen komt de genade. Komt ook dit prachtige verhaal van Ben. Want het was heel moeilijk en hij maakt een bekering mee. Dat is de essentie van Medjugorje. Tot bekering komen. En dat gebeurt hier. Luister maar.
2: Niet lang, toen kregen wij van onze parochie een parochiebladje. En daar stond dus in, reisde bij Medjugorje. Mooi. Maar goed, ik ga informatie vragen en ik kom mee, geen probleem. Maar ik wist niet hoe hun gingen. Maar ze gingen met het vliegtuig, dat wist ik dus niet. Nou, ik had zo'n angst voor vliegen, dan kreeg je me met een paard nog niet in een vliegtuig. Maar goed, ging toch mee. Ik denk, nou ja, dan is mijn laatste uur wel geslagen, dat gaat gewoon hartstikke verkeerd. Maar nee, we kwamen in Medjugorje aan, heel triest, er was niks geregeld. Niks. We waren nog niet eens een hotel. Kwam toch wel goed hoor, we hebben wat onderdak gekregen. Ik heb de hele week daar niets gedaan. Als berg op, berg af, kerk in, kerk uit en gehuild. Gehuild en nog eens gehuild. Dan komt de laatste dag en er was nog niks gebeurd. Ik ga weer de berg der verschijningen op. En ik kniel daar weer neer en ik begin ontzettend te huilen. En ik zeg zo in gedachten tegen moeder Maria. Ach lieve moeder, nou moet u toch eens luisteren. Nou is het vandaag de laatste dag. Kunt u mij nou niet naar uw zoon brengen? Want als we straks weggaan, dan heb ik hier niks bereikt. En of u het gelooft of niet, er komt een hele mooie stem in mijn gedachten. En die zegt tegen mij, ga naar mijn zoon. Hij wacht op u. Maar u weet toch wel waar hij is? Natuurlijk weet ik dat. Dus ik kom bij, Ik sta ook op met de rozenkrans in de hand. Maar ik zag niemand. Ja, dat kan niet op die berg, want het is dan de mierenhoop. Er lopen zoveel mensen. Ik ben dus naar beneden gelopen, de berg af. Niemand gezien, niemand. Door Biakovici gelopen, de wijnvelden door. Ik heb niemand gezien, niemand. Ja, dat kan gewoon niet. Dus ik moet in een soort trance geweest zijn. Dan kom ik bij de kerk. Ja, daar werd ik wakker. Dus ik loop daar zo langs die biechtstoelen heen, want daar moest ik heen. Daar was Jezus, hè. Die wachtte op mij, hè. Ja, zo gaat dat gewoon. Nou, daar gaan we dan, hè. Italiaans, Spaans, Turks, noem het maar op. Tap, tap, tap. Ja, die talen ken ik niet. Ik werd heel bedroefd. Ik zei, ach, lieve moeder Maria, en nu dan? Ik begon echt te huilen. Toen kreeg ik een stem, maar u spreekt toch Duits? Ja, ik zeg, spreek ze. Had ik niet eens aan gedacht. Ik werd teruggelopen. Ik werd al die... Ja, daar stond een bordje, Duits. Nou, ik zal u vertellen. Ik ben die biechtstoel ingelopen, beladen met lood. Anders kan ik het niet zeggen. Ik schaamde me dood, echt waar. Nou, ik denk, ik hoop dat die priester het overleeft. Maar ik ga toch alles eruit gooien. Huilen, onvoorstelbaar. Nou, ik vroeg aan die priester netjes, verstaat u mij ook goed om daar te vreemde taal? Nee, was geen probleem, ik was goed Duits, allemaal, geen probleem. Mooi. Hij vertelde mij ook heel duidelijk dat het al hele zware zonden waren. Ja, dat had ik wel begrepen. Mooi, ik kreeg de absolutie, ik ga naar buiten. Ik werd gedragen, ik voelde me zo helemaal vrij. En ik kniel daar ook neer, ik val daar in dat greffel, want toen was alles nog greffel, nu is alles mooi bepleisterd. Maar dat voelde ik dus niet. En dan kijk je tegen die kerkmuur aan. Maar die zag ik niet. Die kerkmuur zag ik niet. Wat zag ik dan wel op dat moment? Ik zag een ovaal, goudkleurig licht. Prachtig. Nou, we kennen allemaal het kleur goud, maar dat soort goud kennen wij niet op aarde. Het was onvoorstelbaar. Ik heb gehuild en gehuild. Ik heb mijn handen uitgestoken. En ik heb Maria niet gezien. Maar ik heb haar intens ontmoet. En ik heb haar vreselijk bedankt dat zij mij op deze wijze weer naar haar zoon gebracht heeft.
1: En dat was de bedoeling.
2: Dat was de bedoeling.
1: En dat was de bedoeling natuurlijk van Maria, maar diep in je hart, ook van jezelf.
2: Tuurlijk, want ik was toch helemaal niet gelukkig, ondanks dat ik alles had. Hè? Nou, maar, hoe kom je eruit? Snapt u?
1: En dat is nu gebeurd.
2: En dat is met je hollie gebeurd. En ik ben ook heel dankbaar dat ik dat gekregen heb van moeder Maria. Ik weet ook wat het betekent dus, door Maria tot Jezus.
0: Nou, hij vertelt het dus prachtig, echt met emotie. En we horen de tranen lopen van de nieuwe vreugde in zijn hart. Nou, dat is een mooie aanleiding om nu te luisteren naar Vreugde van mijn hart.

0: De vreugde van mijn hart is hier gezongen. Nou, die vreugde hebben we ook gehoord in het verhaal van Ben. Maar dat heeft nog een vervolg. We gaan nog verder luisteren. We gaan weer de bus in.
1: En daarna heb je consequenties getrokken en ben je in actie gekomen.
2: Ik ben wel degelijk in actie gekomen. Ja, want ik had er ook een dialezing van gemaakt en daar ging ik mee de straat op als het ware. Ik huurde dus allerlei accommodaties af. Ik liet het in de krant zetten en mensen kwamen naar die dialezing kijken over Medjugorje. En kon ik een prachtige getuigenis afleggen.
1: We gaan gewoon door en we werden even onderbroken, want we zijn met de bus onderweg en we hebben een andere grensovergang gehad en we zijn de weg aan het zoeken naar Split, naar het vliegveld. Maar we gaan weer gewoon door. En
0: dit was een hele grappige onderbreking, want we stonden bij de grote grenspost aan de snelweg, de nieuwe, hele nieuwe snelweg. Maar er stonden nog een paar bussen. Nou, dat ging heel lang duren. En de slimme chauffeur dacht, weet je, we gaan naar een omrit, dan gaan we naar een kleine tussen douaneovergang. En die ken ik nog van de vorige jaar. En dat was wel een omrit. Ik dacht, nou. Maar we hebben het op tijd gehaald. We konden er heel makkelijk doorheen. En toen kwamen we toch weer op de grote snelweg. Maar ja, met al dat gedoe moesten we even stoppen met het interview. En ook in de bus onderbreken. En we gaan weer verder. Zo is het in het leven.
1: In welk jaar is dat gebeurd, deze bekering?
2: Deze bekering heeft plaatsgevonden in april 1990.
1: Een hele tijd terug. En dan is er daarna natuurlijk ook nog een heleboel gebeurd. Ja. Vertel maar.
2: Ja, ik ben dus helemaal geraakt door Maria. En mijn familie die raakte helemaal van streek. Want die dachten dat ik gestoord was geworden. Die kenden mij niet meer terug. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar goed, ik wist wat ik wilde. En ik wilde mijn doel bereiken. Dus ik ging dus weer terug naar Medjugorje. Terug naar Medjugorje. Weer naar Medjugorje. Toen kwam die vreselijke oorlog. En toen kregen wij na die oorlog, toen ik daar was, te horen dat men daar zat met heel veel weeskinderen. En toen werd aan mij gevraagd of ik niet zo'n kind wilde adopteren. En natuurlijk wil ik dat, want ik ben vrijgezel, ik heb verder niks, geen kinderen. Dan ben ik toch een beetje papa. Hè? Zo gaat dat gewoon. Nou, dus ik kreeg dat kind toegewezen. Ik werd mij aangegeven hoe ik dan betalen moest en hoe het allemaal ging. En dat kind bleef dus op die plaats, kwam dus niet naar Nederland. Daar hoorde het ook thuis. En daar werd er dan gezorgd dat het eten kreeg, te drinken kreeg, dat het kon studeren, wat het ook maar wilde. Prima. Nou, dat was de eerste. Daarna kwam de tweede, daarna kwam de derde, de vierde. Het ging gewoon door. Jaar na jaar had ik een aantal kinderen. Nu was ik dus, voor een paar jaar geleden, in een pension, want ik ging altijd met een bedevaartsgroep uit Duitsland mee, maar ik wilde niet bij die groep zijn, dat was mij te druk. Dan kon ik niet bij mijn weeskinderen komen. Dus ik ging in een pension. En in die pension, daar was ook een mevrouw, en die hielp daar bij de bediening. Nou, dus ik zat daar zo te eten, en ze begon al zo'n beetje om mij heen te draaien. Nou, ik denk, die wil wat vragen. Ja, dat voel je gewoon, hè. Maar ja, goed, ik kan geen Kroatisch. Maar diegene waar die de pension van was, die sprak Engels. Dus dat ging

0: mevrouw heette Marina, die wilde mij wat vragen. Ik dacht, nou ja, dan doet ze dat maar. Die had een zoontje, die was heel erg ziek, die had epilepsie. Nou, die was 8 jaar, maar had een verstandelijk vermogen van een kind van 4. Speciaal onderwijs, of ik dat kind niet wilde adopteren, want ze konden de medicijnen en de dokterskosten niet betalen. Ik denk, ja, dan moet ik oppassen, want ik word verheven tot de bedelstand. Ik kan al die kinderen niet onderhouden, dat gaat gewoon niet. Maar ja, dat mens keek zo vreselijk zielig. Ik denk, ja, is echt goed. Doe ik, klaar. Nou, dat gebeurt. Ik adopteer dat kind, maar het was mooi. Dat kind woont niet zo ver van Medjugorje vandaan. In Lubuski, waar die watervallen zijn. Misschien zijn dat mensen die dat weten daar. Dus daar kon ik contact mee krijgen. Mooi. Nou, wat gebeurt er? Ik ben lid van een gebedsgroep. Ja, mooi. Daar ging ik altijd naartoe. En dat ondersteunde ik altijd met muziek. Ik speel gitaar. Ik kan nog vrij redelijk zingen, vind ik zelf ook. Mooi. Wat gebeurt er nou? Daar is een of andere medebidster. En die zegt tegen mij, Ben, ik wil een CD van jou. Ik zeg, ik heb helemaal geen CD's. Ja, zegt ze, moet je luisteren. Ik moet een CD laten maken. Ik zeg, maar moet je eens goed luisteren. Wie zal dat betalen? En waar vind je dan de studio? Oh, zegt ze, laat dat maar mijn zorg zijn. Nou, doe je best. Dus ik ga daar niet op in. Ik blokkeer dat ook niet. 14 dagen daarna hebben we weer die gebedsgroep. Ben, ik heb een studio gevonden. En ik heb ook een afspraak gemaakt. Nou, dat is toch leuk, of niet? Nou, ik denk, het is prima. Ja, het hoor ik niet meer terug. Mooi. Die opname wordt gemaakt. Prima. Geen probleem, het werd allemaal betaald. Nou, ik laat die cd's bijdrukken. Ik denk, die neem ik mee naar Medjugorje. Die ga ik verkopen. Toen heb ik tegen die persoon gezegd, moet u luisteren. Ik ga beslissen wat die titel wordt van die cd. Dat gaat heten Zingen voor Maria. Nou, dat was goed. Dat was goed. Nou, prima. Mooi. Ik kom dus in Medjugorje weer met die Duitse groep. Ik vertel mijn verhaal. Dat ik hier een kind heb. Dat die mensen die kosten niet kunnen betalen. Ik heb een cd gemaakt. Als jullie zo'n cd willen kopen, dan kan ik dat geld hier rechtstreeks aan het kind geven. Nou, dat was prima. Dat was prima. Mooi. Keurig geregeld. Kind mocht ook, kreeg goede medicijnen. Maar het moest dus elk half jaar moest het naar Zagreb voor een controle, want dat kind groeide nog, dus moest elke keer bijgesteld worden. Dat is niet goedkoop. Dus daar zaten die mensen mee. Mooi. Werd allemaal opgelost. Kom ik een jaar later weer terug, ik ga ook naar dat kind toe. Goran heet dat kind toevallig. Had inmiddels al een hond. Die heette Apollo. Nou, mooie labrador, mooie hond. Toen vroegen ze aan, nee, ik moest naar het toilet. Nou, ik denk, wat is dit dan? Die mensen hebben niet eens een toilet. Die hadden geen stromend water. Nou, ik denk, dit kan toch niet waar zijn? Tja, of ik niet kon zorgen dat hun toch ook stromend water kregen. Ja, ik zeg maar, hoe werkt dat hier dan? Ja, dan werd dan een puntstuk geslagen en dan werd daar een apparaat aangezet. Dan kwam dat water naar boven, dan werd dat warm gemaakt, dan werd gezuiverd, maar heel verhaal. Dus er moest een heel apparaat gebouwd worden. Ja, nou, dat is er. Ja, nou, dan, ik zal het wel proberen, kijken hoe ver we komen. Dus ik verkocht die cd's. Hartstikke mooi. Nou, ik kom het jaar erop weer terug. Wat schetst mijn verbazing? Ze doen de garagedeur open en ik zie me daar toch een apparatuur aan de muur hangen. Onvoorstelbaar. Mooi, die waterpomp dus, om het water op te pompen, om het te zuiveren, om het te verwarmen. Maar inmiddels hadden ze ook een mooi toilet kunnen bouwen en ze hadden ook een mooie douche kunnen bouwen. Ik was de koning te rijk. Wat is die idee toch opgebracht hebben? Ja. Dus, ik vertel dat zo ook weer in die Duitse groep. En ja, we hebben een cd gehoord, u kunt hartstikke mooi zingen. Zingen ze een liedje voor ons en blablabla. Ik kreeg weer een hoop geld, kon het weer afgeven. En deze mensen kunnen nu waarlijk een beetje
1: Zo, tot hier breekt het af. Nou, prachtig, bekering. Zorg voor die weeskinderen in Medjugorje. En hier dit gehandicapte kind, medicijnen en... Ja, een beetje bij de tijd brengen van die familie. Alle levensnoodzakelijkheden. Nou, dit is een bekering. Nou, we kunnen alleen maar Ave Maria zingen. Dat gaan we nu doen met een, ja, een hele eenvoudige Ave Maria. We vallen halverwege in. Het is zomaar een primitieve opname. Maar het klinkt toch mooi. Die stem is mooi. En ja, ik kijk hem met... Luister ook met vreugde, want ja, deze muziek heb ik zelf in Nieuw-Guinea mogen maken. En dat, ja, dat klinkt zo eenvoudig. En eenvoudig is mooi.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, en dat betekent als de jingle voorbij is dat het programma begint. Nou, de kinderen zijn hier. Laat je maar eens even horen.
1: Hoi.
0: Ja, jullie zijn hier in ieder geval alvast.
2: Hallo.
0: Hè? Hallo. Hoi. Dan Hallo. Hebben we Leila. En zeggen, ja, jullie, al jullie namen. Ik weet zeggen. Het allemaal niet helemaal.
3: Hallo.
0: Hallo allemaal. Nou, de pastoor die komt natuurlijk ook zo binnen om hier... Nou, open je nog. Dan open jij nog.
4: Ja, ja, we zijn zo ver.
5: Hallo beste luisteraars van Radio Maria. U luistert naar de kinderkatechese. Welkom bij een nieuwe uitzending.
6: Van Leila.
0: Ja. Nou, inmiddels is ook de pastoor binnengekomen.
4: Oh, jullie zijn
0: en, nou, wacht even, ik zal hem openzetten. Ik zal hem even openzetten.
4: Ga maar even zitten, jongens. Allemaal even gaan zitten. Nou, wat mooi, we zijn ineens gewoon in de uitzending. Heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, dat is heel mooi. Kunnen we meteen van start, dat is alleen maar heel goed. Hey jongens, het is mooi dat jullie er zijn. Ik zie hier de jongens apart en de meisjes apart. Het lijkt wel een hele ouderwetse klassieke school. Dat was vroeger ook altijd apart, hè, de jongens en de meisjes. Want hier rechts van mij, of links van mij beter gezegd, als ik zo ga staan, daar zitten Leila en Lieve. En rechts van mij zitten Gabriel en Elias en Nicholas. Dus dat is een mooi clubje vandaag bij elkaar. Jongens, ik ga even de loopmicrofoon erbij pakken. Dan ga ik even vragen, want Yvonne is er ook bij. We zijn met heel wat vrienden voor het leven vandaag. En dan ga ik even kijken of Yvonne de microfoon aan kan krijgen. Ja, volgens mij staat
0: hij
4: al aan.
0: Aangezet,
4: dan... Hij staat hier aan. Doet hij het ook al?
0: Dan zou hij het moeten doen.
4: Ja, dan doet hij het al. Oké.
0: Okay.
4: Nou, geweldig. Dan kan ik hier mooi gaan rondlopen. Jongens, ik begin natuurlijk altijd de uitzending met eerst eens even te vragen hoe het met jullie gaat. Want ik zie natuurlijk niet iedereen van jullie elke week, de meeste wel vaak. Maar soms dan kun je een keer een weekje niet natuurlijk. Lieve heb ik vorige week wel gezien, de Lieve. Toch, je was erbij. Maar de jongens, Gabriel en Elias, heb ik al een tijdje niet meer gezien. Kom eens even staan, jongens. Kom eens even vertellen hoe het gaat. Ik ben wel benieuwd of jullie nog iets hebben meegemaakt wat de moeite van het vertellen waard is. Gabriel, kom eens even bij de microfoon. Ben jij al naar een nieuwe school, Gabriel, of nog niet?
7: Ja.
4: Ja, welke school zit je tegenwoordig?
7: Het Mondriaan College in Os.
4: Dus zit je nou in de eerste klas dan?
7: Ja.
4: Ja, en is het dan wat te doen om nog hier naartoe te komen? Ja, vandaag wel, anders was je er niet natuurlijk.
7: Ja, maar ik denk volgende week niet echt, want dan ben ik heel laat uit.
4: Oh ja, moet je nablijven dan?
7: Nee.
4: Oh, dat niet?
7: Nee.
4: Je hebt geen corvée?
7: Misschien, nee. Heel misschien heb ik corvée.
4: Oh ja, hoe dan? Hoe werkt dat dan bij jullie?
7: Ja, iedereen krijgt per week gewoon een corvée. Gewoon.
4: Oh zo, dat is geen straf of zo, maar gewoon iedereen helpt een handje. Ja, ja. En hoe is de nieuwe school? Bevalt het?
7: Leuk.
4: Ja?
7: Ja.
4: Oké. Oké, mooi. En Elias, hoe is het met jou? Je bent ook weer een paar centimeter gegroeid sinds de laatste keer, zie ik. Nou, een paar centimeter weet ik niet, maar wel een stukje. Vertel eens even, hoe gaat het?
7: Goed.
4: Goed, ja? Heb je nog iets meegemaakt?
7: Nee.
4: Hoe is de zomer geweest? Zijn jullie nog op vakantie geweest ergens naartoe? Of heb je misschien nog een mooi uitstapje gemaakt?
7: Ja, we zijn in Frankrijk geweest.
4: Oh, Frankrijk. Dat is mooi. Daar kan Lieve ook over mee praten, Lieve, toch? Jullie zijn ook in Frankrijk geweest, hè? Waar ben je geweest in Frankrijk, Elias?
7: Weet ik niet.
4: Weet je niet. Was het aan de kust? Aan het water of in het binnenland?
6: In het zuiden. Helemaal in het zuiden.
4: Gabriel, even bij de microfoon. Dus kunnen ze niet verstaan.
7: Helemaal in het zuiden.
4: Helemaal in het zuiden. Ben je ook in Lourdes geweest, of dat niet? Want Lourdes is ook helemaal in het zuiden.
7: Nee, dat niet.
4: Dat niet. Hey jongens, mooi dat jullie er allemaal weer zijn. Lieve en Leila. Jullie zitten al volop hier met elkaar te overleggen. Jullie zitten natuurlijk te overleggen over wat jullie allemaal willen gaan vertellen voor de radio zo. Neem ik aan, toch? Ga ik wel helemaal vanuit. Hey, vertel eens even wat jullie de afgelopen week mee hebben gemaakt. Leila, kom jij eens even staan. Want jij was zaterdag, ik heb jou namelijk gezien, in Amsterdam. En vertel eens even... Aan iedereen die er zaterdag niet bij was, wat daar zaterdag is gebeurd. Want dat is wel mooi om daar even over te praten.
5: De Rosary Rally.
4: Ja, je staat er helemaal bij te stralen. Volgens mij vond je het een mooie dag.
5: Ja.
4: Vertel eens even.
5: Eerst was het... Ik kwam iets eerder omdat met mijn oom en mijn tante. En toen gingen we meehelpen met de voorbereidingen en zo.
4: Daarna was veel gebeuren, hè?
5: Ja, heel veel.
4: Wat heb je allemaal gedaan voor voorbereiding?
5: Eerst moesten allemaal tasjes vullen. Maar die tasjes hadden we dan uit laten printen. Dus dat waren allemaal van die papieren tasjes. Dus die moesten eerst helemaal openmaken. Toen moest iemand anders er een appel in doen. Weer iemand anders een flesje water. Weer iemand anders, wacht, nee. Ja, weer iemand anders rozenkrantjes en flyers. En toen kwamen er halverwege, nou oké, drie kwart achter, dat alle peperkoekjes weg waren.
1: Oei.
5: Nee, dat we die waren vergeten.
1: Oh jee, die dus moesten alsnog.
5: Nog, dus die moesten ik en Olivia er allemaal nog snel bij stoppen, overal. Eén en,
1: hoeveel tasjes waren het, 10 of zo?
5: Nee, een stuk of 500.
1: Ja, meer dan 500 geloof ik.
5: Ja, meer dan 500. En toen, na de mis, toen was er een mis en het was heel mooi. Want er was kardinaal Burke was er, kardinaal Eik. Maar kardinaal Eik kwam een beetje te laat. Want die moest vanuit Rome helemaal naar Nederland in één dag. Want hij had in Rome de dag ervoor nog iets te doen. Dus toen moest hij heel snel vliegen. Dus die had maar 4 uur slaap.
1: Dus hij heeft een flink de piloot op zitten jagen van doorvliegen, doorvliegen dat ik op tijd ben.
5: En daarna ging hij. Ik moest al iets eerder uit de mis. Om dan, met alle vrijwilligers, om die tasjes uit te delen. En toen kwamen we erachter dat we er nog 200 of 300 of zo te weinig hadden gemaakt.
1: Echt waar, ja? Ja, er waren heel veel mensen.
5: Er waren
1: volgens mij waren er meer. Ik heb gehoord 550 tasjes of 560 tasjes.
5: Ja.
1: Dat was nog veel te weinig. Hè? Dat
5: ja, volgens mij was het echt bijna 1000 mensen. Ja,
1: maar ben je wel in de mis geweest?
5: Ja, ik heb
1: gewoon heel de mis bij.
5: Maar wij waren net iets later, omdat we nog even moesten voorbereiden.
1: Ja, ik snap het.
5: En het was best wel vervelend.
1: En had je een mooi plekje, kon je wel iets
5: zien?
1: Nee.
5: Want we gingen dus boven zitten.
1: Ja.
5: En daar konden we keken recht tegen zo'n weet dat ook weer? Pilaar aan. Dus toen dachten we, laten we naar beneden gaan. Toen konden we nog minder zien. Dus toen wouden we weer naar boven. Maar toen was het daar al helemaal vol. Dus toen moesten we wel beneden blijven. Dus toen zaten we eigenlijk bij zo'n kast. En dan zaten we op die kast een beetje met z'n allen. Een beetje op die kast. Het was een heel laag bureau.
1: En je liet niet jouw badge zien van Radio Maria van vrijwilliger. Van ik moet naar voren, ik ben vrijwilliger.
5: Dat moest alleen bij de communie. Want we moesten iets eerder uit de mis.
1: Oh, ja.
5: Ook om die tasjes te gaan uitdelen. Ja. En daarna was het de processie, was heel mooi. Alleen ik ben er niet helemaal bij geweest, want ik moest ook nog zeg maar dingen met vrijwilligers doen om alles klaar te maken voor het diner. Maar dus toen waren ik met een groepje van 6 andere mensen of zo, waren we zelf naar het Vondelpark gelopen. Maar dan
1: al
5: echt
1: vooruit, al eerder,
5: nee,
1: kortere
5: juist,
1: route.
5: Iets later.
1: Oh, okay.
5: En toen bleven we daar even bidden en zo. En toen gingen we ook iets eerder terug.
1: Ja.
5: En toen moesten we van de ene van de organisators, van Lissa, moesten alles vanaf de kelder naar boven brengen. Dus wij zijn eindelijk klaar. Echt alles was leeg. Komt tante Caroline en zegt van nee, hier moeten we ook gaan eten. Dus we moesten
1: alles weer naar beneden.
5: Plus de spullen van de priesters moesten allemaal naar beneden brengen.
1: Oh jee.
5: Dus
1: ja, wat een gedoe allemaal.
5: Wat
1: een organisatie.
5: Veel.
1: Maar het is toch heel goed verlopen volgens mij. Hè?
5: Ja, het eten was heel lekker.
1: Het eten was lekker. Lieve. Ik heb van jouw moeder gehoord dat jij, je kon er helaas niet bij zijn natuurlijk, dat snap ik, want dat is ook al een heel eind rijden, maar dat jij wel hebt gevolgd op de livestream via de computer. Vertel eens even, kon je het goed volgen allemaal thuis?
2: Ja.
1: Ja? Wat is je het meeste opgevallen? Heb je de mis gekeken of in het park?
2: De mis en ook een stukje van het park.
1: Zo, dus het meeste heb je wel gezien, ja. Want jouw moeder zei van, ja, Lieve heeft nog wel een paar vragen erover die nog niet helemaal duidelijk waren. Klopt dat? Of was het inmiddels allemaal wel duidelijk wat er gebeurde?
2: Weet ik echt niks van.
1: Weet je niks van, hè? Oh, ik dacht dat je nog een paar vragen had erover. Zo viel er mee. Wie kan mij vertellen waarom we dit nou eigenlijk gedaan hebben? Waar ging die dag nou om? En Lele heeft al verteld, we hebben mooie tasjes gekregen. We hebben een lekker hapje kunnen eten. Want we hadden lekkere peperkoeken en andere lekkers in de tasjes. Maar ja, dat was natuurlijk niet het allerbelangrijkste van de dag, hè? Wie weet dat? Wie weet waarom we zaterdag eigenlijk hadden georganiseerd, Lela?
5: Eerste zaterdag van de maand devotie.
1: Ja, goed zo, keurig. Zegt het een beetje voorzichtig, maar het is helemaal raak, ja. Maria vraagt daarom, hè. We hebben de vorige uitzending best ook uitgebreid erover gesproken, hè. Dat je op de eerste zaterdag van de maand vraagt Maria dat je dan gaat biechten. Dat je de communie ontvangt. Dat je de rozenkrans bidt. En dat je ook even stilstaat bij de geheimen van de rozenkrans. En jullie doen dat ook heel vaak, hè? Misschien wel dagelijks zelfs. Dus dat hebben we zaterdag gedaan. Nou, het was een ontzettend mooie dag, vreugdevolle dag. Jongens, even iets heel anders. He, want ja, het leven gaat natuurlijk wel gewoon weer door. En we moeten ook in de catechese ook weer natuurlijk steeds weer thema's bespreken waar we misschien nog nooit eerder over hebben gesproken. Wat ik nu ga noemen, daar hebben we wel eens vaker over gehad, dat is het thema van de missionarissen. Wie weet, wie kan mij vertellen wat een missionaris is?
6: Lela.
1: Lela, zegt Nicolas. Ja, maar Nicolas, jij moet het ook proberen, toch?
6: Lela kan.
1: Kom eens even staan. Ik ga jou wel een beetje helpen. Gaan we samen kijken of we eruit komen. Kom eens even staan, Nico. Nicolas, kom.
6: Nico is zijn bijnaam.
1: Kom eens even staan. Kom eens even bij de microfoon. Wat betekent het... Wat betekent het als je op missie bent? Het woord missie, dat ken je wel, toch?
6: Ja.
1: Ja, wat noemen ze even. Wat betekent dat? Als je op missie bent. Wat wil dat zeggen? Gabriel? Ja, kom maar staan. Daar hoort niemand jou. Kom maar even staan.
6: Kom hier. Ik denk dat ik het weet.
1: Gabriel denkt dat hij het weet. Oké. Okay. Ga het maar eens even uitleggen.
7: Een soort priester die rondreist?
1: Ja, inderdaad. Als je op missie bent, dan ben je op reis. Maar niet zomaar een reis. Als je op missie bent, dan heb je niet zomaar gewoon een gewone vakantie of zo. Maar dan heb je een heel bijzonder soort reis. Waarom zou een priester op missie gaan, op reis gaan? Ja, niet alleen priesters, maar Gabriel noemt net de priester die op reis is. Dat klopt. Ja, dat kan een missionaris zijn. Waarom zou die op reis gaan? Wie weet het? Lieve? Enig idee? Kom eens even staan. Heb jij wel eens gehoord van een heilige in onze kerk? Want jij kent veel heiligen, heb ik al gemerkt. Je had de vorige keer in de uitzending ook verteld, het verhaal, dat mooie, bijzondere wonderverhaal, weet je nog? Ken jij een heilige in onze kerk die ooit op missie is geweest? Ik weet zeker dat je ze kent, want ja, er zijn er heel veel op missie geweest.
2: Petrus en Paulus.
1: Precies, heel goed. Heel goed, Petrus en Paulus. Dat waren twee hele belangrijke missionarissen. Dus een missionaris is iemand die een heilige missie heeft. Nou, en waarom zijn missionarissen op missie? Natuurlijk om het geloof te gaan verkondigen. Om overal te spreken over de liefde van Jezus. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dus een missionaris die trekt rond inderdaad om te zorgen dat er niet alleen in hun eigen land het geloof groeit, maar ook in andere landen. En inderdaad, Lief heeft gelijk, twee van de allerbelangrijkste missionarissen van onze kerk waren de apostelen Petrus en Paulus. Wie weet waar die naartoe gingen op missie? De missies van Paulus, dat is nog niet zo heel makkelijk, want die heeft heel veel missies ondernomen. Lela, kun jij één plek noemen waar die naartoe ging?
5: Klein gokje.
1: Ja, gok maar.
5: Rome.
1: Ja, Rome. Rome is vaak goed, hè? Alle wegen leiden naar Rome uiteindelijk. Maar dat klopt, Paulus ging naar Rome. En wat gebeurde er met Paulus in Rome? Wie weet dat? Wat is er in Rome gebeurd met Paulus? Er is nog een hele grote kerk in Rome, een van de grootste kerken ter wereld. En die is genoemd naar Paulus.
6: Paulus
1: Pieter. Ja? Kom eens. Lela?
6: Was dit het moment dat hij doodging?
1: Dus fluister iets harder, dan hoort de rest van Nederland het ook.
5: Was dit het moment dat hij doodging?
1: Ja, hij is gestorven in Rome inderdaad.
5: Hij was op zijn kop opgehangen, toch? Of nee, was hij
1: wel
5: onthoofd?
1: Bijna. We hadden het net over Petrus en Paulus. Ja, dat waren de twee apostelen die naar Rome gingen. En inderdaad, Petrus, dat klopt, die werd op zijn kop gekruisigd. Dus net als Jezus, maar dan ondersteboven. Ja. Maar Paulus niet.
6: Dat is met Paulus.
1: Paulus, die werd ook wel doodgemaakt. Op een andere manier. Weet je wat ze met Paulus deden? Paulus, dat was ook een Romein. Die had een speciaal paspoort. En daar deden ze dan iets vriendelijker tegen. Want als je gekruisigd werd, ja, dan had je eigenlijk de ergste dood die je kon bedenken. En dus ze hebben ook voor Jezus de ergste dood bedacht die ze maar konden bedenken. Maar voor Paulus, omdat hij een van de Romeinen was, in hun ogen was dat dus een van hun, kreeg hij een wat mildere straf. Weet je wat de mildere straf was?
6: Nee, wat?
1: Zijn kop werd eraf gehakt. Zijn hoofd ging eraf.
5: Dat is wel
1: en dat is milder. Waarom is dat milder? Ja, dat klinkt allemaal een beetje raar waar we het nu over hebben misschien, maar toch is dat wel belangrijk geweest voor onze kerk. Lela, waarom zou dat milder zijn?
5: Ja, ik denk dat dat milder was, omdat het was heel vernederend om op het kruis te hangen.
1: Ja, dat klopt.
5: En dat deed pijn, omdat je kon minder ademen.
1: Ja.
5: Omdat je handen omhoog stonden. En het deed ook gewoon pijn, omdat je dan... En met als je hoofd eraf wordt gehakt, dan voel je er eigenlijk niks meer van.
1: Precies, dat is een hele korte dood die je eigenlijk niet zo heel erg voelt. Net zoals kruisigen, dat duurt soms uren voordat je dan sterft. En het is inderdaad, het was ook een grote vernedering. Dus alleen hele erge misdadigers, hele erge boeven, die werden normaal gekruisigd. Ja, dus Jezus, terwijl Jezus natuurlijk de beste van allemaal was, die had nooit iets fout gedaan. Hij was zelfs de zoon van God. Of is zelfs de zoon van God. Jezus, toen hij gekruisigd werd, werd hij eigenlijk behandeld alsof hij een hele erge misdadiger was. Maar Paulus werd dus onthoofd, zo heet dat dan. En daarom hebben we in Rome nog steeds een belangrijke kerk van Paulus. Paulus buiten de muren. En wat jij nu fluistert, Leila, dat is de Sint-Pieter, die hebben we ook. Dat is inderdaad de kerk waar, of de plek waar Petrus, de apostel Petrus, werd gekruisigd, net als Jezus, waar hij dus stierf. Lieve.
2: De kerk in Bladel waar wij naartoe gaan altijd heet Petrus en Paulus.
1: Ja, nou die is naar deze twee heiligen genoemd. Heel goed, dat klopt. Want die hebben natuurlijk op heel veel plaatsen hebben die een belangrijke betekenis. Hè? Want wij, kijk mijn naam bijvoorbeeld is Pieter, ik ben ook naar Petrus genoemd. Hè? Dus heel veel mensen in de wereld zijn ook genoemd naar deze heiligen. Nou weten jullie misschien wel, of misschien niet, dat ga ik nou vragen, dat Nederland ooit een land was van heel veel missionarissen. Nou had Leila het net over zaterdag was kardinaal Burg in Nederland, hè, in Amsterdam. Zondag was hij er ook nog in Haarlem. En weet je wat hij toen heeft verteld? Hij komt uit Amerika natuurlijk. Toen heeft hij verteld hoe hij als kleine jongen opgroeide in Amerika. En dat er in Amerika, in de plek waar hij opgroeide, dat daar heel veel Nederlandse missionarissen waren. Dus dat wil zeggen, priesters en broeders en ook zusters, want het kunnen allemaal missionarissen zijn, die dus naar Amerika waren getrokken om daar de kerk op te bouwen. En Amerika, ja, Amerika is nog niet zo heel oud. Het is niet zo oud als Europa bijvoorbeeld. Kijk, het land is natuurlijk heel oud en daar woonden vroeger ook wel mensen. Maar het is pas christelijk geworden veel later. Het is nog lang niet zo lang christelijk als Europa. Europa begon helemaal bij het begin al. Hè? Want Petrus en Paulus, dat was meteen na de tijd van Jezus. Die trok al naar Europa, dus toen werd Europa al christelijk. In ieder geval stukjes van Europa. Maar in Amerika kwam het geloof pas veel later. En Amerika heeft daarom ook heel veel hulp gekregen van andere landen. Bijvoorbeeld van Ierland. Er kwamen heel veel missionarissen uit Ierland naar Amerika. Maar ook vanuit Italië. Maar dus ook vanuit Nederland. Er kwamen echt heel veel missionarissen uit Nederland. Wij zijn maar een klein jantje, een klein kikkerlandje. Maar toch hebben we heel veel missionarissen in heel de wereld verspreid. En toen vertelde kardinaal Burg dat hij als kleine jonge man dus zich nog kon herinneren dat er ook Nederlandse missionarissen waren in het dorp waar hij werd geboren. Die daar dan dus ook kerken stichtten en kloosters bouwden. En ook scholen openden. En want missionarissen die waren niet alleen maar bezig met kerken bouwen, maar die gingen ook scholen openen of ziekenhuizen bouwen. Dus die deden eigenlijk heel veel goed werk in heel de wereld. En vroeger was het heel vaak dat jonge mannen, als ze naar het seminarie wilden om priester te worden. Jullie kennen ook een paar jonge mannen die naar het seminarie willen, hè? Mm-hmm. Toch? Leila ook goed, hè? Alexander, die binnenkort naar het seminarie gaat. 7 jaar. En dat, ja, dat is vaak 7 jaar, inderdaad. Verschilt een beetje per seminar, maar vaak is het wel 7 jaar, inderdaad. Dat klopt. Maar vroeger was het dus zo dat jonge mannen er soms heel bewust voor kozen. Ik ga niet zomaar naar het seminarie om priester hier in Nederland te worden. Maar ik wil missionaris worden. En er is één missionaris uit Nederland. Ik denk dat jullie die allemaal wel kennen als ik de naam noem. Je hebt er waarschijnlijk wel eens van gehoord, Leila. Jij weet wie ik bedoel. Kom eens even staan.
6: Lambertus.
1: Kom eens even voor bij de microfoon.
5: Heilige Lambertus.
1: Heilige Lambertus. Ja, in feite is dat ook wel een missionaris. Maar dat was eigenlijk een missionaris die naar Nederland toe kwam. Maar ik bedoel een missionaris uit Nederland die naar een ander land werd uitgezonden. Goed, we gaan even luisteren naar muziek en dan kunnen jullie er even flink over nadenken. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.
6: Simon.
1: Nee, dat kan niet. Simon. Oké, dat is een goeie. Ik zal even 1 of 2 hints geven. Ja, ik zal even 1 of 2 hints geven. En dan kunnen jullie er tijdens het liedje even over na gaan denken. Het was een missionaris uit Nederland. En weet je waar hij onder andere heeft gewoond? En daar staat ook een standbeeld van hem. In Sint-Michielsgestel.
4: En dat kennen jullie volgens mij. In ieder geval, ja, jullie kennen het allemaal. Want jullie waren een paar maanden geleden ook bij het kapelletje toen we daarmee begonnen. Weet je nog? Daar staat een heel mooi beeldje naast de kerk. Een houten beeld. Van een man die vanuit Nederland naar het hele verre buitenland werd gezonden. Nou, ik ben benieuwd of jullie weten wie dat is. Komen we zo op terug. Ja, dat ga ik nog niet verklappen. Dat zeggen we dadelijk pas.

0: Ja, er wordt hier natuurlijk druk overlegd in de studio van wie zou die, die bijzondere man nou kunnen zijn geweest die naar het verre buitenland werd uitgezonden. Zal ik zeggen waar die naartoe werd gestuurd?
1: Colombia.
0: Nee, niet naar Colombia. Leila zegt Colombia. De heilige die we vandaag vieren, kunnen we daar ook nog even over praten, die ging wel naar Colombia. Vandaag viert de kerk ook een bijzondere feestdag van een heilige die naar Colombia ging. Maar die zoek ik nu niet. Ik zocht de heilige die naar Suriname werd gezonden.
1: Suriname.
0: Ja, jongen. Echt wel. Ja, zeker. Daar ging hij naartoe. En zijn naam begon met een P. En ik zei net, en dat was eigenlijk even een belangrijke tip. Dat konden de luisteraars thuis niet horen. Maar ik zei net, deze man die was niet een klein beetje heilig. Maar hij was echt donders heilig. Leila, kom bij de microfoon staan.
1: Ja, ik weet dat hij niet uit Tilburg komt.
0: Ja, kom maar.
2: Pater Pio.
0: Het is niet Pater Pio die naar Suriname werd gezonden, nee. Nee. Het begint wel met een P, komt niet uit Nederland, komt natuurlijk uit Italië. Ik ga het verklappen, goed luisteren. Het is de zalige, dus hij is nog niet heilig verklaard, maar het is wel een heilige man. Het is de zalige P. En dan E. P. Peerke. Zegt dat jullie helemaal niks? Nee, ik dacht die naam die kennen jullie wel. De zalige Peerke Donders. Peerke is eigenlijk Brabants voor Petrus. Ja, of voor Pieter is eigenlijk dezelfde naam. Peter. De zalige Peerke Donders. Daarom zei ik dat die donders heilig was. Maar niemand had het in de gaten. Ik denk, dat weten ze meteen. Maar dat wisten ze toch niet. De zalige Peerke Donders. Die ging naar Suriname. Om daar tussen de melaatsen te werken. Dat wil zeggen de lepra-patiënten. Mensen met lepra, dus die heel erg ziek waren. En heel besmettelijk ziek ook. Dat was dus een missionaris. Er is een heel mooi verhaal bekend van Peerke Donders. Die, ik zei het net al, die woonde een tijdje in Sint-Michielsgestel. Bij Beekvliet. Ik weet niet of jullie wat van Beekvliet hebben gehoord. Maar Beekvliet is een middelbare school. En die bestaat nog steeds. Dus dat is nog steeds een middelbare school. Maar vroeger was dat het klein seminarie. Dus daar ging je naartoe om priester te worden. Een klein seminarie wilde zeggen dat het niet een heel klein seminarie was, maar daar zaten kleine kinderen, of ja, klein, niet super klein, zo oud als Gabriel ongeveer, van 12 jaar en ouder. Die gingen dan naar het seminarium omdat ze al op jonge leeftijd wisten, ik wil priester worden. En Peerke Donders, die zat niet op het seminarie daar, maar die werkte daar. Als knecht, zo heette dat vroeger. Dus hij moest de gangen zwabberen, hij moest de vloeren boenen, hij moest de hele boel gaan poetsen. Maar het was toch best wel een slimme man. Hij was al wat ouder, wat veel ouder dan de seminaristen natuurlijk. En hij hoorde in de gangen, ging hij dan zwabberen, ging hij de vloer zwabberen. Maar dan hoorde hij binnen de lessen die er gegeven werden door de docenten aan de seminaristen. En dan zat hij in stilte toch mee te luisteren. En zo heeft hij eigenlijk al heel veel lessen meegekregen terwijl hij aan het schoonmaken was op het seminarium. En later ontdekten ze dat hij dat deed. En toen zeiden ze, ja, als u dan toch al zover bent gevorderd in die studie, dan maak hem ook maar af. En toen is hij later ook priester geworden. En weet je wat er toen gebeurde? Dat is anders dan in onze tijd. Wie van jullie familie heeft wel eens een hele lange reis gemaakt? Wie is wel eens naar de andere kant van de oceaan geweest? Gabriel en Elias, zijn jullie ooit in Mexico geweest? Nog nooit, komen jullie misschien wel. Nico, mag ook iemand van de familie zijn. Hoeft niet zelf, hè? Kom eens even staan. Nicolas, dan weet ik dat iemand van de familie heel ver weg is geweest.
3: Dominic.
0: Ja, Dominic. Waar is die helemaal geweest, jouw oudste broer?
1: Suriname. Meen je dit?
0: Waar is die geweest? Leila, vertel je het maar.
1: Serieus?
0: Waar is Dominic helemaal geweest?
1: Marokko.
0: Kom maar.
4: Oh ja, ik weet het.
0: Nou, zeg het maar dan.
3: Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika, ja. Nou, dat is dus ontzettend ver weg. Dat is helemaal aan de andere kant van de wereld. Dus dat is heel ver. Maar jongens, luister eens even. Luister eens even. Peerke Donders, die werd dus helemaal naar Suriname gezonden. Dat is ook de andere kant van de wereld. En weet je wat er gebeurde? Hij nam afscheid van zijn familie als jonge man. En hij zei, ik zie jullie nooit meer terug. Want in die tijd ging dat echt zo. In die tijd had je nog geen vliegtuigen. Dus je moest met de boot over de oceaan naar de andere kant van de wereld. En een missionaris die zei niet van, nou mam, pap, ik ben even naar Suriname. We zien elkaar over 3 weken weer. Nee. Je ging naar de andere kant van de wereld om nooit meer thuis te komen. En dat gold ook zo voor Peerke Donders. Die bleef de rest van zijn leven in Suriname. Dus dat is best wel heftig, toch, lieve? Kun je je voorstellen dat je als jong persoon afscheid neemt van heel je familie? En dat je dan zegt, ik ga Jezus volgen. En zelfs mijn familie laat ik daarvoor in de steek. Dat deden die missionarissen vroeger dus wel. Sommigen kwamen ook wel weer eens thuis. Maar heel veel ook niet. Heel veel die bleven in de missie. En soms, Elias, was de missie ook heel gevaarlijk. Want ze werden ook vaak wel uitgezonden naar plaatsen waar het geloof helemaal niet welkom was. Dus ze werden soms ook gedood om hun geloof. En zeker in de begintijd, Petrus en Paulus hadden we het net al over. Maar ook later nog, er zijn bijvoorbeeld ook veel missionarissen naar de Verenigde Staten, naar Noord-Amerika gestuurd. En die werden daar bijvoorbeeld doodgemaakt door de Indianen. Want de Indianen waren eerst ook niet christelijk. Uiteindelijk is dat allemaal wel goed gekomen. Maar in het begin was er ook heel veel strijd natuurlijk. Dus Peerke Donders was inderdaad een van die missionarissen van Nederland. Die werd uitgezonden naar de andere kant van de wereld. Nou was Nederland vroeger bekend, zelfs zo bekend, dat de paus ongeveer 100 jaar geleden zei, Nederland is het grote voorbeeldland voor heel de wereld van de missionarissen. Nee, tegenwoordig heb je eigenlijk ook nog wel missionarissen natuurlijk. Wij zagen zaterdag, kom eens even bij de microfoon staan, Leila. Ik ben benieuwd of jij dat ook hebt gezien namelijk. Wij zagen zaterdag samen voor ook wel wat zusters in het park in de kerk. Ja, noem eens even welke zusters heb je gezien.
5: Ik ben mijn kaartje vergeten.
0: Welk kaartje?
5: Ik had een kaartje gekregen van de zusters.
0: Oké.
5: Van moeder Teresa.
0: Oh ja, kijk. Nou, dat zijn ook missionarissen. Die komen heel vaak uit het buitenland naar Nederland toe. Vroeger gingen de Nederlanders vaak naar het buitenland om daar te missioneren. Nu gaat het vaak andersom. Waarom zou dat zijn? Waarom zou het tegenwoordig vaak andersom gaan? Waarom zouden nu de missionarissen juist naar Nederland toe komen in plaats van dat wij naar het buitenland toe gaan? Wie weet dat?
5: Omdat Nederlanders dwalingen zijn.
0: Omdat Nederlanders?
5: Dwalen.
0: Omdat Nederlanders dwalen, ja, dat is wel mooi gezegd. Ja. Ze dwalen een beetje in het geloof. Ze hebben niet meer zoveel geloof. Ze gaan niet meer naar de kerk. Ja, dat klopt, voor heel veel Nederlands geldt dat zo. Hè? Dus we hebben weer hulp nodig van buitenaf vaak. En zo werkt dat met die missionarissen. Maar ooit was er dus een tijd dat Nederland echt honderden kloosters had. En die kloosters die zaten gewoon vol met missionarissen of met kloosterlingen die in Nederland bleven. Nou noemde Leila net, die dacht van dat Peerke Donders in Colombia was geweest. Nou, dat was niet zo, want zij is namelijk in Suriname geweest. Maar vandaag vieren we een heilige die wel in Colombia is geweest. Wie weet wie dat is? Dat is ook een missionaris namelijk. Dat is weer een P. Het is weer een Petrus. Want Peerke Donders, Peerke is gewoon Brabants, maar dat betekent eigenlijk ook gewoon Petrus. Hè? Petrus Donders, zo heet hij ook officieel. Ze noemen hem altijd, als je een mooie brief over hem leest, dan hebben ze het over de zalige Petrus Donders. Maar dit is weer een andere Petrus. Het is namelijk Petrus, ik zal het wel noemen. Het is Petrus Klaver. Petrus Klaver. En die sloot zich aan bij de groep. Ik weet niet of jullie daar ooit van gehoord hebben. Bij de groep van de heilige Ignatius van Loyola. Ooit van gehoord? Nee, niet Jolola, maar Loyola. Zeg het eens even voor de microfoon. Het is niet Jolola, want dat klinkt als een soort YOLO. Ja? Oké, die gaan we even één voor één allemaal noemen. Dat is wel mooi, dat we die eens even willen leren, die naam. Want het is een belangrijke heilige, heel belangrijk voor Spanje geweest. En ook voor de rest van de wereld. De heilige Ignatius, even samen allemaal, de heilige Ignatius.
5: Jolola.
0: Ignatius van?
5: Heilige van Jolola.
0: Nee, niet Jolola.
5: Oh, ja.
0: Loyola.
5: Loyola.
0: Ja, Loyola is een stadje in Spanje. En hij komt dus uit, het is dus de heilige Ignatius van Loyola. En de heilige Ignatius van Jolola, ja, dan begin ik zelf ook weer te struikelen. Die heilige Ignatius, waar we het net de hele tijd over hadden, van Loyola. Die had dus een groepje vrienden, priesters, die zich bij hem aansloten. Die sloten zich bij hem aan. En die lieten zich door deze heilige Ignatius uitzenden over heel de wereld. Nou, wat gebeurde er met de heilige van vandaag? Jullie weten, elke dag heeft zijn eigen heilige. Hè? Vandaag is het 9 september en dat betekent de feestdag van de heilige Petrus Klaver. En die werd uitgezonden naar Colombia. En in Colombia moest hij tussen de slaven gaan werken. slaven. Dat waren allemaal mensen uit Ethiopië, uit Afrika. En die werden dan als slaaf verkocht aan Zuid-Amerika, aan Colombia bijvoorbeeld. En die slaven, die hadden natuurlijk een heel slecht leven. Zeker in die tijd. Slaven hebben niet altijd een heel slecht leven gehad, maar in die periode was het voor de slaven heel zwaar. En die slaven die moesten heel vaak roeien op boten. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gezien, zo'n hele grote boot. Helemaal vol met slaven, die dan allemaal naast elkaar zitten en dan ook heel veel rijen achter elkaar. En dan moeten ze met wel 100 man, moeten ze dan van die hele grote galeiboten, moeten ze met roeispanen moeten ze die boten vooruit roeien. En die slaven die hadden natuurlijk bijna niks te eten. Moesten urenlang ploeteren, hadden het heel zwaar. Werden heel slecht behandeld, kregen vaak veel zweepslagen ook. En de heilige Petrus Klaver, die ging zich over deze slaven ontfermen. Die ging voor ze zorgen, die ging ze ook het geloof leren. Dus die ging ze ook mee naar de mis nemen als dat kon. Die ging ze ook uitleggen over de Bijbel. He, jongens. Dus dat was een van de grote missionarissen van onze tijd. Of niet van onze tijd, van onze kerk bedoel ik. Lieve.
3: Je zou toch nog over die twee vrienden van Jezus nog van ja? De vorige aflevering.
0: De twee vrienden van Jezus? Ja, help even. Welke waren dat ook alweer? Weet Lela het nog?
6: Jouw vraag.
0: Aan het einde. Lela. Oh ja, Lela had de vorige keer.
1: Ja?
0: Even staan, anders hoort niemand het.
5: Kijk, het waren eerst 12 apostelen. Toen had Judas Jezus verraden. Toen werden het 11 apostelen. En toen zei u dat er nog een 12e bij was.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat is waar. Ja, heel goed, lieve. Goed onthouden, ja. Zou er zomaar aan voorbij zijn gegaan. Ja, we blijven een beetje in het thema. De missionarissen hadden we het net over. Nou, die apostelen van Jezus, die 12. Ja, dat waren allemaal missionarissen. Of bijna allemaal. Die werden er allemaal op uitgezonden. Om overal in de wereld het geloof te gaan verkondigen. Maar inderdaad, eentje was een verrader, Judas. Ja, dat verhaal kennen jullie. Judas verraadt Jezus. Ken je Gabriel toch? Ja, dat is een bekend verhaal. Dus na de verrijzenis van Jezus, als Jezus weer opgestaan is uit de dood. Ja, op een gegeven moment dan moet die kerk het zonder Jezus gaan doen. Niet helemaal zonder Jezus, want Jezus is opgestegen naar de hemel. En hij blijft wel bij ze door ze de Heilige Geest te sturen. Maar Jezus is niet meer als mens in hun midden aanwezig, hè? Dus ze hebben wel de mis gekregen van Jezus. De Heilige Geest is uitgezonden. Maar ze worden er zelf op uitgezonden om zelf die kerk nu te gaan opbouwen. En dan zeggen ze, ja, dat getal van 12, want het waren 12 apostelen, is eigenlijk wel heel belangrijk. Jezus had met een reden had hij 12 apostelen aangewezen en niet 11. Dus zeggen die apostelen, we gaan nog een nieuwe apostel erbij kiezen. Hoe doen ze dat? Nou, ze hebben twee mannen. Waarvan ze allebei wisten, van wie ze allebei wisten dat het heiligen waren. Die waren bij de groep van Jezus vrienden. En toen zeiden ze, nou, we gaan het lot laten beslissen wie van de twee het wordt. Dus ze gingen een soort loting houden. En uit die loting kwam één naam naar voren. En dat werd uiteindelijk de nieuwe apostel, de 12e apostel. Wie was dat? Ja, jullie hebben een week over na kunnen denken. Het begint deze keer niet met een P, met een M. Kom maar even bij de microfoon. Tromgeroffel, het antwoord komt eraan.
5: Matthäus.
0: Matthäus is... bijna goed. Bijna goed, het zit heel dicht in de buurt.
5: Oh, Matthäa. Nee, wacht.
0: Nee, het is niet Matthäa. Nee, het waren allemaal mannen, die apostelen. Nee, het is ook niet Matthäu en ook niet Matthäo. Bijna, jongens. Nee, Maria ook niet. Maria is eigenlijk in feite ook een soort apostel van Jezus, maar niet een van de 12 natuurlijk. Een S. Ja, ik zei al, het is...
5: Marcus.
0: Kom maar even bij de microfoon.
5: Marcus.
0: Marcus is niet goed. Je zat er net dichter in de buurt. Met Matthäus zat je dichter in de buurt. Kom maar even staan. Hier de jongens die het hardste lachen mogen even komen staan.
4: Ik heb niet gelachen.
0: Nicholas, kom jij eens even bij de microfoon. Ja. Jullie zeggen, nou, ik heb niet gelachen. Dat zei Sarah ook in de Bijbel. Maar die had wel gelachen. En jullie ook, volgens mij. Hé, jongens. We hebben bijna de naam. Het is niet Matthäus, maar het komt heel dicht in de buurt. Het begint zelfs met Mat.
4: Mat.
0: Lieve, kom maar staan.
3: Matthias.
0: Matthias is? Wel goed. Ja, het is Matthias. De heilige Matthias. Dat werd uiteindelijk degene die het plekje innam van Judas, die Jezus had verraden. Nou, we gaan bijna afronden, want we gaan daar ook weer naar de kapel. Maar nu we het er toch over hebben, want ik vond het wel goed dat Lieve daar nog even over begon, anders blijven al die vragen natuurlijk openstaan. Weten jullie ook, nou we het toch over de apostelen hebben, weten jullie ook dat er een goede Judas is? Je hebt natuurlijk een slechte Judas, die heeft Jezus verraden.
1: De goede Judas,
0: maar er waren onder de apostelen van Jezus waren er twee Judassen.
1: Oh, ja.
0: Een goede en een slechte. Wist je dat of niet? Of hoor je dat vandaag voor het eerst? Wist je dat, Lieve? Kom eens even bij de microfoon. Shush, jongens, even rustig blijven nog. We gaan zo naar de kapel.
4: Jullie gaan een boek pakken.
0: Ja?
3: Ja.
0: Had je er ooit van gehoord, Lieve?
3: Ja.
0: Wist je dat er een goede en een slechte Judas waren?
3: Ja.
0: Ja? Maar toch wel, oké. Okay. Jongens, heel even nog terug naar de plek, Leila. Dan gaan we daarmee afronden. Er was ook een Judas. Die heette Judas Thaddeus. De heilige Judas Thaddeus. In Mexico, ik ben wel een paar keer in Mexico geweest. In Mexico wordt hij heel erg vereerd. Je ziet overal in Mexico, zie je beeldjes van de heilige Judas Thaddeus. En weet je hoe ze hem daar wel noemen? Ze noemen hem daar de heilige van de hopeloze gevallen. Of van de hopeloze zaken. Dus als je echt helemaal geen uitkomst meer ziet in het leven, als alles tegen zit, je zit diep in de put, dan moet je de heilige Judas Thaddeus aanroepen. Of... Leila, misschien heb je er ook wel eens van gehoord.
5: Heilige Rita.
0: Heilige Rita, hoe kan het dat jij die zo goed kent?
5: Ik bid altijd voor mijn broers.
0: Oh, je bidt altijd voor je broers. Ja, ja, helder. Oké. Goed zo. Jongens, we gaan naar de kapel. Dan gaan we nog bidden voor onze intenties. We gaan ook bidden voor al die hopeloze gevallen in de wereld. Zijn we zelf ook allemaal een beetje. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we hebben net in de uitzending uitgebreid gesproken over de missionarissen die we in onze kerk in alle eeuwen hebben gekend. Ook in onze

0: onze kerk in alle eeuwen hebben gekend. Ook in onze tijd zijn er vele missionarissen die rondtrekken door heel de wereld om het geloof te verkondigen. En we willen vandaag bijzonder voor die missionarissen bidden dat ze de kracht ontvangen om door te zetten. En dat ze mogen getuigen, als het moet zelfs met hun leven, van het geloof. En dat ze zo overal in de wereld het geloof mogen verspreiden. Laten we ons bidden. Heer onze God. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle zieke mensen. Dat hun snel weer beter worden. En dat alle mensen die in een vage vuur zitten snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u,
2: help ons. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil graag bidden voor mijn ouders en voor mijn broers. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, help ons.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil bidden voor ons gezin, laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Laat ons... Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik wil bidden voor mensen die dakloos zijn. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil bidden voor mensen met een beperking. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: En dan bidden we het laatste wijsgegroet weer speciaal voor de mensen thuis, met name de kinderen, voor hun intenties. En we zullen daarvoor een kort moment stil te houden.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoor
0: ons. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: En dan zal ik nu, Heer Jezus, met u alle heilige sacrament de zegen geven.

dat je wel prestig is die je huwt. Onbedrekt aan mijn toeningse avonden. Voor het ons. Deus. In nobis sub sacramento mirabile passionis tuae memoriam reliquisti. Tribu ecvesus. Italos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door zijn lijden een kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Kom op met dat boekje, zei Sanne. Het schijnt dat alles hier draait om die Franciscus. Laten we maar eens kijken wat voor vogel het was. Het eerste hoofdstuk is 3 pagina's. Zullen we iedereen voorlezen? En zonder antwoord af te wachten begon ze al. Hij werd geboren in 1181 en kreeg van zijn moeder Pica de naam Johannes. Maar toen zijn vader, Pietro Bernardone, terugkwam uit Frankrijk, waar hij stoffen had gekocht voor zijn winkel, vond hij die naam niet goed. Francisco moet hij heten, zei hij, naar het land waar ik zojuist vandaan kom. Wat stom, zei Eefje, je kind naar een land noemen. Stel je voor dat mijn pa me Hollandia had genoemd. Kop dicht, luister, beval Sanne. Vader Pietro Bernardone was een rijke koopman en hij had grootse plannen voor zijn zoon. Hij vond het maar wat erg dat hij ondanks al zijn geld nooit echt van adel had kunnen worden. Waarom niet? Vroeg Rob. Voor geld is alles te koop. Behalve een adellijke titel, wist Sanne. Je hebt blauw bloed of je hebt het niet. Maar ook al had Franciscus het niet, toch wilde hij dolgraag ridder worden. Op een nacht droomde hij dat de winkel van zijn vader vol wapenschilden hing en dat was volgens hem het bewijs dat het ooit zou gebeuren. En dat hij zelfs de machtigste ridder van heel Umbrië zou worden. Zijn vader stuurde hem naar de pastoor van de San Giorgio-kerk om te leren lezen en schrijven. Hij kende alle psalmen in het Latijn uit zijn hoofd. En ook ging hij mee naar Frankrijk, zodat hij een aardig woordje Frans sprak. Werd hij daar heilig van? Informeerde Rob, verveeld op zijn nagels kluivend. Zover zijn we nog lang niet, zei Sanne. Integendeel, hij hield ervan om met zijn vrienden de stad op stelten te zetten. 'S Nachts dronken door de straten te zwalken en serenades te brengen aan lieftallige schoonheden. Overal waar jonge lui de beest uithingen, was hij Haantje de voorste. En hij smeet met het geld van zijn vader. Die vond het eigenlijk wel mooi, want dan kon iedereen zien dat ze bij de familie Bernardone niet op een cent hoefde te kijken. Geef mij zo'n vader, zuchtte Eefje. Maar Franciscus was niet alleen royaal voor zijn vrienden, hij gaf ook altijd wat aan bedelaars. Als ze dat tenminste niet op een ongelegen moment vroegen. Toen hij een keer in de winkel van zijn vader bezig was met een klant, snauwde hij een bedelaar die hem in Gods naam wat geld vroeg bij de deur weg. Maar meteen had hij er spijt van. Bedelen deed je vast niet voor je lol, veronderstelde hij. En de man vroeg het zelfs in Gods naam. Als hij het uit naam van de keizer had gevraagd, zou ik het hem meteen gegeven hebben, dacht hij. Hij graaide gauw wat munten uit de geldla, holde de man achterna en gaf hem het geld. Aha, zei Eefje, het eerste heilige trekje. Geef me het boek nou maar, dan lees ik verder. Nou, pa is anders ook best royaal, zei Rob. Die geeft ook makkelijk geld aan allerlei ontwikkelingsprojecten in de derde wereld en zo. Wie weet waar het op uitdraait, zei Eefje optimistisch. Wat denken jullie? Zit het er een beetje in dat jullie vader heilig wordt? Sanne en Rob keken elkaar aan. Nee, zeiden ze tegelijk. Dan gaan we verder met Franciscus, besloot Eefje. Ten noorden van Assisi ligt de stad Perugia. Daar zijn we met de trein langs gekomen. De twee steden waren eeuwig en altijd in oorlog met elkaar. In 1202 had Perugia weer een reden gevonden om Assisi aan te vallen. De burgers van Assisi hadden namelijk alle adellijke families uit de stad gejaagd. Ze hadden zelfs de Rocca, een vesting boven de berg, gesloopt en met de stenen een stadsmuur opgetrokken. De adel was naar Perugia gevlucht, had om hulp gevraagd en gekregen. Assisi werd de oorlog verklaard. Franciscus was intussen 21 jaar en oud genoeg om met zijn vrienden tegen de vijand op te trekken. Hij kreeg de mooiste wapenuitrusting
en het sterkste paard van zijn vader, en zo vertrokken ze op een dag. Maar het leger van Assisi werd verslagen en Franciscus belandde in de gevangenis. De oorlog had niets opgelost, want de adel kwam weer terug in de stad en speelde als van ouds de baas. Het duurde bijna een jaar eer Franciscus door zijn vader voor een hoop geld was vrijgekocht. Doodziek kwam hij thuis, teleurgesteld en geschokt door alles wat hij had meegemaakt. Hij kon niet meer lachen, niet meer zingen en muziek maken. Hij had nergens meer plezier in. Hij voelde zich leeg en doelloos. Zijn moeder verwende hem. Van zijn vader kreeg hij een ander paard en mooie kleren. Zijn vrienden probeerden hem op te vrolijken en langzaamaan kwam Franciscus er bovenop. Hij liet zich zelfs weer overhalen om mee te gaan met een andere veroveraar. Dat was Walter van Brienne, een wereldberoemde edelman die vocht voor de paus van Rome. Misschien kreeg hij nu de kans om ridder te worden. Zijn vader gaf hem opnieuw alles wat hij nodig had en toegejuicht door de hele stad ging hij met Walter mee. Hij kwam maar tot Spoleto, 40 kilometer verder. Daar kreeg hij weer een aanval van malaria, de ziekte die hij in de gevangenis had opgelopen. In zijn koortsdromen hoorde hij een stem die hem vroeg: van wie kun je meer heil verwachten, van de Heer of van de knecht? Van de Heer natuurlijk, zei Franciscus. Waarom ga je dan met de knecht mee en laat je de Heer in de steek? Die stem was natuurlijk van God, veronderstelde Sanne. In dat soort verhalen praat God altijd met mensen. Waarom gebeurt het nou nooit meer? Ik zou het best willen. Zou je geloven dat het God was als het tegen jou zou praten? Vroeg Eefje. In een droom, bedoel je? Vroeg Rob. Nee, natuurlijk niet. Dromen zijn bedrog. Nou, vroeger blijkbaar niet, ging Eefje verder met het verhaal. Want angstig

Blijkbaar niet, ging Eefje verder met het verhaal. Want angstig vroeg Franciscus, wat moet ik dan doen, heer? Ga terug naar huis en wacht maar af, zei de stem. En zo kwam Franciscus weer terug, uitgelachen door de hele stad. Nou lees ik verder, zei Rob. Dit is de derde bladzijde, en hij nam het boekje over. Vader Bernardone was woedend en moeder Pica bezorgd, want Franciscus deed niets meer. Zijn ridderplannen waren voorgoed van de baan en de winkel kon hem ook niets meer schelen. Wat had je aan geld verdienen? Had het hem gelukkig gemaakt? Je werd er alleen maar hebzuchtig van. Wat hij in zijn zakken had, gaf hij weg aan de bedelaars, want in de gevangenis had hij geleerd wat honger was. En verder zwierf hij maar zo'n beetje door de bossen. Vaak liep hij dan het kerkje van San Damiano binnen. Daar hing een groot kruis met een Christusfiguur erop geschilderd. Als Franciscus daarnaar keek, voelde hij zich rustig worden en dan bad hij, Allerhoogste God, verlicht de duisternis in mijn hart en geef mij het juiste geloof, een vast vertrouwen en een volmaakte liefde. Geef mij het besef en de kennis, o Heer, dat ik uw heilige wil kan volbrengen. Amen. Op een dag dat hij daar weer zat te bidden, zei de Christus opeens, Franciscus, herstel mijn kerk. Franciscus schrok ontzettend. Hij keek omhoog naar de gekruisigde Jezus, die ernstig over hem heen naar buiten staarde, en daarna om zich heen. Ja, het kerkje was inderdaad verschrikkelijk vervallen. Scheuren in de muren en gaten in het dak. Toch had Franciscus een ander antwoord verwacht. Hij was toch geen metselaar? Maar goed, als God wilde dat hij het kerkje herstelde, dan deed hij dat toch. Hij zocht de pastoor op en vertelde hem wat hij van plan was. Hier hebt u geld, zei hij. Dan kunt u alvast stenen kopen. Morgen kom ik terug en dan blijf ik meteen hier wonen. De pastoor wilde het geld niet aannemen. Je vader vindt het vast niet goed, zei hij, en hij kreeg gelijk. De oude heer Bernardone was woedend. Met een klap sloot Rob het boekje en keek op zijn horloge. 4 uur, waar blijft pa? Hier ben ik al, zei pa. Ongemerkt was hij naar buiten gekomen. Hoe vinden jullie Franciscus? Niet echt normaal, zei Sanne. Pa trok zijn schouders op en zei, misschien had zijn vader hem, als hij nu geleefd had, naar een psychiater gestuurd, want hij doet inderdaad hele vreemde dingen, steeds vreemder, dat vonden zijn stadsgenoten toen ook al. Dan wordt het misschien toch nog een spannend verhaal, besloot Rob. Gaan we nu eindelijk de stad in? Ja, maar rustig aan. Hellingen moet je langzaam beklimmen. Natuurlijk trokken ze zich niks van die wijze raad aan. Maar het gevolg was dat ze halverwege het steile straatje hijgend en zwetend moesten stilhouden om op adem te komen, terwijl pa hen in het tempo van een overjarige slak voorbij sjokte tot aan het einde toe.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar Veni Lumen Cordium, Kom, verlichter van de harten, gecomponeerd door Margaret Rizza. Heer, de komende minuten verlang ik bij u te zijn. Help mij om stil te vallen, om los te laten, om open te komen voor het leven en de liefde waartoe u mij uitnodigt.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 6, vanaf vers 27.
1: En Jezus zei: heb je vijanden lief? Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.

Jezus vraagt hier heel wat. Heb je vijanden lief? Dat is gemakkelijk gezegd, maar moeilijk om te doen. Toch is hier sprake van een onlogenbare waarheid. Iedereen is in staat van de mensen te houden die van hem houden. Iedereen kan lief zijn voor de mensen die lief zijn voor hemzelf. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Maar ben ik in staat om er iets meer van te maken dan waar ik geen moeite voor hoef te doen? Zou het kunnen zijn dat God iets meer van mij vraagt dan dat?

Als je alleen maar liefde of zorg of vriendelijkheid hebt aan te bieden, wanneer je er zeker van kunt zijn dat ook weer terug te krijgen, is dat dan echte vriendelijkheid, echte zorg en geen echte liefde? Echte liefde is geen handel. Echte liefde is geen transactie. Echte liefde is iets dat je in vrijheid geeft. Zou God ergens in mijn leven mij uitnodigen om meer in die richting lief te hebben? En waar dan?

0: Terwijl de passage opnieuw wordt gelezen, stel je dan Jezus voor die deze woorden tot je spreekt, terwijl hij je in de ogen kijkt en met liefde naar jou kijkt.
1: En Jezus zei: heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

Jezus is hier en nu aanwezig. Je kunt met hem spreken over wat hij zegt en wat dat te maken heeft met jouw leven. Met de manier waarop je leeft en de manier waarop je lief hebt.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. God is getrouw aan zijn beloften. Vrienden, dit is reeds de tweede brief die ik u schrijf. In mijn brieven probeer ik bij u een zuivere gezindheid levendig te houden door u te herinneren aan de voorspellingen van de heilige profeten en aan het gebod van onze Heer en Heiland dat u door uw apostelen is overgeleverd. Gij moet vooral weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, mensen die leven volgens hun eigen begeerte en die honend vragen: waar blijft nu de wederkomst die hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is. Ze gaan met opzet voorbij aan het feit dat er lang geleden een hemel en een aarde bestonden, door Gods woord gevormd uit water en door middel van water, en dat die toenmalige wereld vergaan is, verzwolgen door het water. Maar de hemel en de aarde van nu zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en bewaard voor de dag van het oordeel en de ondergang der goddelozen. Eén ding echter, vrienden, mag u niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. De Heer tampt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, maar hij heeft geduld met u, daar hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd en de aarde en de daden op aarde verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Tweede lezing. Uit de verhandeling over de dood van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Het geloof dat wij belijden, moeten wij bekrachtigen met het getuigenis van ons hart. We moeten eraan denken dat we niet onze wil, maar die van God moeten doen, overeenkomstig het gebed dat de Heer ons beval elke dag te bidden. Hoe verkeerd en ongerijmd is het dat wij, terwijl wij toch vragen dat Gods wil geschiede, niet terstond gehoorzamen aan de uiting van zijn wil, wanneer hij ons oproept en ontbiedt uit deze wereld. Wij verzetten ons, bieden weerstand en als eigenzinnige dienaren worden wij met droefheid en smart voor het aanschijn van de Heer gebracht. Wij gaan van hierheen omdat het nu eenmaal noodzaak is, maar niet omdat wij zo graag aan deze oproep gehoor geven. En dan willen wij ook nog met hemelse beloningen geëerd worden door hem, tot wie wij met tegenzin komen. Waarom bidden en vragen wij dan dat het rijk ter hemelen komen, als onze aardse gevangenschap ons vreugde verschaft? Waarom vragen en smeken wij alsmaar in onze gebeden dat de dag van het rijk spoedig naderbij komt, als het verlangen om de duivel hier te dienen groter is dan de wens om te heersen met Christus? Hoe vaak is ook mijzelf, de geringste en de laatste, het volgende geopenbaard. Hoe veelvuldig en duidelijk heeft God mij in zijn goedheid opgedragen het voortdurend te verkondigen en openlijk te prediken over onze broeders die van deze wereld verlost zijn, omdat de Heer hen ontboden heeft, moet niet getreurd worden. Wij weten toch dat ze niet verloren gaan, maar dat zij vooruitgezonden worden. Zij gaan bij hun heengaan ons vooruit. Bij hun vertrek moet men, zoals bij mensen die op reis gaan, verlangen hen terug te zien, maar niet over hen te treuren. Daarom moeten wij hier op aarde ook geen zwarte kleren dragen, terwijl zij in de hemel al witte kleren ontvangen hebben. Wij mogen de heidenen geen gelegenheid geven ons met recht en reden een verwijt te maken. Dat zou het geval zijn als wij hen, van wie wij beweren dat ze bij God leven, toch als gestorven en verloren bewenen. Dan zouden wij het geloof dat wij met moord en mond belijden, niet door het getuigenis van ons hart en onze gezindheid bekrachtigen. Wij verzaken dan aan ons geloof en onze hoop. Wat wij zeggen lijkt dan geveinsd, onoprecht en vals. Het baat niets de deugd met de mond te belijden en door onze daden de waarheid geweld aan te doen. Ook de apostel Paulus oordeelt afkeurend en afwijzend als men bij het heengaan van een dierbare betroefd is. Berispend zegt hij: broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn. Gij moogt niet betroefd zijn, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan. Evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met hem meevoeren. Hij zegt dat zij die geen hoop hebben, betroefd zijn over het heengaan van hun dierbaren. Wij leven echter in de hoop en geloven in God. Wij geloven dat Christus voor ons geleden heeft, dat hij gestorven en verrezen is. Wij blijven in Christus en verrijzen in hem. Waarom willen wij dan zelf niet uit deze wereld heen gaan, of bewenen en betreuren wij onze dierbaren, als zouden zij verloren zijn? Christus zelf, onze Heer en God, vermaant ons met de woorden: ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Als wij in Christus geloven, laten we dan op zijn woorden en beloften vertrouwen. Laten wij, omdat wij in eeuwigheid niet zullen sterven, met blijde zekerheid naar Christus komen, met wie wij voor eeuwig niet alleen zullen leven, maar ook zullen heersen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. Fijn, ik hoop dat u een beetje goed geslapen heeft en dat we ook de dag mogen gaan openen met de Laudet kerkelijk morgengebed. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 321. En als u daar bent, dan loopt dat gewoon helemaal door. We zitten op de donderdagmorgen in de derde week. In het Grootgetijdboek beginnen we met de antifoon voor de lofzang. Op bladzijde 1055. En na de openingspsalm gaan we naar de hymne. En die vindt u op bladzijde 713. En dan gaan we terug naar waar we waren. We zijn dus begonnen op bladzijde 1055. En dan gaat hij verder op bladzijde 1058. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 321. En in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1054. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden. Want Hij is onze God.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden. Want Hij is onze God.
0: Komt, werven wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudden.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Luistert Hij dan naar zijn stem? Wees niet al sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Voor de hymne gaan we dan naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt. Het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1058. Hoe groot is het wat er wordt voor u wordt voorzegd, stad van God. Zijn stad op de heilige berg. De Heer heeft haar lief.
1: De poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob.
0: Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd? Jeruzalem, stad van God.
1: Eens worden Egypte en Babel geteld. Tot hen die de Heer vereren.
0: Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes. Ook zij worden burgers van Sion.
1: Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren.
0: En hij zal het zelf verklaren. De Allerhoogste, de Heer.
1: Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze horen daar thuis.
0: Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven, zijt gij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, stad van God. De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zie, God de Heer verschijnt met grote macht. Zijn sterke arm zal alle weerstand breken.
1: Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zijn zegentekens vergezellen hem.
0: Hij wijdt zijn kudden als een herder. De lammeren vergaart hij in zijn arm.
1: Hij laat ze rusten in zijn schoot. En leidt met zorg de ooien.
0: Wie heeft het water in zijn vuist gemeten? De hemel met zijn handen afgepast.
1: Wie deed het stof der aarde in een maat? Woog bergen aan de haak en heuvels op de weegschaal?
0: Wie heeft de plannen van de Heer ontworpen? Wie heeft hem als zijn raadsman bijgestaan?
1: Aan wie heeft hij gevraagd wat hij moest doen? En wie heeft hem de juiste weg gewezen?
0: Zie, volken zijn als druppels aan de emmer, als stofjes op de weegschaal hun gewicht. En eilanden zijn slechts een hoopje zand.
1: De Libanon heeft niet voldoende brandhout. Zijn dieren zijn als offer niet genoeg.
0: De volken samen zijn voor hem zo goed als niets. Van nul en geener waarde in zijn ogen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. De Heer is koning, de volken beven. Hij troont op de kerubs, de aarde trilt.
1: De Heer is machtig in Sion. Hij die alle volken beheerst.
0: Uw naam, de geduchte, moet men vereren. Want heilig is hij.
1: Met kracht regeert gij en onpartijdig. Wat juist is, hebt gij voor altijd bepaald. Gij handhaaft het recht in Jacob.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn voetbank. Want heilig is hij.
1: Mozes en Aaron waren zijn priesters. Samuel hoorde tot zijn aanbidders.
0: Zij riepen de Heer aan die hen verhoorde. En tot hen sprak in de wolkkolom.
1: Ze hebben geluisterd naar zijn bevelen. Naar al wat hij hen gebood.
0: Heer onze God, gij hebt hen verhoord. Gij hebt hen genadig behandeld. Maar wat zij misdreven, hebt gij gestraft.
1: Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is hij, de Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg.
1: Dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gave zoals ieder die heeft ontvangen. Wie spreekt moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie in dienst verricht, weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus.

0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Laten we de Heer dienen in vroomheid en hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laten wij de Heer dienen in vroomheid. En hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Danken wij God onze Vader.

0: Nederlands. Danken wij God onze Vader, die met liefde zijn volk leidt en voedt, zeggen wij daarom met vreugde:
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Al goede Vader, wij prijzen u om uw grote liefde. Je hebt ons op wonderbare wijze geschapen. En nog groter is het wonder dat gij ons herschapen hebt.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Geef ons aan het begin van deze dag het verlangen om u altijd te dienen. Dat wij in alles niet onszelf, maar uw eer zoeken.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Zuiver ons hart van elke boze begeerte. Laat ons altijd openstaan voor uw bedoelingen.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Maak ons hart gevoelig voor de noden van onze naasten. Laat hen nooit te vergeefs een beroep doen op onze liefde.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, verlicht de volken die leven in de schaduw van de dood met het stralend licht van de opgaande zon, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 23e week door het jaar zegt de introitus waar wij de eensgezindheid moeten zoeken en hoe wij sterkte en kracht kunnen vinden. Met de woorden: God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: tot u die naar mij luistert, zeg ik, bemint uw vijanden. Doet wel aan die u haten. Zegent hen die u vervloeken. En bid voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geeft aan ieder die u iets vraagt. En als iemand wegneemt wat u toebehoort, dan is het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen. Als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben. Als gij wel doet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Dat doen de zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Ook de zondaars lenen aan zondaars, met de bedoeling evenveel terug te krijgen. Nee, bemint uw vijanden. Doet goed en leent uit, zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. Dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Wees barmhartig, zoals uw vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreek vrij, en ge zult vrijgesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden. Een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal ook voor u worden gebruikt. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten in openheid voor hem die mij het eerst heeft liefgehad. Die mij heeft liefgehad toen ik nog een zondaar was. Een vijand van God. Dan een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden een ogenblik stilstaan. De blik omhoog. In geloof zien hoe hij u ziet. Hoe hij u in liefde omvat. Omhelst. Ik maak een gebaar van nederige dankbaarheid voor zijn grenzeloze liefde. Dan de houding van het gebed aannemen. Proberen niet te bewegen, want het gaat erom gevoelig te worden voor zijn liefdesbeweging. Mijn hart en de beweging van liefde die hij erin bewerkt, is het enige waaraan ik zijn woorden over de liefde tot de vijand kan verstaan. De liefde tot de vijanden is een genade. Een genade die eerst aan mijzelf moet geschieden. Ik vraag daarom ook de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan de geschiedenis. Jezus heeft gebeden in de nacht op de berg. Bij het aanbreken van de dag koos hij de leerlingen uit, de 12 apostelen, samen met hen daalde hij af en begon de kracht van God mee te delen aan de menigte. Er ging van hem een kracht uit die allen genas. Vervolgens sloeg hij zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak 4 zaligsprekingen en 4 weeroepen en dan daarna de liefde tot de vijanden.
En de geschiedenis is dat Jezus de liefde van God, die heeft opgevangen in het nachtelijk gebed op de berg, via zijn kerk, via de 12, aan de wereld doorgeeft. En dat deze liefde zich door geen enkele grens laat tegenhouden, zelfs niet door de grens van de vijandigheid. In dit gebed mogen deze geschiedenis ook aan mij gebeuren. En daarvoor is het nodig dat ik de plaats voorstel waar dit geschiedt, namelijk op een vlak terrein, en waar dit in mijn leven nog steeds, te midden van personen die ik niet mag, opnieuw geschiedt. Mensen door wie ik mij tekort gedaan voel, vooral in mijn naaste omgeving. Maar ook zien de mensen met wie ik graag te doen heb, de eigen kring, aan wie ik me misschien te veel vastgrijp. En dan vraag ik om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, die mij zijn liefde wil leren. Om hem meer lief te hebben en te volgen, ook in wat zijn specialiteit genoemd kan worden, zijn liefde voor de zwakken en voor de vijanden. De overweging. Tot u die naar mij luistert, zeg ik. Het gaat hier om de kern van het christendom. De liefde tot de vijanden is niet iets marginaals, iets voor fijnproevers, voor de elite. Het maakt het hart uit van ons geloof. Alle andere eisen zijn overigens even onvanzelfsprekend, maar daarbij springt het minder in het oog. Voor elk woord van Jezus is een ommekeer nodig, een bekering. Maar liefde tot de vijanden lijkt een volslagen ongerijmdheid. Maar dat is het alleen vanuit onze menselijke opvatting van de liefde. Een gewone menselijke liefde is altijd dat de liefde niet van één kant kan komen. Daar is het altijd voor wat, hoort wat, geven en nemen. Maar de evangelische liefde, de liefde van God, is nu juist een liefde die van één kant komt, die zijn vreugde erin vindt om de ander gelukkig te maken, om alleen maar te geven zonder te ontvangen. Want bij de mensen gaat het goede gewoon rond. En daarvan zegt Jezus, als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt gedaan, dat is de liefde die wij in de wereld om ons heen zien. De grote heren die iets onder elkaar regelen, omdat de ene dienst de andere waard is. Maar dat zien we ook in het groot, bij de rijke landen die elkaar de bal toespelen, en zwakke landen er buiten duwen, of met grote moeite toelaten, zoals dat binnen de kring van Europa geschiedt. Het goede gaat dan rond onder de goeden. De goeden die het toch al goed met elkaar kunnen vinden. Het goede blijft in een gesloten circuit. Het komt niet verder. Het komt niet buiten de kring. En het gevolg is dat de armen ernaast zitten. En de arme landen hebben het toekijken. En zo ook in de kleinere kring, de minder getalenteerden, de minder welbespraakten, de minder handigen en ook de gehandicapten natuurlijk. En de bedoeling van het evangelie is dat daar nu juist verandering in komt. Niet in de eerste plaats door een wijziging in de structuren van de samenleving, want als het hart van de mensen niet verandert, woekert de oude fout door in de nieuwe structuren. De verandering die werkelijk wat uithaalt, is de verandering in soort van liefde. En daarvoor moet ons hart veranderen, van zelfzuchtige liefde naar zelfeloze liefde. Maar waar halen wij die zelfloze liefde vandaan? Want het menselijk hart kent die liefde niet. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult u kinderen van de Allerhoogste genoemd worden, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Door met Jezus om te gaan en door hem te volgen, zijn wij een liefde rijker geworden. Namelijk de liefde van de Vader voor Jezus en voor ons. We hebben een aardje gekregen naar ons vaartje.
Dat betekent niet dat wij onze vijanden aardig gaan vinden, maar dat wij onder onze gevoelens van afkeer en antipathie een diepere bewogenheid opmerken die de ander tegemoet treedt als broeder en zuster van Jezus Christus. Je laat je in je omgang met anderen niet allereerst meer bepalen door je natuurlijke gevoelens van sympathie of antipathie. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult u kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Door met Jezus om te gaan en door hem te volgen, worden wij liefderijker. De liefde namelijk van de Vader voor Jezus en de liefde van de Vader voor ons. We hebben een aardje naar ons vaartje. Onze aard is naar die van de Vader. En dat betekent natuurlijk niet dat wij onze vijanden aardig gaan vinden, maar dat wij onder onze gevoelens van afkeer en antipathie een diepere bewogenheid opmerken die de ander tegemoet treedt als broeder en zuster van Jezus Christus. Je laat je in je omgang met anderen niet meer allereerst bepalen door je natuurlijke gevoelens van sympathie of antipathie, van gelijkheid, van ras of stand, van ideologie, van mening, maar door iets wat daar nog onder ligt, namelijk dat het broeders of zusters zijn van Jezus Christus die voor hen zijn bloed heeft vergoten. Nou, deze liefde tot de vijanden is ook heel goed praktisch in te oefenen, bijvoorbeeld door een wees gegroet te bidden op de volgende manier: wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Hij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus, die zijn heilig en kostbaar bloed vergoten heeft voor, en hier noemt hij dan de naam van degene die u niet zo graag mag. En datzelfde kunt u ook doen met het onze Vader, Vader van mij, en Vader van, en uw rijk komen tot mij, en tot, enzovoort. Kortom, om dit gebod van Jezus te vervullen, legt men er zich op toe om met de liefde van Jezus en van Maria mee zijn vijanden te beminnen. Zijn gevoelens van antipathie op te nemen binnen hun grote liefde voor hen of voor mij. Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. De bedoeling is dat ik zo leer leven in Gods tegenwoordigheid, dat niet alleen mijn verhouding met mijn vijanden er anders door wordt, maar zelfs mijn verhouding tot wie dan ook. God moet zoveel werkelijkheidsgehalte voor mij krijgen dat tussen de ander en mij altijd weer God staat. God die barmhartig is. Dan ben ik ook zelf barmhartig. Zoals Jezus, die zelf niet oordeelde, maar die zijn zaak overliet aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk. Dus bij het oordelen gebeurt er eigenlijk het volgende. Ik verlaat mijn plaats van zelf nog onder het oordeel te staan. Dan beklim ik de rechterstoel van God, aan wie alleen het oordeel toekomt. En in plaats van een barmhartig, vrijsprekend oordeel af te geven, zoals God doet, vel ik een negatief, kritisch, liefdeloos oordeel. Oordelen en veroordelen verleer ik alleen door dikwijls te bidden voor de personen over wie ik de staf breek, door dikwijls de namen te noemen in het gebed. Aan het einde gesprekken met Jezus, van hart tot hart, als vrienden onder elkaar, vertrouwend op zijn vrijspraak. En dan vraag ik hem of hij voor mij opnieuw de toegang tot de Vader wil ontsluiten. En tot slot met de Vader spreken, de Allerhoogste, die zijn arme schepsel met overgrote liefde en zorg omhelst. En dan bid ik samen met Jezus en met de kerk en onze Vader.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Ja, goedemorgen Radio Maria. En welkom in het programma Goedemorgen Radio Maria. Dan zijn we weer hier in de live studio en ja, er wordt met veel tromgeroffel al lang van tevoren aangekondigd dat over de snelweg wegwerkzaamheden zullen worden gedaan op de A2 tussen knooppunt Everdingen en afrit Zaltbommel. Nou, dat is een heel lang stuk. Dat is echt knooppunt Everdingen is bij Vianen en Zaltbommel is de afrit Zaltbommel is nadat je over de Waal bent gereden, als je naar het zuiden rijdt. Een heel stuk dus, en ook nog eens een keer 6 weken lang. En er wordt aangekondigd tot en met een uur vertraging. Nou, dat is heel wat. Dus extra vroeg vertrokken. Ja, ik heb een beetje middenweg gekozen tussen enerzijds anticiperen op meer vertraging. En anderzijds, ja, jammer dan als ik dan maar een beetje later ben. Je kan ook niet alles in de hand hebben. Nou, dat zou jammer zijn voor het programma Goedemorgen Radio Maria in dit geval. Maar ja, dan rij ik daar over die snelweg helemaal geen vertraging. Dus ik was hier nog veel vroeger dan mijn gebruikelijke marge. En nou, dus wat extra tijd om te bidden hier in de kapel. En mij voor te bereiden op deze ochtendshow van Goedemorgen Radio Maria. Nou, aan de overkant, dus richting het noorden, daar stond wel enorme file. Daar stond echt vanaf de hele ring van Den Bosch stond helemaal vast. De brug over de Waal. Helemaal tot en met brug. Helemaal tot knooppunt Deil. En dat is waar zeg maar de A2 en de A15 kruisen. Dus enorm lange file, stapvoets, rijden en stilstaand verkeer. Nou, je zou er maar in zitten. Ik denk dat je dan misschien wel meer dan een uur vertraging hebt. Even natuurlijk afhankelijk van waar je heen moet. Maar dit programma van Goedemorgen Radio Maria is natuurlijk geen filemelding. Maar waarom noem ik dat dan? Nou, dat is zo mooi in deze tijd van het jaar. Als je zo rond 7 uur, 6:45 daar over die snelweg heen rijdt naar het zuiden. En dan zie je links, dus in het oosten, de zon opkomen. Nou, en vandaag echt fenomenaal mooi, echt prachtig. Dat spel van het licht is zo mooi. Dat is echt fantastisch hoe dat licht zo over de akkers komt scheren. En dan zo'n beetje mist die dan ook op die akkers ligt. En dat geeft een prachtig spel van het licht. Een prachtig mysterieus licht eigenlijk is het. En ja, dan rij je over de brug, over de Waal bij zo'n bommel. En dan scheert dat licht zo over de Waal, over het water heen. En dan meer naar het westen toe vaart een boot. En het licht en die boot ontmoeten elkaar. En de mist gaat een klein beetje zo aan de kant voor die boot. Nou ja, ik vind het prachtig. En dan is altijd weer even een herinnering voor mij. De schoonheid van de schepping. God heeft alles goed gemaakt. God heeft alles goed en mooi gemaakt. En wij mogen ervan genieten. We mogen het zien en we mogen ervan genieten. Ja, en dat echoot dan voor mij ook tegelijkertijd het gebed bij de biddende vaders. Gisteravond ook weer een gebedssessie gehad van de biddende vaders. En dan komen we als vaders bij elkaar in naam van de Heer om de Heer op te tillen, om de Heer te loven en te prijzen en te eren met onze gebeden, zijn naam te verhogen en eigenlijk juist ook onszelf te laten optillen door zijn liefde, door zijn genade. En nou, er zit altijd één gebed ook bij, dat heet aanbidding, bladzijde 9. We hebben een vast boekje met de gebeden van de biddende vaders, waar we eigenlijk vast doorheen gaan. Zeg maar de liturgie van de biddende vaders. En dat boekje is overigens ook te vinden op onze website van Radio Maria. Als je naar de homepagina gaat, dan heb je het tabblad programma's bovenin. En het staat op volgorde van alfabet. Dus op de eerste, ergens aan het begin, zie je Biddende Vaders. Dan heb ik een korte uitleg van het programma van de Biddende Vaders. En er staat een linkje naar de website, maar ook naar het boekje. En die kun je helemaal zo pakken. En dan kom je bij het gebed aanbidding. Wil ik met u bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hemelse Vader, we danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, daarna in het gebed bij de Biddende Vaders hebben we altijd een pauze. Een kort moment van stilte om de Heer in stilte te aanbidden. Maar ja, verschillende vaders nemen ook de gelegenheid te baat om God te loven en te eren. En te benoemen dat waar we dankbaar voor zijn. Te benoemen dat waar we God aan het werk zien in ons leven. En om inderdaad dank te zeggen voor al die zegeningen. Nou, en dat zinnetje, we danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Ja, dat is toch ook een mooi gebed. He, er is ook veel lelijkheid in de wereld, dat is waar. En dat is het gevolg van de zonde. He, God is barmhartig, hij wil vergeven. Moeten we wel naar hem toe komen om vergeving te vragen? Daar vragen we ook het sacrament van de biecht. Maar de gevolgen van de zonde blijven bestaan. En dat is de lelijkheid, dat is de pijn, de ellende, het drama in de wereld. Maar laten we niet vergeten, er is ook zoveel schoonheid. En dat spel van het licht is daar één mooi voorbeeld van. Ook hebben we een hele mooie moestuin. Sinds een paar jaar hebben wij een moestuin. En mijn vrouw is daar vooral mee bezig. Met onkruidwieden, watergevende plantjes en de gewassen kiezen van wat gaan we laten groeien. Een ervaring opdoen van hoe doe je dat dan? Nou, en er komt dan een partij, een vracht oogst vanaf waar je u tegen zegt. Echt kilo's en kilo's tomaten bijvoorbeeld. Nou, we hebben een paar kilo tomaten ook aan mijn ouders gegeven. Die hebben nog speciaal terug opgebeld van, oh joh, wat een heerlijke tomaten zijn het. De smaak is echt zeer goed. Lang geleden dat we zo'n mooie smaak hebben gehad in de tomaten. Maar ook aubergine en courgette komt er vanaf. Heel veel bloemen. Heel veel rozemarijn. Heel veel lavendel. Nou, het is echt fantastisch. Het is een feestje. Ja, en dat is ook Gods schepping. Dat is ook, ja, daar mogen we dan niet alleen van genieten door wat je ziet. Maar ook wat je eet en wat je proeft. En het is ook heel leuk om de kinderen daarin mee te nemen. Gisteren ook een hele mooie Parmigiano. Dat is een gelaagde opbouw van tomatensaus met laagjes van courgette en laagjes van aubergine. En afgewisseld met lekkere kaas en kruiden. Heerlijk. Heerlijk was dat. Echt genieten. En het was de eerste keer dat ik het maakte en zo goed gelukt. Nou, heel veel hielden we over. Dat hebben we netjes ingevroren in de vriezer. En dat kunnen we dan later ook weer tevoorschijn halen. En nog een keer zo'n mooie Parmigiano maken. Nu, ja, die schepping. Straks nog even meer daarover. De schoonheid van de schepping. We hebben namelijk vanmiddag het programma Franciscus Uur. Het Franciscus Uur, dat is dan de eerste uitzending daarvan. Dan gaat Yvonne verzorgen hier in de live studio. Met verschillende rubrieken daarin. Nou, één rubriek is bijvoorbeeld de Franciscus Musical. Harm Ruiter komt dan aan het woord. En die gaat een enthousiast verhaal vertellen over de musical. Over Franciscus. De voorbereidingen daarop en samen daar naartoe leven. Naar de première begin oktober, 4 oktober. En we hebben een bijdrage van Mike van de Weg. Hij is een maat van mij en hij is gisteren hier naartoe gekomen om een opname te maken voor Hof van Lof. Hof van Lof is de rubriek binnen dat Franciscusuur. Die gaat over de verwondering over de schoonheid van Gods schepping. En hij gaat een bijzonder verhaal vertellen, kan ik u wel zeggen, over kikkertjes en over salamanders en oftewel de amfibieën. Ja, wat heeft hij dan daarmee te maken? Nou, misschien kan ik daar straks wel een stukje over laten horen. Nu, eerst nog even wat anders. Namelijk, dat is in de lezingen van vandaag, een prachtige antwoordpsalm. Leid mij, Heer, langs beproefde paden, luidt de antifoon. En dat is psalm 139. Niet in zijn geheel, maar het is de antwoordpsalm, dus een aantal versen daaruit. Ja, dat is zo'n mooie psalm. Die wil ik met u lezen. Nou, niet lezen alleen maar zonder meer, maar bidden. En het is eigenlijk ook een psalm, hè? Dus een gezongen gebed. Nou, dat wil ik met u lezen. En daarna gaan we ook luisteren. Het is een hele bekende psalm. Er zijn heel veel liederen gemaakt over deze psalm. En ja, ik kan u hierover vertellen. Ik ben ooit, dat is misschien al zes jaar geleden, heb ik meegedaan met een bidden en vasten van Herman Boon. Misschien kent u hem wel. Herman Boon is inderdaad bekend van de bidden en vasten. Maar ook is hij bekend van heel veel muziek. Hier die u ook hier op Radio Maria kunt horen. Heel veel vrolijke muziek, grappige muziek. Heel geschikt voor kinderen, maar ook voor, laten we zeggen, oudere kinderen. En Herman Boon, ja, ik heb toen met hem meegedaan een keer met een bidden en vasten. En het was een online variant. Oftewel, dat was, ik was gewoon thuis. Oftewel, niet alleen thuis, maar gewoon aan het werk ook. Want dat was namelijk in coronatijd. En dan mocht je niet samenkomen. Herman Boon mocht dus ook niet samenkomen. Wat hij normaal doet. Wat hij daarvoor en ook na corona heeft gedaan. En nog altijd doet. Bijeenkomsten van bidden en vasten. Ja, dat is toch wel iets anders natuurlijk. Maar ik heb toen dat online gedaan. En we kregen toen video's van Herman Boon. En er was één video die heeft wel een impact op mij gehad. Waarin hij benadrukt. Nou, dat heeft hij niet bedacht, dat haalt hij uit de Bijbel. En dat klopt, dat staat ook in de Bijbel, ook in deze psalm die we straks gaan lezen. Vergeet niet dat de Heer u heeft gemaakt. En we lazen het net ook al in dat gebed. Wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. Dus God heeft ons gemaakt. God houdt van ons. God kent ons en hij heeft ons lief. Hij kent ons, hij heeft een plan met ons en hij wil ons daarbij helpen. God heeft ons gemaakt. En dat is ook wat er in deze psalm 139 door-echoot. Leid mij, Heer, langs beproefde paden. Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta. Van verre kent gij mijn gedachten. Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Want wat er in mij is, hebt gij geschapen. Gij hebt mij als een weefsel in moederschoot gevormd. Ik dank u voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die gij hebt gemaakt. Doorzoek mij, God, en peil mijn hart. Beproef mij en beoordeel mijn gezindheid. Zie of ik soms verkeerde wegen ga en leid mij langs beproefde paden. Amen, zeg ik dan erachteraan. Ja, en omdat het zo'n mooie psalm is, hebben we het gisteren ook in de Biddende Vaders gebedsessie gebeden of gelezen. Er is altijd ruimte voor een schriftlezing in de gebedsessie van de Biddende Vaders. En kwamen ook mooie reacties op. Hè, van juist wanneer je bijvoorbeeld te maken hebt met wat neerslachtigheid. Nou, er zijn veel mannen die ik ken die daarmee te maken heeft. En ik herken dat zelf ook. Een soort van somberheid of neerslachtigheid. Dat je voelt dat het hart wat droog is. Of dat de genade van God wat droog is. Dat je door een wat dorre tijd heen gaat. Juist dan is dit een heel bemoedigende psalm. Gij kent mij, Heer. Gij doorschouwt mij.

Gij kent mij, Heer, Gij doorschouwt mij. God heeft ons gemaakt, God kent ons, Hij ziet ons. Hij weet wat we doen en waarom, Hij weet wat we denken. En doorzoek mij maar, God, peil mijn hart. Leid mij langs beproefde paden. Juist, hè, kun je dat bidden als je neerslachtig bent, als je voelt dat God wat verder weg van je staat. Dan is het mooi om dit te bidden. Heel bemoedigend. En ook al komt het dan niet bidden zo mooi binnen vanwege die neerslachtigheid, dan toch heeft het kracht. Toch hebben deze woorden kracht. Toch lees je het, toch spreek je het uit. Toch hoor je het dan ook, doordat je het uitspreekt, hoor je het ook. En genoeg daarover verteld. We gaan luisteren. Ik heb hier verschillende nummers klaarstaan over Psalm 139. En dan ga ik u vragen of u uw voorkeur daarvan wil opgeven. Ik heb er echt heel veel, maar ik ga de drie laten horen. Dit is met de titel In zijn hand naar Psalm 139. En daar ga ik een klein stukje van laten horen. Het is een lied van Filier.

mooie stem met een zeer eenvoudige melodie en wat piano begeleiding. Dat was nummer 1. Als u die wil horen, dan stuurt u dan aan mij via WhatsApp hier in de live studio op 06-2001-9670. Het getalletje 1. En dan hebben we hier een versie van Psalm 139 van EO Nederland Zingt. We beginnen met een orgeltje. Even iets verder scrollen. En dan hoor je de massale koorzang. Typisch voor EO Nederland Zingt. Dat is dan nummer 2. Als u die wil horen, stuurt u mij dan een 2. Dan hebben we hier nog een versie van de Psalm Project. Heer die mij ziet zoals ik ben. Naar 139.

nummer met een dame gezongen die door piano wordt begeleid. Dat is dan nummer 3. Was het nummer 3 al? Ja, nou, ik heb er nog veel meer, maar stuurt u mij een 1, een 2 of een 3 en dan aan de hand van de reacties die ik binnenkrijg ga ik u 1, 2 of 3 laten horen. Dat is dus In zijn hand, het nummer van Filier. Dat is nummer 1. De massale koorzang van EO Nederland Zingt is nummer 2. En het lied van de Psalm Project, Heer, die mij ziet zoals ik ben, stuurt u mij dan een 3 als u die wilt horen. Mag u het zeggen wat uw voorkeur is? Nou, ondertussen zal ik de evangelielezing voor u lezen. Wees barmhartig zoals uw vader barmhartig is. En terwijl ik lees, hebt u de gelegenheid om uw voorkeur 1, 2 of 3 aan mij te sturen via WhatsApp. En dan ga ik zo dadelijk kijken welke het wordt. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: tot u die naar mij luistert, zeg ik, bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bid voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u

toebehoort, eis het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het u doen. Als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Ook de zondaars beminnen wie hen lief hebben. Als gij wel doet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Dat doen de zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie gehoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Ook de zondaars lenen aan zondaars, met de bedoeling evenveel terug te krijgen. Nee, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. Dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is, voor de ondankbare en slechte. Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan kunt ge niet veroordeeld worden. Spreekt vrij, en ge zult vrijgesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden. Een goede, geschampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Ja, dat zijn sterke woorden van Jezus aan zijn leerlingen in die tijd. Was dat zo? In het verleden tijd, in die tijd, zij, het verleden tijd, tot Jezus, tot zijn leerlingen. Dus toen sprak hij tot hun. En vandaag spreekt hij tot ons. Wij mogen ook leerlingen zijn van Jezus. En als u denkt van nou, zo voel ik mij niet. Ik voel mij nog geen leerling. Of geen of nog geen leerling van Jezus. Ja, dan mogen we bidden dat de Heer het verlangen in ons mag versterken. Dat wij leerlingen worden van Jezus. En dat is niet iets wat dan begint en dan ook een keer klaar is. Nee, het is een weg van het leven die doorgaat. Die altijd doorgaat en die altijd zal blijven doorgaan om dieper door te dringen in het mysterie van Jezus. En dieper door te dringen in de relatie met Jezus. Nou, ik heb ga eens even kijken op de WhatsApp. Wat hebben we allemaal binnengekregen? Heel veel nummer 3. Even kijken. Mooie dag gewenst ook nog. Mooi. Nummer 1 hebben we ook. Helemaal geen nummer 2, dus dat maakt het makkelijk. Nummer 1 is mooi, zo vindt u, blijkbaar. Maar vooral nummer 3, dus die gaan we luisteren. Nou, welke was dat ook alweer? Ik hoop dat ik het nog... Ik heb het niet genoteerd. Ik hoop dat ik de goede heb. Heer die mij ziet zoals ik ben, naar Psalm 139 van de Psalm Project. Nee, eventjes terug naar het begin. Die liep nog. Zo. Ja, daar komt-ie.

0: leidt mij op de weg van het leven. Mooie muziek die u gekozen hebt, Heer die mij ziet zoals ik ben, naar Psalm 139. Prachtige psalm. En we horen dat ook in de mis, zo dadelijk om 9:00. En eerst gaan we nog bidden, de rozenkrans met daarbij de geheimen van het licht. En ik heb nog geen meebidder. Dus als u zegt van ik hoor dit, ik voel mij uitgenodigd om te bellen naar de live studio, dan doe dat graag. 073-687-2001. Dan zie ik uw oproepje hier binnenkomen. En dan kunnen we samen de rozenkrans gaan bidden. Van harte daartoe uitgenodigd. Dan hebben we nog een minuutje. Nou, bij wijze van teaser ga ik u een klein stukje laten horen van Hof van Lof met Mike. Een verhaal over amfibieën. Samen verwonderen over de schoonheid van Gods schepping. Vanmiddag om 14:00 in het Franciscusuur ook te horen. Welkom Mike in de opnamestudio. En welkom beste luisteraars in het stukje van het Franciscusuur. Dat noemen we Hof van Lof. Dag Mike.
1: Hallo.
0: Ja Mike, wij kennen elkaar van de TC-vieringen waar we allebei de muziek hebben begeleid. Ja, even hier pauze, want niet luisteren, maar bellen. Ik zoek een meebidder voor de rozenkrans. We hebben nog een minuutje. Van harte uitgenodigd om te bellen. Dan kunnen we zo dadelijk samen gaan bidden. Jij op gitaar, ik op klarinet.
1: Klopt.
0: En jij hebt mij wel eens ooit verhalen verteld over de kikkertjes en de salamandertjes. Dat mijn mond open viel van verbazing.
1: Ja,
0: en dat hoop ik ook vandaag mee te nemen jullie luisteraars mee te nemen daarin. In de verwondering van de schoonheid van de natuur en van de schepping. Nu, kun jij je kort voorstellen, Mike? Hoe ben je zo in deze wereld van de kikkers en de salamandertjes ingerold?
1: Ja, eigenlijk al vanaf vroeger. We hebben altijd bij de tuin van mijn ouders hebben we altijd een vijver gehad. En struinen langs de slootjes. Ik heb heel veel gevist, maar dan kom je natuurlijk ook andere beestjes tegen. Maar de grote klik die kwam eigenlijk zo rond 2002, 2003. Ik had een salamander van mijn schoonouders op de foto. En ik had zoiets, ja, kan die zijn, kan deze zijn. Die pagina van het boek lijkt ook wel. En toen was er in Nieuwegein een lezingavond van La Zeta. Dat is de overkoepelende amfibie-reptiele houderij.
0: Ja, vereniging.
1: Vereniging, of... ja. En die hadden een lezing over...
0: Welkom Mike in de opname... Ja, even tot zover beste luisteraars. Een klein stukje... uit het Hof van Lof met Mike. En dat was een hele korte teaser. Niet zo heel boeiend misschien. Maar ik kan u vertellen dat echt met mij ook uw mond openvalt. Van verbazing van de verhalen die hij over kikkers en salamanders kan vertellen. Samen verwonderen over Gods schepping. Dat is heel fijn en mooi. Maar we gaan nu eerst de rozenkrans bidden. Ik heb een meebidder aan de lijn. En we kunnen dus gaan bidden. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we speciaal bidden voor de gebedsintenties die ons hebben bereikt. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria. Dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw, hartelijk bedankt. Willen we bidden voor de hereniging van moeder en dochter, dat de liefde weer volledig mag stromen in deze relatie. Een intentie voor genezing van gordelroos boven mijn oog en op het hoofd, op voorspraak van pater Karel Hoeben. Dank. Dank voor verhoren gebeden en verlossing en vrede voor mijn kinderen en kleinkinderen. Goedemorgen, Maria, ik geef graag mijn intentie door. Allereerst uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. Dat het goed mag blijven gaan met mijn dochter en dat ze gezond mag blijven. En voor iedereen die gebed nodig heeft, dank u wel. Graag willen we een gebedsintentie opgeven voor degene die gezondheidsklachten hebben, dat ze met Gods wil goed zullen herstellen. Goedemorgen, mijn intentie is dat de uitslag van een hartonderzoek mag meevallen. Dank u wel en een gezegende dag. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Graag gebed uit dankbaarheid voor een situatie met de buurvrouw. Dat we voor haar mogen bidden. En dat we en voor haar bekering. Wilt u bidden voor onze dochter om rust in haar hoofd en dat ze goede beslissingen mag nemen met behulp van de Heilige Geest? Dank. Bidden we uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor ons allen en de zegeningen die we dagelijks krijgen. Ook het dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder Maria van de altijd durende bijstand. Voor ons gebeden die zij naar haar zoon, ons lieve Heer Jezus Christus, brengt. Dank u wel voor uw gebeden. Ook op voorspraak van de heilige Jozef bidden we dat mijn kinderen de juiste weg vinden die hen naar Jezus leiden. Dank u wel voor uw gebeden. Amen. Dat het een fijne dag op de dagopvang mogen worden. Goedemorgen, graag gebed uit dankbaarheid en op bescherming en bekering van de harten van de kinderen. Op voorspraak van de heilige Elisabeth van de heilige Drie-eenheid. Dank u wel. Graag gebed voor mijn kleinkinderen dat het vandaag een gezegende dag mag zijn. Dat ze mogen leven in de liefde. Op voorspraak van Maria. Mijn intentie is God vragen om zegen voor mijn jongste kleindochter die vandaag haar 8e verjaardag mag vieren. En nog meer dankbaarheid. En ook van harte gefeliciteerd met deze kleindochter. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring ervan. ben om vrede. En op voorspraak van Maria, koningin van de vrede. En om vrede in onze harten. Tot slot willen we ook nog bidden voor een jarige vriendin, vriend en schoonzus. Voor zegen over hun nieuwe levensjaar. En van harte gefeliciteerd met deze jarige Jobben of Jobs. Nee. Nou, van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst. En willen we ook bidden voor alle intenties die om wat voor reden dan ook nog niet met ons gedeeld zijn. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: 5. De geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Amen.

Beste luisteraar, zo dadelijk om 9:00 de Eucharistieviering. Vanuit de Sint Antonius van Padua Kerk in Millingen aan de Rijn. Althans, dat is hun zijkapel. Al daar. Prachtige kapel. En die is ook te zien trouwens via YouTube. Als u dat wenst, als u graag ook ziet wat daar gebeurt. Niet alleen hoort via radio, maar ook ziet. Dan kan dat. Dan moet u gaan naar Kerk Millingen. Zo heet het YouTube kanaal. Kerk Millingen. Dus u gaat naar YouTube en dan typt u in Kerk Millingen. Dan komt u op het YouTube kanaal van de kerk in Millingen. En dan kunt u gewoon zien wat daar gebeurt via de livestream. Maar u kunt ook gewoon luisteren natuurlijk naar radio. Dan hoort u het allemaal. En dan kunt u ook meebidden en meevieren. Nou, en ik zet de schuif vast open. Hoort u misschien wat gerommel en zo. Van wat, hoe ze zich daar voorbereiden. Ze zijn altijd stipt op tijd. Dus dan horen we om 9:00 stipt op de seconde af de bel. En dat is dan het teken dat de Eucharistieviering is begonnen. Daar is die. Ik wens u alvast heel veel devotie.

0: Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Amen.
0: Als gij naar mijn woorden luistert, bladzijde 14, de eerste twee strofen.

mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie. Ook u die met ons verbonden bent via Radio Maria of online. Als gij naar mijn woorden luistert. Vandaag horen we in het evangelie: bemint uw vijanden. Zegent hen die u vervolgen. Wat een kracht kan daarvan uitgaan. Maar wat moeten we daar klein voor worden? In zoverre we daarin tekort zijn geschoten, willen we God en elkaar om vergeving vragen, om deze Eucharistie goed te kunnen vieren. God van

0: ons.
1: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Laat ons bidden. God, Gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die Gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Luisteren nu naar de schriftlezingen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, kennis alleen leidt tot argwaan. Het is de liefde die opbouwt. Als iemand kennis meent te bezitten, kent hij nog niet op de juiste wijze. Maar wie lief heeft, die is gekend. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er in de hele wereld geen afgod bestaat en dat er geen God is behalve één. Want al zijn er ook zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op aarde, en in deze zin zijn er ongetwijfeld goden en heren in menigte, toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie het al voortkomt en voor wie wij bestemd zijn, en één Heer, Jezus Christus, door wie het al het bestaan en wij in het bijzonder. Ondertussen bezitten niet allen die kennis. Sommigen, nog altijd gewoon de afgoden vereren, kunnen het vlees dat aan de goden geofferd is alleen maar als zodanig beschouwen en hun geweten, zwak als het is, wordt erdoor besmet. Als zo iemand u met uw kennis in een afgodstempel aan een maaltijd ziet deelnemen, dan zal die zwakke geen offervlees gaan eten en zijn geweten geweld aandoen. Dan gaat ten gevolge van uw kennis de zwakke verloren, de broeder voor wie Christus is gestorven. Door te zondigen tegen de broeders en hun angstvallig geweten te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Daarom, als mijn eten aanstoot geeft aan mijn broeder, zal ik het in eeuwigheid geen vlees meer gebruiken en mijn broeder geen aanstoot geven. Woord van de Heer. Als tussenzang lezen we Psalm 139 en het refrein luidt: Leid mij, Heer, langs beproefde paden. Leid mij, Heer, langs beproefde paden. Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta. Van verre kent gij mijn gedachten. Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Leid mij, Heer, langs beproefde paden. Wat er in mij is, hebt gij geschapen. Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank u voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die gij hebt gemaakt. Leid mij, Heer, langs beproefde paden. Doorzoek mij, God, en peil mijn hart. Beproef mij en beoordeel mijn gezindheid. Zie of ik soms verkeerde wegen ga en leid mij langs beproefde paden. Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: tot u die naar mij luistert zeg ik, bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken, en bid voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort, eis het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen. Als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt gij dan? Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben. Als gij wel doet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt gij dan? Dat doen de zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt gij dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars, met de bedoeling evenveel terug te krijgen. Nee, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Wees barmachtig, zoals uw Vader barmachtig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreekt vrij, en ge zult vrijgesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden. Een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Woord van de Heer. Leid mij, Heer, langs beproefde paden. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 139 tussen de lezingen. Leid mij, Heer, langs beproefde paden. Dat is mooi, als we dat bidden en als we dat ondergaan, meemaken, ervaren. Leid mij, Heer, langs beproefde paden. Maar dat kan natuurlijk nooit zonder pijn, zonder ellende. Want beproeving gaat nu eenmaal gepaard met loslaten en over je eigen schaduw heen kunnen stappen, naar het licht toe gaan, weg uit het donker, maar je dan overgeven aan de Heer. En dat is een hele uitdaging. Met kennis alleen komen we er niet. Kennis kan helpen, maar kan ook tot eigenwaan leiden, zegt Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. Want het gaat om de liefde. En de liefde, die houdt rekening met de zwakheid van een ander. Als een ander aanstoot zou kunnen geven aan mijn gedrag, dus dat ik het, zoals Paulus hier zegt, het offervlees zou eten dat aan de afgoden is geofferd, maar ja, die bestaan niet, dus daar is op zich niks mis mee, maar zo wordt het ook gezegd. Maar als iemand dan zijn geweten geweld aandoet, dan is dat niet goed. Dan moet ik dus rekening houden met de ander, met de gevoeligheid en het geweten van de ander. steeds weer terug naar het diepste in mijn hart. En zo ook in de evangelielezing, als Jezus zegt, bemint uw vijanden tot twee keer toe, dan kunnen we dat niet anders dan dat we ons door hem laten leiden. Langs beproefde paden, langs zoveel ellende, teleurstelling, ontgoocheling. Maar hij is er. En hij maakt het verschil. Hij is er. En die naam, die is er altijd. Ik ben er voor jou. En hem mogen we ontmoeten, ontvangen in de Eucharistie. Tot u die naar mij luistert, zeg ik, bemint uw vijanden. Luisteren. Misschien wel het moeilijkste in het leven. Niet zozeer bezig zijn met mijn eigen gedachten, maar kunnen luisteren wat hij zegt. En hij probeert ons hart te bereiken. Dat wij over onze zelfzucht heen zouden kunnen stappen. Dat we een ander zouden zien. Een ander zouden zien zoals wij ons door de Heer gezien mogen weten. Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

0: bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Bidden we voor alle gelovigen dat ze in hun samenleven Christus liefde zichtbaar maken. Laat ons bidden.
1: Heer Jezus, vergeet u voor ons.
0: Vragen we om een nieuw hart, waar de Geest van binnenuit leert te vergeven en te verzoenen wat gekwetst en verdeeld is. Laat ons bidden. Smeken wij om de Geest die liefde brengt waar geen liefde is, en die barmhartig is zoals de Vader barmhartig is. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. We bidden voor de intenties ook van onze heilige. En voor de intenties van hen die hier vandaag de aanbidding houden. Of in de geest verbonden zijn. Bidden we vol vertrouwen tot Maria.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden, dat vragen wij u door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden ingedeeld voor ons mensen. Neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle
0: eeuwen. Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam. Tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, rond brood en wijn vormen wij de gemeenschap die de liefde van Jezus wil gedenken. Wij vragen u, maak ons ontvankelijk voor de gave van uw heilig gastmaal, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer

0: zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Wees onze dankbaarheid waard.
0: Ja, het is passend en goed dat wij u dank zeggen. God, menslievend en barmhartig als gij zijt, gij laat nooit af ons op te roepen tot een leven vol geluk. Gij zijt een God van tederheid en mededogen. Altijd staat gij gereed om te vergeven. En al wie gezondigd heeft, nodigt gij telkens weer uit zich te verlaten op uw barmhartigheid alleen. Hoe dikwijls werd uw verbond door ons verbroken, maar berusting kent gij niet. Een nieuw verbond hebt gij tot stand gebracht door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Zo dicht hebt gij de mensen naar u toegehaald, dat niets ons nog van u kan scheiden. In deze tijd van verzoening en genade geeft gij uw volk gelegenheid in Christus te herademen en zich tot u te keren om meer dan ooit uw heilige geest te volgen en zo in dienst te staan van heel de mensheid. Vol bewondering en dank om uw liefde die zoveel vermag, om de vreugde der verlossing die Christus heeft gebracht, zingen en belijden wij met ontelbaar velen in de hemel en op aarde.

Van in het beginne brengt gij tot stand wat goed is voor de mens om hem te heiligen, zoals gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld is en zend de kracht van uw heilige geest. Maak deze offergaven voor ons tot het lichaam en bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. Toen wij verloren waren en niet in staat u naderbij te komen, hebt gij nog het meest getoond hoezeer gij ons bemint. Uw Zoon, de enige gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen. Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft hij van het verbond tussen de hemel en de aarde. Maar vooraleer dat alles te volbrengen, heeft hij het paasmaal willen vieren, te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed. Toen brak hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat hij alles zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam hij de beker wijn, sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden terwijl hij zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke vrede, terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de gezegende dag waarop hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, bieden wij u, waarachtige en getrouwe God, het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. Al goede Vader, zie met liefde neer op allen die gij naar u toetrekt. Gij laat hen delen in het ene offer van Christus, dat zij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest. Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart. Samen met onze paus Leo en onze bisschoppen Gerardus en Robertus. Help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk, tot de dag komt en het uur waarop wij voor u zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria, van de heilige Jozef haar bruidegom en van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid toen zij van ons zijn heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank van de verrezen Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam, want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert en niet de Heilige Communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus, u Jezus die hier aanwezig bent in dit heilig sacrament. U die ons vandaag zegt, bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervolgen. Heer Jezus, u hebt het zelf waargemaakt ten einde toe. Toen u aan het kruis werd gehangen, hebt u gezegd, vergeef het hun. U hebt ze ook nog geëxcuseerd, ze weten niet wat ze doen. Heer Jezus, wij danken u voor uw liefde tot het uiterste, dat u voor ons door lijden en dood bent heen gegaan, dat u het leven aanreikt zoals het bedoeld is, om te ontvangen en te geven. Heer Jezus, dank u dat u ons lief hebt. Dat wij ons zo door u gekend mogen weten. Maak ons steeds meer één met u en met onze naasten.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Dit zegt de Heer, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in duisternis, maar bezit het licht van het leven.

0: Heer, gij vervult ons hart met vreugde en dankbaarheid, nu wij uw Zoon hebben herkend bij het breken van het brood. Wij vragen u, geef ons de geest van ware onthechting, zodat wij niemand iets schuldig blijven, onze naasten beminnen en uw geboden onderhouden, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: We zullen nu besluiten met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Toegewijd aanbid ik uw verborgenheid, bladzijde 13.

beste luisteraars, dan mag ik u afkondigen dat we zo dadelijk het programma Heilige van de Dag hebben om 10:00. Dan gaat Yvonne vertellen over Ambrosius Barlow. De heilige Ambrosius Barlow. 9:45 hebben we het programma Zuiderlicht. Nou, die heb ik nog niet binnen. Maar die zal zo wel binnenkomen, denk ik. En dan kan ik ook delen waar het over gaat. Oftewel wat de titel is. 10:45 hebben we het programma Lezingendienst. Met de lezingen uit de lezingendienst. Voorgelezen door Rietien. 11:00 een uitzending van Gewoon Katholiek. Altijd de heren van de Gewoon Katholiek in gesprek deze keer met Monsieur Mutsaerts. En dan moet ik ook nog eventjes opzoeken wat daarvan de titel is. Maar die kan ik u dan daarna ook laten weten via de radiogids. Kunt u op de hoogte blijven. Dat is om 11:00. En mocht u dat missen, als u denkt van oh jammer, dat kan ik net niet meer horen. Want dan begint een afspraak of wat dan ook. Nou, dan moet u weten dat het ook vanavond nog een keer wordt uitgezonden om 8:30. Maar ook direct na de uitzending is het beschikbaar in de audiotheek. Dus kunt u het daar in de audiotheek op ieder gewenst tijdstip beluisteren. We hebben om 2:30 een voorlezing uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. Door mijzelf voorgelezen, iets meer een jaar of 2 geleden tijdens de zomer. Nu speciaal ook nog een keer daarvan de herhaling. Vanwege dat we bezig zijn met de Franciscusmaanden. Ja, want het boek gaat namelijk over een voettocht van een gezin die naar Assisi door het gebied van Franciscus heen loopt. Een soort raamvertelling, hè, want dan slaan ze bijvoorbeeld een reisgids over. Nou, dan komt er ook weer een stukje mee van het leven van de heilige Franciscus en van de spiritualiteit van de Franciscanen. En heel erg leuk, krijgen we ook complimenten binnen dat het zo mooi is voorgelezen. Nou, die steek ik dan natuurlijk in mijn zak. Heel erg fijn, is dat heel opbouwend en bemoedigend. Dan, daarna om 2:00, het Franciscusuur. Het eerste uitzending van het Franciscusuur. Helemaal in het teken natuurlijk van de Franciscusmaanden. Die zijn begonnen deze maand in september. En dan hebben we de eerste uitzending van het Franciscusuur. Om de week een uur over Franciscus. De heilige Franciscus. En over de spiritualiteit van de Franciscanen. Deze keer verzorgd door Yvonne. En daar hebben we een bijdrage. Dat heet over de musical Franciscus. De familie musical Franciscus die eraan zit te komen. Een gesprek met Harm Ruiter. De man van Kumi. Die de musical verzorgt. En een klein beetje samen toeleven naar de première van de Franciscus musical. Ook nog een bijdrage in de rubriek Hof van Lof. Nou, dat is de kruidentuin van de Franciscanen in Megen. Ook wel genoemd Assisi aan de Waal. En daar zitten de Franciscanen. En daar zit ook broeder Jan bijvoorbeeld, die we kennen van het programma Lessen van Franciscus. En daar is dus een tuin die heet Hof van Lof. En daarom hebben we ook deze rubriek genoemd Hof van Lof in het Franciscusuur. En dat is samen ons verwonderen over de schoonheid van de schepping. Een gesprek met Mike. Die vertelt over salamanders en kikkers. En hij vertelt ook bijvoorbeeld over de geelbuik vuurpad. Een hele bijzondere pad blijkbaar. Want, nou, dat ga ik niet verklappen. Misschien hoort u dat dan straks gewoon. En wat is de natuur toch bijzonder? En wat mogen we daarvan genieten? Van de schepping van God die mooi en goed gemaakt is. Om 2:00 nog meer bijdrage in het Franciscusuur. Meer rubrieken ook nog. Ja, tot zover eventjes mijn aankondigingen. En ik wens u heel veel luisterplezier. Zo dadelijk allereerst het programma Heilige van de Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Op 10 september staan we stil bij de sterfdag en de heilige Ambrosius Barlow. Ambrosius wordt geboren in Barlow Hall, Trolton-cum-Hardy, nabij Manchester, in 1585 als Edward Barlow. Hij is de vierde zoon van de edelman Sir Alexander Barlow, die tot ridder werd geslagen bij de troonsbestijging van James I, en zijn vrouw Mary Brereton. Aan moederskant van zijn familie, van Edward Barlow dus, maakt hij deel uit van de bredere familie Brereton, die over het algemeen neigde naar het hervormde geloof. De vaderskant van zijn familie, de Barlows, zijn onwillige bekeerlingen tot de Anglicaanse kerk na de onderdrukking van de katholieke kerk in Engeland en Wales. Ambrosius' grootvader van vaderskant sterft in 1584, terwijl hij gevangen zit vanwege zijn geloof, en 2/3 van het landgoed van de vader van Ambrosius wordt in beslag genomen als gevolg van zijn weigering om zich te conformeren aan de regels, de strenge regels van de nieuw gevestigde religie. Op 30 november 1585 ontvangt hij het doopsel in de Anglicaanse kerk te Didsbury. En op 12-jarige leeftijd wordt hij leerling page bij een Anglicaanse edelman, Sir Urren Legg. Hij woont in High Leg Hall in Cheshire. Tot diens huishouding behoort een katholieke weduwe, Margaret Davenport. En door haar toedoen raakt hij geïnteresseerd in het katholieke geloof en bekeert zich uiteindelijk daar ook toe. En vanaf dat moment, iets wat al langer bij hem groeide, weet hij dat hij een roeping heeft tot het priesterschap. In 1608 steekt hij dan ook het kanaal over om zijn studies te beginnen aan het seminarie van Douai in Frankrijk. Gedurende de Anglicaanse tijd is dat in Engeland onmogelijk. Sterker, het is zelfs verboden om katholiek te zijn, want daarmee steun je de paus. En dat wordt gezien als een buitenlandse mogendheid. Dan word je in die tijd gezien als landverrader. En daar staat de doodstraf op. Er zijn in de voorbije jaren, in dus de tijd rondom 1600... al geregeld priesters veroordeeld en terechtgesteld, alleen maar vanwege het feit dat ze Rooms-Katholiek priester zijn. Zelfs het huisvesten van priesters levert bij ontdekking meestal de doodstraf op. Het aangeven van katholieken, en dan weer vooral priesters, wordt door de overheid beloond met een flinke geldsom. 2 jaar later verhuist Edward Ambrosius naar het Engelse college in Valladolid in Spanje om er filosofie te studeren. Hij onderbreekt zijn studie en treedt in bij de Benedictijnen. En dan kiest hij voor de kloosternaam Ambrosius. Op 5 januari 1615 legt hij zijn kloostergelofte af. En daarna keert hij weer terug naar Valladolid om daar zijn studie verder af te ronden, en in 1617 ontvangt hij de priesterwijding. Kort daarna wordt hij naar Engeland teruggestuurd om er als rondtrekkend missionaris in het geheim de katholieke gelovigen te ondersteunen. Hij noemt zichzelf dan Brereton naar de achternaam van zijn moeder. Mensen die achteraf over hem getuigen hebben vooral zijn eenvoud geroemd. Want hij eet sober en draagt alledaagse kleding. Steeds blijft hij zo'n 3 weken binnen en dan in de 4e week trekt hij rond om de katholieken te bezoeken. Thuis viert hij iedere dag de heilige mis en bidt ook de rozenkrans. Van de parochianen in zijn buurt en mensen in de wijde omtrek komen er natuurlijk geregeld naar hem thuis. Op feestdagen hoort hij ook nachtenlang de biecht en maakt ook een feestelijke maaltijd klaar voor de armen, die hij altijd met veel liefde ontvangt. Hij maakt ook kleine schilderijtjes van Christus en de Heilige Maagd. Op een gegeven moment wordt hij door een beroerte getroffen en hij raakt dan ook langzaamaan steeds verder eenzijdig verlamd. Vier keer wordt hij tijdens zijn rondtrekken opgepakt, maar zonder te worden belast voor iets wordt hij ook weer vrijgelaten. Maar dan op 7 maart 1641 ondertekent koning Karel een proclamatie, waarin wordt bepaald dat alle priesters binnen een kalendermaand het land moeten verlaten. Anders zouden ze wel eens kunnen worden gearresteerd en worden ze ook behandeld als verraders, met gevangenisstraf of de dood tot gevolg. De parochianen van Ambrosius smeken hem te vluchten of op zijn minst onder te duiken, maar hij weigert. Mede door de beroerte waardoor hij gedeeltelijk verlamd is geraakt, is het voor de priester niet meer mogelijk om te vluchten. Op paasochtend 25 april 1641, dus ruim een maand nadat de proclamatie is getekend, doet de plaatselijke Anglicaanse dominee en zijn gewapende gemeente van zo'n 400 mensen een inval in Morley's Hall, Astley, in het district van Greater Manchester. Hij is vastbesloten om de paapse priester te pakken te krijgen. Ambrosius en zijn gemeente van zo'n 150 mensen worden omsingeld. Vader Ambrosius geeft zich over en zijn parochianen worden wel vrijgelaten nadat al hun namen zijn geregistreerd. Ambrosius wordt gearresteerd en gevangen gezet in Lancaster. Na 4 maanden wordt hij voorgeleid. De beschuldiging luidt dat hij katholiek priester is. Pater Ambrosius bevestigt dat hij de afgelopen 20 jaar zijn functie van priester heeft uitgeoefend. Het vonnis luidt doodstraf door de strop, waarna hij gevierendeeld zou worden. Zijn enige reactie is: God zij dank. Daarna biedt hij hoorbaar om vergeving van zijn vervolgers. Op 10 september wordt hij per kar naar de galg gevoerd. 3 keer loopt hij om de galg heen, terwijl hij hardop het gebed reciteert. Miserere mei, domine, secundum magnam misericordiam tuam. Ontferm u over mij, Heer, in uw grote barmhartigheid. Na zijn dood wordt zijn hoofd op een piek gestoken en op een plein in Manchester tentoongesteld bij wijze van afschrikking. Als zijn dood bekend wordt, sturen de Benedictijnen een bericht rond met de volgende inhoud. In Lancaster onderging onze eerwaarde vader een glorierijke marteldood door het geloof te verdedigen van de heilige Rooms-Katholieke Kerk, de moeder van ieder die God als vader heeft. Hij leidde een heilig leven en droeg 24 jaar lang de dagelijkse last van de zorg voor de wijngaard van Christus. Hij kan een overvloedige oogst aan zielen aan God aanbieden. Hij was 55 jaar, in het 25ste jaar van zijn professie en het 24ste van zijn priesterschap. Ambrosius Barlow is een van de 40 martelaren van Engeland. Het is een groep van Rooms-Katholieken die in de periode tussen 1535 en 1679 in Engeland en Wales om het leven zijn gebracht vanwege hun geloof. En die in 1970 door paus Paulus VI werden heilig verklaard. Deze martelaren vertegenwoordigen de katholieken die tijdens de periode van het anti-katholicisme zijn vervolgd. In 1745 ontdekt Matthew Morton de schedel van Pater Ambrosius als hij sloopwerk verricht in Wortley Hall, Greater Manchester. Na het verwijderen van een van de kapelmuren komt een kistje tevoorschijn waarin zich een gaaf bewaarde schedel bevindt. En men gaat er dus algemeen van uit dat dit de schedel is van Ambrosius Barlow. Heilige Ambrosius Barlow, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Nou, de luwte van de zomer die is voorbij inmiddels. Afgelopen weekend hebben we een prachtig weekend gehad met kardinaal Burke in ons midden. Ja, heel mooi, heel intens ook wel, dus iedereen moet er nog een beetje van bijkomen, u misschien ook wel als u erbij was. Maar dat neemt niet weg dat het nieuwe radioseizoen natuurlijk wel gewoon gestart is. Dus dat betekent dat we weer volop radio gaan maken en dat we ook weer heel wat live uitzendingen voor u gaan presenteren natuurlijk. En zoals dat elk jaar gaat, hebben we in september toch altijd weer wat nieuwe programma's. We hebben die al de afgelopen dagen met u besproken op de radio. Maar ik wil vandaag in deze uitzending van Zuiderlicht even wat langer ingaan op een nieuw groot project dat we zijn gestart. Ik weet niet of project helemaal het goede woord is, maar in ieder geval, we hebben het volgende op ons genomen, namelijk dat we de komende maanden, of misschien zelfs wel jaren, heel bijzonder ook in het teken gaan stellen van het religieuze leven. U hebt misschien al ergens opgevangen dat de komende 3 maanden heel bijzonder in het teken staan van de heilige Franciscus van Assisi. Ja, dat is natuurlijk met een reden, hè? Franciscus van Assisi, inmiddels exact 800 jaar geleden dat hij stierf. Dat zullen we op 4 oktober gaan vieren. Groot heilige van onze kerk natuurlijk. En voor ons was het een mooie aanleiding om 3 maanden in het teken van zijn leven te stellen. Maar niet alleen maar in het teken van zijn leven, maar om ook wat meer die spiritualiteit te bekijken. En ook het kloosterleven dat hij natuurlijk heeft gesticht destijds. En dat zal de eerste zijn in een serie van meerdere kloosters, meerdere spiritualiteiten die we hier bij Radio Maria onder de loep gaan nemen. Dus de komende 3 maanden gaan we kijken naar het leven van Franciscus en alles wat daaruit voort is gekomen.

naar het leven van Franciscus en alles wat uit voort is gekomen. En dan zullen we de komende, in ieder geval het komende jaar, en misschien zelfs de komende 2 jaar, elke 3 maanden een andere kloosterspiritualiteit gaan bekijken. Nou, ik ga er zo dadelijk in deze uitzending wat langer op in, wat dat precies betekent voor de komende maanden en voor het komende jaar. Maar we zullen zoals gebruikelijk beginnen met een gebed. En ja, onlangs, een paar maanden geleden, hebben we hele mooie gebedskaartjes uitgebracht van Radio Maria, vanuit Radio Maria. En een van die kaartjes heeft ook de mooie afbeelding van de heilige Franciscus van Assisi. En daar staat het gebed voor de vrede op. Nou, dat gebed van de vrede of voor de vrede, dat wordt heel vaak toegeschreven aan Sint Franciscus. Of dat ook echt van zijn hand is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar goed, de overlevering, de traditie heeft het wel aan deze grote heilige gekoppeld. Dus we zullen dat gebed gaan bidden en dan ga ik daarna u wat meer meenemen in die bijzondere maanden van religieuze leven die we nu bij Radio Maria gaan starten. Maar dus eerst gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar belediging is. Laat mij eendracht brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. Laat mij uw licht brengen waar duisternis is. Laat mij vreugde brengen waar droefheid is. O Heer, geef dat ik niet zozeer zoek getroost te worden als te troosten, begrepen te worden als te begrijpen, bemind te worden als te beminnen. Want door te geven ontvangt men, door zich te vergeten vindt men, door te vergeven wordt men vergeven, door te sterven verrijst men tot het eeuwig leven. Amen. Goed. Vandaag dus even een korte inleiding op de maanden van religieuze leven die wij zijn gestart inmiddels. We zijn al gestart met in ieder geval de Franciscusmaanden en zoals ik net al zei, zullen we na deze 3 maanden dus een volgende spiritualiteit gaan bekijken. Dus ook weer een heilige en het kloosterleven dat uit het leven van deze heilige is ontstaan. Ja, en de reden waarom we dat willen gaan doen, daar wil ik vandaag eigenlijk wat langer bij gaan stilstaan. Kijk, vanaf het absolute begin van onze kerk, en dan bedoel ik echt het begin, als we teruggaan naar Jezus Christus zelf, dan was de kerk altijd al opgebouwd uit 2 hele belangrijke componenten. Je zou kunnen zeggen een actieve component, de component van de verkondiging, de component van het naar buiten treden en het geloof verspreiden over heel de wereld. De duidelijke opdracht van Jezus Christus ook, gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan alle volkeren. Maar er heeft ook altijd een tweede component in onze kerk gezeten, en dat is de component van de contemplatie. Ja, dus het beschouwende leven wat natuurlijk zoveel heiligen ons hebben voorgeleefd. Ja, dat kan op een hele extreme manier, zoals bijvoorbeeld de woestijnvaders, die zich in een diepe eenzaamheid terugtrokken in de woestijn, om daar God te ontmoeten en om daar te bidden voor de redding van de mensheid, maar om daar ook te offeren. Die eenzaamheid, die stilte, de ontberingen, om dat allemaal aan God te geven. En die beide kanten van dezelfde medaille, dus de actieve en de contemplatieve kant, die zien we ook rechtstreeks terug in het leven van Jezus zelf natuurlijk. Jezus die onvermoeibaar het koninkrijk van God bleef verkondigen, die duivels bleef uitdrijven, die genezingen bleef verrichten, maar die zich ook keer op keer weer terugtrok in de stilte, vaak bovenop de berg, om daar met een onverdeeld hart zich volledig op de Vader te richten, tot hem te bidden. Dus Jezus was zelf in zekere zin ook een kloosterling, zou je kunnen zeggen. Een man die zich terugtrok in contemplatie, in beschouwing, in gebed. Nou, we zien in de loop van de kerkgeschiedenis, en we weten natuurlijk, de kerk is niets anders dan het lichaam van Jezus Christus. Dus als Jezus de actie opzocht, maar ook de contemplatie, dan doet het lichaam van Jezus Christus dat ook. Nou, dat heeft natuurlijk tal van vormen aangenomen. Je hebt ook in die 2000 jaar kerkgeschiedenis, heb je natuurlijk nagenoeg eindeloos veel verschillende spiritualiteiten, die allemaal iets van datzelfde

0: de grote wonden van God belichten. En een prachtig beeld daarbij is dat die spiritualiteiten die de verschillende heiligen ons tonen, dat die eigenlijk zijn als glas in loodramen in een grote basiliek. En ze weerkaatsen allemaal datzelfde licht, hè, wat van buiten die kerk instraalt. En je zou kunnen zeggen dat licht is God zelf, hè, de drie-eenheid, die de mensheid verlicht. Maar door de verschillende glas in loodramen wordt dat licht steeds op een andere manier weerkaatst, hè, gebroken. En dan komt het een keer als een hele mooie blauwe glans naar binnen gestraald. Of als een warme rode glans. Of als een opwekkende gele glans. Nou, je zou kunnen zeggen dat de heiligen, als het ware, die glas in loodramen van onze kerk zijn. Hè, die steeds diezelfde ene God, dat licht van die ene ware God, op een andere manier weerkaatsen in het leven van de kerk. Nou is het natuurlijk heel makkelijk om, ja, als het ware, het in twee werelden op te delen. Hè? De actieve kant van de kerk en de meer biddende, contemplatieve kant. Maar ja, je vervalt natuurlijk al heel makkelijk in een soort karikatuur van de kerk als je dat te veel gaat doen. Want een parochiepriester, hè, iemand die eerder zou worden gerekend onder de actieve kant van de kerk, hè, iemand die naar buiten treedt, die zich onder de mensen begeeft, hè, door catechese te geven, door zieken te zalven. Nou, in ieder geval kortom iemand die veel met mensen in contact is, hè, en die dus minder, ja, waarvan je minder zou denken, die hoort ook bij de contemplatieve kant van de kerk. Nou, zelfs een parochiepriester of een hele ijverige missionaris die heel de dag door zieken aan het bezoeken is. Zelfs die kant van de kerk moet ook altijd iets contemplatiefs in zich hebben. En zelfs de meest actieve parochiepriester moet ook een heel klein beetje monnik zijn. En moet ook de stilte niet schuwen. Moet zich ook met regelmaat terugtrekken in die stilte, in gebed, voor het tabernakel. Ja, anders raakt zo'n priester uitgeput. Ja, dus de actieve kant van de kerk moet ook altijd contemplatief zijn, in zekere zin. Maar ook vice versa. Ja, zelfs de meest eenzame kluizenaar zal wellicht ook hout moeten hakken om zijn kacheltje te stoken. Of hij zal zijn kapelletje moeten poetsen om het allemaal netjes te houden. Nou ja, hele eenvoudige voorbeelden natuurlijk. Beetje open deuren misschien, maar ik noem het nu om aan te geven dat op het moment dat je over religieus leven gaat spreken, en dat gaan we dus doen de komende maanden bij Radio Maria, dat dat niet een eenduidig gegeven is. Je kunt dat niet heel strikt opdelen. Maar toch zijn er wel belangrijke richtingen in aan te wijzen. Dus er zijn wel raakvlakken. Zo zien we bijvoorbeeld bij de kloosterlingen wereldwijd, of je nou een Franciscaan bent, of een Dominicaan, of een Benedictijn. Hè, wat altijd in het hart van het kloosterleven staat, zijn de evangelische raden. Hè, de evangelische raden van kuisheid, van armoede en van gehoorzaamheid. Nou, die drie evangelische raden die zijn minder aanwezig bij een wereldheer, bij een parochiepriester. Een parochiepriester heeft natuurlijk ook gehoorzaamheid beloofd, hè, aan zijn bisschop. Een parochiepriester die heeft ook kuisheid beloofd, hè, doordat hij het celibaat vrijwillig aanvaardt. Ja, een parochiepriester heeft in zekere zin ook armoede aanvaard, maar niet zoals een kloosterling dat doet. Hè. Kijk, de meeste kloosterlingen mogen helemaal geen bezittingen hebben. Dat is allemaal voor het klooster, hè. Als ze een gift zouden ontvangen bijvoorbeeld. Een wereldheer, een priester in de parochie, mag wel bezittingen hebben. Maar goed, ook voor een wereldheer geldt natuurlijk altijd wel de deugd van de matigheid. Dus ook een wereldheer, ook een parochiepriester moet niet in grote luxe gaan leven. Dus ik noem dit om aan te geven, ja, heel veel van die spiritualiteiten, die zullen toch altijd een klein beetje overlappen. En daarom is het ook wel mooi om dat rijke palet, dat bonte palet van onze kerk, wat van dichterbij te gaan bekijken. Nou, we beginnen met de Franciscanen, de orde die is gesticht door de heilige Franciscus van Assisi. Nou, allereerst natuurlijk omdat we in dit jaar een speciaal jubeljaar vieren, een speciaal feestjaar ter ere van de heilige Franciscus. 800 jaar geleden stierf hij, 1226. Maar ook omdat zijn leven natuurlijk heel erg tot de verbeelding spreekt. Kijk, zeker in West-Europa waarin armoede, ja, nauwelijks aanwezig is. Het is natuurlijk niet helemaal waar, er zijn zeker wel arme mensen ook in het westen van Europa, maar het is niet het grootste probleem voor het Westen, maar waar wel een grote spirituele armoede heerst. En daarom zien we ook weer in onze tijd bij jonge mensen dat, ja, in die grote luxe die wij hebben, dat toch ook weer steeds meer wordt gezocht naar geestelijke rijkdommen. En naar echte verdieping, naar de zin van het leven, de zin van het bestaan. Nou, de heilige Franciscus van Assisi is voor veel mensen een toegankelijke heilige, zou je kunnen zeggen. Het is een heel helder verhaal, een man die zelf in grote rijkdom leefde, maar die op een hele radicale manier al die rijkdom achter zich liet, tot en met zijn mooie kleren aan toe, die hij uittrok. En uiteindelijk dan een leven van diepe armoede en eenvoud zou gaan leven. Nou, deze radicaliteit die spreekt aan bij veel jonge mensen. We hebben zo'n overdaad op alle vlakken. We hoeven maar met een knip van onze vingers kunnen we aangeven wat we willen en we krijgen het ook. En daarom beginnen steeds meer jonge mensen ook te verlangen naar die diepe eenvoud. Het leven is heel complex geworden. Je hebt 100.000 keuzes die je kunt maken. 100.000 carrières die je na kunt jagen. Maar uiteindelijk zal ons dat niet gelukkig maken. Het zal ons steeds vluchtiger leven laten leiden. En daarom die reden zien we dat de heilige Franciscus zo populair is in onze tijd. Mensen willen terug naar de eenvoud. Eenvoud in de geloofsverkondiging. Gewoon op een heldere, onomwonden manier de waarheid spreken. De waarheid verkondigen van Jezus Christus. De leer van de kerk overleveren. Maar ook een eenvoud van leven. Dus niet te veel bombarie, niet te veel poespas. Maar gewoon in alle eerlijkheid God willen navolgen. Nou, de heilige Franciscus van Assisi kon dat niet zonder een heel rijk gebedsleven. En we weten ook dat vaak in één adem met deze grote heilige zijn geestelijke zus, het was geen bloedverwante, maar toch wel zijn geestelijke zus, de heilige Clara wordt genoemd. En het mooie van de heilige Clara is dat zij bijna altijd wordt afgebeeld met een monstrans in de hand. En ik zei net al, de actieve kant van de kerk, de contemplatieve kant van de kerk. Nou, de heilige Franciscus droeg het allebei een beetje in zich. Hij was actief in die zin dat hij wel de wereld introk. Hij zat niet achter de muren van een klooster. Maar hij kon alleen maar een actief leven leiden omdat hij zelf een biddende man was. Maar ook omdat hij werd gesteund in zijn missie door een kloosterorde, die in dezelfde tijd ontstond in feite, van zijn geestelijke zuster, de heilige Clara, die in haar klooster voortdurend bad voor het welslagen van de missie van Franciscus en zijn broeders. Ja, en die, als het ware, die hemelse samenwerking tussen diegenen die geroepen zijn tot een meer actief leven in de kerk en die dan in dat actieve leven worden ondersteund door het gebed van de contemplatieve kerk. Ja, dat is als het ware een wisselwerking die we al 2000 jaar zien en die tot formidabele resultaten heeft geleid. En resultaten klinkt een beetje werelds misschien, maar ik bedoel daarmee te zeggen dat de grote bloeiperiode in onze kerk altijd die wisselwerking in zich hadden. Dus dappere geloofsverkondigers die erop uit durfden te trekken, maar die altijd in de stilte werden ondersteund door die meer verborgen kant van de kerk, van de kloosterling die bidt in het klooster. En om die reden worden de kloosters ook wel de longen van onze kerk genoemd. Ja, die contemplatieve kant, die dus zich met name richt op het zich verbinden in gebed aan de Heer Jezus Christus in de verborgenheid, dat is juist de kant van de kerk die maakt dat de zuurstof in alle ledematen van het lichaam kan komen. Dus die contemplatieve kant van de kerk, het kloosterleven, is onmisbaar voor een sterke kerk. En we zien ook altijd op het moment dat er geloofsafval komt, dus op het moment dat in een bepaald land een kerk keldert, achteruit gaat, op het moment dat we zien dat het kerkbezoek afneemt, et cetera, zoals we natuurlijk duidelijk in Nederland hebben gezien, dan gaat dat ook altijd hand in hand met een keldering van het religieuze leven. Met een teloorgang van het religieuze leven. Nou, ik denk dat Nederland misschien wel het beste voorbeeld is ter wereld van een land waarin dat heel duidelijk zichtbaar is geworden. De meest concrete vrucht die wij zien is natuurlijk gewoon op het moment dat we op zondag naar de kerk gaan. We zien in heel veel kerken maar een handjevol mensen. Maar we zien natuurlijk ook tal van prachtige kloostergebouwen die leeg staan. Die al sinds jaar en dag een zorginstelling zijn geworden. Of een museum. Of in de ergere gevallen een discotheek of een café. Nou goed, ik noem het dus om aan te geven, achteruitgang van de kerk betekent ook altijd achteruitgang van het religieuze leven. En een heropbouw van de kerk, een nieuwe bloei van de kerk, betekent ook altijd dat het religieuze leven weer tot bloei komt. Nou, de maanden die wij gaan starten bij Radio Maria staan ook in het teken daarvan. We willen dus verschillende spiritualiteiten onder de loep gaan nemen. Ook in ons eigen land, in Nederland, want we hadden natuurlijk een heel rijk kloosterleven. En we hopen dat die maanden ook zullen bijdragen aan een nieuwe openheid als het gaat om het belang van het religieuze leven. En hopelijk natuurlijk ook weer roepingen tot het kloosterleven. Want op het moment dat de kloosters leeg blijven, ja, dan kunnen die longen niet ademhalen. En als die longen niet ademhalen van onze kerk, dan zal ook de actieve kant van de kerk niet echt uit de verf komen. Nou, concreet betekent het dat we de komende 3 maanden meer aandacht gaan geven aan de persoon van de heilige Franciscus van Assisi. En ook aan zijn geestelijke zus, de heilige Clara. Dat we gaan kijken naar de verschillende vormen van spiritualiteit. Want je kunt wel zeggen de Franciscaanse spiritualiteit. Maar ook daarin heb je natuurlijk weer een heel palet aan verschillende vormen van Franciscaanse spiritualiteit. En we gaan kijken naar het actuele kloosterleven. Het kloosterleven hier in Nederland. Zijn er nog überhaupt Franciscaanse kloosters? En zo ja, wat gebeurt daar dan? Maar ook wereldwijd. Want de kerk is natuurlijk een wereldwijd lichaam. En ook nog eens een lichaam dat zich uitstrekt over de tijd. Het lichaam van Jezus Christus, de kerk. Dat is de kerk in de hemel, de kerk hier op aarde, maar ook de kerk in het vagevuur. En de spiritualiteit van een grote heilige als de heilige Franciscus werkt ook door in die hele kerk. De heilige Franciscus van Assisi is zelf in de hemel uiteraard. Hij is heilig, hij is zelfs heilig verklaard. En als heilige is hij nog steeds verbonden, innig verbonden met de kerk op aarde ook. Dus het is niet alleen maar wat je wel eens hoort, dat we die heilige als een soort belangrijk voorbeeld zien en dat we aan hun leven terugdrinken om zo een beetje geïnspireerd te raken. Nee, het is veel meer dan dat. Dus ook de opbouw van onze kerk, de kerk die weer opstaat, om het zo te noemen, de kerk weer die weer nieuwe roepingen ontvangt. Dat is een kerk waarbij de heilige Franciscus in dit geval ook innig betrokken is. Hij bidt daarvoor vanuit de hemel. Hij draagt bij aan die wederopbouw van de kerk. Nou, de komende maanden gaan we er dus nog veel meer over spreken. De maanden in het teken van het religieuze leven. En we gaan er niet alleen over spreken. We gaan er ook heel bijzonder voor bidden. We gaan bidden dat ook het kloosterwezen in Nederland weer nieuwe kracht en nieuw leven mag ontvangen. Ik wens u een goede dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van de podcast Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. God is getrouw aan zijn beloften. Vrienden, dit is reeds de tweede brief die ik u schrijf. In mijn brieven probeer ik bij u een zuivere gezindheid levendig te houden door u te herinneren aan de voorspellingen van de heilige profeten en aan het gebod van onze Heer en Heiland dat u door uw apostelen is overgeleverd. Gij moet vooral weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. Mensen die leven volgens hun eigen begeerte en die honend vragen: waar blijft nu de wederkomst die hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is. Ze gaan met opzet voorbij aan het feit dat er lang geleden een hemel en een aarde bestonden, door Gods woord gevormd uit water en door middel van water, en dat die toenmalige wereld vergaan is, verzwolgen door het water. Maar de hemel en de aarde van nu zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en bewaard voor de dag van het oordeel en de ondergang der goddelozen. Eén ding echter, vrienden, mag u niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heer tamt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, maar hij heeft geduld met u, daar hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd en de aarde en de daden op aarde verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Tweede lezing. Uit de verhandeling over de dood van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Het geloof dat wij belijden, moeten wij bekrachtigen met het getuigenis van ons hart. We moeten eraan denken dat we niet onze wil, maar die van God moeten doen, overeenkomstig het gebed dat de Heer ons beval elke dag te bidden. Hoe verkeerd en ongerijmd is het dat wij, terwijl wij toch vragen dat Gods wil geschieden, niet terstond gehoorzamen aan de uiting van zijn wil, wanneer hij ons oproept en ontbiedt uit deze wereld. Wij verzetten ons, bieden weerstand en als eigenzinnige dienaren worden wij met droefheid en smart voor het aanschijn van de Heer gebracht. Wij gaan van hierheen omdat het nu eenmaal noodzaak is, maar niet omdat wij zo graag aan deze oproep gehoor geven. En dan willen wij ook nog met hemelse beloningen geëerd worden door hem, tot wie wij met tegenzin komen. Waarom bidden en vragen wij dan dat het rijk ter hemelen komen, als onze aardse gevangenschap ons vreugde verschaft? Waarom vragen en smeken wij alsmaar in onze gebeden dat de dag van het rijk spoedig naderbij komt, als het verlangen om de duivel hier te dienen groter is dan de wens om te heersen met Christus? Hoe vaak is ook mijzelf, de geringste en de laatste, het volgende geopenbaard. Hoe veelvuldig en duidelijk heeft God mij in zijn goedheid opgedragen het voortdurend te verkondigen en openlijk te prediken over onze broeders die van deze wereld verlost zijn, omdat de Heer hen ontboden heeft, moet niet getreurd worden. Wij weten toch dat ze niet verloren gaan, maar dat zij vooruitgezonden worden. Zij gaan bij hun heengaan ons vooruit. Bij hun vertrek moet men, zoals bij mensen die op reis gaan, verlangen hen terug te zien, maar niet over hen te treuren. Daarom moeten wij hier op aarde ook geen zwarte kleren dragen, terwijl zij in de hemel al witte kleren ontvangen hebben. Wij mogen de heidenen geen gelegenheid geven ons met recht en reden een verwijt te maken. Dat zou het geval zijn als wij hen, van wie wij beweren dat ze bij God leven, toch als gestorven en verloren bewenen. Dan zouden wij het geloof dat wij met moord en mond belijden, niet door het getuigenis van ons hart en onze gezindheid bekrachtigen. Wij verzaken dan aan ons geloof en onze hoop. Wat wij zeggen lijkt dan geveinsd, onoprecht en vals. Het baat niets de deugd met de mond te belijden en door onze daden de waarheid geweld aan te doen. Ook de apostel Paulus oordeelt afkeurend en afwijzend als men bij het heengaan van een dierbare betroefd is. Berispend zegt hij: broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn. Gij moogt niet bedroefd zijn, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan. Evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met hem meevoeren. Hij zegt dat zij die geen hoop hebben, bedroefd zijn over het heengaan van hun dierbaren. Wij leven echter in de hoop en geloven in God. Wij geloven dat Christus voor ons geleden heeft, dat hij gestorven en verrezen is. Wij blijven in Christus en verrijzen in hem. Waarom willen wij dan zelf niet uit deze wereld heen gaan, of bewenen en betreuren wij onze dierbaren, als zouden zij verloren zijn? Christus zelf, onze Heer en God, vermaant ons met de woorden: ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Als wij in Christus geloven, laten we dan op zijn woorden en beloften vertrouwen. Laten wij, omdat wij in eeuwigheid niet zullen sterven, met blijde zekerheid naar Christus komen, met wie wij voor eeuwig niet alleen zullen leven, maar ook zullen heersen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Ja, beste luisteraars, een beetje vertraagd, maar nu toch nog een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Joris, Alexander en Remo zijn in gesprek met Monsieur Mutsaerts. En zij hebben daarvoor gebruik gemaakt van een speciale van een mobiele studio. Ze zijn daarmee op pad geweest naar Monsieur Mutsaerts toe om daar lokaal de opname te maken. En daardoor is helaas het laatste stukje van hun gesprek abrupt onderbroken, want toen waren op dat moment de batterijen leeg van het opnameapparaatje. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan het grootste deel daarvan toch beluisteren tot het Angelus en het middaggebed. Veel luisterplezier naar Gewoon Katholiek.
1: Ik wijs al aan. Hij draait. Luisteraars, jong en oud, welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. Zowel gewoon als katholiek natuurlijk. Wie zit hier aan tafel?
2: Alexander.
3: Remo.
4: En Joris.
1: Oké, en jullie hebben allemaal vakantie achter de rug, hopelijk.
3: Ja, zeer zeker.
2: Ja. Ja, zeker.
1: Heel kort, Alexander.
2: Ja, naar ons klooster in Marie Engelpoort gereden met oldtimers.
1: Oké, maar dan geen auto's, maar brommers, begrijp ik, hè?
2: Ja, zeker.
1: En hoeveel weken heb je erover gedaan?
2: Aantal dagen.
1: Oké.
3: Dus makkelijk vanaf.
1: Remo, ja.
3: Ik ben naar Krakau geweest met een heel grote groepsreis. Dus een bedevaart die een thema stond van Johannes Paulus II, Maximilian Kolbe en zuster Faustina. Alle mensen van de bedevaart die nu luisteren, hallo. Ja. En het was erg inspirerend. Het was net geen 2 weken lang. Het was een prachtige reis. Dus grote shout-out naar de organisatoren, ja.
1: Heel goed, heel goed. Joris.
4: Ik ben leiding geweest op For You, dat tienerkamp waar ik wel eens over heb gesproken. En ik was ook leiding bij Emmanuel Zomerkamp, dus voor kinderen tussen de 8 en 12.
1: Juist. En die zijn altijd erg enthousiast, die kinderen.
4: Ja.
1: En de leiding succes. Ook volgens mij.
4: Ja, ik vond het erg leuk, ja.
1: Want de hoeveelste keer was dat voor jou?
4: Voor Emmanuel Zomerkamp was dit nu mijn 11e of 12e zomer.
1: Oké.
4: Dus dat was sinds ik 18 ben. Ja. En dat For You was iets van de 4e keer of 3e keer.
1: Oké.
5: Ik ben tegen een boom gereden. Toen een tijdje heel kort in het ziekenhuis gelegen. Ik heb het er goed afgebracht hoor.
1: Goede engelbewaarder en een goede auto, denk ik.
2: De boom zag er heidens uit, dus u bent er tegenaan.
1: Ja, het heeft ook voordelen, want ik heb even tijdelijk geen rijbewijs. Dus ik hoef ook nergens heen. Dus ik heb veel vrije tijd gehad. Jongelui, ik begin met één vraag. Die richt ik in eerste instantie tot Remo. Remo, je staat op punt van trouwen. Jazeker, september.
3: Zeker. Ja, klopt.
1: Ik heb hier een vraag. Kun je nog voor altijd kiezen? Vraagteken. En dan staat erbij: huwelijk, priesterschap, kloosterleven. Waarom maakt het woord voor altijd ons nerveus? Het is voor altijd, dat weet je hoop ik. Hè?
3: Ja, dat ben ik van bewust. Het is sterker nog, ik merk ook dat de laatste, Sam luistert het programma toch niet, dus dat kan ik gewoon fijn zeggen. Ik merk ook dat de laatste paar weken voor het grote moment suprême, dat je toch altijd wel een beetje, dan begint steeds meer dat gevoel te besluipen van, ja, maar het is voor altijd. En dan probeert, ik denk, een beetje de duivel dit in een soort negatief daglid wijs te maken, maar het is juist dat ik denk, ja, maar weet je, anders ben ik voor de rest van mijn leven een beetje single en loop ik een beetje braaf katholiek naar de kerk te gaan, et cetera. Maar uiteindelijk is het beter als ik die voor altijd gewoon wel spenteer met de dame waarvan ik overtuigd ben dat ze voor mij gemaakt is. Dus ik ben me ervan bewust van dat het een altijd is. En ik denk dat heel veel mensen, gezien de hedendaagse afbreuk die de seculiere samenleving aan het huwelijk heeft gedaan, zich er nog wat meer bewust van moeten worden zelfs. Dus ik ben me er wel van bewust dat het voor altijd is. Ja.
1: Heel goed, want ik vermoed ook dat er een hele hoop die trouwen, maar dan wel met de gedachte, ja, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer.
3: Mm-hmm.
1: Dat is het punt ook met, je belooft elkaar lief te hebben, maar dat heeft niks met emoties te maken. Maar het is een gebod. Jezus vraagt nooit van, hoe voel je daarbij?
3: Nee.
1: Dat interesseert me niet, dat klinkt onaardig. Maar hij schrijft er nog iets bij, paus Leo de 14e. Sprak hierover op 6 augustus, jongsleden, dus expliciet met jongeren. Voor altijd, zei hij, hoeft geen gevangenis te zijn, maar kan juist vrijheid betekenen. Kijk, dat zijn teksten.
3: Jazeker.
1: Ja.
3: Ik moet zeggen, wat u daar nog over zei van mensen die zeggen van, oh ja, dan stop je er toch mee. Ik zal het DEF betreffende familie dit niet noemen, maar ik weet nog dat ik toen ze allemaal hoorden, oh, dat is snel. Wij hebben een jaar, net iets langer, hadden wij een relatie tot wij dus verloofd waren. En nu net iets minder dan 2 jaar samen zijn dan gaan betrouwen. En toen zei iemand tegen mij, ja joh. En als het toch niks is, dan ga je toch gewoon weer scheiden. Dat wordt zo, dat werd zo makkelijk gezegd. Ja,
1: dat is echt... dat is makkelijk gezegd, maar ik geloof niet dat je er gelukkig van wordt. Het is juist als het moeilijk wordt, dan moet je ervoor gaan.
3: Absoluut.
1: Als het allemaal over rozen gaat, dan hoef je nergens druk over te maken.
3: Nee.
1: Daarom is het ook zinvol om voor de kerk te trouwen, want je belooft iets voor de rest van je leven. Je hebt geen idee wat de toekomst brengt. Dan heb je wel een beetje steun voor nodig.
3: Absoluut.
4: Ja, ik zit. Ik weet niet hoe het met jouw onderscheidingsperiode van tevoren is gegaan, Remo. Maar ik denk dat als jij van tevoren ruim de tijd pakt om te onderscheiden, is het huwelijk wel of niet iets voor mezelf. Dan ben je daarover uit. Mm-hmm. Dat is al een hele goeie. Want als je denkt van, nou, ik weet nog niet zeker, dan moet je zeker niet met een meisje in het huwelijksbootje stappen, denk ik.
3: Ja.
4: Maar als je er zelf eerst over uit bent, dan moet je nog onderscheiden. Oké, stel dat je dan nog geen vriendin hebt, ook eerst aan een vriendin. Nou, dan heb je een vriendin. En dan ga je onderscheiden. Oké, als ik dan ga trouwen, is dit dan de goede, correcte ding? En ik denk wel dat, in ieder geval in mijn kringen van de medekatholieke broers en zussen, mm-hmm. dat die eigenlijk best wel heel erg bewust zijn over het voor altijd gedeelte. En dat ze daarom niet, in mijn ervaring, ze gaan niet soort van, oh ja, we hebben een relatie en dan binnen 1,5 jaar verloven en dan 2,5 jaar meteen trouwen, pats, snel, ja, zeg
3: ja,
4: maar.
3: Ja, precies.
4: Ik merk wel dat er een best wel uitgebreide relatieperiode is, waarbij ze allebei heel erg, zeker in de studententijd, heel erg weten van, oh ja, maar het gaat wel ergens over.
3: Ja.
4: Terwijl als ik naar de generatie van mijn ouders kijk, was het, oh ja, de relatie, dan is het logisch dat je gaat trouwen, punt.
3: Ja.
4: Dus daar, dat ik ook wel eens aan iemand vroeg van, hey, hoe was die onderscheidingsperiode? Hè, of heb je een pre-marriage course gedaan, zoiets en zoiets van, nee, het gesprekje met de pastoor was, wij willen graag trouwen. Oké, dat is mooi, datum. Ja, dan snap ik wel dat er heel veel huwelijken in de stress zitten, want als dat jouw onderscheidingsperiode is,
3: ja,
4: dan vind ik het wel, vind ik het niet frappant, zeg maar, dat er nog steeds katholieke stellen zijn die, hè, je zegt inderdaad van, er is misschien een moeilijke periode, maar als jij niet zo heel goed de match voorbereidt, ja, dan snap ik dat je wel flink voor de kiezer komt te staan in het huwelijk.
1: Ja, zeker. Tegelijkertijd, zekerheid heb je nooit. Ik bedoel, dat geldt ook voor het priesterschap. Ik weet niet dat ik er zelf voor stond. Op een gegeven moment dacht je, heb ik nou roeping of denk ik dat zelf maar? Dat is ook nog zo'n verschil. Dan moet je 2 dingen doen. Op een gegeven moment, niet meteen, maar na een tijdje. 1, maak een keuze. 2, blijf daarbij en heb het er niet meer over.
3: Ja.
1: Dan heb je er ook minstens last van.
4: Ja, maar als priester heb je wel een soort van geïnstitutionaliseerde onderscheidingsperiode van 6 jaar. Als je die opleiding gaat doen, je gaat seminarie doen, heb je nog 6 jaar de tijd om te onderscheiden. Ja. Dat hebben we voor het huwelijk niet.
1: Nou, vroeger waren die verlovingsperiodes wel lang anders, hoor.
4: Ja?
1: Ja. De 4, 5 jaar verloofde, dat was allemaal niet zo uitzonderlijk. Oh. Zonder samenwonen en zo, overigens.
4: Oh, dat is echt, ik ken niemand die 4, 5 jaar verloofde.
1: Oh, jawel. Oh, god, de generatie van mijn ouders, heel veel kwam dat voor.
3: Ik heb heel veel mensen die heel lang een relatie hebben en dan ineens na 10 jaar zeggen, nou kom, zullen we dan maar eens gaan trouwen. Maar dat is niet wat we bedoelen hier, zeg.
1: Nee. En dat is ook geen garanties.
3: Nee.
1: Alexander, dat voor altijd, wat gaat dat voor jou misschien ooit inhouden?
6: Ja, totale devotie aan de Heer, totale radicale
1: overgave. Uitleggen aan onze dierbare luisteraars.
6: Over,
3: voor de oplettende luisteraars, Alexander, die
6: 4 weken nu vertrek ik naar het seminarie. Exact 4 weken.
1: Oh. Ja, heel mooi.
6: En dan is het nog niet voor eeuwig. We hebben nog 8 jaar opleiding en onderscheiding.
1: Dat is wel zo'n soort 8.
6: 8. Ja. Ja. Ze doorlopen nog alle lagere wijdingen en alles. En het is natuurlijk in een van de mooiste plekken ter wereld.
4: Het is heel leuk om het gezicht van de heer Mutsaars niet te zien. Ja, luisteraars. Ja.
1: Of ik er dan aan begonnen was, weet ik. Nee. Maar,
6: Het is de moeite waard, hoor. Het is de moeite waard.
1: Ik weet het.
6: En dan vanaf het subdiaconaat, dan luiden natuurlijk de woorden, belooft u mij gehoorzaamheid en belooft u kuisheid. En dan is het voor eeuwig. Ja.
1: Is dat niet bij de diakenwijding?
6: Nee, bij ons bij de subdiakenwijding.
1: Oké,
6: dat is over 6 jaar.
1: Dat is maar dan heb je er al 6 jaar op zitten.
6: Ja.
1: Als je dan nog niet weet, dan weet je het nooit.
6: Nee, precies.
1: Ja, dus
4: is en de subdiakenwijding, dat is voordat je diaken bent, toch?
6: Ja,
4: precies. Ja.
1: Maar dat is de oude rite, zal ik maar zeggen. Ja.
3: Ja, want jij gaat naar Christus Koning.
6: Ja.
1: Ja, leg even uit wat Christus Koning is, dat zal niet iedereen weten. Een mooi oord, ik ben er zelf geweest.
6: Heel goed. In de vorige afleveringen zal dat al wel eens uitgelegd zijn. Ja, dus ik maak het even kortstondig, maar het is Een congregatie van pontificaal recht, dat betekent dat ze alleen gehoorzaamheid hebben aan de paus. Dus in principe kunnen ze tegen een bisschop zeggen, we hebben geen boodschap aan u, we komen hier gewoon in de parochie. Dat hoeft niet.
5: Zeg het iets vriendelijker alsjeblieft.
6: Doen ze nooit. Is nog nooit voorgekomen, maar in principe.
5: Oké.
6: Ze zijn er voor de Tridentijnse liturgie, de mis van voor Paulus VI. En die bestaan al een tijdje en dat werpt ontzettend veel vruchten af, die congregatie.
5: Voor de duidelijkheid, is net zoals de Petersbroederschap, vallen gewoon onder Rome. Hè?
6: Ja, maar natuurlijk, ja. Zeker.
3: Ja. En ze hebben nog geen locatie in Nederland, toch?
6: Nee, dat moet nog komen, dus daar graag gebed voor. En als u dat zou willen zien, stuur alsjeblieft een brief naar de bisschop van, hey, zo mooi zijn als het Instituut Christus Koning in Nederland komt.
3: Mogen ze een bisschop kiezen of heb je
6: graag naar monsieur De Korte.
3: Ja, precies. Ja,
4: nee. Dan heb je wel een bisschop nodig. Ja. Dus je staat onder de paus, maar als je dan ergens in een parochie wil of zoiets dan...
6: Nou, vooral voor een kerkgebouw. Hè? En natuurlijk, ja, precies, we willen in een goede samenspraak met de bisschop. Okay. Het is niet iets dat je zomaar...
4: Nee, maar het is niet zo... Nee, maar het is inderdaad niet van, wij willen graag in de parochie. En dat als je dan een goede politieke band hebt met de paus, dan zegt de paus, oh, weet je wel, dan ga je gewoon lekker daar in die kerk zitten. En dan... Zo gaat het dus niet. Nee, dat is helemaal goed. Nee, dat is goed in mijn hoofd.
5: En zeg even waar het seminarie gevestigd is.
6: Grisigliano, Italië. Dus dat is bij Florence. Dat ligt er net boven.
5: Ja. Ik ben in Duitsland geweest. En wat is dat dan?
6: Dat is het klooster van onze zusters. We hebben ook zusters van de eeuwige aanbidding. En die zitten in Marie-Engelpoort in Duitsland. Dat is naast Kochem. Schitterende plek. Echt een aanrader om eens te bezoeken.
5: Het is de zusters, maar ik kom daar een paar seminaristen tegen. Wat doen die daar dan?
6: Die doen daar een eerste onderscheidingsjaar of een stagejaar. Juist. Waar ze een beetje meelopen van hoe zou dat eruit zien voor na de wijding.
5: Er zitten twee Nederlanders, hè?
6: Ja. In totaal nu.
5: Maar het stagejaar, maar het hoeveel jaar hebben ze dan al op zitten?
6: Dat is heel verschillend. Dat wordt natuurlijk alleen maar... door de oversten bepaald.
3: Kan een overste ook zeggen van... nou, Alexander, jij doet het toch potverdikke maar zo goed. Jij mag 3 jaar overslaan.
6: Nee, dat niet. Want lagere wijdingen moet men allemaal doorlopen. Maar het enige wat kan gebeuren is dat het...
3: En wat zijn er van die lagere wijdingen dan?
6: Nou, lagere wijdingen, dat is iets van heel, heel vroeger. En dat is daarna een beetje gedistilleerd naar wat het ongeveer... Mm-hmm. Nou, niet nu, maar in ieder geval nu in de oude orde is. Dat is... vroeger had in een kerk iedereen een functie, dus dan had je bijvoorbeeld een poortwacht, dan had je een acolyte, dan had je een lector. Nou, dat is nu gedistilleerd en dat werd gebruikt voor alle seminaristen. Die liep elke stap. Dus de stappen gaan als volgt. Als eerste ontvang je de tonsuur, dus dat is de klerikale kruinschering. Mm-hmm. Je hebt de Petrus en de Paulus tonsuur. Paulus tonsuur is voor moniaal, dus mensen die in een bepaald klooster blijven. Die hebben dus ook, dat lijkt op de doornenkroon. Dan heb je de Petrus tonsuur. Dat is een klein plekje op het hoofd achter. Ja, dat kaal gehouden mag worden, kan worden.
5: De landingsplaats voor de Heilige Geest, zeggen we dan. Hè?
6: Exact.
4: Ja, heel exact. Wacht even heel kort door de bocht. Maar je wordt op bepaalde manieren, ga je naar de kapper en dan word je geschoren.
6: Nee, dat doet de bisschop. Dus bij een tonsuur, dan neemt de bisschop een schaar en die doet dan...
4: Die doet iets van knip. Oké.
6: Exact.
4: Ja. Dat is de eerste.
6: Precies. En dan ben je dus ook officieel een clericus dan. Dus dan lopen wij ook in volledige bepakking. Ja. Dat jaar dan is, en dan moet ik even goed herinneren, dan is de eerste portierswijding, dan de lectorswijding, dan de exorcistenwijding, dan de acolytenwijding, dan de subdiakenwijding vanaf dat jaar.
4: Voor je acolyt. Oh,
6: dat is, want dat is een exorcist. Je kunt in principe geen enkel exorcisme doen. Nee, alleen met toestemming van een...
4: Dat bedoel ik, ja.
6: Exact. Maar vroeger was dat een vak apart.
3: Ja.
6: Nou, dan komt de acolytenwijding, dan vervolgens de subdiakenwijding met de geloften van gehoorzaamheid en kuisheid. Mm-hmm. Dan de diakenwijding, daarna is een stageperiode en dan wordt men priester gewijd. En in onze congregatie worden we ook automatisch kanunniken. Ja,
5: even voor de duidelijkheid, wij doen niet aan de gelofte van armoede. Hè?
6: Nee, want dat is natuurlijk lastig als je parochies hebt die heel ver weg liggen. Ja. Je moet wel iets van een auto hebben, je moet wel iets van transport en bezit hebben.
4: Je zou natuurlijk vanuit de orde kunnen zeggen, wij doen de gelofte van armoede en als je dan in zo'n... bijzondere parochie komt, dan wordt er voor jou een auto geregeld, maar is het niet jouw auto, zeg maar.
6: Dat is voor hoe wij functioneren niet, nee, echt okay, niet handig. Ja, dus daarom hebben ze dat niet toegevoegd.
7: Dank je voor deze reclamespot. Ja, heel goed, heel goed.
3: U merkt het priesterstekort, want er is heel veel reclame voor de priestersroeping en wij voor het neefloken. Ja.
6: Nou, we hebben 110 seminaristen, dus dat komt wel goed. En er komen er dit jaar bijna 25 bij. Dus kijk, dat is toch mooi.
3: Mooi, dat is heel
1: ik
3: goed.
1: Heb nog een vervolgvraag van onze dierbare vragensteller. Hij is heel katholiek, maar hij zit af en toe een beetje de advocaat van de duivel uit te hangen. Mm-hmm. Ook bij deze vraag. Trouwen, vraagteken, in deze economie, vraagteken. Waarom stellen jongeren huwelijk en kinderen uit?
3: Dat doe ik niet.
1: Is het huwelijk nog aantrekkelijk en vraagt de kerk niet iets onrealistisch?
3: Oh, ja. Steken we, zeker.
1: Een beetje hetzelfde vraag als voor het vervolg. Maar,
3: ja, u moet de microfoon wel iets dichter bij uw mond.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dank u, technicus.
3: Ja. Alsjeblieft. Nee. Het is zeker nog aantrekkelijk. Sterker nog, ik heb dit jaar gewoon 10 huwelijken die ik bij woon en moest wonen. En één daarvan is die van mijn eigen natuurlijk. En daarvan waren er maar 2 seculier. Dus en eentje protestant en de rest is allemaal wel katholiek huwelijk. En nou ja, om te zeggen dat het jongeren ook aantrekt. Ben nu samen met mijn aanstaande vrouw zijn wij peetouders van een baby van een stel dat is vorig jaar getrouwd. En voor de mensen die hiervan recordpogingen houden, die waren na 3 maanden relatie, waar we het net over hadden, die waren na 3 maanden relatie waren ze verloofd en na nog 3 maanden waren ze getrouwd.
4: Zo.
3: En ondertussen is de eerste flink opkomst. Tempo. Ja, dat is een flink tempo. En over tempo, zij was toen 19 en hij was 20. Dus, en nu zijn ze 21 en 20.
1: Extreem hoog tempo. Ja. Ik ken ze volgens mij.
3: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee, oké. Okay.
3: Nee. Maar ik denk het niet, maar ze komen niet uit Brabant. Dus
1: Helvoetsluis.
3: Ja, u kent veel mensen.
1: Heel ernstig. Ja. Maar ik ben Fred van Jeugd en Jongen. Ze kom wel eens ergens.
3: Dat is wel waar, dat is wel waar.
1: Nou, het over jongeren hebben, dat is de laatste vraag. En dan pakken we het volgende onderwerp. Yeah. Waarom keren jongeren terug naar de kerk? Vraagteken. Is er werkelijk sprake van een katholieke heropleving onder jongeren? En waarom lijken juist jonge mannen vaak geïnteresseerd zijn in traditie, liturgie, kloosterleven en bekering?
3: Hebben wij de vraag van de Club van Joppenstolen?
4: Ik wil daar wel iets op zeggen. Ja. Ik denk, dus ik zeg niet dat ik de wetenschappelijke studies heb gelezen of gedaan. Nee, ik denk dat het heel erg zit in een beetje de jonge mannen en ook wel de jongeren die ik nu spreek, is dat de kerk die biedt een bepaalde mate van houvast, structuur, visie, duidelijkheid en wat betekent nou waarheid. Als je in een maatschappij leeft waarbij alles ontzettend maakbaar is en in principe kun jij als persoon alles worden. Hè, dat is een beetje wat de maatschappij ons een beetje voorhoudt. Ja, op een gegeven moment komen denk ik heel veel mensen erachter dat dat niet klopt. En als dat dus niet klopt, dan ga je op zoek naar wat klopt dan wel. En ik denk dat zoiets als de katholieke kerk in ieder geval voor heel veel mannen heel veel duidelijkheid en structuur geeft. En liturgie, dat is gewoon, hè, je doet op een bepaalde manier mee, er zit een volgorde in en kerkelijk jaar, allemaal dat soort dingen. En ik heb ook wel eens met iemand gesproken binnen de katholieke kringen. Die had zelf, zeg maar, autisme. Die maakte ook wel het grapje van, autisme komt natuurlijk veel meer voor bij mannen. En echt niet iedereen die geloof wordt is, nou, heeft daar iets van een autisme. Echt niet, dat zeg ik echt niet. Maar het is wel interessant dat hij zelf ze wel ziet zitten in de kerk. Dus hij herkent dat wel. Dus hij heeft zelf autisme en dan zegt hij ook van, ja, het is gewoon inderdaad
3: daar heb je er
4: heel
3: een.
4: Gestructureerd.
1: Ja. Nou, het heeft ook voordelen als je bij ASML gaat solliciteren en je zegt dat je autist bent, word je onmiddellijk aangenomen.
4: Nee. Maar goed, dat is zeg maar, ik denk dat het een kleine fractie is, maar ik denk vooral dat het hem dus zit in de maatschappij, die houdt iets voor, je komt erachter, volgens mij klopt het niet helemaal, dan ga je op zoek. En dan, ik heb mensen van 40, 50 gehoord die zeiden, vroeger moesten wij echt straat evangeliseren en waren wij een soort van de gekkies die geloofden. Mm. En nu zeggen ze in onze eigen parochies zitten ineens jongeren, want ze komen vanzelf naar binnen gewandeld, omdat ze dus op zoek zijn. Ik denk dat het daarin zit.
3: Ja, de druk trouwens.
6: Ik denk ook het stukje van wat de vrager zegt van waarom traditie en mannen, dat er juist op de een of andere manier meer mannen op aangetrokken worden, is denk ik tweevoud, want De katholieke traditie is natuurlijk zeer rijk en de biedt ruimte voor ratio en emotie. En ik denk dat dat voor de mannen wat aantrekkelijker is, dat vond ik aantrekkelijk, van rationeel klopt het, emotioneel klopt het ook. Het is een volledig plaatje en voor vrouwen is het vaak wat meer emotie getrokken. En ik denk daarom ook vrouwen wat meer trekken naar de wat nieuwere liturgie, die wat meer gericht zijn op de emotie, dan mannen die wat meer trekken naar de oude liturgie. Ik vind dat een bepaalde.
4: Ik vind dat leuk om te zien, omdat ik het idee heb dat In mijn kringen wordt heel veel van we hebben meer priesters nodig, priesterroeping en wat dan ook. Maar ik hoor helemaal niet zoveel gebedsvragen over zusterroepingen. Dus juist, ik vind dat wel interessant dat je dat zo zegt. Want ik heb dus heel erg het idee dat de zusterroepingen in Nederland of in de kringen waarin ik mij bevind op zich best wel oké gaan. En dat zijn zeg maar wel vrouwen en dan word je zuster. Dus dat is ook best wel... is dat ook op gevoel gebaseerd dan? Want dat is ook natuurlijk irrationeel wat je moet aanpakken. Die onderscheiding.
5: De bekende congregaties in Nederland, die sterven allemaal uit. Hè? Als je kijkt naar de blauwe zusters bijvoorbeeld. Ja, dat is een enorm booming. Maar dat is wel de uitzondering. Mm. Dus als je kijkt naar ook de aantallen. Gaat van duizenden, tienduizenden naar honderden. En ja, het gemiddeld klooster is helaas een bejaardenhuis. Want de leeftijd is echt heel hoog. Dus daar is roeping in. Ik pleit trouwens ook nog veel meer roepen voor gewoon het huwelijk. Die hebben natuurlijk net zo hard nodig. Katholieke gezinnen.
3: En ja, die kunnen weer zusters maken. En broer.
5: Ja, zacht. Zeker.
4: Brem ook. 8 kinderen, hoppa.
3: Nou ja, minimaal.
5: Die komen vaak voor dat katholieke gezinnen. Wat dan wel weer wonderlijk is bij die nieuwe katholieken. Die komen juist niet uit katholieke gezinnen.
4: Klopt.
5: De katholieke gezinnen zijn er nog weinig. Het is, over het algemeen is het zo dat hun grootouders zijn afgehaakt en niet hun ouders. Mm-hmm. We hebben hier... Kijk, het rationele speelt wel. Maar je hebt er ook bij heel veel... We hebben zondag toevallig. Komen er twee jongeren die gedoopt worden. Communie en vormsel. Die zijn 15.
3: De helden.
5: Maar dat soort rationele dingen, dat speelt dan niet direct. Maar ze voelen zich enorm thuis. Ze verdiepen zich erin. Ze bereiden zich voor. Ze willen ook weten hoe de kerk denkt over dingen en geen discussietoestanden, dat niet. Maar hoe zit het? Waarom zegt de kerk dit? En daar gaan ze gewoon in mee. Ze zien wel kennelijk de eenheid en de logica daarvan. En ze komen trouw, ook nu al, 15 jaar. Die ene stond hier 1,5 jaar geleden, die meldt zich dan aan. Was hij 13, denk ik. En ik zou dat niet gedurfd hebben, denk ik. Iedereen meldt zich aan. Niet zo kan ik de pastoor spreken, maar het is altijd dezelfde vraag. Kan ik gedoopt worden?
3: Ja.
5: En dat is mooi.
3: En dat zijn er nu twee. En dat kan altijd, want ik hoorde altijd dat het met paas vaker moet natuurlijk.
5: Nee, dat is een beetje een geëigend moment. Ja. Maar het kan natuurlijk altijd. Vormsels zijn ook al heel het jaar door.
3: Ja, dat is waar.
5: Wij hebben hier een bisschop in huis, geloof ik, hier in Oosterwijk. Dus we zijn van niemand afhankelijk.
3: Niet bepaald, ja, dat is mooi.
5: Ik om opdraven als er hier iemand gevormd moet worden.
3: Ja, heel goed.
5: En als ik niet hoef te vormen, ben ik er toch trouwens. Dus,
3: ja. Kom gezellig langs allemaal. Die snap ik al. Heeft u nog een vraag van de lijst?
5: Nou moet ik dit ding weer aanzetten.
3: Ja, onze vragensteller is, ik heb er een beetje Club van Job niveau idee. Maar.
6: Het is stiekem pastoor Menne.
3: Bij mij één. Die vraag heb ik al een keer beantwoord.
5: Hier staat iets, maar dan moet je zelf maar kijken wat je ermee doet.
3: Ja.
5: Mijn telefoon weet meer van mij dan mijn biechtvader.
3: Oh.
5: Social media, algoritmes, eindeloos scrollen, aandacht en stilte. Dan komt de vraag, kan een mens nog bidden als hij nooit meer alleen is met zijn eigen gedachten? Dus nooit meer stilte is, denk ik dat hij bedoelt.
3: Ja, en dat je je telefoon vaker weglegt, denk ik ook.
6: Ja, maar stilte is gooi hem door meer. Het raam. Ja. Volg Christus. Ja.
5: Maar echt stilte is er niet meer. Hè? Ik merk het ook in kerken, als het veel broers stil is, dan denkt de organist, ik moet dat opvullen.
3: Ja.
5: Of een koor. En dat is toch wel jammer.
3: Ja.
5: Want God hoor je toch in de stilte.
3: Dat is waar. Ja.
4: Dat is toch ook, ik denk wel dat dat een van de redenen is waarom, denk ik, de eucharistische aanbidding toch gewoon hartstikke sterk is. Is dat zeker ook op...
3: We hebben 20 minuten. We hebben nog 10 minuten.
4: Ja, dat komt goed.
5: Oké.
4: Okay.
5: Dit knippen we even tussenuit.
3: Ik doe anders zo.
4: Ja. Nee, maar dat inderdaad het dat merk ik zelf nu ook. Van, ik probeer nu elke dag met eucharistische aanbidding te beginnen sinds de zomer. Ik heb het voordeel dat ik bij twee priesters woon en dat we een
3: dat scheelt.
4: Heel fijn. Ja. Maar dat ik merk inderdaad van eigenlijk. Als jij de stilte op je kamer probeert op te zoeken, en ik vind dat zelf heel moeilijk, dan ga je toch snel muziek aanzetten. Dat is geen, ook al is dat muziek of christelijk, sure, maar het is toch weer een beetje een ruis of zo. En eigenlijk alleen bij de aanbidding vind ik in mijn leven echt stilte. Of als ik bijvoorbeeld op Emmaus in de kapel ga zitten, terwijl de rest aan het werk is of zoiets.
3: Ja.
4: Oké, maar dan moet je heel, heel actief opzoeken. En de uitdaging is bij ons inderdaad dat we een apparaatje hebben wat gewoon altijd aan geluid kan komen, zeg maar.
3: Ja.
4: Dus die actieve stap naar iets van een aanbidding. Daarom vind ik het ook heel sterk dat in Nijmegen, ik sprak laatst met de jongeren, En die is nu in Nijmegen gaan studeren. Die hebben gewoon elke dag hebben ze aanbidding naar de mis. Hè? Dus van 7:30 tot ongeveer 9:00 of zoiets. Mm-hmm. Ja, en ik heb echt tegen hem op het hart gedrukt. Van ja, ga daar alsjeblieft heen. Want thuis ga je het niet winnen. Dan ben je alleen maar aan het ongeinen met je maten.
5: Maar dat is ook hetgeen wat uiteindelijk werkt, als ik het zo praktisch mag zeggen. Niet allerlei commissies, niet allerlei vergaderingen of wat moeten we bedenken. Nee, gewoon de gewone dingen. Dus gewoon elke dag mis. Als het mee zit aan bidding, elke dag zal misschien niet kunnen. Biechtgelegenheid, dat er catechese is. En daar zie je die jongen ook verschijnen.
4: Daar hebben ze behoefte aan. Je doet toch genoeg in je leven.
5: Ja, dus...
0: Ja, en helaas tot zover dit gesprek wat nog niet was afgerond. Van gewoon katholiek, Monsieur Mutsaert hoorden we. En Alexander, Remo en Joris waren met elkaar in gesprek. Een mooi gesprek. Helaas het einde, het laatste stukje van het gesprek niet gehoord. Want ja, toen was blijkbaar het batterijtje van de opnameapparatuur leeg. En zo leren we ook. Maar we gaan ook verder met onze programmering op dit moment. We hebben zo dadelijk het Angelus om 12 uur en daarna het middaggebed. Dan geef ik u de bladzijdenummers van het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek. De hymne vindt u op bladzijde 759 van het Groot Getijdenboek. De antifoon, psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 1062. En ook kunt u het Klein Getijdenboek ter hand nemen. Daar vindt u de psalmen. Vanaf bladzijde 327.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Van wankelmoedigen heb ik een afkeer. Mijn hart gaat uit naar uw wet.
1: Gij zijt mijn schild en beschermer. Ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Gaat weg van mij, gij die verkeerd doet. Ik volg het gebod van mijn God.
1: Neem mij dan aan, Heer, naar uw belofte. Beschaam mijn vertrouwen niet.
0: Als gij mij bijstaat, blijf ik behouden. En zal ik steeds letten op wat gij beschikt.
1: Wie van uw beschikkingen afwijkt, veracht gij. Omdat zijn bedoeling oneerlijk is.
0: Als afval zijn u alle zondaars der aarde. Daarom bemin ik wat gij verordent.
1: Ontzag voor u doet mijn leden beven. Voor uw bepalingen ben ik beducht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Help ons, God van ons heil, vergeef ons onze zonden. God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen. Zij hebben uw heilige tempel ontwijd en maakten uw stad tot een puinhoop.
1: Uw dienaren hebben zij omgebracht. Hun lijken liggen als aas voor de vogels. De wilde dieren eten hun vlees.
0: Als water vloeide hun bloed van de muren. En niemand was er die hen begroef.
1: Wij wekken de spotlust van onze buren. Die rondom ons wonen, smalen op ons.
0: Hoe lang nog, Heer, blijft gij eeuwig verbolgen? En laat gij uw gramschap branden als vuur?
1: Laat ons niet boeten voor vroegere zonden. Kom in barmhartigheid ons tegemoet. want machteloos zijn wij geworden.
0: Ach, help ons, God van ons heil, om uw naam, bevrijd ons, vergeef onze zonden. Laat niemand zeggen, waar is nu hun God?
1: Laat voor onze ogen de heidenen voelen hoe gij het bloed van uw dienaren wreekt.
0: Tot u stijgen op het gekerm der geboeiden. Bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.
1: Wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde. Wij zullen u prijzen in eeuwigheid. Uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Help ons, God van ons heil, vergeef ons onze zonden. God van de Heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Herder van Israël, hoor ons aan, die Jozef leidt als een kudde.
1: Die troont op de Gerus, verschijn met luister. Voor Efraïm, Benjamin en Manasse.
0: Werp uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan.
1: God, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Heer God der Heerscharen, hoe lang nog torent gij tegen uw biddend volk?
1: Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood, gedrenkt met een vloed van tranen.
0: Buurvolken twisten om ons bezit en vijanden lachen ons uit.
1: God van de Heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, volken verdreven om hem te planten.
1: Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
0: De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders.
1: Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, tot de rivier zijn loten.
0: Waarom hebt gij zijn omheining verwoest, zodat wie langskomt kan plukken?
1: De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af.
0: God van de Heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje wat gij hebt gekweekt.
0: Zij hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen.
1: Laat uw hand op uw gunsteling rusten, op het kind dat gij grootgebracht hebt.
0: Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u.
1: Heer, God der Heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God van de Heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Is er soms een andere grote natie aan wie hun goden zo nabij zijn, als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij hem aanroepen?
0: Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept.
1: Voor elk die oprecht tot hem bidt.
0: Laat ons bidden, almachtige eeuwige God, Bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En het is 11:45 en dan mogen we dus samen de rozenkrans gaan bidden. En daar zit u waarschijnlijk ook dus voor klaar. En dan vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade en bruid van de Heilige Geest. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We gaan dadelijk het eerste tientje gaan we bidden. En dan ga ik eventjes de muziek aanzetten. We

we gaan de intenties in ieder geval nemen van de paus voor de maand september. En dan mogen we bidden dat we, geïnspireerd door Sint Franciscus, onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn, en liefde en respect verlenen. Bidden we ook om zegen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. En we bidden ook uit dankbaarheid voor de vele luisteraars. En Heer, u weet het, als het u wil is, blijf ons steeds weer nieuwe luisteraars geven. Maar ook zijn we u dankbaar voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En dan gaan we eventjes de muziek aanzetten, want de microfoon hier, die is nog niet goed.

0: En zo werkt het weer allemaal. En dan mogen we dus, we hebben de intenties al genoemd, maar we hebben ook nog bij, via de WhatsApp hebben we intenties. En dan mogen we ook bij het eerste tientje meenemen uit dankbaarheid, maar we bidden ook om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. Maar en zeker op de donderdag willen we ook bidden om eerherstel. Bidden we ook om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. We vragen daarbij ook de hulp van Maria, koningin van de vrede, om toch vrede in alle harten. En dan neem je het eerste tientje ook mee en mogen we bidden voor twee zieke zussen en een zieke zwager, dat ons lieve Heer toch allen bij wil staan en dat hij toch heel bijzonder bij hun mag zijn. En Maria wil uw mantel om hen heen slaan en wil hen helpen in deze moeilijke periode. Overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. Nou, dan u hoort ook dat alles weer goed werkt hier. Moet er het een en ander omgezet worden, maar het werkt allemaal weer. En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. Nou, als je nog intenties heeft, dan kunt u die ook opgeven via de telefoon. Maar natuurlijk ook fijn als u een tientje met ons mee wil bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die gebruiken we ook. En dan is dat 06-200-19670.

0: Wij gaan het tweede tientje gaan we bidden. En dan mogen we bidden en nemen de volgende intenties nemen we mee. Wij bidden om heel veel zegen voor alle Nederlandse bisschoppen. Maar bijzonder willen we nog denken aan de bisschop van Breda, dat hij toch echt helemaal mag genezen. En ook de hulpbisschop van Den Bosch, dat het weer helemaal goed met hem mag komen. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En Heer, ook vandaag, we blijven vol vertrouwen u bidden dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen. Dat allen toch, ja, van u de genade en de zegen krijgen om tot elkaar te komen en met elkaar te overleggen. En we blijven dan ook bidden voor de mensen en de vrede, dat het toch in Oekraïne, maar ook dat Rusland tot inkeer mag komen. En ook in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden bidden we. Maar we denken ook aan Iran en Amerika. We denken aan Israël. Zoveel mensen die met elkaar over hoop liggen, Heer, wil hen toch allen de vrede in het hart geven. Maria wil daarbij een voorspreekster zijn. Dan brengen we ook een gezin bij u die het voortdurend dus heel moeilijk heeft. En dat zij toch ook geholpen mogen worden met de kracht van de Heilige Geest. En we vragen ook de voorspraak van Carlo Acutis dat dit gezin toch bijzonder geholpen mag worden. En Maria en ook u, Sint-Jozef, vragen we om de voorspraak. Dan mogen we ook alle mensen bij u brengen die om ons gebed gevraagd hebben. En dat zijn er vaak ook heel veel. Maar ook die er misschien niet om gevraagd hebben, maar wel ons gebed nodig hebben. Heer, we brengen al die mensen bij u, dat ze door u gezegend mogen worden. Overwegen we het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus. Vergeef ons onze zonden. Behoed ons.
2: Behoed ons voor de
1: vuur van de hel.
2: Vuur van de hel. Breng ons in. Gaat niet.
0: O Maria, en zo mogen we dit tientje ook afsluiten. Dan gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. En dan mogen we weer... Kunt u weer bellen naar als u nog intenties heeft voor het derde tientje. Maar ook als u dus graag een tientje mee wil bidden. En dat vinden we altijd ook heel erg fijn als we dat met elkaar mogen doen. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. De WhatsApp gebruiken we ook. En er staan nog een paar, die komen langzamerhand bij verschillende tientjes aan het bod. En dat is 06-2001-9670.

0: Dan zijn we aangekomen bij het derde tientje. En daar hebben we nog een aantal intenties voor. We mogen bidden uit dankbaarheid voor de Rosary Rally en de dag in Haarlem. Ja, Heer, hoe kunnen wij danken? En ja, we denken dan ook aan Maria en aan Sint-Jozef. Maar ook onze engelbewaarders, dat ze alles toch... Het hemelse hof heeft meegeholpen. En daardoor denk ik ook dat het met hun hulp en het gebed ook de Rosary Rally dus toch bijzonder mooi is geweest. En waar we ook zeker heel dankbaar voor zijn. Maar we bidden ook uit dankbaarheid. En Heer, er is zoveel om voor te bedanken. We willen u speciaal danken voor alles wat u ons geeft, maar wat we ons vaak niet bewust zijn. U bent zo'n goede vader voor ons. U zorgt goed voor ons en daar willen we u heel erg voor danken. Maar ook brengen we een zwager bij u, dat hij toch uit de coma mag komen. Heer, wilt u hem uw handen opleggen als het uw wil is? Wil hem dan, ja, als het ware tot leven wekken. Dan is ons gebed, brengen we ook bij een mevrouw. Die vraagt om voor haar te bidden, voor haar gezondheid. Maar ook voor haar zoon willen we ook heel graag bidden. Dan gaan we ook bidden voor een dochter, die willen we bij u brengen. Dat zij een vruchtbaar bezoek aan de fysiotherapeut zal mogen brengen. En ik denk ook verlost mag worden van pijn. En mogen we ook bidden dat er toch rust in iemands hoofd komt. En dat zij dus ook meer zelfvertrouwen krijgt. Maria, sla uw mantel om haar heen. En wilt u meebidden voor haar? En ook, ja, de hulp ook bij Jezus neerleggen, dat hij wil helpen. Dan, ja, dan hebben we, voor het derde tientje hebben we genoeg intenties, waar we heel graag voor gaan bidden. En dan overwegen we het derde geheim van het licht. Jezus kondigt het Rijk van God aan en roept ons op tot bekering.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. We gaan dadelijk naar het vierde tientje toe en dan kunt u weer bellen. En dat is, vindt heel fijn als u een tientje meebidt. We gaan dadelijk naar het vierde tientje. En ook natuurlijk dat u graag ook, mag u al nog intenties opgeven. Het staat allemaal nog open hier. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die staat ook open. Dat is 06-200-196-70.

0: En dan zijn we aangekomen bij het vierde tientje. En dan mogen we bidden om zegen bij een bevalling dat die spoedig mag plaatsvinden. Maria, wilt u daar ook bij zijn? Bidden we ook om bescherming voor de vervolgde christenen in Nigeria en overal daar waar christenen vervolgd worden. En dat is helaas op heel veel plekken. Dat ze van u toch, Heer, de kracht krijgen om vol te houden. Maar ook degenen die dat doen, dat die toch tot inkeer mogen komen. En we brengen ook alle mensen bij u die gekweld worden door een voortdurende pijn. Heer, dat geeft hen ook de kracht om vol te houden. En dat zij naar u mogen kijken, naar het kruis. Om daar ook hun zegen en kracht van te krijgen. Dan bidden we ook uit dankbaarheid. En die dankbaarheid willen we aan u geven, Heer. En dat gaat dan over dat het op het ogenblik met een kleinzoon dat het beter mag gaan. Maar we brengen ook een andere zieke zoon bij u. En dat hij toch meer rust in zijn hoofd zal mogen vinden. Gaan we ook bidden voor alle zielen in het vagevuur. En ook brengen we bij u, Heer, om toch heel veel genade en zegen voor het ongeboren kinderen. Dat zij toch vol liefde op de wereld mogen komen. En voor alle overledenen willen wij bidden. We bidden vooral voor hen waar nooit voor gebeden wordt. En we brengen ook een tante bij u die kanker heeft en een broer die alcoholist is. En ook brengen we nog bij u een zus die met problemen zit. Nou, we brengen hen allen, Heer, bij u, dat zij door u, dat u voor hen genadig wil zijn. En we mogen ook bidden om een goed gesprek in rust en duidelijkheid voor de toekomst. Kom, Heilige Geest, en wil deze persoon helpen. Er staat er nog één, die nemen we dadelijk bij het laatste tientje mee. Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O, mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. Nou heeft u nog één keer de kans om uw intenties op te geven door de telefoon of de WhatsApp. En ook natuurlijk om een tientje mee te bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die kunt u ook gebruiken. Dat is 06-200-19670.

0: En zo was het op het einde. Het hele tientje is het vrij rustig. En dan ineens dan zijn er heel veel telefoontjes. Maar we hebben ze allemaal toch mee kunnen nemen. En dan willen we ook bidden. En we brengen een vriendin bij u. En om zegen over haar en de familie. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer. En bidden we ook voor de zielerust van een Heer om. Dat hij nu bij onze Heer mag zijn. Maar we blijven u danken, Heer, voor zoveel is er voor u om te danken. En we brengen ook een mevrouw bij u die heel angstig is. Heer, wil ook haar u handen opleggen en Heilige Geest wil haar bevrijden. We brengen ook een kleinzoon bij u en ook de drie kleinkinderen. Wij gaan voor hen heel bijzonder bidden. Dan mogen we ook bidden en brengen bij u, Heer, een dochter voor een algeheel herstel. En voor alle kinderen bidden we, Heer, dat zij op een of andere manier toch Jezus leren kennen. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid. En dat alles goed mag gaan volgens Gods plan. We bidden en brengen bij u, Heer, om zegen en genade, om bijstand en bescherming van alle mensen die in een crisis moeten leven. We vragen daarbij de voorspraak van de heilige Jozef. Bidden we om voor alle mensen die een verslaving hebben, dat zij toch daarvan verlost mogen worden. Kom, Heilige Geest, bidden we uit dankbaarheid voor alle zegeningen die iemand heeft mogen ontvangen, maar ook bidden we om, ja, voor alle beproevingen, Heer, dat mensen ook daarvan verlost mogen worden. Graag bidden we ook om bekering van een gezin. En de vier kleinkinderen, dat die toch gedoopt mogen gaan worden. Heer, wil hen die genade geven. En bidden we ook voor een goede toekomst van kinderen en kleinkinderen. Nou, mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten, beste luisteraars, dat alle intenties van alle luisteraars in dit laatste tientje worden meegenomen. Het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we tot slot de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus bidden. Mochten we het katholiek gebedenboek hebben, dan staat dat op bladzijde 1118. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: God Zoon, verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geeseling tot bloedens toegeslagen zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt vergoten.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bedroefd zijn en geeft hen troost.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
2: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden van iedereen. En ook misschien dat u, als u in stilte hebt gebeden, dan mag u weten dus dat we het heel fijn vinden als er veel mensen met ons meebidden. Dan gaan we heel snel, want we zijn natuurlijk weer aan de late kant. Dan bidden we... Kijken we nog eventjes naar wat we allemaal te ontvangen hebben. En dan gaan we om 13:30 deze weer het boek voor. En dat is vandaag De Onbekende Tochtgenoot. Om 14:00 dan is het programma Het Franciscusuur. En om 15:00 bidden we Het Rozenhoedje van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 16:30 De Herbergiers over het eerste Jezusboek van Jozef Ratzinger. Om 16:30 Het Woord van God elke dag opnieuw. En om 17:00 bidden we de rooskrans, oftewel het rozenhoedje. 17:30 is de Vespers en om 18:00 het Angelus. Om 17:05 dan gaan we luisteren naar een luistertip uit het archief. En dat gaat over mystieke lectuur. En dan zal het gaan over de Psalm 144. Om 19:00 is de Eucharistieviering vanuit de Christus Koninkkerk. En om 20:00 de Heilige van de Dag. En dan beginnen dus alle herhalingen die wij vandaag hebben uitgezonden. Kunt u nog een keer luisteren of als u nog gemist heeft, vanavond komen ze allemaal nog een keer terug.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Kom op met dat boekje, zei Sanne. Het schijnt dat alles hier draait om die Franciscus. Laten we maar eens kijken wat voor vogel het was. Het eerste hoofdstuk is 3 pagina's. Zullen we iedereen voorlezen? En zonder antwoord af te wachten begon ze al. Hij werd geboren in 1181 en kreeg van zijn moeder Pica de naam Johannes. Maar toen zijn vader, Pietro Bernardone, terugkwam uit Frankrijk, waar hij stoffen had gekocht voor zijn winkel, vond hij die naam niet goed. Francisco moet hij heten, zei hij, naar het land waar ik zojuist vandaan kom. Wat stom, zei Eefje, je kind naar een land noemen. Stel je voor dat mijn pa me Hollandia had genoemd. Kop dicht, luister, beval Sanne. Vader Pietro Bernardone was een rijke koopman en hij had grootse plannen voor zijn zoon. Hij vond het maar wat erg dat hij ondanks al zijn geld nooit echt van adel had kunnen worden. Waarom niet? Vroeg Rob. Voor geld is alles te koop. Behalve een adellijke titel, wist Sanne. Je hebt blauw bloed of je hebt het niet. Maar ook al had Franciscus het niet, toch wilde hij dolgraag ridder worden. Op een nacht droomde hij dat de winkel van zijn vader vol wapenschilden hing en dat was volgens hem het bewijs dat het ooit zou gebeuren. En dat hij zelfs de machtigste ridder van heel Umbrië zou worden. Zijn vader stuurde hem naar de pastoor van de San Giorgio-kerk om te leren lezen en schrijven. Hij kende alle psalmen in het Latijn uit zijn hoofd. En ook ging hij mee naar Frankrijk, zodat hij een aardig woordje Frans sprak. Werd hij daar heilig van? Informeerde Rob, verveeld op zijn nagels kluivend. Zover zijn we nog lang niet, zei Sanne. Integendeel, hij hield ervan om met zijn vrienden de stad op stelten te zetten. 'S Nachts dronken door de straten te zwalken en serenades te brengen aan lieftallige schoonheden. Overal waar jonge lui de beest uithingen, was hij Haantje de voorste. En hij smeet met het geld van zijn vader. Die vond het eigenlijk wel mooi, want dan kon iedereen zien dat ze bij de familie Bernardone niet op een cent hoefde te kijken. Geef mij zo'n vader, zuchtte Eefje. Maar Franciscus was niet alleen royaal voor zijn vrienden, hij gaf ook altijd wat aan bedelaars. Als ze dat tenminste niet op een ongelegen moment vroegen. Toen hij een keer in de winkel van zijn vader bezig was met een klant, snauwde hij een bedelaar die hem in Gods naam wat geld vroeg bij de deur weg. Maar meteen had hij er spijt van. Bedelen deed je vast niet voor je lol, veronderstelde hij. En de man vroeg het zelfs in Gods naam. Als hij het uit naam van de keizer had gevraagd, zou ik het hem meteen gegeven hebben, dacht hij. Hij graaide gauw wat munten uit de geldla, holde de man achterna en gaf hem het geld. Aha, zei Eefje, het eerste heilige trekje. Geef me het boek nou maar, dan lees ik verder. Nou, pa is anders ook best royaal, zei Rob. Die geeft ook makkelijk geld aan allerlei ontwikkelingsprojecten in de derde wereld en zo. Wie weet waar het op uitdraait, zei Eefje optimistisch. Wat denken jullie? Zit het er een beetje in dat jullie vader heilig wordt? Sanne en Rob keken elkaar aan. Nee, zeiden ze tegelijk. Dan gaan we verder met Franciscus, besloot Eefje. Ten noorden van Assisi ligt de stad Perugia. Daar zijn we met de trein langs gekomen. De twee steden waren eeuwig en altijd in oorlog met elkaar. In 1202 had Perugia weer een reden gevonden om Assisi aan te vallen. De burgers van Assisi hadden namelijk alle adellijke families uit de stad gejaagd. Ze hadden zelfs de Rocca, een vesting boven de berg, gesloopt en met de stenen een stadsmuur opgetrokken. De adel was naar Perugia gevlucht, had om hulp gevraagd en gekregen. Assisi werd de oorlog verklaard. Franciscus was intussen 21 jaar en oud genoeg om met zijn vrienden tegen de vijand op te trekken. Hij kreeg de mooiste wapenuitrusting en het sterkste paard van zijn vader en zo vertrokken ze op een dag. Maar het leger van Assisi werd verslagen en Franciscus belandde in de gevangenis. De oorlog had niets opgelost, want de adel kwam weer terug in de stad en speelde als van ouds de baas. Het duurde bijna een jaar eer Franciscus door zijn vader voor een hoop geld was vrijgekocht. Doodziek kwam hij thuis, teleurgesteld en geschokt door alles wat hij had meegemaakt. Hij kon niet meer lachen, niet meer zingen en muziek maken. Hij had nergens meer plezier in. Hij voelde zich leeg en doelloos. Zijn moeder verwende hem. Van zijn vader kreeg hij een ander paard en mooie kleren. Zijn vrienden probeerden hem op te vrolijken en langzaamaan kwam Franciscus er bovenop. Hij liet zich zelfs weer overhalen om mee te gaan met een andere veroveraar. Dat was Walter van Brienne, een wereldberoemde edelman die vocht voor de paus van Rome. Misschien kreeg hij nu de kans om ridder te worden. Zijn vader gaf hem opnieuw alles wat hij nodig had en toegejuicht door de hele stad ging hij met Walter mee. Hij kwam maar tot Spoleto, 40 kilometer verder. Daar kreeg hij weer een aanval van malaria, de ziekte die hij in de gevangenis had opgelopen. In zijn koortsdromen hoorde hij een stem die hem vroeg: van wie kun je meer heil verwachten, van de Heer of van de knecht? Van de Heer natuurlijk, zei Franciscus. Waarom ga je dan met de knecht mee en laat je de Heer in de steek? Die stem was natuurlijk van God, veronderstelde Sanne. In dat soort verhalen praat God altijd met mensen. Waarom gebeurt het nou nooit meer? Ik zou het best willen. Zou je geloven dat het God was als het tegen jou zou praten? Vroeg Eefje. In een droom, bedoel je? Vroeg Rob. Nee, natuurlijk niet. Dromen zijn bedrog. Nou, vroeger blijkbaar niet, ging Eefje verder met het verhaal. Want, angstig, vroeg Franciscus, wat moet ik dan doen, heer? Ga terug naar huis en wacht maar af, zei de stem. En zo kwam Franciscus weer terug, uitgelachen door de hele stad. Nou lees ik verder, zei Rob. Dit is de derde bladzijde, en hij nam het boekje over. Vader Bernardone was woedend en moeder Pica bezorgd, want Franciscus deed niets meer. Zijn ridderplannen waren voorgoed van de baan en de winkel kon hem ook niets meer schelen. Wat had je aan geld verdienen? Had het hem gelukkig gemaakt? Je werd er alleen maar hebzuchtig van. Wat hij in zijn zakken had, gaf hij weg aan de bedelaars, want in de gevangenis had hij geleerd wat honger was. En verder zwierf hij maar zo'n beetje door de bossen. Vaak liep hij dan het kerkje van San Damiano binnen. Daar hing een groot kruis met een Christusfiguur erop geschilderd. Als Franciscus daarnaar keek, voelde hij zich rustig worden en dan bad hij: Allerhoogste God, verlicht de duisternis in mijn hart en geef mij het juiste geloof, een vast vertrouwen en een volmaakte liefde. Geef mij het besef en de kennis, o Heer, dat ik uw heilige wil kan volbrengen. Amen. Op een dag dat hij daar weer zat te bidden, zei de Christus opeens: Franciscus, herstel mijn kerk. Franciscus schrok ontzettend. Hij keek omhoog naar de gekruisigde Jezus, die ernstig over hem heen naar buiten staarde, en daarna om zich heen. Ja, het kerkje was inderdaad verschrikkelijk vervallen. Scheuren in de muren en gaten in het dak. Toch had Franciscus een ander antwoord verwacht. Hij was toch geen metselaar? Maar goed, als God wilde dat hij het kerkje herstelde, dan deed hij dat toch. Hij zocht de pastoor op en vertelde hem wat hij van plan was. Hier hebt u geld, zei hij. Dan kunt u alvast stenen kopen. Morgen kom ik terug en dan blijf ik meteen hier wonen. De pastoor wilde het geld niet aannemen. Je vader vindt het vast niet goed, zei hij, en hij kreeg gelijk. De oude heer Bernardone was woedend. Met een klap sloot Rob het boekje en keek op zijn horloge. 4 uur, waar blijft pa?
1: Hier ben ik al, zei pa. Ongemerkt was hij naar buiten gekomen. Hoe vinden jullie Franciscus?
0: Niet echt normaal, zei Sanne.
1: Pa trok zijn schouders op en zei, misschien had zijn vader hem, als hij nu geleefd had, naar een psychiater gestuurd, want hij doet inderdaad hele vreemde dingen. Steeds vreemder, dat vonden zijn stadsgenoten toen ook al.
0: Dan wordt het misschien toch nog een spannend verhaal, besloot Rob. Gaan we nu eindelijk de stad in?
1: Ja, maar rustig aan. Hellingen moet je langzaam beklimmen. Natuurlijk trokken ze zich niks van die wijze raad aan. Maar het gevolg was dat ze halverwege het steile straatje hijgend en zwetend moesten stilhouden om op adem te komen, terwijl pa hen in het tempo van een overjarige slak voorbij sjokte tot aan het einde toe.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Van harte welkom hier in het Franciscusuur, waar u naar luistert, hier bij Radio Maria. Een nieuw programma, speciaal in deze maanden, waarin Radio Maria extra aandacht schenkt aan Franciscus, de heilige Franciscus van Assisi. En dat is niet zomaar. Dat is natuurlijk omdat het 800 jaar geleden is dat hij is gestorven. Dat wordt op heel veel plekken eigenlijk herdacht natuurlijk. En zeker hier bij Radio Maria. We gaan daar, of we zijn daar eigenlijk in het nieuwe seizoen al mee begonnen. We besteden daar in de diverse programma's aandacht aan. En dat doen we dus ook met dit Franciscusuur. En u hoorde de eerste tonen van een lied dat het zonnelied is. Als ik het verder zou spelen. Nou, dat komt zeker ook nog wel voorbij in dit uur. Waarom de aandacht voor Franciscus ook hier bij Radio Maria? Nou, ook om eigenlijk u als luisteraar een beetje kennis te laten maken met wat de Franciscanen en de bredere familie eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja Franciscus allemaal doet. Dat zijn de Franciscanen, de minder broeders, zoals dat ook, hè, zo, dat kent u waarschijnlijk ook onder die naam, herkent u hen ook. De Clarissen, de Kapucijnen en daaromheen nog veel meer mensen die zich op een bepaalde manier verbonden weten met de heilige Franciscus. Nou, ik wil dit uur ook beginnen met een mooi gebed dat de heilige paus Leo de 14e speciaal heeft gemaakt voor dit Franciscusjaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Sint Franciscus, onze broeder, u die 800 jaar geleden de dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons bij de Heer. U herkende de ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron van alle verzoening te zoeken die elke muur afbreekt. U die ongewapend de linies van oorlog en misverstand overstak, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd van conflict en verdeeldheid bid voor ons, opdat wij vredestichters mogen worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dit Franciscusuur hier bij Radio Maria zullen we om de week uitzenden. Dus in een periode tot en met december. En in dat Franciscusuur komen een paar rubrieken steeds terug. We gaan ook u allerlei weetjes vertellen over de heilige Franciscus en de Franciscanen en de hele familie daaromheen. Maar ook dus een paar vaste rubrieken. En daar beginnen we deze eerste uitzending ook graag mee. U weet het natuurlijk, de heilige Franciscus was, ik net zei net het zonnelied, het begin daarvan hoorde u, was ja één met de natuur, één met de dieren, met de hele schepping in de natuur. Broederzon, zustermaan, zo verenigd met die hele schepping. Nou, en dat is dus echt wel een aanleiding geweest om te kijken van hoe kunnen we die verwondering voor de natuur die Franciscus had, hoe kunnen we die ook een beetje in het programma brengen? Nou, en dat gaat Antoon voor u doen. Want Antoon heeft een paar al prachtige uitzendingen opgenomen. Met, nou dat ga ik allemaal niet verklappen. Dat moet u natuurlijk zelf gaan beluisteren. We hebben dus de rubriek vanwege die verwondering voor de natuur Hof van Lof genoemd. En daar moet ik even iets bij vertellen. Want als u de Franciscanen ja, goed kent, dan weet u misschien dat Hof van Lof ook al gebruikt wordt voor de prachtige tuin die de Franciscanen zelf in Megen ook hebben. En daar van alles natuurlijk verbouwen. Daar volgens mij ook rondleidingen verzorgen. Maar we mogen ook die naam gebruiken voor deze rubriek hier in het programma Franciscusuur. Hof van Lof, het is gewoon alle lof ook via Franciscus natuurlijk aan ons lieve Heer voor de natuur. Nou, en hoe we dat invullen hier, dat hoort u in het volgende onderdeel, verzorgd dus door Antoon.
1: Welkom Mike in de opnamestudio. En welkom beste luisteraars in het stukje van het Franciscusuur. Dat noemen we Hof van Lof. Dag Mike.
2: Hallo, hallo.
1: Ja Mike, wij kennen elkaar van de TC-vieringen waar we allebei de muziek hebben begeleid. Jij op gitaar, ik op klarinet.
2: Klopt.
1: En jij hebt mij wel eens ooit verhalen verteld over de kikkertjes en de salamandertjes. Dat mijn mond open viel van verbazing.
2: Ja. Ja,
1: en dat hoop ik ook vandaag mee te nemen in jullie luisteraars mee te nemen daarin. In de verwondering van de schoonheid, van de natuur en van de schepping. Nu, kun jij je kort voorstellen, Mike? Hoe ben je zo in deze wereld van de kikkers en de salamandertjes ingerold?
2: Ja, eigenlijk al vanaf vroeger. Wij hebben altijd bij de tuin van mijn ouders hebben we altijd een vijver gehad. En struinen langs de slootjes. Ik heb heel veel gevist, maar dan kom je natuurlijk ook andere beestjes tegen. Maar de grote klik die kwam eigenlijk zo rond 2002, 2003... Ik had een salamander van mijn schoonouders op de foto. En ik had zoiets, ja, kan die zijn, kan deze zijn. Die pagina van het boek lijkt ook wel. En toen was er in Nieuwegein een lezingavond van Lacerta. Dat is de overkoepelende amfibie reptiele houderij.
1: Ja, vereniging.
2: Vereniging, of... ja. En die hadden een lezing over de amfibieën van Europa en een randje van Noord-Afrika, omdat daar linken tussen zitten. Dus ik dacht, nou, daar ga ik heen, ik neem die foto mee. We hebben een lezing gehad, geweldig. Eigenlijk alle dieren zijn voorgesteld, ook foto's van hun habitat, waar je ze kan vinden, hoe het eruit ziet. En natuurlijk had ik de meest algemene salamander die je maar kan hebben. Gewoon de kleine watersalamander, komt echt overal voor.
1: Ja.
2: Maar... aan het eind van de avond was het van... volgende maand dan gaan we het hebben over. En toen dacht ik, hé, dat is ook wel leuk. En
1: Ja, want kun je eigenlijk zeggen...
2: Ik ben er niet meer mee opgehouden. Ik ben bijna al die keren ben ik geweest.
1: Kun je eigenlijk wel zeggen dat de kikkertjes en salamandertjes naar jou toe zijn gekomen? In plaats van dat jij daarna in de eerste instantie naar op zoek ging?
2: Ja, misschien
1: kwam
2: wel.
1: Op je pad.
2: Misschien wel, maar het is allebei eigenlijk een beetje. Via die verenigingsavonden, zeg maar, die lezingavonden, leer je mensen kennen. Dan leer je mensen van de organisatie kennen. Dan ga je op een gegeven moment... Hey Mike, we gaan binnenkort een keer daarheen en lekker het veld in. Heb je zin om mee te gaan? Ja. Want je kent elkaar inmiddels. Oh ja, dat kan ik wel doen. Nou, dan ga je een paar keer mee. En dat is heel verslavend, want je komt nieuwe beesten tegen. Je komt andere beesten tegen. Toen had ik nog kleine kinderen, maar inmiddels worden die ook groter. Gaan ze naar de middelbare school, dan maakt het niet meer uit of wanneer jij overdag een keer het veld in gaat. Hè? Want je hoeft ze niet meer uit school te halen. En dat breidt zich gewoon nog steeds uit. Ja.
1: Ja, en het is niet je vak, hè? Dus het is niet alsof jij daar je brood mee verdient, maar je hebt een andere baan die je dan beschrijft als saai. Maar je haalt eigenlijk je energie en je passie uit de natuur en die kikkertjes. Kun je dat zo zeggen?
2: Nee, want mijn baan is ook echt leuk.
1: Oh, wel leuk. Ja,
2: ik geniet wel van... Maar, laat ik het zo noemen. Ik werk omdat ik moet kunnen leven. De hypotheek moet betaald enzovoorts.
1: Precies. Ja.
2: Maar ik zit 4 dagen per week op kantoor. En als ik met tegenzin naar kantoor zou gaan, dat is niet de bedoeling. Ik moet mijn werk wel leuk vinden.
1: Vindt het leuk. Oké, gelukkig.
2: Maar mijn passies liggen bij mijn gezin. En bij muziek. En bij de beestjes.
1: Ja.
2: Ja. Daar haal ik heel veel energie uit.
1: Mooi. Ja, nee, omdat je altijd, meestal als je dan vertelt over je werk, dan zeg je, ik heb een heel saai baan. Maar dat is dan de veronderstelling dat anderen dat saai vinden.
2: De meeste andere mensen zien dat als ze de hele dag achter een beeldschermpje naar cijfertjes kijken als vrij saai.
1: Ja.
2: Zeker mijn collega's, ik werk voor een heel cluster van oudere zorginstellingen.
1: Ja.
2: Die staan bij de mensen aan het bed. Hè? Bedoel maar,
1: ja, precies. Dat is ook al een heel andere wereld.
2: Ja, dus...
1: Hey Mike, als ik dan denk aan kikkers, dan zie ik bijvoorbeeld een afbeelding voor me van zo'n tropisch kikkertje, zo'n felgroen kikkertje.
2: Ja.
1: Weet je wel? Maar die hebben we niet in Nederland. Kun je ons eens een klein beetje meenemen van hoe bijzonder is die wereld van de kikkers en de salamanders?
2: Ja. Is die wel zo bijzonder? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik haalde heel veel voldoening uit. Wij hebben in Nederland eigenlijk maar een beperkt aantal soorten amfibieën. Mm-hmm. Maar ik geniet van ieder dier helemaal. Mijn kennismaking met de geelbuikvuurpad, die was echt. Die komt alleen in Zuid-Limburg voor, maar dat was gewoon echt een klap. Die beesten hebben hartvormige pupillen in de ogen. Dat is maar één woord voor: smelt.
1: Wow.
2: Je bent gelijk verkocht.
3: Geelbuikpad?
2: Geelbuikvuurpad.
3: Vuurpad.
2: Ja. Die leven nog in een paar groeven in Zuid-Limburg. Ja, en als je die één keer gezien hebt, dan ben je helemaal verkocht.
3: En die pupil is de vorm van een hart, zeg je?
2: Ja, die hebben hartvormige pupillen.
3: Serieus?
2: Dus als je die recht in de ogen kijkt, ja, dat... ja. Maar ik vind alle dieren leuk. Ik heb een eigen monitorgebiedje in de omgeving van Nieuwegein. En daar zitten alle drie de soorten groene kikkers. Dus de meerkikker en de poelkikker. En als kruisring van elkaar de bastaardkikker. Ik heb twee soorten bruine kikkers. Zowel de bruine kikker als de heikikker. Ik heb de kleine watersalamander in mijn gebiedje. En de gewone pad.
3: Ja.
2: En amfibieën zijn eigenlijk heel wonderbaarlijke dieren.
3: Even dat woord amfibie, hè?
2: Ja.
3: Is dat, dan denk ik aan, dat zijn salamanders en kikkers. Maar klopt dat? Is dat zeg maar de verzamelnaam daarvoor, amfibieën?
2: Ja. Ja. Ja, eigenlijk komt het woord amfibie komt voor uit de voortsprong. Komt voort uit de oorsprong van de dieren. Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water.
3: Ja.
2: En ze hebben eigenlijk twee verschijningsvormen. Een landfase als adult,
3: ja,
2: en een waterfase. De waterfase is eitjes worden afgezet in het water, over het algemeen. Die komen uit, de larfjes die ontwikkelen zich. We kennen allemaal wel de
3: kikkervisjes.
2: Kleine paddenlarfjes en zo. Nou, op een gegeven moment dan zie je dat die staart zich gaat degenereren. Er komen voorpootjes en achterpootjes bij. Eerst de achterpootjes, na de voorpootjes. Wordt de staart, die wordt op een gegeven moment nog kleiner, trekt helemaal weg en dan trekken ze het land op. En dan zijn het landdieren.
3: Mm-hmm.
2: Totdat ze helemaal adult zijn, zijn het zonder meer landdieren. Geldt ook voor de salamanders. Maar als ze oud genoeg zijn om zich voor te kunnen planten, gaan ze terug naar het water. En heel veel amfibieën, die krijgen dan ook weer een hele mooie soort vin aan de staart.
3: Oh.
2: Die zie je echt wezenlijk veranderen. Het meest leuke voorbeeld in Nederland is natuurlijk de kampsalamander. Want die heeft zowel op zijn rug als aan de bovenkant als aan de onderkant van de staart een hele mooie, opvallend gekleurde vin. Is de paarperiode voorbij, dan kruipen ze weer op het land.
3: En dan verdwijnt die
2: vin ook weer.
3: Die laten ze gewoon los.
2: Nee, die wordt eigenlijk weer in het lichaam opgenomen, gedegenereerd, teruggezet. Maar amfibieën die leven dus eigenlijk in twee werelden.
3: Ja.
2: Een waterwereld en een landwereld.
3: Ja. En dan hebben ze ook kieuwen? Of hoe,
2: hele kleine larfjes hebben kieuwen. Ja, dat kun je zien bij kikkervisjes als je ze heel goed bekijkt. Maar dat is maar heel kort. Bij salamanders kun je het beter zien, want salamanderlarfjes hebben kieuwen.
3: En daarna, maar ze hebben ook longen. Oftewel, er komen dan longen als ze op het land moeten.
2: Ja, je ziet dat op een gegeven moment ook als je, noem maar, ja, ik ga ervan uit dat iedereen wel eens kikkergril heeft groot gekweekt thuis. Een beetje uit de sloot scheppen of zo en groot brengen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die dat niet hebben gedaan. Maar als je kikkerdril in een bakje bij je thuis doet, wel regelmatig het water verversen en zo. Maar dan zie je op een gegeven moment dat die larfjes groter worden. Eerst heb je als het ware een soort hele kleine streepjes. Daarna worden het meer de dikkopjes. Dus een bol lijfje met een staart. Nou, dan komen die pootjes eraan. Achterpootjes, voorpootjes. Dan gaat die staart die gaat terug. En dat ronde bolle lijfje ontwikkelt zich al meer tot een kikkervorm of een paddenvorm.
3: Ja.
2: En dan zie je ze langzaam maar zeker wat groeien. Maar dan zie je de dieren ook steeds vaker boven water komen. Omdat ze overgaan op longademhaling. Hmm. Dan moeten ze wel meer naar boven. En op het land ademen ze ook door de longen.
3: Hmm.
2: Amfibieën hebben ook In meer of mindere mate kunnen ze gebruik maken van ademhaling door de huid heen.
3: Mm.
2: Ja.
3: Wauw. En dat is dan zowel boven water als onder water?
2: Ja, ja. Ik heb bijvoorbeeld soms ook amfibieën die in de winter gewoon in mijn vijver onder water blijven.
3: Ja.
2: Die gaan ook, nou ja, er moet niet 8 weken lang ijs op liggen of zo. Dat is niet zo goed. Maar ze kunnen best wel een aantal dagen of een week lang echt alleen maar onder water blijven. Ja, terwijl ze niet boven water kunnen om adem te halen.
3: Ja, vanwege ijs bijvoorbeeld.
2: Dan ademen ze door de huid.
3: Ja.
2: Maar amfibieën zijn ook koudbloedig.
3: Ja.
2: En dat is heel belangrijk. Want als je koudbloedig bent, als je warm bent, gaan alle processen in je lichaam veel sneller.
3: Ja.
2: Als je koudbloedig bent, gaat alles veel trager.
3: De stofwisseling
2: dus
3: gaat ook
2: zij veel kunnen
3: trager.
2: Die hele stofwisseling kunnen ze een heel eind stilzetten.
3: Ja, op een soort van standby zetten.
2: Er zijn zelfs kikkers niet in, nou ja, tenminste bij mijn weten niet in Nederland. Ik denk als ze hier echt in het ijs komen, dat je, ik heb ook wel eens dooie kikkers in mijn vijver gevonden na de vorst. Maar er zijn een aantal kikkers op de wereld die zelfs in bevroren toestand jaarlijks komen. En nou ja, in het voorjaar zeg maar weer ontdooien en gewoon doorleven.
3: Wow,
2: ja, die kikkers kunnen echt letterlijk bevriezen. Dat is geweldig.
3: Ja, ja.
2: En hoe meer je over dit soort dingen leest of gaat ontdekken of ziet, hoe interessanter die hele groep wordt.
3: Ja, want en dan ga je daar, je hebt jouw eigen verzorgingsgebied, maar via de verenigingen die daarover gaan, trek je ook samen op om elders in gebieden in te trekken.
2: Ja.
3: En dan door de slootjes heen te waden en op zoek naar de kikkertjes en salamanders. He, om ze te tellen of om een bepaalde stand bij te houden. Daar heb je wel verschillende dingen over verteld.
2: Ja.
3: Maar kun je ons daar een klein beetje meenemen? Wat is, hoe ziet dat er dan uit? En heb je daar wel eens ook iets geks of bijzonders? Vertel, neem ons een klein beetje mee.
2: Nou, via Lacetta leer je mensen kennen. En dan kom je op een gegeven moment bij Ravon terecht. Dat is de reptiele amfibie vissen organisatie van Nederland. Ook via Ravon leer je veel meer mensen kennen. Mm. Dan krijg je, zoals ik, mijn eigen monitorgebied voor amfibieën en vissen. Dan ga je af en toe naar een Ravon-dag. Een soort alle vrijwilligers bij elkaar leuke dingen doen namens Ravon. Want je wordt als het ware bedankt voor een heel jaar veldwerk.
3: Ja.
2: Met allerlei leuke lezingen en samenkomsten. Leer je andere mensen kennen. En als je andere mensen leert kennen, dan is het vanzelf zo van, hey Mike, jij hebt een leuk gebiedje, hè? Hoorden we. Voor amfibieën, reptielen, ja. Of nee, sorry, amfibieën en vissen. Ik doe daar en daar iets met reptielen en amfibieën. Heb je zin om een keer mee te gaan? Of kan ik een keer met jou mee? Nou, zo wordt je groep steeds groter. En ja, ik ga dus ook regelmatig met maatjes op pad. Bijvoorbeeld richting de Veluwe. En daar pakken we de amfibieën mee. Ook de reptielen. En ja, hoe ziet het zo'n dag eruit? Je gaat er naartoe, je gaat het gebied in. Over het algemeen, je hebt natuurlijk vanuit de Ravon heb je een ontheffing nodig om de dieren te hanteren. Want er zitten veel rode lijst en beschermde soorten bij.
3: Ja. En je pakt ze ook beter, hè, sommige dieren?
2: Sommige dieren wel, ja. Want we doen ook onderzoek. Maar behalve de ontheffing heb je ook toestemming van de gebiedseigenaar nodig om door dat gebied te mogen lopen.
3: Ja,
2: logisch, en dat kunnen verschillende instanties zijn. Natuurmonumenten is er een van, Staatsbosbeheer, Hollands Landschap, Utrecht Landschap. Nou ja, allemaal.

0: Landschap, Utrecht Landschap, nou ja, allemaal van dat soort grondeigenaren. En als je die ontheffing ook hebt, dat betekent dus ook dat je buiten de paden mag lopen, ja, als je die toestemming krijgt. En wij daardoor kruisen dan gewoon een heel gebied, kijken wat we tegenkomen. En alles wat we tegenkomen wordt ingevoerd in een grote landelijke database.
1: Wordt gedocumenteerd.
0: Ja, ja, want dat houdt in eigenlijk dat je weet waar zitten de soorten. We hebben soms ook dagen dat we niks vangen. Misschien kun je een link leggen met temperatuur of met wolkenvelden of neerslag of dat soort zaken. Of soms heb je gewoon pech, dan heb je een dag dat je niks vindt.
1: Dat ze zich verstoppen.
0: Ja, of als het heel warm is, dan liggen heel veel reptielen bijvoorbeeld sowieso al ergens onder de grond. Want dat is koeler dan erbovenop, want reptielen kunnen ook te warm worden. Aha. Maar alles wordt gedocumenteerd en ingevoerd. En ja, dan proberen we iets te zeggen over de soortontwikkeling van bepaalde soorten in bepaalde gebieden voor heel Nederland.
1: En wat maak je dan zo mee? Wanneer heb je voor het laatst een heel bijzondere kikker, een zeldzame kikker bijvoorbeeld, gespot?
0: Nou, ik was dit jaar,
1: of zal
0: in de tweede helft van mei, was het Ravonweekend. Dus we gaan dan donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag met allerlei maatjes vanuit een vast punt waar we ook verblijven. Gaan we op pad het veld in. Dus ieder jaar in een aparte provincie of soms een paar provincies. Dit jaar kwamen we een groene kikker tegen. En ja, een groene kikker is op zich niet zo heel bijzonder. Het was ook een bastaardkikker. Dus een kruising tussen de meerkikker en de poelkikker. Maar normaal gesproken hebben kikkers, die hebben een lichtgroenige streep vanaf de neus tot aan de kont. Een heel dun streepje.
1: Ja.
0: Hebben die groene kikkers over hun rug lopen.
1: Ja.
0: Deze, dat was net als daar zat een knik in, net als bij een bliksemflits. Zoiets dergelijks. Dat is wel apart.
1: Wow,
0: ja, het is een gewone kikker, maar een of ander, misschien een genetisch foutje of iets dergelijks. Maar die had er dus een afwijkende rugstreep. Dat vind ik wel heel leuk.
1: Ja, ja, dat is wel een bijzondere tekening dus op de rug.
0: Ja, ja, ja. Ik heb ook eens een keer in mijn eigen monitorgebiedje ik heb daar heikikkers zitten en bruine kikkers. En de heikikkers hebben het over het algemeen een wittere, een lichtere buik. Een lichte streep langs de bekrand, bijna wit. En de bruine kikker die heeft daar op een gegeven moment toch een soort zwarte grijze stukje. Wat meer vlekjes op de buik. Die hebben ook een net iets andere wangvlek. Ze kunnen een rugstreep hebben, vandaar de naam. Tenminste, de heikikker die kan een rugstreep hebben. En die begint voor de ogen en loopt naar achteren toe.
1: Mm-hmm.
0: Sommige dieren hebben het niet. Sommige bruine kikkers hebben ook een streep, maar die is meestal wat minder aanwezig en begint ook nooit voor de ogen. Die begint later. Maar ik had op een gegeven moment een dier gevangen in mijn monitorgebiedje. En als je het dier vasthoudt en je kijkt er als het ware vanaf links naar de zijkant van het dier.
1: Ja, een profiel.
0: Juist, dan zie je de bekrand. En toen dacht ik, nou, dat is een bruine kikker. Ja, niet echt een streep over de rug. Nou, dat bevestigt de bruine kikker. Ja, de buik is ook niet echt. Ja, hij is niet echt gevlekt, maar ook niet heel wit. Bruine kikker. Ik draai in het dier 90 graden, dus ik kijk tegen de andere zijkant aan. Hé, hey, een hele lichte bekrand. Goh, heikikker. Die vlek daar. Ja. Nou ja, uiteindelijk is er dan maar één ding wat uitsluitsel biedt. Ze hebben aan de poten hebben ze een klein knobbeltje. Dat is een graafknobbel, de metatarsusknobbel. En daar is tussen de heikikker en de bruine kikker is de verschil in grootte.
1: Ja.
0: Nou, ik had het dier ook gevangen, want anders kon ik hem niet zo goed bekijken. En uiteindelijk bleek het op basis van de metatarsusknobbel, bleek het een heikikker te zijn.
1: Aha.
0: Maar afhankelijk dus van welke kant je er naar keek, van links of naar rechts, zou je zweren dat het of A of B was.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat vind ik ook bijzonder.
1: Nou, of ja.
0: En ze dus kunnen niet onderin kruisen.
1: Er zijn bepaalde kenmerken eigenlijk waardoor je kunt zeggen, dit is die kikker.
0: Ja.
1: En, maar daar wordt ook, daar kom je ook gevallen tegen dat je denkt van, wat zou het zijn? Dat die kenmerken een beetje door elkaar lopen.

0: Ja, en bij de bruin, nou ja, over het algemeen, de heikikkers in mijn monitorgebiedje, dat zijn echt prototype heikikkers. Doe maar, alle kenmerken zijn ook volop aanwezig. Maar dit was een vreemd geval. En wat ik net al zei, bruine kikker en heikikker kunnen niet onderling kruisen. Die groene kikkers die zijn veel beroerder. Je hebt de meerkikker en je hebt de poelkikker. Die kunnen kruisen naar de bastaardkikker. Maar wat binnen de amfibiegroep ook heel bijzonder is, ze kunnen terugkruisen. Als een paard en een ezel kruisen, heb je een muilezel.
1: Ja.
0: Maar muilezels zijn onvruchtbaar.
1: Ja.
0: Als een meerkikker en een poelkikker samen kruisen, krijg je een bastaardkikker.
1: Ja.
0: Maar die bastaardkikker die kan terugkruisen richting de meerkikker met de meerkikker of richting de poelkikker.
1: Ja.
0: Allebei. Ja, dat is heel apart. Dat heb je niet bij heel veel soorten in het dierenrijk.
1: Ja. Ja.
0: En wat natuurlijk ook leuk is, we kennen allemaal wel de hagedissen, dat als die een stukje aangevallen worden door een vogel of zo, dat ze de staart kunnen afwerpen en die blijft dan even kronkelend liggen. En dan kan de hagedis kan ontsnappen. Oké, dat is een hagedis, dat is een reptiel.
1: Eet die vogel, eet die staart op, maar de hagedis overleeft.
0: Juist. Die staart die kan ook weer aangroeien. Je kan wel duidelijk zien dat er een aangegroeide staart is, want hij is iets anders qua vorm en qua grootte. Dat valt gewoon gelijk op. Amfibieën, die zijn nog veel bijzonderder.
1: Ja,
0: want amfibieën die kunnen hele poten bijvoorbeeld verliezen. En dan groeit er weer een poot terug aan.
1: Wauw, dat is...
0: Ja, dat is echt ongekend.
1: Ja.
0: Dus als jij zegt van, goh, hoezo je verwondering voor amfibieën. Hoe meer je leert en hoe meer van dit soort dingen je tegenkomt, hoe leuker die hele
1: doelgroep. Ik kan me voorstellen dat het ook een onderwerp van onderzoek is. Om te leren van hoe kunnen wij daar ook profijt van hebben in de medische wetenschap.
0: Ja, dat denk ik vast ook wel. Ja. Maar ik zit niet in de medische wetenschap.
1: Buiten jouw veld, zeg maar.
0: Ja, ik kan het me wel voorstellen. En ik weet dat dat soort dingen ook vast wel gebeuren. Maar ja, daar zit ik gewoon niet in. Nee.
1: Ja.
0: Ik weet, net zoals dat ze ook met slangengif en met spinnengif bijvoorbeeld bezig zijn. Om te kijken of ze vanuit de werkbare elementen in dat gif die bepaald effect hebben op je lichaam. Soms kunnen ze dingen laten afsterven. Soms kunnen ze dingen juist op gang brengen. Ja, als een beet van een bepaalde spin of een slang zorgt dat je bloeddruk heel erg omhoog gaat, kun je daar misschien wel een medicijn uit ontwikkelen voor mensen met hele lage bloeddruk.
1: Hmm.
0: Maar ja, dat kan vast en zeker bij amfibieën ook wel.
1: Ja, ja.
0: Maar daar zit ik minder
1: Mike,
0: in.
1: We komen een beetje aan het einde van onze van wat we kunnen delen met onze luisteraars.
0: Ja?
1: Heb je nog een laatste punch? Bijvoorbeeld als jij... wanneer heb je voor het laatst dat je echt jouw mond open viel van verbazing? En dat het verhaal wat jij aan je medeleden van Ravon vertelt, als je een samenkomst hebt, dat je aan hun vertelt van, nou, dit was zo bijzonder. Wel een heel algemene vraag, hè?
0: Ik heb eigenlijk helemaal geen idee, want ik geniet eigenlijk gewoon van alles.
1: Ja.
0: Dus om daar, ik was wel verwonderend over die zigzagrugstreep bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, tuurlijk, ja.
0: Omdat je dat weinig tegenkomt. Ja, maar ja, de andere kant van het verhaal, het was gewoon een groene kikker.
1: Ja, ja,
0: en die zie ik wel meer, alleen deze was anders getekend. Ja, hoe komt het?
1: Ja.
0: Wat ik wel heel gaaf vond was op een gegeven moment, dat was 1 of 2 jaar daarvoor, ook tijdens een ravonweekend, toen waren we ook hier in de provincie in Brabant. Toen vonden we bij een plas een heleboel larven. En die waren wel gewoon van de kleine watersalamander. Maar die waren albino. Dus die waren wit. Rode ogen. Maar die waren ook nog eens neoteen. En een neotene salamander is eigenlijk een salamander die de kieuwen houdt in het water.
1: Okay.
0: Die uitgroeit. Groeit tot een volwassen salamander qua grootte enzovoort. Krijgt ook helemaal alle pootjes, alle staart enzovoort. En toch blijven die kieuwen aanwezig, blijft dat dier in waterfase.
1: Oh.
0: Dat is apart, maar dat komt soms bij amfibieën voor. Maar het feit dat we neotenen hadden en dan ook nog albino, En dat er ook niet eentje was, maar dat we er een stuk of 5, 6 hadden in datzelfde watertje. Dat vond ik wel heel bijzonder. En misschien is dat wel een van de leukste van de afgelopen jaren.
1: Ja. Wauw. Ja. Nou, prachtig hoe jij daarover vertelt. Ik vond het heel erg fijn om jouw verhaal te horen, Mike.
0: Ja, dankjewel
1: daarvoor. En ik wens jou heel veel plezier en zegen en verwondering en verbazing.
0: Komt
1: in jouw
0: helemaal
1: veldwerk.
0: Goed. Ik mag over 1,5 week richting Frankrijk met een paar maatjes. Dat wordt ook amfibieën en reptielen. En daar zitten andere soorten dan in Nederland. Dus heerlijk.
1: Prachtig om zo verbonden te zijn met de natuur.
0: Graag gedaan.
2: Ja, we mochten luisteren naar de rubriek Hof van Lof over de verwondering voor de schepping en de natuur. En in dit geval over amfibieën en reptielen. En nou, u heeft het gehoord. En we gaan luisteren nu even naar een stuk muziek. Lied Het Gebed van de Heilige Franciscus. Make me a channel of your peace in het Engels. Dus Heer, maak mij een werktuig van uw vrede.

0: Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat over woekert. Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst. Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. Laat me licht brengen waar duisternis heerst. Laat me vreugde brengen waar droefheid is. En mogen ik bij dit alles zoeken, niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten. Niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen. Niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergeving bekomt en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven. Amen. Een van de misschien wel bekendste gebeden, of het allerbekendste gebed, dat ook aan de heilige Franciscus natuurlijk wordt toegeschreven. En dit gebed, ja, dat nodigt echt uit ook tot innerlijke vrede, liefde en vergeving naar andere mensen toe, de mensen om ons heen. En het weerspiegelt ook echt de levenshouding, denk ik, van Sint Franciscus. En hij was natuurlijk heel dienend, heel nederig en probeerde Christus op die manier te volgen. Nou, dit gebed staat in deze versie op een prachtige boekenlegger bij Radio Maria. Dus misschien dat u in de parochie zegt, oh, dat vind ik eigenlijk wel mooi om ook boekenleggers, en op die manier ook Radio Maria bekend te maken met deze boekenlegger van de heilige Franciscus. Dan, ik zou zeggen, neem contact op met Radio Maria. We gaan naar een kort item luisteren hier in het Franciscusuur. Want wat wij proberen, en dat zult u nog een keer in dit item ook horen, is in contact te komen met die parochies of gemeenschappen die de naam Franciscus en of Clara in hun naam dragen. En dat, de eerste die aan de beurt is, dat kunt u beluisteren. Ja, en in dit Franciscusuur hadden wij bedacht dat we ook heel graag met parochies of gemeenschappen of organisaties in contact komen die de naam Franciscus of Clara bijvoorbeeld in hun parochienaam of op een andere manier dragen. En laat nou net de parochie van onze priesterdirecteur, Pieter Zimmerman, de naam dragen, de heilige Franciscus en Clara parochie. En we vonden het dus ontzettend leuk om te beginnen daar in de parochie met iemand die daar dus lid is. En dat is Sandra van Mook uit dus de heilige Franciscus en Clara parochie in Druten. Van harte welkom.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, het is vrij nieuw om op deze manier toch in contact te komen. Ook met de mensen in het land. Nogmaals, in bijvoorbeeld een parochie die de naam draagt Franciscus en of Clara. Nou, dat is bij jullie allebei het geval.
1: Ja.
0: Woon je al lang in de parochie?
1: Ja, mijn hele leven.
0: Ja.
1: Ja, ik ben gedoopt in die parochie en ik heb daar de communie gedaan, Vormsel. Dus dat is mijn kerk.
0: Echt jouw thuis. Ja. Echt jouw
1: Alleen
0: thuis.
1: Vroeger heette die nog niet heilige Franciscus en heilige Clara. Dat is pas sinds de fusie.
0: Ja, precies. Ja. En dan is natuurlijk de vraag van, goed, dan draagt dus de parochie sinds de fusie. Weet jij nog misschien wanneer dat geweest is? Of?
1: Niet precies. Nee, weet ik niet precies.
0: Nou ja, een tijd terug.
1: Ja.
0: Draag dan dus die naam, de heilige Franciscus en Clara. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Zie je dat terug in de kerk? Of zie je dat terug in de parochie op een of andere manier?
1: Nou, je ziet het sowieso terug in de kerk als je bij onze kerk binnenkomt. Het is een prachtige Kuiperskerk die we hebben. Daar zijn we allemaal heel trots op. Dan staat in het voorportaal, daar staan twee beelden. Links de heilige Clara en rechts de heilige Franciscus. Twee hele grote houten beelden zijn heel prominent aanwezig. Dus ze zijn niet te missen als je bij onze kerk binnenkomt.
0: Ja.
1: En uiteraard in de beeldenrij staat ook Franciscus tussen.
0: Ja, zoals in heel veel kerken overal. Natuurlijk.
1: Ja, hij hoort erbij. Hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. Nou staat Franciscus natuurlijk bekend vooral om zijn liefde voor de natuur en voor de dieren. Nou is Druten denk ik een dorp, toch?
1: Ja.
0: Zeg ik goed. Het is niet een stadje, het is echt een dorp.
1: Nee, het is echt een dorp,
0: Zijn er veel boerderijen ook rondom Druten? Of?
1: Nou, kijk, de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara, die bestaat uit 5 dorpen. En Druten is het grootste dorp, kerndorp. En daar staat dan ook de kerk. En in Druten heb je zelfs niet echt meer landbouw. Dat is allemaal vervangen door woningbouw. Maar in de dorpen daaromheen, zoals Puiflijk, waar ik woon, en Horsen en Afferden, daar heb je nog wel boerderijen in Deest.
0: Ja.
1: Deest ook. Ja. Dus die dorpen die hebben echt wel boerderijen. Ja.
0: En dan is dat jou bekend zelf of Franciscus, of de mensen daar iets mee hebben bijvoorbeeld?
1: Ja, weet je, het is niet voor niks dat er van de 5 dorpen maar 1 kerk over is.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk toch omdat die mensen die kerk niet meer zo wisten te vinden.
0: Mm-hmm.
1: Dus maar ik weet wel dat Franciscus, bijvoorbeeld een vriendin van mij, die woont ook in de parochie, maar die is van huis uit, ze komt niet uit de buurt, die is gereformeerd.
0: Ja.
1: Maar die heb ik onlangs heel blij gemaakt met een beeldje van heilige Franciscus. Daar was ik naar op zoek vanwege haar grote dierenliefde.
0: Ach, wat leuk.
1: Dus dat gaat dus over grenzen heen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus die zijn doorgaans wars van beelden, maar Franciscus die heeft een plekje
0: dat
1: gekregen.
0: Toch wel, ja.
1: En dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is echt heel bijzonder, want ze had er dus ook van gehoord, ze wist ervan.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk veel mensen misschien ook wel weten, 4 oktober, Dierendag, Franciscus.
1: Ja.
0: Krijgt dat bij jullie in de parochie ook een bijzondere invulling die dag?
1: Nou, ik heb geruchten gehoord dat we dit jaar voor het eerst, want dan is 4 oktober op een zondag, dus dan is het tijdens de Heilige Mis, dat er dan wel een speciale aandacht komt voor de Heilige Franciscus en misschien ook wel iets met dieren. En dieren in de kerk, daar zijn we vandaag toevallig al mee begonnen, want onze pastoor die heeft een katje geadopteerd.
0: Ja.
1: En die kwam even in de mis kijken. Dat
0: vond u wel interessant. Ja. Brammetje, hè? Is het toch? Brammetje. Ja.
1: Als Brammetje, ja.
0: Ja, die is aankomen lopen en die denkt, het is hier goed toeven, ik wil hier wel blijven.
1: Hier ben ik veilig, hier moet ik zijn. Ja.
0: Ja. Dus 4 oktober, de dag waarop ook vaak de dieren gezegend worden, voor wie dat graag willen.
1: Ja.
0: Mag ik eens vragen hoe dat voor jouzelf is?
1: Nou, ik vind dat wel heel bijzonder, want ik heb we hebben verschillende dieren. We hebben een varken, ons ratje. En we hebben wat aangelopen katten en die hebben bij ons een goed huis gevonden. En we hebben natuurlijk onze hond en kippetjes. En dus we houden van dieren. Maar onze hond die heeft een hele speciale plek bij ons. Dat is echt ons een gezinslid van ons. En ik heb hem Anton genoemd naar de heilige Antonius. Want ik dacht, als ik iets kwijt ben, kan hij helpen zoeken. Meestal gaat het andersom, dat hij de dingen kwijtmaakt en dat ik dan moet gaan zoeken. Maar goed, hij heeft dus Anton en omdat ik zoveel om hem geef en zoveel steun aan hem heb, bid ik ook vaak tot de heilige Franciscus en de heilige Antonius dan samen om goed over onze Anton te waken.
0: Ach,
1: dus jawel, Franciscus is wel belangrijk. Die heeft wel een plek bij mijn lijstje heiligen, zeg maar.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En dat is natuurlijk ook wel mooi. Er zijn gelukkig heel veel mensen die grote liefde voor dieren hebben. Sommigen kunnen, niet iedereen kan zelf dieren houden. Maar goed, dan is het toch wel ook heel mooi om die heilige aan te roepen om in ieder geval een goede zorg te hebben voor dieren.
1: Moeten de dieren zijn ook een creatie van God en daar moeten wij ook goed voor zijn en goed mee omspringen.
0: Mm-hmm. Zeker. En is het in de parochie of zeg maar bij de parochianen zo dat er is een Franciscusjaar, weet jij daar iets van of mensen ergens naartoe gaan of een tocht ondernemen misschien naar Assisi? Of?
1: Nee, ik heb daar zelf nog geen voorbeelden van gehoord van mensen die dat gaan ondernemen.
0: Nee,
1: ken ik niet. Ze zullen er vast zijn, maar ik ben er niet van op de hoogte.
0: Nee, Nee, nou wie weet als mensen dit gesprekje horen dat ze zeggen... Dat ja, maar ik heb dat gedaan of ik ga dat doen of ik heb Franciscus in mijn tuin staan. Het zou allemaal zo kunnen. Dan kunnen ze natuurlijk ook contact opnemen hier met Radio Maria om dat te laten weten. En dan kunnen we daar ook weer een mooi item van maken. Ja. Ik hoop dat jullie in de parochie een heel mooi patroonsfeest kunnen vieren.
1: Ja,
0: op 4 oktober. En... ik vind het hartstikke leuk dat je eventjes aan de lijn wilde komen. En we gaan hier verder met het Franciscusuur. En dan wens ik jullie ook met alle dieren thuis natuurlijk gewoon een hele mooie dierendag voor in oktober.
1: Dankjewel. Dankjewel voor het interview.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: Oké, goed.
0: Dag. En zoals gezegd gaan we inderdaad snel verder met het volgende item. Het uur gaat namelijk heel snel. En dat is dan weer verzorgd door Anton.

0: Welkom beste luisteraars in dit stukje van het Franciscusuur, de rubriek van de Franciscus Musical. Of moet ik zeggen Musical Franciscus. Harm Ruiter, welkom in de uitzending.
1: Hartelijk dank.
0: Ja, wat is het? Franciscus ja, Musical, het... Familie Musical lees ik ook op de website.
1: Klopt, wij spreken meestal over de Familie Musical Franciscus, maar het wisselt met wie we spreken, dus beide kunnen wij prima mee leven.
0: Ja, franciscus-musical.org, daar is op de website ook nog veel meer informatie te vinden. Ja, Harm Ruiter, jij bent de spin in het web, kan ik wel zeggen, denk ik, hè, van deze musical. En sterk betrokken natuurlijk ook bij Kumi. Kun je jezelf heel kort voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen, Harm?
1: Zeker, ik ben inderdaad Harm Ruiter, coördinator bij Kumi in Nederland. Een katholieke musicalgroep die qua focus gericht is op het leerlingen maken van jonge mensen, van kinderen. En tegelijkertijd met musical het evangelie laat klinken in theaters, scholen, kerken. En voor dit bijzondere jaar... Het Franciscusjaar hebben wij in samenwerking met de Franciscanen een musical ontwikkeld. De Franciscus Familie Musical. En die brengen wij in ongeveer een kleine tien theaters in Nederland en Vlaanderen op het podium.
0: Ja, 4 oktober is de première. We hebben al kaartjes. Dus ik ben er zelf ook heel benieuwd naar. Maar Harm, misschien kun je iets vertellen over wat is nu zo de aanleiding om dit te gaan doen?
1: We kregen ongeveer 2 jaar geleden een belletje van de Franciscanen. Die vertelden van 800 jaar Franciscus. Ja, daar zouden we toch iets... Dat is toch een mooie gelegenheid om een musical te maken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn er toen even goed over in conclaaf gegaan. Want we zeggen een musical ontwikkelen, dat is echt een heel groot proces. En dat vergt heel erg veel. Dus voordat we dat doen, moeten we ook even heel goed nadenken van... Dat betekent dat we een paar jaar met zo'n Franciscus aan de slag gaan. Ja. Maar het is zo'n inspirerende heilige dat we zeiden van... Ja, dit verhaal is zo de moeite waard om verteld te worden. En 800 jaar Franciscus is natuurlijk een uitgelezen kans. Ja. En daar kwam nog bij dat de paus het ook nog tot Franciscusjaar uitriep. Nou ja, toen dan hebben we eigenlijk alle factoren bij elkaar. Dus we hebben besloten dat te doen. We zijn met de Franciscanen in gesprek gegaan en gekeken van kunnen we dat met elkaar doen? Want het is echt een heel groot proces om een musical te maken. Daar zit heel erg veel tijd in en heel veel menskracht en het kost ook veel. En met elkaar zijn we dat hele traject gaan lopen. En met als eindresultaat op 4 oktober de première. Maar daar zijn op de achtergrond, het is een heel proces waar tientallen, bijna honderden mensen bij betrokken zijn om zoiets te ontwikkelen.
0: Wauw, ongelooflijk groot project, ja. En wij zien alleen maar natuurlijk het resultaat, oftewel het musical zelf, maar dan zie je niet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt.
1: Nee, en dat is op zich best interessant, ook om daar samen naar te kijken. Dus dat begon in het begin met gesprekken met de Franciscanen over het leven van Franciscus, het inlezen. Dus Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben de musical geschreven en gecomponeerd, ook de liederen.
0: Wauw,
1: Dat is een heel proces geweest met de leesgroep met de Franciscanen. Heel leuk om zo ook het leven daar dieper in te duiken. Ja. Uiteindelijk ligt er dan een script. En vervolgens gaat er een hele ploeg aan het werk om moet daar een cd-productie komen. Ja. Wat voor deze heel erg leuk was, is dat we via connecties die er lagen, kwamen in contact met iemand die in de Europese filmmuziek zit, echt in de top.
0: Oh, wow.
1: En die zei die ook zelf heel gelovig betrokken is. En die zei, dit vind ik zo mooi, hier wil ik mijn medewerking aan geven. Dus Thierry, die heeft uit Frankrijk, die heeft gezegd van ik ga de muziekbanden meemaken met medewerking van het Praagse Orkest. Nou ja, dat zijn allemaal van die connecties waar je zegt van dat is ook een godgegeven cadeau. Nou, dit soort mensen zeggen van wij willen dit mee op een hoger niveau tillen. We zijn met een regisseur uit Italië in zee gegaan die we goed kennen, waar we mee gewerkt hebben. Dus die is vaak naar Nederland gekomen. Een dansregisseur uit Duitsland, Laureen. En zo zijn er allerlei mensen, specialisten die ons zijn komen helpen om het ook op het geheel op een hoger niveau te tellen. En dan merk je wel dat dit soort specialisten heel veel toegevoegde waarde bieden.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wat gaaf.
1: Ja,
0: dat is wel echt een enorme eer om dan met zo'n soort mensen die zoveel ervaring hebben, ook die daarbij betrokken zijn.
1: Ja. Ja, en ja, het is een eer en ook ja, fantastisch dat zij hun tijd daarin willen steken. Om ja, dat zij ook zeggen van ja, dit is een verhaal wat wij mee willen vertellen. En wat ze ook met veel passie daar ook hun energie in willen steken. Ja, en dan komt natuurlijk het hele proces in Nederland. Dan moeten kostuums gemaakt worden. Nou, dat gaat echt om honderden kostuums. Dus er zijn duizenden uren aan naaiwerk zitten daarin. En er zijn hele groepen aan vrijwilligers, zijn daar knipdagen. Thuis is er heel veel genaaid. Dan zijn er met de groep die het gaat spelen, de Kumi-groep. Dat zijn 110 spelers die deze musical op het podium gaan brengen. Nou, daar hebben we natuurlijk allerlei oefenweken mee en allerlei oefenmomenten. En dat is ook wel uniek dat er zoveel kinderen zich dit jaar, kinderen, tieners, jongeren, ouders, hebben gemeld om mee te spelen. Dus we hebben nog nooit zo'n grote groep gehad als dit jaar. Dus dat zegt ook iets over, over het feit dat ze daar graag in meespelen.
0: Ja, mooi zeg. Ja, een van de biddende vaders die ook die ik ken, die ook wiens kinderen ook meedoen. En die komt dan iedere keer als we samenkomen om te bidden, vertelt hij enthousiast over jullie wat jullie aan het doen zijn. En de voorbereidingen en de repetities. En hij gaat zelf ook nog, zelf heb ik begrepen, zingen. En dan moest hij ook zelfs zanglessen voor krijgen. Dus ja. Ook aan dat soort dingen zie je dat het heel, heel nauwkeurig, heel lange. Een lange voorbereiding is waar heel veel energie en heel veel tijd in gaat zitten. Ja. Prachtig om dat te vernemen. Ja.
1: En ook heel mooi dat er ook een aantal vaders inderdaad meedoen. Dus wij hebben altijd gezegd van goh, we zouden graag meer vaders in de Kumi-groep hebben. Er zijn veel jonge medewerkers betrokken, ook mannelijke jonge medewerkers. Maar we misten vaak de vaders. En dat was eigenlijk een wens die al lang speelde. Dat we zeggen, als er vaders bij zijn, dat geeft zo'n andere dynamiek in een groep. Mm-hmm. En dit jaar met Franciscus zaten een aantal mannenrollen in. Er zitten natuurlijk in het leven van Franciscus, komt hij bij de paus langs en bij allerlei kardinalen en de sultan. Ja, idealiter heb je daar ook wat volwassen mannen voor. Dus op een gegeven moment kwam de vraag aan de vaders van, zouden jullie niet mee willen doen en ook willen investeren in een nieuwe generatie? En met name dat laatste, dat resoneerde ook. Dus er zijn 6 vaders die zijn ingestapt en die hebben gezegd, nou ja, wij gaan dit jaar 30 dagen van onze vrije tijd beschikbaar stellen om hierin mee te doen. Dat is echt wel een serieuze tijdsinvestering. En ja, wel fantastisch dat dat gebeurt. En dat merk je ook in de groep, dat dat een enorme impact heeft.
0: Mooi, ja. En het is ook een enorme kans natuurlijk voor de relatie van je dochter of je zoon als die meedoet, om dan als vader daarbij betrokken te zijn. Een enorme bonding kans ligt daarin.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
0: 110
1: absoluut.
0: Spelers, het is een gigantische logistieke operatie ook. En ja, wat is eigenlijk het doel daarvan? Natuurlijk de musical, maar wat is zeg maar het doel van de musical? Wat is het achterliggende, de ambitie? Wat ligt erachter wat jullie beogen?
1: Ja, eigenlijk is bij Kumi altijd ons doel in het grote perspectief is enerzijds de vorming van de kinderen en jongeren die meedoen. Dus die groep van 110 zelf is het eerste doel, dat we met hen het evangelie verdiepen. En het tweede doel, en dat is eigenlijk daaraan gelijkwaardig, is dat we het evangelie willen delen in de Nederlandse samenleving, of in de Vlaamse uiteraard ook, en dat we daar het evangelie willen laten horen. En dit keer doen we dat via de persoon van Franciscus, maar we hebben dat in verschillende musicals op verschillende plekken gedaan, maar eigenlijk altijd staat centraal. We willen graag dat mensen ten diepste Christus ontmoeten en dat die musical daar soms een stapje op die weg kan zijn. Voor sommigen is ook juist het feit dat we in theater spelen, maakt de drempel laag. We staan ook in de normale musical brochures van de theaters. En we hopen eigenlijk dat daardoor een groep ook in aanraking komt met het evangelie, die misschien zegt, ik sta wat verder van de kerk vandaan. Maar goh, dit is toch een interessante figuur. Laat ik eens gaan kijken. En dat ze daarmee een stapje op weg in hun geloof gaan zetten. Of in hun interesse in het geloof. En dat weer een stap in dat proces kan zijn.
0: Ja, mooi. Wat dat betreft is ook die 110 mensen die betrokken zijn. En alle mensen die daar weer achter zitten. Die misschien niet in beeld komen. Ook een prachtige getuigenis van het geloof.
1: Ja. Ja. Ja, en eigenlijk hopen we ook dat de kinderen, als ze na de voorstelling gespeeld zijn, zeggen we ook altijd, we hebben een meet and greet met de mensen die komen. Mm. En het doel daarvan is eigenlijk ook dat ze de spelers iets van hun geloof kunnen vertellen. Of iets van de vreugde waarom ze meedoen. Dat in die gesprekken ook, soms ook met mensen bidden. Dus we hebben ook wel momenten gehad dat we na een voorstelling de spelers vroegen, vindt u het fijn als we samen bidden? En het is heel ontroerend om dan soms kleine kinderen of tieners met de een of andere toeschouwer te zien, samen zien bidden of spreken. En daar krijgen we soms mails van terug en zeiden van, de voorstelling was mooi, maar dat was nog mooier.
0: Wow, ja, dat is indrukwekkend zeg. Ja, en hoe komt het dan tot uiting? Want jullie, hè, natuurlijk is er daar de musical, daar zit zeg maar een evangelisatiedoel achter, maar ook voor de betrokkenen. En dan is er een meet and greet. Maar hoe komt zeg maar dat doel wat jullie voor ogen hebben tot uiting in het proces van, laten we zeggen, het toewerken naar de uitvoeringen?
1: Ja, in de oefenmomenten met de spelers. Bijvoorbeeld deze zomer zijn ze een hele week hier in Helmond geweest. In ons Kumi-huis. Daar hebben we met ze geoefend. Maar dat oefenen is slechts een onderdeel van het programma. Dus heel centraal staat eigenlijk het gebed gedurende de dag. Dus we starten met gebed, we eindigen met gebed. Ertussenin zit gebed, we vieren de mis samen. Dus op allerlei momenten wordt er samen gebeden. Er zijn catechese momenten waar we eigenlijk dieper ingaan, in dit geval op het leven van Franciscus en via Franciscus op verschillende onderdelen van het evangelie. In het leven met elkaar spreken we, in de deelgroepen wordt veel, worden er vragen gesteld van hoe is dit nu voor jou, hoe kan je dat toepassen, waar loop je tegenaan. Maar ook in het samenleven, zoals we hier als groep in een huis zitten, dat is vaak één grote mierenhoop door elkaar, waar je allerlei, waar het supergezellig is, maar soms ook best taai om sommige dingen samen te doen. En hoe ga je daar samen doorheen? Hoe doe je dat ook op een christelijke manier? Ja. En dus eigenlijk in het hele leven proberen we te zeggen van, hoe leef je als katholiek, hoe leef je als christen samen? En in ons gebed, in de catechese, in de mis die we samen vieren, en al die, het sacrament van verzoening wat we ontvangen, en al die momenten eigenlijk te verdiepen en ons geloof meer handen en voeten te geven. En dat is, dat proberen we in dat soort weken te doen. En ook te stimuleren dat niet alleen tijdens de oefenmomenten zo is, maar dat het in het dagelijks leven ook zichtbaar wordt. En dat horen we ook vaak terug. Dat als de kinderen, tieners, jongeren die een aantal jaren bij ons actief zijn geweest, dat we vaak horen van dat ze achteraf zeggen, het heeft me geholpen om een fundament in mijn leven te leggen qua geloof. Ik ben hierna doorgegaan en in allerlei plekken heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen, of we zien ze die nemen. En ja, dus we zien eigenlijk dat het helpt om in die jaren waar jongeren geformeerd of een stuk vorming en groei doorgaan, dat ze daar ook een hecht geloofsfundament leggen. En dat voor de rest van hun leven eigenlijk effect heeft.
0: Wat mooi, ja. En dat is ook, zo bouw je ook een gemeenschap, hè? Zo word je ook echt een gemeenschap die met elkaar bidt. Een gemeenschap in Christus.
1: Heel mooi gezegd. Het is eigenlijk, dat is ook een van onze doelen, is een gemeenschap vormen, een community vormen. En dat is wel met de groep die er is, maar vaak ook nog met degene die eerdere jaren zijn geweest of die op allerlei losse kampen meedoen. En we spreken vaak over Kumi-familie. Dus dat het eigenlijk in de kerk als familie, in dat begrip heel erg geleefd wordt. Dat het niet alleen een soort van theologisch begrip is, maar dat we proberen dat ook te doen. Dus we zien, we hebben allerlei appgroepen en allerlei overlegjes die er zijn. Maar dan zie je allerlei felicitaties heen en weer. En op social media van alles gebeuren. We zien bij allerlei gelegenheden dat ze elkaar uitnodigen. En dus dat daar echt een familieachtige band ontstaat. Die verder gaat dan alleen het technische oefenmoment. Dat is veel meer echt een samen op weg zijn als mede-christenen.
0: Samen op weg zijn, ja, mooi. Ja, Harm, we zijn al bijna door de tijd heen. We hebben heel kort gesproken over de muziek. Daarvan zei je van, ja, we zijn nog aan het afmonteren. En daar kunnen we nog geen teaser laten horen. Maar misschien over 2 weken al wel. Als we ook weer een Franciscus uur hebben. En daarin de rubriek van de familiemusical Franciscus. Nog even een laatste vraag. Want 4 oktober is de de première. Maar jullie hebben nog veel meer uitvoeringen. Kun je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, we hebben eigenlijk door het hele land heen, zowel in Nederland als Vlaanderen, hebben geprobeerd zo goed mogelijk geografisch gespreid locaties te vinden, theaters te vinden. Voor 4 oktober de première moet ik mensen teleurstellen, want die is al uitverkocht. Het is in het theater in de Praat, een grote locatie, ruim 900 zitplaatsen. Dus fantastisch dat het is uitverkocht, maar helaas voor de mensen die er nog hadden willen komen.
0: Ja.
1: Maar in het komende half jaar tot aan maart is er eigenlijk elke maand zijn er 2 opvoeringen in verschillende regio's van Nederland. Van Heerenveen tot Heerlen. Tot Leuven, tot verschillende hoeken van het land. Op franciscus-musical.org staan alle opvoeringslocaties. Ik kan erbij zeggen, wacht niet te lang, want we zien in steeds meer locaties dat de theaters vol lopen, waar we heel erg blij mee zijn, maar we hopen niet dat mensen achter het net vissen.
0: Ja, dus 31 oktober is dan de eerstvolgende waar nog kaarten voor beschikbaar zijn, denk ik, in Rijssen.
1: Klopt.
0: Ja, in Rijssen om 2:00. Nou, ja. Heel veel dank, Harm Ruiter van Kommie, voor jouw toelichting op de prachtige initiatief van deze familiemusical Franciscus. Graag horen we meer. Misschien zelfs kunnen we iemand uitnodigen, een van de acteurs of zo. We gaan het nog afstemmen samen. En dan horen we meer over deze musical.
1: Heel graag.
0: Heel fijn om samen zo ernaartoe te leven. Dankjewel, Harm. Fijne dag nog.
1: Dankjewel.
2: En onder de klanken van de Kissie, de Kommie-kinderen, sluiten we dit eerste Franciscusuur af. Heel veel dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: En welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is de helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit welke leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, en wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader,
0: de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Jezus is niet zomaar een mythologie of zo, of een beeld, of een rationele theorie. Nee, hij is een persoon die onder ons geleefd heeft.
1: Juist.
0: Is God die mens geworden is, ja. En een historisch feit.
1: De waarheid, geloof je dat er één waarheid bestaat? Ja, en die trekken dan Jezus bijvoorbeeld ook weer. Ja, maar ja, Jezus is mooi, maar Boeddha is ook mooi. En die laten allebei een stukje van de waarheid zien. Maar dat is natuurlijk niet ook het pleidooi van Ratzinger. Van God, de waarheid zelf, heeft zich helemaal geopenbaard in Jezus.
2: In de persoon.
1: In de logos. Ja. In degene die alles schept, die alles is. Ja. Zonder hem bestaat niks van wat bestaat. Ja. Welkom bij de Herbergiers. Mijn naam is Jesse Rijt. Naast mij pater Stefan Ansinger. Goed je weer te zien.
0: In een andere setting vandaag.
1: We gaan een boek bespreken. Ja. Geen geloofsthema. Geen verhandeling over de Rozenkrans dit keer. Maar een boek, want wij houden allemaal van studie. En wij hebben ons dit keer ingenesteld, gedoken in de trilogie van Jozef Ratzinger. Ja. Jezus van Nazareth.
0: Alleen het eerste deel. We hebben nog niet alles gelezen.
1: Ja, drie delen. Dit is wel de dikste, dus hier zit wel de meeste informatie in.
0: Ze liggen ook mooi hier uitgestald, zie ik.
1: Ja, en Jozef Ratzinger, Benedictus de 16e, paus tussen 2005 en 2013, staat hier boven ons. En het is een mooi boek. Het is een goed boek. Bij vlagen vind ik het een geniaal boek. Omdat het heel veel verschillende lagen heeft waar je veel aan hebt. Ja. Dus ik denk dat het goed is om hier eens met z'n allen naar te kijken. Ik denk dat het heel relevant kan zijn voor mensen die Jezus beter willen leren kennen.
0: Ja, ja. Het boek heet ook Jezus. Hele originele titel.
1: Ja, want dat was mijn motivatie ook om dit boek te lezen. Ja. Ik merkte van ik ben nu een paar jaar katholiek. Ja. Ik weet dat Jezus in de Eucharistie het dichtstbij komt. Dat je dichterbij kan je hem niet ervaren. Maar ik had behoefte aan meer kennis over hem. We hebben de evangelieverhalen, maar ik wil nog dichter bij Jezus komen. En zo ben ik bij dit boek uitgekomen, dat zeer populair was in die tijd nog steeds.
0: Zelfs onder protestanten.
1: Ja, een brede populariteit. Ja. Omdat het een heel goed theologisch boek is, toegankelijk. Ik ben blij dat we het hebben kunnen lezen. Misschien nog even kort voor mensen die Jozef Ratzinger of Benedictus de 16e niet helemaal kennen. Dus hij is de opvolger geweest van paus Johannes Paulus II.
0: Is ook de eerste paus die ik eigenlijk persoonlijk echt wel heb meegemaakt. Want 2005, 2013, dat is 20 jaar geleden. Toen was ik dus 11.
1: Ja.
0: En tijdens zijn pontificaat zijn deze boeken uitgekomen. En zijn pontificaat heb ik meegekregen, ook echt op televisie natuurlijk. En Johannes Paulus II was net daarvoor, maar toen was ik natuurlijk nog heel jong. Dus ik heb meer met deze persoon, omdat ik hem meer tot me heb kunnen nemen dan de pauze daarvoor, als het ware. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Ja, je was natuurlijk nog niet katholiek, maar...
1: Ja, ik heb wel een bepaald beeld altijd van paus Benedictus de 16e gehad. Dat natuurlijk ook een figuur is die tussen twee hele andere soort karakters instaat. Johannes Paulus II, de charismatische, anticommunistische paus.
0: Daar zegt hij hier ook wat over, hè? Over het communisme en het marxisme.
1: En Franciscus, natuurlijk ook zijn eigen karakter.
0: Ja.
1: Maar het mooie is dat deze paus niet vanuit het gezag van paus schrijft. Hij schrijft omdat hij zelf ook op zoek is naar die Jezus en dichter bij hem wil komen. En hij heeft er tijdens zijn pausschap ook aan gewerkt.
0: Ja, dat is toch ook indrukwekkend, hè?
1: Denk er eens over na, inderdaad.
0: Hoe krijg je het voor elkaar om tijdens je eigen pontificaat, dus tijdens je pausschap, iedereen trekt aan je. Je moet continu encyclieken, apostolische exhortaties schrijven. De hele wereld kijkt naar je. En heel veel werk. Het was natuurlijk ook de tijd van de misbruikcrisis ook en zo. Dus heel veel moeilijke dossiers. En dan toch in de overige uren de moeite nemen en de tijd nemen. En de concentratie ook hebben om zo'n boek te schrijven. Dat is fenomenaal.
1: Ik denk dat
0: fenomenaal.
1: Het wel heel diep laat zien wie Jozef Ratzinger ook ten diepste wilde zijn.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een theoloog puur sang.
0: Zeker,
1: Die volgens mij ook niet per se de ambitie had om kardinaal of paus te worden.
0: Ja. Maar congregatie van de geloofsleer was hij natuurlijk voordat hij paus werd. En daar houdt hij zich natuurlijk ook bezig met de theologie. En wat wel bij de theologie van de kerk hoort en wat een beetje aan de randjes ervan zit. Hè. Daar is hij dus ook wel echt, dat merk je trouwens ook in het boek zelf, hè, dat hij zich echt verhoudt tot andere theologen de hele tijd. Hè. Ja. En dat hij heel duidelijk zegt van ja, dit gaat te ver, of dit, hier ben ik het niet mee eens, daar ben ik het wel mee eens. Hij heeft dus een zeer open houding. En dat vind ik sowieso al heel mooi. Want ik denk dat het belangrijk is dat je niet angstig bent voor wat andere mensen denken, maar dat je probeert die positie serieus te nemen en met de traditie en de Heilige Schrift daarop te reflecteren. En dat heeft hij natuurlijk in de Congregatie van de Geloofsleer gedaan, maar dat doet hij in dit boek ook weer met uitnemendheid. En een mooi vind ik ook, de titel van het boek, voor mij, zegt ook al heel veel.
1: Jezus van Nazareth.
0: Ja, want Jezus is natuurlijk God die redt, hè, letterlijk. Maar Jezus van Nazareth benadrukt ook heel duidelijk de historische figuur.
1: Mm, ja.
0: En daar zullen ze raak natuurlijk nog meer over zeggen, maar dat betekent dat er loopt een beweging door dat hele boek, een nadruk op de historische Jezus. Dus Jezus is niet zomaar een mythologie of zo, of een beeld, of een rationele theorie. Nee, hij is een persoon die onder ons geleefd heeft.
1: Juist.
0: Is God die mens geworden is, ja. En een historisch feit.
1: Exact.
0: Dus niet een of ander profeet of mythologie. Of hij is de zoon van God. En wat Ratzinger probeert, en dat is het eerste hoofdstuk, is dat proloog geloof ik, zet hij dat ook heel mooi uiteen. Echt van de historische Jezus en de Jezus van het geloof,
1: juist.
0: Die horen bij elkaar. Vandaag hebben we het in Evangelie gelezen. Jezus is de gezalfde van God, zoals Petrus zegt. Jezus is niet zomaar een persoon of een profeet. Nee, hij is de gezalfde van God, de Christus.
1: Het is inderdaad, nou, ik zou dit boek aanbevelen mensen die, net als ik, honger hebben naar wat meer verdieping. Dus
0: ja.
1: Die de Bijbelverhalen eigen proberen te maken, maar die willen groeien in hun geloof. Misschien ook buitenstaanders van het geloof, die gewoon meer over Jezus willen leren kennen. Dan is wel die proloog, die inleiding, een beetje taai.
0: Nou, ik vind het fantastisch, omdat die historische Jezus, dat is waar sinds de verlichting heel erg de nadruk op ligt. Hè? Dus ook de historisch-kritische methode.
1: Ja.
0: En Ratzinger zegt niet, we moeten dat wegdoen. We moeten daar, sommige extreme katholieken, die dan eigenlijk niet echt katholiek zijn in die zin, zeggen van ja, we moeten niks met die historisch-kritische methode. We moeten alleen op de kerkvaders focussen. Maar wat Ratzinger zegt, die twee horen bij elkaar.
1: Ja.
0: En de historische Jezus is de Jezus van het geloof.
1: Met het nadruk op is, want hij zegt ook in inleiding in het tweede deel. Ja, sorry, daar ben ik dus al mee begonnen, want het is mooi.
0: Ja.
1: Daar zegt hij ook dat de historisch-kritische exegeten die zetten Jezus soms vast in zijn tijd.
0: Ja.
1: Die maken het tot een verleden.
0: Maar ja, Jezus een historisch boek, zonder dat het een levende woord van God is.
1: Dat het ons ook nog kan raken. Ja. Ja.
0: En dat is ook het mooie wat je net zei, voordat je begon. Je zei, ja, de Eucharistie is de persoonlijke ontmoeting met Jezus. Maar het is inderdaad waar dat het levende woord van God verkondigd wordt in de liturgie. Hè? Daarom bewierooken we het evangelieboek. Hè? We zeggen ook aan het einde van elke lezing, zeggen we woord van de Heer, verbum domini. Dat betekent dat de Heer spreekt. De Heer spreekt door de schriften heen. Hè? Christus is de sleutel voor de hele schrift. En dat is bijzonder, want dat betekent het is niet zo alleen een historisch boekje of zo. Nee, de Bijbel is het levende woord van God dat onder ons leeft.
1: Ja.
0: Dat is fantastisch.
1: Ja. En fundamenteel, het sleutelwoord dat ik uit dit boek haal, is vertrouwen.
0: Oh,
1: en
0: mooi.
1: Dat ligt hij ook toe in zijn inleiding. Ik zal er een stukje uit citeren,
0: want dat
1: is de sleutel om dit boek goed te begrijpen en om zelf ook te groeien in je geloof.
0: Mooi.
1: Dus hij schrijft, Jozef Ratzinger schrijft, voor mijn beschrijving van Jezus betekent dat ik de vier evangelies vertrouw. Verondersteld is natuurlijk alles wat het concilie en de moderne exegese zeggen over literaire genres, over de bedoeling van de uitspraken, over de gemeentelijke inbedding van de evangelies en hun weerklank in deze levende samenhang. Dat alles meenemend, zo goed als ik kon, heel bescheiden, zo goed als ik kon, wilde ik toch de poging wagen om de Jezus van de evangelies als de werkelijke Jezus, als de eigenlijk historische Jezus te beschrijven.
0: Ja.
1: Want hij is ervan overtuigd dat deze figuur veel logischer en ook historisch gezien veel begrijpelijker is dan reconstructies waarmee we de laatste decennia geconfronteerd zijn. Dus het puur historisch feitelijke proberen te zoeken van Jezus.
0: Ja.
1: Maar dus het vertrouwen van de evangelies.
0: Ja.
1: En daardoor, doordat hij dat zegt, mag je dat zelf ook proberen.
0: Ja.
1: Je vertrouwt op die manier ook Ratzinger.
0: Ja.
1: En daardoor uiteindelijk kan je ook God meer vertrouwen.
0: Mm. Ja, je raakt daar natuurlijk een heel belangrijk begrip. Want vertrouwen is eigenlijk een ander woord voor geloof. Mm. En Ratzinger is natuurlijk ook degene die het jaar van het geloof toen heeft uitgeroepen tijdens zijn pontificaat. En geloof ligt heel dichtbij en vertrouwen ligt heel dichtbij getuigenis. En de evangelisten geven getuigenis, ooggetuigen zijn het ook, van het leven van Jezus. Mm. En deze getuigenis kunnen we geloven, kunnen we aannemen of niet. En dat is waar het dan om gaat. Hè? De Bijbel is niet alleen een historisch boek. Waarom niet? Omdat de kerk zelf heeft bepaald wat wel of niet tot de kanon behoort. Hè? Dus de Bijbel zelf is samengesteld ook door de kerk. Met in het achterhoofd het kerygma en de geloofsbelijdenis. Dus wat behoort tot het geloof en wat niet? De Bijbel zelf is een geloofsboek. En dat gaat nog dieper, kun je zeggen dat elke tekst een resultaat is van een gemeenschap en van een traditie. Dus de traditie komt eerst en vervolgens ontspruit aan de traditie, ontstaat vanuit de traditie, ontstaat het levende woord van God als een getuigenis van de levende Jezus.
1: En je kunt dus ook niet neutraal tegenover de Bijbel staan.
0: Nee.
1: En je kunt het terzijde schuiven, verwerpen.
0: Ja.
1: Of je kunt het aannemen, maar dat betekent dus dat je inderdaad ook je geloof, je vertrouwen daarin probeert te stellen.
0: Hij zegt daar nog iets interessants over op verschillende plaatsen. Heeft hij het ook over dat als je die historische dimensie heel serieus neemt en ook heel diep in de tekst gaat, dat er openingen in die tekst zijn die verder wijzen naar het geloof. Dus het gaat niet alleen om neutraal weer te geven wat er staat. Dat kan ook niet. Je gaat dus zo diep in die tekst en dan merk je dat als je er diep in zit, dat de tekst verwijst naar iets diepers, naar een mysterie.
1: Ja.
0: En daar een getuige van probeert te zijn.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook wat de kerkvaders ook zeggen. Namelijk dat voor ons altijd de taak is, en dat doet Ratzinger ook in dit boek, om vanuit de letter toch ook naar de geest van de Bijbel te gaan. Dus het diepere mysterie, de relatie, de persoonlijke relatie met Jezus Christus. En daarvan is de Bijbel een uiterlijke tekst. Maar door het uiterlijke kun je naar het innerlijk toe.
1: Ja, precies.
0: En dat geldt ook voor, ik ga niet te veel afwijken, maar dat geldt sowieso voor de hele kerkvadertraditie ook, dat zij de analogie maken met het lichaam van Jezus Christus. Dus het lichaam van Jezus Christus is vol van de Heilige Geest, vol van God. En daarom kan het lichaam, als het een hand oplegt bij iemand die bijvoorbeeld doof is of niet kan zien, of een melaatse, dan kan die hand dat genezen. Omdat het lichaam een instrument is van God zelf. En zo is de Bijbel is ook een genezend woord. De Bijbel is de buitenkant, maar straalt van Gods aanwezigheid. En je moet dus van buiten naar binnen, naar de binnenkant van de tekst.
1: Ja,
0: en
1: God is de ultieme auteur.
0: Precies. En het interessante is zelfs, als je dus historisch heel diep kijkt, zie je dat er zaken zijn die verder verwijzen. Dus het kan zo zijn dat een hele diepe studie van de Bijbel uiteindelijk iemand gelovig maakt. Terwijl die in het begin misschien atheïst was, maar dat hij ziet dat het ergens naar een diepere realiteitswijze en daardoor geraakt wordt.
1: Ja, en die valt dan ook niet meer te negeren. Ik bedoel, zo ben ik ook tot geloof gekomen door die psalmen te bestuderen. Je kunt daar niet koud voor blijven. Dat doet iets met je. En misschien nog even over dat boek. Het is 3 delen. Het is dus chronologisch opgebouwd. Maar je merkt dat hij zo enthousiast is dat hij soms in het eerste deel al wel vooruit schrijft, vooruitblikt op bijvoorbeeld de opstanding. Maar hij probeert zich toch als enthousiaste theoloog wel wat in te kaderen in de chronologie. Ja. Het begint dus bij het optreden van Jezus. Dit eerste deel gaat tot aan de gedaanteverandering. Tweede deel, dat behandelt ook echt zijn dood en wederopstanding. En dan heeft hij ook nog een derde deel, maar dat is eigenlijk de proloog, maar die is later uitgekomen. Een derde deel geschreven over de kinderjaren.
0: Ja, klopt.
1: Dus die is er ook nog. Maar centraal staat wel de persoon en de boodschap van Jezus. En hij schrijft inderdaad door behulp van andere exegeten, die of liberaler of traditioneler naar de schrift kijken. En hij probeert daar eigenlijk een weg doorheen te banen. Maar hij doet dat op een zachte manier. Wat ik al zei, dat doet hij niet vanuit een soort gezaghebbend figuur per se. Mm-hmm. Maar hij laat gewoon zien van, zo staan die uitersten erin en dit is ongeveer de weg die je kunt gaan.
0: Ja, hij houdt het midden.
1: Je hebt volgens mij een keer gezegd, ook toen je dit boek eerder hebt gelezen, dat je kunt merken dat de auteur, Jozef Ratzinger, een bindend mens is.
0: Ja, ik denk dat ik zo rond de 16 jaar was of zo, toen ik begonnen ben in dit boek. Ik heb het niet helaas uitgelezen, dus ik heb de afgelopen dagen weer tot me genomen. Maar ik herinner me dat ik in de keuken zat bij ons thuis, in een ouderlijk huis, en dat ik dat aan het lezen was. En ik voelde gewoon zo'n gloed van Gods aanwezigheid in de tekst en door de tekst heen. En dat is heel mooi, omdat dat ook precies is wat Ratzinger probeert te zeggen over de Heilige Schrift zelf. Dus als iemand als getuige van Gods woord spreekt, schrijft, dan voel je dat. Dan kun je dat voelen. Dat achter de tekst een diep gelovige man zit.
1: Ja.
0: Die ook echt gelooft wat hij zegt. En ook daarmee in overeenstemming leeft. Hè? Een ChatGPT-tekst is wat anders dan een goed geschreven boek.
1: Er zit
0: een innerlijkheid in die meedeelt in de tekst.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Die liefde die hij heeft voor de schrift, voor Jezus.
0: Ja.
1: Dat betekent ook dat je Jozef Ratzinger langzaam leert vertrouwen als een soort vader die je aan de hand neemt.
0: Ja.
1: En laat zien, dit staat er allemaal achter die Bijbelwoorden.
0: Ja.
1: Ja. En dat is wel heel mooi. Je leert hem beter kennen als persoon.
0: Ja.
1: Want je kent hem misschien als de stille theoloog, de stille paus. Ja. Maar hij is hier soms heel lyrisch, heel extatisch bijna over de Bijbel.
0: Ja.
1: En dat is heel mooi. Ja.
0: Omdat hij het zelf als het levende woord van God beschouwt. Mm.
1: Ja.
0: En dat is het verschil met slechts de historische benadering, die dus rond de verlichting is opgekomen en waarbij ook gezegd wordt, die wonderen, kunnen we dat wel bewijzen? En dat kun je sowieso trouwens niet bewijzen, maar men gaat in eerste instantie vanuit in die benadering van deconstructie. De Bijbel is geen eenheid. Het zijn allemaal losse flarden die bij elkaar gestopt zijn. Er zijn heel veel verschillende auteurs. Mm-hmm. Natuurlijk, delen daarvan is ook waar.
1: Ja.
0: Maar het punt is, als gelovige geloof je ook in de eenheid van de Heilige Schrift. Namelijk dat de kerk heeft gezegd, dit is hoe wij de Heilige Schrift verstaan.
1: Ja.
0: En daar zijn bepaalde criteria voor. Hoe dat zo gegroeid is door de eeuwen heen. Maar dat is die historische methode, die blijft dus bij het geschiedenis en bij het verleden. Inderdaad, hij zegt het gaat om het heden en ook trouwens om de toekomst. Hè?
1: Exact. Ja.
0: Dus dat het levende woord van God. Ja.
1: Ja, je ziet het nog steeds in onze tijd dat er ideeën zijn over Jezus.
0: Mm-hmm.
1: Maar die soms helemaal niet gebaseerd zijn op de kerk, op de Bijbel zelf. Ik kreeg laatst de vraag van iemand, heel oprecht.
0: Ja.
1: Die zei, hoe heet Jezus nou eigenlijk? En daar stoot zich een tweede persoon weer aan.
0: Ja.
1: En die zei, want de kerk die heeft toch veel later pas Jezus zijn naam gegeven?
0: Oh, en ik interessant.
1: Dacht, ik heb zelf dat nog nooit gehoord.
0: Nee, ik ook nooit.
1: Daar is ook geen historische gebeurtenis van. Dat is geen historisch bewijsbaar iets.
0: Precies.
1: Ja. Maar dat is iets dat dan in zo'n hoofd gaat leven.
0: Ja.
1: Dat is niet fout, maar dat is niet bijbels. Dat is niet correct.
0: Want historisch kun je wel heel ver komen. Hè? Mm. Dus de verrijzenis kun je niet historisch bewijzen. Mm. Je kunt wel de aannemelijkheid ervan zien. Mm-hmm. Want het punt is natuurlijk, waarom is dat graf leeg? Ja,
1: precies.
0: Daar gaan we hier nog niet op in. Want dat is natuurlijk nog niet in dit boek in het eerste deel aan de orde. Maar wel dat Jezus Christus een historisch figuur is, dat hij bestaan heeft, dat hij vervolgens ook aan het dat hij gepredikt heeft, dat hij weerstand gehad heeft, dat hij aan het kruis daarvoor geslagen is, dat hij gestorven is. Al die zaken zijn historisch zeer, zeer, zeer betrouwbaar.
1: Mm.
0: Betrouwbaar dan veel andere figuren in de geschiedenis.
1: En ook betrouwbaarder dan andere theorieën over wat er gebeurd zou zijn.
0: Alleen het ene probleem is natuurlijk, geloof jij daadwerkelijk dat hij de Zoon van God is?
1: Mm.
0: En daar komt de crux. En dat vind ik heel mooi in dit boek. Dat zie je door het hele boek heen. Dat Ratzinger heel erg de nadruk legt op de band van Jezus met zijn vader. Dus Jezus, dat zien we bij de uitverkiezing van de apostelen, trekt zich terug op de berg en gaat eerst bidden.
1: Ja.
0: En daarna, dus voordat hij de missie echt vormgeeft, heeft hij eerst gebeden en daarna kiest hij ze uit. Dat komt omdat hij communiceert met zijn vader. Hij communiceert met zijn vader in de hemel en hij ontvangt van zijn vader in de hemel de uitverkiezing en weet dan wie gekozen moet worden. En hij leeft innig met zijn vader. Er is geen enkele blokkade. Ja. Bij ons is dat natuurlijk wel zo. En dat is heel belangrijk. Dat zie je ook door het hele boek heen. Dat heel erg de nadruk ligt op de menselijke ziel van Jezus Christus. Hè? Jezus Christus die elke keer in contact is met zijn vader. Een eigen ziel ook heeft. Een menselijke ziel. En die menselijke ziel is natuurlijk perfect. Bij ons is die een beetje verduisterd. Mm-hmm. Hè? In eerste instantie door de erfzonde, maar dan worden gedoopt, dan is de erfzonde weg. Maar dan nog, dan zijn we zondaars, dus we maken fouten en zo. En die relatie is er wel, hè, bij ons, maar die wordt om zoveel tijd verduisterd. Hè? Terwijl bij Jezus is die perfect. Jezus ziet altijd het aanschijn, krijgt een ander.
1: Van aangezicht tot aangezicht.
0: Van aangezicht tot aangezicht. Ja. Dat is ook iets heel belangrijks in de theologie van Ratzinger. Namelijk, hij heeft altijd in zijn hele leven het aanschijn van God, het gelaat van God gezocht.
1: Ja,
0: en dat, daar wil jij denk ik wel wat over vertellen.
1: Dat is fundamenteel van
0: ja,
1: het boek.
0: Dat is fundamenteel,
1: dus
0: vertel.
1: Vertrouwen in de vier evangelies, maar je ziet dat hij de hele, in ieder geval dit eerste deel ook, hij betrekt steeds Jezus als de, nou, verkeerde woord. Ik wou zeggen de nieuwe Mozes.
0: De nieuwe Mozes inderdaad.
1: Dus degene die Mozes legt heel erg nadruk op. Van, nou, mij komt.
0: Want Mozes die zag Jezus, die zag God niet van aangezicht tot aangezicht. Hoe zag hij God?
1: Nou, die heeft dat wel gevraagd.
0: Ja.
1: En toen zei God, nou, ik trek langs en dan houd ik mijn hand voor je. En je kunt me niet helemaal zo van aangezicht tot aangezicht zien. Maar dus het verlangen van ons als mensen om God van aangezicht tot aangezicht te zien, zoals Jezus dat heeft mogen zien, omdat hij zelf God is. Dat is precies ook die hele beweging die Ratzinger in dit boek maakt.
0: Ja.
1: Dus op zoek naar die echte Jezus, op zoek naar God.
0: Ja.
1: Dat is een beweging die je terugziet. Je ziet dat ook in zijn analyse bijvoorbeeld over de bergreden. Andere belangrijke momenten dat hij steeds Mozes naast Jezus legt.
0: Ja.
1: Dat heel veel fundamentele gebeurtenissen uit het leven van Jezus op de berg bijvoorbeeld plaatsvinden.
0: Ja.
1: Hij trekt ook een parallel tussen Mozes die op de berg de tien geboden
0: de stenen tafelen. Ja.
1: En de leerlingen die met Jezus mee omhoog mogen.
0: Ja.
1: En daar zijn gedaanteverandering mogen aanschouwen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, je ziet Mozes heel veel terug in de analyse van Ratzinger.
0: Ja.
1: Omdat hij zelf dat ook graag wil. Hij wil ook Jezus van aangezicht tot aangezicht zien.
0: En wat ik ook een mooi stuk vind, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar Mozes is inderdaad ook degene die de wet dus ontvangt. En de Tora, hè, ook. Hè, dus de Tora is niet slechts de wet, maar natuurlijk meer dan dat is ook een weg. Hè, mm-hmm. En is een levenswijze ook. Dat weten we uit de theologie van het Oude Testament. Maar het interessante is natuurlijk dat Jezus zelf de auteur van de wet is. Hij is de Torah. Hij is als het ware, kijkt hij van binnenuit naar de wet.
1: Ja.
0: En dat vind ik ook heel interessant in wat hij beschrijft, Ratzinger.
1: Ik vond dat wel het moeilijkste hoofdstuk.
0: Ja?
1: Dus dat staat volgens mij in de bergreden. Daar gebruikt Jozef Ratzinger wel een interessante manier om zo te kijken naar die bergreden. Hè? Dus de zaligsprekingen.
0: Ja.
1: Hele veel gebruikte teksten, ook buiten de christelijke cultuur, het geloof. Wat doet Jozef Ratzinger daar? Hij baseert zich op een boek van een Joodse geleerde.
0: Ja, een rabbi, hè?
1: Een rabbi die in gesprek gaat met Jezus over die bergreden. En die rabbi probeert zo dicht mogelijk bij Jezus te komen. Maar uiteindelijk neemt hij er ook afstand van. Omdat hij dus als Jood geen afstand van de wet kan doen. En dus het moeilijk heeft dat Jezus als God optreedt en zegt dat hij achter God, dat je achter Jezus aan moet gaan in plaats van de wet moet volgen.
0: Ja.
1: Maar dan gaat dus Jozef Ratzinger reageert op die rabbi.
0: Ja.
1: Dat is wel even een moeilijk construct. Maar uiteindelijk kom je er wel achter wat Jozef Ratzinger bedoelt.
0: Volgens mij is de essentie daarvan dat het gaat om een persoonlijke navolging van Jezus Christus. Hè? Dat is een ander tendens in een boek, die je ook door heel het leven van Jozef Ratzinger ziet, en ook als paus Benedict XVI. Hij zegt elke keer, het gaat om ein Geschehen. Hè? Dus een personaal, een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. En dat is het verschil met die Torah. Die Torah is een wegwijzer, maar Jezus is dus die Torah. En net zoals later ook blijkt in het boek dat Jezus zelf het Rijk Gods is.
1: Ja.
0: Hij is de persoon van Jezus is het Rijk Gods.
1: Dat was ook een punt wat heel duidelijk bij mij bleef hangen.
0: Ja.
1: Dat is een heel duidelijk antwoord ook op de de theologie die ontstond in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw, dat wij kunnen zelf dat rijk Gods helemaal zelf maken hier op aarde.
0: Ja.
1: De bevrijdingstheologie.
0: Ja.
1: Dus wij kunnen de mens bevrijden van dictaturen, van alle onderdrukkende systemen.
0: Ja.
1: En dat is helemaal aan ons en dat ligt ook in onze macht. Maar dat rijk Gods is ten diepste, zoals hij dat schrijft, Jezus.
0: Ja.
1: Jezus is het rijk Gods.
0: En daar moeten we wel natuurlijk onszelf behoeden voor de positie van Origenes, namelijk dat het alleen maar innerlijk zou zijn. Hij schrijft dat ergens heel mooi op, de verschillende manieren om te kijken naar het Rijk Gods. De innerlijke navolging van Jezus Christus, maar ook de kerk als het Rijk Gods. Maar en de derde positie ben ik even vergeten. Er waren drie posities in het boek.
1: Mm-hmm.
0: In ieder geval, het belangrijkste is voor hem dan, het gaat echt om die persoonlijke ontmoeting. En persona is altijd ziel en lichaam. Dus het is logisch dat wanneer als we Jezus echt persoonlijk ontmoeten, dat niet alleen dat een innerlijk iets is, maar ook dat ons hele lichaam, ons hele persoon verandert.
1: Hè?
0: De manier waarop we spreken, de manier waarop we zijn. En die persoonlijke navolging is iets wat dan ook in de gemeenschap gebeurt. Hè? Het begint bij jouw persoon, persoonlijk, maar het is natuurlijk wel een inbedding ook in de gemeenschap. En hij zegt ook zelf, en dat is ook mooi hoe hij dat zegt, je kunt wel zeggen van, oh, dat is persoonlijk, die persoonlijke navolging. Maar het is natuurlijk een navolging van Jezus Christus als God zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is dus ook al een gemeenschap. En door het doopsel worden we allemaal deel van die gemeenschap die de kerk is. En die persoonlijke navolging maakt ons dus ook deel van de gemeenschap die de kerk is.
1: Mm.
0: Dus dat hij probeert het een beetje, merk ik, de balans te houden tussen, het is wel persoonlijk, maar tegelijkertijd heeft het ook te maken met de gemeenschap van de kerk.
1: Ja, je had het over de navolging van Christus. Dat doet me denken aan een ander stuk uit het boek.
0: Mm-hmm.
1: Kan ik nog een stuk uit voorlezen?
0: Ja, graag. Waar zitten we? In
1: papa
0: welk hoofdstuk?
1: Leest voor.
0: Welk hoofdstuk? Ja, Jesse is papa geworden. Hè? Dus,
1: ik heb nog nooit zoveel tijd gehad om boeken te lezen. Dus
0: ja, tegenwoordig bestaat zoiets als vaderschapsverlof. Dat was er vroeger niet.
1: Over de navolging van Christus. Doet mij denken aan een mooie passage. Dat staat in het hoofdstuk over de bergreden.
0: Ah, de bergreden, ja.
1: En het gaat dan ook over het Rijk Gods.
0: Mm-hmm.
1: Daar staat de heilige.
0: Welke pagina zit je? Dat vind ik wel leuk om mee te lezen.
1: Pagina 93.
0: 93, eens kijken.
1: Ja, in hoofdstuk 4.
0: Ja?
1: De heiligen zijn de ware exegeten van de Heilige Schrift.
0: Ik heb exact hetzelfde onderstreept. Dat vind ik nou mooi. Ja.
1: De betekenis van een woord kan het beste afgelezen worden aan mensen die door dat woord gegrepen zijn en het waargemaakt hebben in hun leven.
0: Ja,
1: dus die het navolgen. Uitleg van de schrift kan geen louter academische aangelegenheid zijn. Hij kan niet ingeperkt worden tot historische uitleg. In de schrift liggen overal mogelijkheden verborgen. Die passen in de omgang met haar woorden, in het menselijk bestaan, in leven en lijden naar boven komen. En
0: prachtig.
1: Hij noemt ook heel nadrukkelijk Franciscus van Assisi als degene die dat heel erg duidelijk heeft waargemaakt in zijn radicale nalezing, in zijn armoede. Dat is ook een antwoord aan ons om niet bij dit boek te blijven. Inderdaad, om dat te beleven, om je geloof te verdiepen. Het is heel aantrekkelijk natuurlijk om alleen maar te lezen. Maar we zijn ook straks weer op straat. We moeten ook daar de naaste zijn, de armen helpen. Dat moet wel het antwoord zijn van het bestuderen van Jezus. Maar dat gebeurt eigenlijk vanzelf wat je al zei, omdat je verandert vanzelf als je Jezus ook toelaat.
0: Ja, en met die nieuwe blik die voortkomt uit het gelaat van Jezus wat ons beschijnt, om iets te gebruiken waar Ratzinger enorm van houdt, wat ik trouwens zelf ook heel mooi vind. Die nieuwe blik is een geloofsblik en kan daardoor ook zien in de geschiedenis, maar ook in het heden, waar bepaalde ideologieën de verkeerde kant op gaan.
1: Ja.
0: Dus een christen is niet links of rechts. Een christen kijkt naar Jezus Christus en laat zich inspireren door Jezus Christus en heeft een persoonlijke band met Jezus Christus. En daardoor kan die zeggen, soms ben ik links en soms ben ik rechts. Dat hangt af van hoe het woord van God tot mij spreekt en hoe Jezus Christus tot mij spreekt. Dus het koninkrijk van God begint in en door mij, wanneer ik geloof in Jezus Christus als de redder, als de Zoon van God, begint het in mij. En daardoor kan ik alle rijken van de geschiedenis en alle ideologieën en politieke tendensen met een zekerheid van het geloof en de traditie beoordelen.
1: Ja. Exact.
0: En dat is heel interessant. En dat is trouwens ook een van de meer sterkere kanten van dit boek. En sowieso van de persoon van Ratzinger. Een theoloog in Fribourg zei mij ooit, een goede theoloog zei... Ja, ik ben niet zo'n heel grote fan van de theologie van Ratzinger. Maar meer van zijn cultuurkritiek.
1: Mm-hmm.
0: En ik begrijp dat punt wel. Aangezien de theologie van hem toch ook heel erg gevormd is natuurlijk door... ook door secundaire bronnen, hè? Dus door exegeten waarmee hij zich verhoudt. Hè? Dus we zien bijvoorbeeld Jeremias heel vaak terugkomen. Jeremias is een theoloog van het Oude Testament en die ook veel geschreven heeft over de gelijkenissen. Hè? Komen we later in het boek ook voor. Maar hij citeert dan dus Jeremias. Terwijl interessant zou zijn natuurlijk ook als hij nog meer zelf zich verhoudt tot de brontekst. Dat is een kritiekpunt op dit boek. Natuurlijk doet hij ook wel, hè? Maar ik merk toch dat hij heel erg probeert het gesprek aan te gaan met exegeten. En dat komt natuurlijk ook omdat Jozef Ratzinger in essentie in eerste instantie een systematisch theoloog is en misschien daarna een exegeet.
1: Mm.
0: Dus hij vertrouwt ook, wordt vertrouwen, op andere exegeten die wel de brontekst misschien nog dieper gelezen hebben. En daaruit voortkomt, met behulp van dat theologische midden wat hij zoekt met die exegeten, dat hij vanuit daar een kritiek kan leveren op de huidige maatschappij.
1: Doet hij doorgaan.
0: En dat doet hij de hele tijd door.
1: Ja.
0: En dat daar vind ik het hem het sterkste. Hmm. Dus er is ook een hele mooie plek waar hij duidelijk zich afkeert tegen het empirisme. Hè? Hmm. Alsof alles wat waar is, alleen met de zintuigen waarneembaar zou kunnen zijn. Hè? Dus alleen als iets waarneembaar is of met de zintuigen gevoeld kan worden of gezien kan worden, alleen dan is het waar.
1: Ja.
0: Nou ja, daar gaat hij heel vaak tegenin, hè, in dit boek. Maar hij gaat ook in tegen de ideologie van het marxisme.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hij gaat ook in tegen het ongebreidelde kapitalisme. En dat vind ik zo mooi van de katholieke kerk. Wij zijn niet links, niet rechts, nogmaals, niet links, niet rechts. Ook in deze tijd van politiek is dat belangrijk om te zeggen. Nee, wij geloven in Jezus Christus en hij geeft ons een weg aan. Hij is de weg. Hij is de weg. En daardoor kunnen we toetsen.
1: Ja, maar je ziet inderdaad, het is dus wat ik al eerder zei, het is een zachte vader die ons meeneemt door de Bijbel. Maar hij heeft wel heel duidelijk ook een visie.
0: Ja.
1: Het is niet,
0: hij is soms ook de strenge vader die duidelijk zegt, ja, maar hier gaat de fout in.
1: Er staat letterlijk in dit boek dat sommige theologen het verprutst hebben.
0: Ja,
1: als het gaat
0: precies,
1: over bepaalde
0: Ik vraag me af wat in het Duits staat. Je hebt het helaas niet in het Duits gelezen, maar dat is waarschijnlijk nog een mooiere
1: Ik kan
0: expressie.
1: Nog een stukje voorlezen over die cultuurkritiek.
0: Ja, graag.
1: Het is iets waar veel mensen mee bezig zijn. Hè?
0: Ja.
1: Van onze huidige tijd, hoe je je als christen verhoudt tot
0: het
1: deze tijd.
0: Het is zeer, zeer actueel, want we spreken natuurlijk continu, de koning heeft dat laatst nog gedaan, maar ook nu in de politiek, over polarisatie. Hmm. Hè? Dus links, rechts, extremen. Hè? En Ratzinger probeert het midden, maar ook vooral het verticale te benadrukken. Dus wij kijken naar boven in eerste instantie en dan checken we wat we vinden van bepaalde ideologieën. Maar we kijken in eerste instantie naar boven. Maar jij wil wat vertellen over de ideologie, ben benieuwd.
1: Stukje cultuur.
0: Welke pagina? Ik wil
1: 242.
0: Meelezen. Oh, we gaan opeens heel snel.
1: Ik ben net zo enthousiast als Ratzinger zelf.
0: Ja, ik merk het heel goed.
1: Hij heeft een speciaal hoofdstuk gewijd aan de beelden die Johannes gebruikt. Dus
0: klopt. Ja. Ja. Welk beeld zijn we nu?
1: We zijn bij het beeld van de wijngaard.
0: Ah ja. Ja.
1: En de eigenaar die dan verschillende knechten naar die wijngaard stuurt.
0: Ja, ja, ja.
1: En uiteindelijk zijn eigen zoon.
0: Ja.
1: Hè, een voorafbeelding van Jezus.
0: Ja.
1: Die uit de wijngaard wordt gegooid en gedood.
0: Ja.
1: En ja, daarover heeft hij ook iets geschreven.
0: Mooi. Ik ga er even voor zitten.
1: Ja. Oké. Okay. Nou. Dat gaat dus over de afwijzing van Jezus' boodschap door zijn tijdgenoten.
0: Ja.
1: Dat is de context waarin Jezus spreekt over dus die wijngaard die wordt die niet goed wordt behandeld. Mm. Waar die knechten van worden mishandeld en gedood. Maar hij zegt dat is niet alleen maar een boodschap aan die tijd. Aan degene die toen Jezus afwezen. Hij zegt namelijk, de Heer spreekt altijd in het heden. En met het oog op de toekomst.
0: Ja.
1: Hij spreekt juist ook met ons. En over ons. Is dat wat verteld wordt bij nader inzien, toezien, niet een beschrijving van onze eigen tijd? Wordt er in onze moderne tijd niet precies op die manier geredeneerd. Als we God dood verklaren, dan zijn wij zelf God. Dan zijn we eindelijk niet meer eigendom van iemand anders, maar heer en meester over onszelf en over de bezittingen van de wereld. Hierin zie je trouwens ook een stukje over de bekoringen van Jezus in de woestijn, hè, waar de duivel de koninkrijken van deze wereld aan Jezus wil geven.
0: Ja,
1: en dat wijst hij ook af.
0: Ja.
1: Dat, die tendens hebben wij natuurlijk ook in onszelf. Eindelijk kunnen we doen wat we willen. We schaffen God af. Er zijn geen normen meer die van boven komen. We stellen onszelf de norm. De wijngaard is van ons. Welaan, wat er dan gebeurt met de mens en de wereld, dat wordt ons zo langzamerhand wel duidelijk. Ja, we hoeven daar ook geen voorbeelden bij te geven, denk ik. Maar,
0: heel mooi.
1: Ja, ja.
0: Dus de wijngaard is van God zelf, is ook de schepping, is ook de kerk. Maar als wij onszelf maken tot wijngaard, hè, meester over alles, dan gaat het fout. Vat jij hem ook zo op?
1: Ja, ik heb gisteren weer eens mijn belijdenis of tekst teruggelezen. Daar kwam ik toevallig op. Voor mijn doop.
0: Ah, oké. Okay. Ik denk al belijdenis is protestant, toch?
1: Ja, nee, hoe zeg je dat?
0: Vormsel. Nee.
1: Nee, toen ik gedoopt was, toen
0: geloofsbelijdenis.
1: Ook... Ja, nee.
0: Mijn hemel, waar gaat dit over?
1: Toen mocht ik ook
0: uitleggen. Oh, een getuigenis gaf je van waarom je... Zeker. Ja. Ik denk al heeft hij zijn eigen geloofsbelijdenis geformuleerd.
1: Ik geloof in Jesse.
0: Ja.
1: Nee, een getuigenis.
0: Maar vertel, ja, dat kwam daar ook in voor? Of?
1: Ja, toen ging het er ook over van, wie wil ik anders volgen?
0: Ja.
1: Wie anders dan Jezus is de moeite waard om na te volgen? Dus mezelf, dat is te beperkt. Dat werkt niet. Dat heb ik in ieder geval zelf ervaren.
0: Ja.
1: Maar wie anders dan Jezus, die woorden van eeuwig leven heeft, wie anders moet ik navolgen?
0: Ja. Ja.
1: Dus ja, iets van dat loslaten van jezelf, overgave aan Jezus en aan zijn kerk. En zo heilig proberen te worden.
0: Wat hier ook in zit, wat ik erg mooi vind, is dat wij meester zouden zijn over de bezittingen van deze wereld. Hè? Dus, en dat is ook iets wat door het hele pontificaat van Paus Franciscus loopt, en nu trouwens ook wel bij Leo.
1: Ja.
0: Namelijk het feit dat wij alles ontvangen hebben. En dat we dus in eerste instantie dankbaar moeten zijn voor wat we ontvangen hebben. En dat de mens dan geroepen vervolgens is om de schepping te ordenen. En God te prijzen door middel van de dingen die wij ontvangen hebben. En dat is anders dan zeggen, ik ben de eigenaar van deze dingen. Het is van mij, het is mijn bezit. Theologisch gezien is dat niet waar. En zijn wij gewoon mensen die alles ontvangen hebben uit de hand van God.
1: Ja.
0: En dat geeft ook een bepaalde vrijheid. Er zijn heel veel mensen die bijna krampachtig zo zich vastklampen aan vakanties, aan geld, aan alles wat met materiële zaken te maken heeft, maar ook aan mensen, dus die mensen als object zien.
1: Ja.
0: Hè? Het hele probleem van de pornografie is ook dat. Hè? Dus jezelf vastklampen aan een virtueel beeld.
1: Volgens mij schrijft Joost Ratzinger ook over mensenhandel, inderdaad.
0: Mensenhandel, ja. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van het grijperig vast willen klampen aan een ander, zonder die ander zichzelf te laten zijn. Dus de liefde zoekt niet zichzelf. De liefde staat in verwondering over de ander.
1: Ja.
0: Oh, wat is die ander mooi. En vervolgens ga je het gesprek met de ander aan en kun je iets doen met elkaar, of kun je een project vormgeven, of kun je samen naar de kerk. Maar in eerste instantie is de ander een geschenk van God. En daarmee beginnen is noodzakelijk voor een zuivere blik.
1: Ja, en dat is gelijk fundamenteel inderdaad. Je kijkt dan fundamenteel naar heel anders naar de wereld.
0: Ja, totaal. Ja. En een dier is ook een schepsel Gods. En een plant of een steen is ook geschapen door God.
1: Zo, dat geeft gelijk ook een spiegel, hè?
0: Ja. Dus hoe gaan we ermee om? Het betekent niet dat je dat niet meer mag gebruiken, die zaken, hè? Kijk, ons hele belastingssysteem maakt van mensen middelen.
1: Kapitaal.
0: Ja, voilà. En dat is ook nodig om onze samenleving draaiende te houden. Maar we moeten ook een dankbaarheidsvisie hebben. En dat zit hier ook heel erg in. Want als ik heer en meester ben over mijn leven en over al mijn bezittingen, inderdaad, dan ben ik soort van, en dat komt heel vaak hier terug ook in dit boek, autonoom.
1: Mm-hmm.
0: En autonomie is een heel belangrijk woord in de hedendaagse maatschappij. Maar Ratzinger houdt er niet van. En ik ook niet. Want het punt is dat je dan jezelf soort van helemaal isoleert. Hè? Dus er is een relatieve autonomie. Dat wil zeggen, ja, je moet wel zelf beslissingen nemen. God zegt ook, hou van anderen zoals je van jezelf houdt. Mm. Hè? Dus er is een zekere, je bent een individu ook. Dus in die zin ben je autonoom. Maar je bent in ten diepste niet autonoom. Want je bent afhankelijk van je schepper.
1: Mm. Exact.
0: En je bent niet zelf de schepper, niet zelf de meester over je leven. Dat zit in dit citaat heel mooi.
1: Ik heb daar nog wel een citaat over.
0: Vertel.
1: Ja, ik vind het leuk om voor
0: te lezen. Dus heel graag.
1: Dat gaat ook over dat we...
0: We moeten dicht bij de tekst blijven, anders gaan we te veel Ratzinger naar ons eigen beeld. En dan gaan we een historisch beeld van Ratzinger maken zonder dat we...
1: dicht bij de brontekst blijven. Ja. Nou, dat gaat over dat we de schot onophoudelijk nodig hebben.
0: Waar ben je? Op welke
1: pagina? Pagina 195.
0: 195.
1: Dat vind ik ook wel een mooi boodschap, mooi hoofdstuk.
0: Oh, dat gaat over de...
1: Gelijkenissen.
0: Ja, en de verloren zoon, toch? Is deze.
1: De barmhartige Samaritaan.
0: Oh, barmhartige Samaritaan. Ja.
1: Dus even heel kort. Iemand links ligt voor dood achtergelaten langs de weg.
0: Ja.
1: Is beroofd en er komen verschillende mensen langs hem die hem niet helpen.
0: Mm-hmm.
1: Een priester, een leviet.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het dus een Samaritaan.
0: Mm-hmm.
1: Logisch gezien niet degene die zou moeten helpen.
0: Precies, ja.
1: Want die staat heel ver af van diegene, cultureel gezien.
0: Ja.
1: Maar dat is degene die dat slachtoffer toch helpt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, het is een stukje hoor, wat ik ga vertellen.
0: Geen probleem, vertel.
1: Okay. De weg van Jeruzalem naar Jericho, dat is de weg die die Samaritaan aflegde. Hè?
0: Ja.
1: Het lijkt als het ware op de wereldgeschiedenis. De halfdode man langs de weg symboliseert de mensheid. Priester en leviet lopen voorbij. De geschiedenis zelf, haar culturen en godsdiensten brengen geen redding. Je leest daar ook al een stukje cultuurkritiek in. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat is niet het ultieme houvast.
0: Nee.
1: Als we het slachtoffer zien als beeld van de mensheid, dan kan de Samaritaan alleen Jezus Christus verbeelden. God zelf, een vreemd en ver wezen voor ons, is gekomen om zijn vertrapte schepsel te redden. De verre God is in Jezus Christus onze naaste geworden. Dit vind ik ook mooi, dit is heel katholiek.
0: Hmm.
1: Hij giet olie en wijn op onze wonden, wat geïnterpreteerd kan worden als beeld voor de verlossende gaven van de sacramenten. Hij levert ons af in de herberg, de kerk.
0: De herberg.
1: Heerlijk, hè? Dat proberen wij ook te zijn. Maar de kerk van Christus, dat is de echte herberg. waar Jezus ons laat verzorgen. En ook vooruit betaalt wat die verzorging kost. Het is aan het kruis dat hij natuurlijk de verlossing heeft gegeven. De kerkvaders geven bij deze allegorie, bij die gelijkenis, nog verschillende details die we hier echter laten rusten. Maar deze brede visie is een dieptedimensie van de gelijkenis die voor ons belangrijk is. De mens ligt vervreemd en hulpeloos langs de weg van de geschiedenis. En God zelf is in Christus zijn naaste geworden. Want de geweldige opdracht die in de gelijkenis ligt, wordt daardoor niet afgezwakt, maar juist versterkt. De tekst draait om de liefde en krijgt met deze uitleg zijn volle betekenis. Want we beseffen nu dat we allemaal vervreemd zijn en verlossing nodig hebben. Wij zijn niet de ultieme macht op deze wereld.
0: Mm-hmm.
1: We beseffen dat we nu allemaal vervreemd zijn en verlossing nodig hebben. We beseffen dat we allemaal het geschenk van Gods eigen reddende liefde nodig hebben. Zodat wij zelf ook kunnen liefhebben. We beseffen dat wij God onophoudelijk nodig hebben. God maakt zich tot onze naaste en daardoor kunnen ook wij naasten worden.
0: Ja,
1: dus
0: ook heel mooi.
1: Het besef van onze eigen afhankelijkheid en dus ook dat andere mensen van ons afhankelijk kunnen zijn. Altijd in relatie met God.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Het is ook een heel dramatische schets van de menselijke geschiedenis. Dus ik kan me herinneren dat... in de beginjaren van Schillebeeks, ik heb daar aantekeningen van zijn theologie. En als het dan gaat om de figuur van Christus, dus de Christologie waar hij over schrijft, dan zegt hij heel duidelijk met de kerkvader Irenaeus, wij zitten in een bepaalde onheilstoestand En we moeten daar uitgetrokken worden door onze redder. Hmm. Jezus Christus.
1: Ja.
0: Het drama van het leven is, als we het serieus nemen, dat er gewoon heel veel lijden ook is. En dat er echt, ik merk dat nu ook in de parochie, dat er mensen naar je toe komen die echt een luisterend oor nodig hebben, of die er echt zo verslagen bij liggen. Hmm. Dit is geen fictie, dit is heel reëel. Dit is de realiteit van de wereld. De wereld is goed geschapen, maar doordat de erfzonde in de wereld gekomen is en de gevolgen daarvan, is er dood op heel veel plaatsen. En is er ellende op heel veel plaatsen. Ja. En Jezus is daar om ons daaruit te redden. Het is een hele realistische visie op de wereld. De wereld als een plek waar echt zich een drama van de helsgeschiedenis afspeelt. En wij moeten daar uitgetrokken worden.
1: En dat kan maar door één iemand. Dat is ook voilà. Een pleidooi voor deze ja. tijd natuurlijk. Want we bedenken nu allerlei andere dingen. Ja, ja. Als we dit of dit gaan doen, ja, ja. Dan komt het wel goed. Of dan wordt het beter op deze wereld. Ja. Er is geen ander antwoord dan Jezus navolgen.
0: Daarbij moet ik ook denken weer aan dat Rijk Gods. Dat Rijk Gods begint in jouw eigen persoon als je Jezus persoonlijk navolgt. En dat blijft dus stand houden, ook al zijn er vijandige ideologieën of regimes die jou omringen. Hmm. En dat is ook weer een hele realistische weergave van de geschiedenis, want door de eeuwen heen zijn al die martelaren en heiligen blootgesteld aan de grootste vormen van marteling. Hmm. Het kruis is niet slechts alleen historisch op dat moment. Nee, het kruis is ook die hele wereldgeschiedenis, waarin elke keer de christen belaagd wordt van alle kanten. En de christen zijn hoop en vertrouwen stelt op God. Het Rijk Gods blijft als een zaadje, wat hij ook regelmatig gebruikt, dat de gelijkenis van het zaadje, het mosterdzaadje wat uitgroeit, als iets ogenschijnlijks heel kleins, maar kan dan heel groot worden, bijvoorbeeld in de ultieme act van de zelfgave. Dat wil zeggen het martelaarschap. Als iemand zich helemaal geeft aan Jezus Christus, uit liefde voor Jezus Christus. Ja. En dat is dat Rijk Gods, wat dan stand houdt, ondanks alle
1: turbulentie.
0: En dat lees ik dus hier ook heel erg in die geschiedenis van, wij worden echt gered uit een onheilstoestand.
1: Ja.
0: En dat komt ook heel duidelijk terug in een stukje. Ik ga het even opzoeken hoor, of ik het kan vinden.
1: Ik zie heel veel aantekeningen.
0: Ja, heel veel aantekeningen.
1: Leuk.
0: Daar gaat het om het zogenaamde embolisme. En het embolisme is wat wij uitspreken na het Onze Vader. En dat benadrukt nogmaals, en Ratzinger wil daar ook de nadruk op leggen, dat we echt in een moeilijke situatie zitten en dat er op heel veel plekken geweld is, kwaad is, en dat we daaruit verlost willen worden.
1: Mm-hmm.
0: En jullie kennen dat allemaal uit de liturgie, uit de Heilige Mis, hè? Ik ga even kijken of ik hem hier kan vinden. Want hij staat hier wel. Het mooie is dat dat dus in de liturgie terugkomt. Ah ja. In alle vormen van liturgie, zegt Ratzinger, op de Byzantijnse na wordt de laatste bede van het Onze Vader, dus verlos ons van het kwade, uitgebreid met een eigen gebed, dat als volgt luidde in de oude Romeinse liturgie. Bevrijd ons, vragen wij Heer, van al het verleden, tegenwoordige en toekomstige kwaad. En op voorspraak van alle heiligen, geef goedgunstig vrede in onze dagen, opdat wij, gesteund door uw barmhartigheid, steeds vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Ratzinger zegt over dat citaat uit de liturgie: hier klinkt de angst mee van tijden waarin geen vrede is. Het roepen om bevrijding uit alle nood. Dit embolisme, waarmee de laatste bede van het Onze Vader in de liturgie versterking krijgt, laat het menselijk gezicht van de kerk zien. We mogen, we moeten de Heer ook bidden dat hij de wereld, onszelf en de talloze mensen en volkeren die te lijden hebben, verlost uit de kwellingen die het leven bijna ondraaglijk maken.
1: Hmm. Hoe relevant.
0: Zeer relevant, ja. En dat kun je dus, dat onze vader en dat embolisme kun je altijd bidden. En dat is altijd zo belangrijk om te benadrukken, dat het Rijk Gods is in ons en door ons en met ons. En de persoon van Jezus Christus is bij ons, altijd. En hij is onze hoop.
1: Hmm. Hè? Ja.
0: Hij is het Koninkrijk van God. En wat er ook gebeurt, hij blijft bij ons.
1: Ja, precies.
0: En juist in moeilijke tijden, nu vallen er nog hier nog geen bommen op ons hoofd, maar op andere plekken wel. En de polarisatie waar we net ook over hadden, groeit en groeit en groeit, ook in Nederland. Als gevolg van misschien de polarisatie in Amerika, want vaak is dat wel zo. Hè? De eerste dat ontwikkelingen beginnen in Amerika en dan komt hier hetzelfde ook tot uiting. Die gevaren, daar moeten we onszelf voor behoeden. Mm-hmm. En die zijn dus ook niet alleen

0: die gevaren, daar moeten we onszelf voor behoeden. Mm-hmm. En die zijn dus ook niet alleen gewelddadig van aard, maar ook daarvoor nog, die zijn ook geestelijk van aard. Mm. Daar focust Ratzinger ook heel erg op. Ja. Hè? De geestelijke wapenrusting.
1: Ja.
0: In de Efezebrief komt die mooi naar voren. Ja. Onze strijd is niet tegen het fysieke, hè, maar tegen de geestelijke vijanden. Hè. En daar, zegt Ratzinger opnieuw natuurlijk weer, ja, dat zijn dus ook de ideologieën en de leugens die verspreid worden. En het is heel moeilijk soms om het juiste midden te houden.
1: Mm-hmm. Hè? Het is heel aantrekkelijk. Hè,
0: om je kunt heel makkelijk in extreem rechts vallen of extreem links. Of, hè, ja. Dat is, en daarom is het ook de taak voor ons als christenen om te leven met het woord van God. Mm. Want dat woord van God corrigeert onze eigen verkeerde tekortkomingen, maar ook onze verkeerde gedachten die niet overeenstemmen met de waarheid.
1: Ja.
0: Dat is ook trouwens iets wat vaak voorkomt. En Ratzinger zegt ook dat hij in het begin van zijn leven, dus voor Vaticanum II, voor het Tweede Vaticaans Concilie, de grote kerkvader, geïnspireerd was door de grote romancier, zou je kunnen zeggen, hè, of schrijver, Russische schrijver, Dostojevski. Mm-hmm. En Dostojevski maakte dat als een van zijn speerpunten, dat je altijd in waarheid moet leven met jezelf.
1: En dat is natuurlijk fundamenteel.
0: En waarheid is een heel belangrijk begrip in dit hele boek.
1: Nou, dat is fundamenteel dat je dus vertrouwt in de evangelies, dat voor waar aanneemt, maar dat je dus daarvoor al gelooft dat een waarheid bestaat. En zelfs dat is natuurlijk in deze tijd al een heel ding.
0: Ja.
1: Ik weet dat ik in mijn aanloop naar de doop, in mijn bekeringstijd, die natuurlijk nooit stopt, maar in ieder geval toen die begon, toen zei ik ook tegen mensen, ja, ik zoek de waarheid.
0: Ja.
1: Daar was ik oprecht naar op zoek.
0: En hoe werd je dan aangekeken? Hoe reageerden mensen daarop?
1: Mensen zeggen dan heel oprecht ook van, ja, maar de waarheid, geloof je dat er één waarheid bestaat? Ja, die trekken dan Jezus bijvoorbeeld ook weer, Jezus is mooi, maar Boeddha is ook mooi. En die laten allebei een stukje van de waarheid zien. Maar dat is natuurlijk niet ook het pleidooi van Ratzinger van God, de waarheid zelf, heeft zich helemaal geopenbaard in Jezus.
0: In de persoon.
1: In de logos, in degene die die alles schept, die alles is.
0: Ja.
1: Zonder hem bestaat niks van wat bestaat. Ja. Nou ja, maar dat is al best wel een stap voor mensen. Dat je zegt, de waarheid bestaat.
0: Ja.
1: En dat klinkt nu al bijna radicaal.
0: Ja.
1: Maar het is wel een fundament om Jezus te volgen.
0: Ja,
1: dat je gelooft dat feiten ertoe doen, dat de waarheid bestaat.
0: Ja, en dus ook dat het elke keer gaat om waarheid en liefde. Dus dat het de waarheid is, niet slechts een theorie of een filosofie, maar bij Ratzinger ook heel duidelijk, in het hele christendom, maar hij benadrukt dat in dit boek heel erg, een persoon. Mm. Hè? Dus de persoon van Jezus Christus waartoe je je verhoudt, die je navolgt en die van jou houdt, nog voordat je van hem kunt houden. Mm. En dat is essentieel, want door meer te lezen en meer in die waarheid te leven, ontdek je ook dat je liefde groter wordt voor hem. En dat is waarom we hier natuurlijk ook samen zitten, om die verdiepende slag te maken, door boeken samen te lezen en en te kijken van hoe dat in deze tijd tot uiting komt. Maar het is ook de waarheid van het leven in ons. Dus het is heel gemakkelijk om in ons kleine leugentjes te hebben.
1: Ja.
0: Dat kan zo simpel zijn als, ik weet wel dat ik nu eigenlijk die persoon moet helpen, maar ik heb een excuus daarvoor en dan leef ik al niet meer helemaal in de waarheid of zo. Ja, hè?
1: Dit is een zonde, maar het maakt nu even.
0: Ja, voilà. Dat soort dingen. En dus die waarheid tegenover jezelf, zoals Dostojevski ook al zei, waar Ratzinger echt wel een groot bewonderaar van was en is. Dat is heel essentieel. En dat is ook moeilijk, omdat dat betekent een verandering in je eigen leven tot stand brengen.
1: Ja, het is confronterend.
0: Ja, het is heel confronterend, ja. En dus het is ook een vraag naar introspectie. En dat zie je dus elke keer ook opnieuw terug. Als Ratzinger zegt, het gaat om die relatie die Jezus met zijn vader heeft. Want dat is ook innerlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dat is in eerste instantie ook innerlijk. Dat hij die communicatie de hele tijd heeft. De trialoog, hè? Dus de vader, zoon en heilige geest. Niet de dialoog, maar nog meer met vol van de heilige geest. Dat is elke keer de kracht van waaruit hij missioneert en de kracht van waaruit hij de wonderen doet, komt van zijn vader.
1: Ja. Ja.
0: En dat is volgens mij essentieel, dat wij ook, zoals de menselijke ziel

0: van Ratzinger vertrouwen stellen in, menselijke ziel van Jezus Christus, vertrouwen stellen in Jezus zelf.
1: Ja, zoals Ratzinger het ook probeert.
0: Ratzinger probeert dat ook natuurlijk, en die staat dus ook weer in die lijn. En, en zo hebben wij zelf ook die mogelijkheid om dat te doen.
1: Ja, mooi. Hè? Ik gun het heel veel mensen, dat ze ook op die manier de evangelies mogen lezen.
0: Ja.
1: Zonder die ballast van eigen ideeën die dan misschien niet kloppen. Hè? Wat ik net zei, dat mensen denken dat ze pas eeuwen later Jezus een naam hebben gegeven. Als je die ballast loslaat en dat je dus mag vertrouwen in die auteurs van de evangelies.
0: Ja.
1: In uiteindelijk God als auteur van de evangelies. Ja, dat veel met je mag doen.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar ik vind het super leuk om hierover
0: alle
1: te praten.
0: Alle tijd.
1: Op één punt vond ik hem heel verrassend modern.
0: Jozef Vertel.
1: Hij is katholiek. Hij benadrukt dat ook heel vaak. De eucharistie komt vaak voorbij. Wat ik net zei, de sacramenten. De kerk als plek van verlossing.
0: Ja.
1: Die niet losgezien kan worden van Jezus. Jezus heeft ons geen Bijbel gegeven, maar de kerk.
0: Ja.
1: Vertrouwen in de evangelies. En toch zegt hij dat hij zich voor een deel kan vinden in de moderne exegese als het gaat over het auteurschap van Johannes.
0: Ja.
1: We hebben het al gehad over Johannes. De gelijkenis bijvoorbeeld. Maar hij hangt een theorie aan, een verklaring van wie nou dat evangelie van Johannes, dat als laatste tot stand is gekomen, wie dat nou geschreven heeft. Ik vond het heel verrassend ook om wel van hem te horen, dat hij zichzelf die ruimte geeft, om daar misschien iets minder traditioneel naar te kijken dan misschien de allergrootste hardcore katholiek. Die zegt, het is door Johannes zelf geschreven. Want hij zegt, dat Johannes evangelie, daarvoor heb je twee Johannessen nodig.
0: Ja,
1: je hebt de apostel Johannes, de geliefde leerling van Jezus, zoals die ook wordt beschreven in dat evangelie. Mm. En je hebt de presbyter Johannes, de oudste van de school van Johannes, die ontstaan is na Johannes zelf, die op zoek gaan naar wie de Zoon van God is, de liefde van God, die in Jezus openbaar is geworden. En hij zegt, die presbyter Johannes, dus die vertegenwoordiger van de school van Johannes,
0: die heeft het geschreven.
1: Die heeft het op papier gezet, maar het zijn de woorden van de apostel Johannes.
0: Ja.
1: Maar er zit dus een soort redactievorm in. Maar dat doet niks af aan de geïnspireerde natuur van de schrift, maar het is wel... Ja, ik vond het interessant om te lezen. Ik kende die theorie.
0: Nou, het bestaat natuurlijk in het Oude Testament ook, maar in het Nieuwe Testament ook. In het Oude Testament heb je bijvoorbeeld in Jesaja ook.
1: Deutero-Jesaja,
0: Trito-Jesaja zelfs. En verschillende vormen van Jesaja of profeten of leerlingen van Jesaja die dan dat. En bij Paulus gaat hetzelfde. Niet elke brief van Paulus is authentiek van de hand van Paulus, zeggen we in de hedendaagse exegese. En ik wil dat ook graag aannemen. Het enige punt is natuurlijk wel. Daar moeten we aan vasthouden. Dit is de tekst die overleefd wordt door de kerk. En dat doe jij ook en dat doe ik ook. En in die zin is dit de tekst waar we het over hebben. En heeft die ook een eenheid? En is die ook gezaghebbend? En is die ook inderdaad geïnspireerd door de Heilige Geest, die met een bepaalde genade deze persoon bewogen heeft om getuigenis af te leggen die waar is? Nee? Het is waar, dat Johannes niet veel over zijn auteurschap spreekt. Er worden alleen dat het de geliefde leerling is en dat hij dus tegen de borst van Jezus aanleunt.
1: Ja, bij het laatste avondmaal.
0: Waar trouwens een hele mooie, die connectie had ik nooit eerder gemaakt. Maar ook dat Jezus zelf tegen de borst van zijn vader aanleunt. Hè? Dat noemt hij ergens ook, geloof ik, in het commentaar. En dat dus de evangelist hetzelfde doet als Jezus doet. En in die zin dat het een getuigenis is van navolging van Jezus Christus. En wat ik ook heel mooi vind aan dus dat Johannes evangelie is dat hij ook echt een beetje in Jezus is. Hè? Dus de evangelist of de schrijver van dit evangelie, deze priester, gebruikt ook priestelijke taal natuurlijk.
1: Het
0: is mystieker. We noemen het ook wel l'évangile spirituel of mystiek in het Frans. Omdat het echt heel gaat om die binnenkant. Natuurlijk, elke keer de verwijzing naar de Vader. Dus elke keer heel erg aanwezig bij Johannes. Maar ook aan het begin natuurlijk al die hele proloog. Die door de eeuwen heen heel belangrijk geweest is. Die in de liturgie onderdeel uitmaakte van elke mis. Hè. Dus na aan het einde van de mis werd dan nog het Johannes-evangelie gelezen en werd geknield bij et incarnatus est. En het is vlees geworden, het heeft ons gewoond het woord. Dat is essentieel. En hij zegt dan ook dat we dat niet kunnen afdoen als een of andere alleen Griekse hellenistische invloed in het Johannes-evangelie. Want hij spreekt over de logos, hè, over het woord, wat natuurlijk ook in die begrip. Tijd een bekend begrip is in de Griekse wereld en zo. Maar hij zegt ja, er is ook weer, en dan komen we weer terug bij waar we mee begonnen, die verwijzing naar Mozes. Mozes heeft de wet gegeven, hè, maar door Jezus Christus komt de genade. Dus daar zie je ook een invloed van het Oude Testament en dus ook echt van het Jodendom heel sterk in deze Johannische figuur en in deze priester die dat geschreven heeft. Ik vind het een zeer aannemelijke theorie. Ik ben geen exegeet, dus ik kan er niet heel veel over zeggen, maar ik vind het een interessante theorie en die ook dus toegepast wordt op allerlei andere schrijvers van Bijbelse boeken. Ja. Maar die niets afdoet inderdaad aan de inspiratie van de Heilige Schrift.
1: Ja. Ja. Nou, ik denk dat dit een mooie uitnodiging is om die trilogie te gaan lezen. Mm-hmm. Klein probleem, hij is niet zo makkelijk te verkrijgen.
0: Niet in het Nederlands, hij is Nederlands vertaald en is toch niet zo...
1: Ik bedoel, je kunt hem nog wel vinden tweedehands.
0: Echt? Wordt hij niet meer gedrukt?
1: Nee.
0: Nou zeg.
1: Dus... Het kan zijn dat je even moet zoeken. Je kunt ook ons een berichtje sturen via een van de socials. Misschien dat
0: we hebben toch te veel boeken.
1: Kunnen uitlenen.
0: Dan kunnen we hebben er nu drie bij elkaar liggen.
1: Ja, dan kunnen wij een ander boek gaan lezen. Voor een volgende boekbespreking.
0: Ja, misschien dat ook mensen inderdaad tips hebben. Als ze zeggen van, goh, wij zouden echt willen dat jullie daar eens over spreken. Of wat vinden jullie hiervan? Laat het ons weten.
1: Zeker. Ja.
0: Dan gaan we daar verder achteraan. Nog één ding. Misschien. Wat ik erg mooi vind over de zaligsprekingen. Mm-hmm. Dat Ratzinger daar heel erg de nadruk legt op het... of de natuurlijke logica van de wereld. En hoe een christen anders daarop reageert. Dus we worden vervolgd beschimd. En de logica van de wereld zou zijn, ja, vreselijk heel erg en wat erg... Terwijl Jezus dan zegt, ja, zalig degene die vervolgd worden omwille van het Koninkrijk God. Want zij zullen ook getroost worden, zij zullen zich kunnen verheugen, hè, want groot is uw rijke loon in de hemel. Dat is dus een omgekeerde logica. De logica van de wereld is ook bijvoorbeeld dat armoede slecht is, terwijl daar staat zalig de armen. Mm.
1: Hè? Ja.
0: Of zalig de treurende. Ja, dat zijn allemaal zaken die ogenschijnlijk in eerste instantie negatief zijn.
1: Het vergeven van je vijanden.
0: Ja, maar die dus in licht van het Koninkrijk van God, als we dat in ons dragen, dat licht van Jezus Christus, zijn persoon in ons, dat we dat samen met hem kunnen dragen.
1: Hmm.
0: En dat dat dan toch een vreugde kan zijn, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.
1: Ja, het bevrijdt je ook uit de cyclus van geweld op geweld op geweld.
0: En dat is volgens mij de essentie van wat openbaring is. Dit is niet de logica van deze wereld. Deze zaligsprekingen die het doel zijn van het geestelijk leven, van het leven hier op aarde met Jezus Christus, dat is een andere logica dan de logica van de wereld. En dat zal altijd zo blijven. En daarom is het Koninkrijk van God wel iets wat wij in onze persoon dragen en wat we als kerk gestalte geven, maar is het pas perfect in de hemel.
1: Amen. Ja.
0: En dat is heel belangrijk, want sommige mensen denken dat het Koninkrijk van God letterlijk hier al onder ons is. Soms hebben we ook de kerk gezien als het bolwerk en het Koninkrijk van God wat er nu al is. Dat is niet zo, want in de oude theologie maakt ook nog een onderscheid tussen de strijdende kerk, hè, de leidende kerk in het vage vuur en de zegevierende kerk in de hemel.
1: Mm-hmm.
0: De zegevierende kerk is in de hemel. Het is dezelfde kerk, maar de zegevierende kerk, dus de triomferende kerk, de kerk die helemaal perfect is, is in de hemel.
1: Ja. We mogen hopelijk daar een keer terechtkomen. In ieder geval kan dit boek helpen in de navolging van Jezus.
0: Lees het.
1: Jezus van Nazareth.
0: Jezus van Nazareth.
1: Ja. Dankjewel. Tot de volgende.
0: Tot de volgende.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

0: U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.
1: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Vorige keer luisterden we naar een tekst van Madeleine Maurice, in 1736 geboren, in 1769 overleden, uit een verslag van 20 november 1766 aan priester Vavasseur, haar laatste biechtvader. Ze spreekt ons over een liefde die alles neemt. Daarna stonden we nog even stil bij een onderwerp dat ons allen zeer ook zeker aanbelangt, namelijk de geestelijke communie. We hebben daartoe enkele paragrafen uit de Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry gelezen, gericht aan de Carthuizers van de Godenberg in Frankrijk. Een brief die zo waardevol is dat hij zo kostbaar als goud wordt geacht. Deze keer willen we stilstaan bij de duizelingwekkende liefde die God voor ons heeft. Het volgende vers uit Psalm 144, vers 3 en 4, geven een mooie verwoording van deze adembenemende realiteit. Wat is de mens, Heer, dat u naar hem omziet? Een mensenkind dat u zo voor hem zorgt? De mens is als een adem gelijk, wiens dagen vergaan als schaduw. Het stelt de vraag waarom God zoveel aandacht geeft en zorg draagt voor de mens, terwijl de mens maar een zeer klein en zwak wezen is, en dat zijn leven hier op aarde slechts van zeer voorbijgaande aard is. Hoe groot is het contrast van onze eigen menselijke zwakheid, die we maar al te goed beseffen als we de realiteit voor ogen willen zien, en de aandacht en liefde die God ons geeft. We begrijpen niet goed wat God in ons heeft gezien, omdat wij wellicht te zeer met onze neus op onze zwakheden gedrukt staan, en ook niet terdege stilstaan bij de vraag waarom God ons dan wel het leven heeft gegeven. Ons leven is een geschenk dat God ons geeft. Een geschenk waar we zelf niets hebben voor moeten doen en waarvan we de waarde niet eens kunnen vatten. God kan ons een sleutel geven om te begrijpen wie we zijn en hoe Hij zich tot ons wil verhouden. We merken wel dat er een diep verlangen naar God bestaat in ons hart, naar God die ons geschapen heeft en in ons hart leeft. Een verlangen dat steeds groter wordt naar gelang we die God, die ons het leven gaf en ons in leven houdt, helderder gaan ontwaren en naderen. De auteur van de grote evangelische perel, die anoniem is willen blijven, verwoordt in het gebedje dat we nu gaan lezen en dat nu volgt een heel aantal aspecten die ook in de verwondering van Psalm 144 aangeraakt worden. In haar gebed gaat onze anonieme auteur haar verwondering en dankbaarheid ook tot God uitspreken. Mogen dit gebed uit de grote evangelische parel ook ons hart beroeren. O gezegende God, oorsprong van alle goeds, help mij om bij u te blijven en in uw liefde te leven. Want u bent degene naar wie mijn ziel nacht en dag verlangt. Zij kan met niets getroost of vervuld worden dan door u alleen, die alle overvloed overstijgt. Och, bewaar mijn ziel en help me, dat ik buiten u geen troost ga zoeken of verlangen. Dan kan ze rein blijven, vrij van al het laag bij de grondse, en alleen voor u leven, o meest bevallige geliefde. Wat een groot goed, wat een weldaad is het, dat u in de hoogste eenheid van mijn ziel woont. U die zo verheven, edel, mooi, wijs, rijk en machtig bent, en die daar wilt blijven en nooit meer weggaan van daar. Och, had ik het altijd beseft en er helemaal in geloofd dat u in het diepste van mijn ziel woont en daarin blijft. Wat zou ik mij gepast en eerbiedig in uw tegenwoordigheid hebben gedragen? Ik geloofde dat u in de hemel woonde en overal aanwezig was, maar ik besefte niet dat u blijvend in mijn ziel woonde en dat mijn ziel uw tempel en uw rijk was, waarin het heilige der heiligen verborgen is. Ik verstond niet wat u ons in het Onze Vader leert, dat wij de hemelen zijn waarin u woont en dat wij het rijk zijn dat u verlangt te bezitten en te leiden. Ik zocht u in de hemel, maar u was in mij. U die zelf de hemel bent en door alle heiligen en engelen wordt omringd. Ik onderhield de kerkelijke feesten van buiten, maar ik vierde en onderhield ze niet van binnen, waar ze hun hoogste vervulling bereiken. Ik wilde grootse dingen doen en ondergaan van buiten, maar ik liet mezelf niet over aan u en onderging niet uw edele werking van binnen. En die is duizendmaal meer verheven en edel dan al ons werken van buiten. Want u hebt ons hoogste geluk gelegd in een God ondergaande staat, waar wij onszelf helemaal zouden loslaten in u en uw werking van binnen en van buiten tot het einde toe ondergaan. Wat gemakkelijker te doen is dan actief te zijn, want onze ziel kan in hogere mate ondergaan dan werken. En nu ik geloof dat u in mij bent, zal ik me graag overlaten aan uw macht en zowel uw innerlijk werken ondergaan als uw werken naar buiten toe. Och, hoe heerlijk is geloof, hoop en liefde. Het voert mij uit mij weg bij u binnen. Tot hier het gebed van de anonieme schrijfster van de Evangelische Parel, die meerdere werken geschreven heeft, waarvan vooral dit werk bekend is geworden. Heel veel weten we niet van haar, maar we weten wel dat dit werk begin 16e eeuw tussen 1537 en 38 werd uitgegeven. Het werd reeds in het Latijn vertaald in 1545. En deze Latijnse vertaling heeft geholpen om in 1602 een Franse vertaling uit te geven. In 1608, 6 jaar later, werd die Franse vertaling reeds heruitgegeven, wat bewijst dat het als een heel belangrijk werk aanzien werd door de uitgevers en de lezers en een grote invloed heeft gehad op de Franse spiritualiteit van de 17e eeuw. Het gebed raakt heel veel punten aan waarbij we even willen blijven stilstaan. Jammer genoeg zijn we veelal niet zo geneigd om bij dergelijke aspecten van ons leven stil te staan, en toch zijn ze zeer belangrijk voor ons. God is de oorsprong van alle goeds. En het is in het besef daarvan dat we leren inzien dat God liefde is en ons heel graag ziet. Het is die liefde die ons kan raken en heel ons leven zin kan geven. Niets in de wereld kan God zelf evenaren. Zelfs als alles door hem geschapen is, gaat niets boven God zelf uit. Niets of niemand kan hem vervangen of zijn plaats innemen. En als we dan toch iets of iemand in de plaats van God zetten, lopen we vast. Ze bidt dan ook dat ze nergens anders haar troost gaat zoeken dan bij God alleen. Ze begrijpt zelfs dat al wat niet God is, haar hart en heel haar leven kan bezoedelen en ontwrichten. God woont in de hoogste eenheid van de menselijke ziel, en dat is een groot goed, ja, zelfs een hele weldaad. God die zo verheven, edel, mooi, wijs, rijk en machtig is, woont en verblijft in het diepste van de ziel. En dat beseffen we onvoldoende. Hoe zullen we onze ogen opentrekken als we te laat deze realiteit gaan ontdekken? Zelf zal onze auteur hier haar ontgoocheling laten horen dat ze onvoldoende heeft beseft en zich daardoor ook niet gepast met voldoende eerbied heeft gedragen in Gods tegenwoordigheid. Ze begreep wel reeds heel duidelijk dat God in de hemel woont en overal tegenwoordig is, maar ze zegt aan God in haar gebed: ik besefte niet dat u blijvend in mijn ziel woonde en dat mijn ziel uw tempel en uw rijk was, waarin het heilige der heiligen verborgen is. Hiermee bevestigt ze iets dat vermoedelijk weinigen onder ons echt beseffen. Als gelovige christen mensen weten we via het Onze Vader en door onze geloofsbelijdenis dat God in de hemel woont. Toch eveneens dat hij alomtegenwoordig is, maar dat God zijn woonst wil hebben in de menselijke ziel en dat hij daar ook effectief aanwezig is in het diepste van ons mens zijn, daar hebben we wellicht nog niet veel bij stilgestaan. Nog minder wellicht dat hij ons menselijk bestaan ontworpen heeft uit zijn overgrote liefde en dat we hem toebehoren. Als we God zoeken, dan zoeken we hem meestal buiten ons, zoals Sint Augustinus dat ook gedaan heeft. Dat hij dan plots God heeft ontdekt in het diepste van zijn bestaan, is een grote genade die Augustinus ontvangen heeft. Wellicht vrucht van het aanhoudend gebed van zijn moeder, de heilige Monica, die tijdens alle dwaalwegen die haar zoon heeft uitgeprobeerd, met groot geloof en vertrouwen de bekering van haar zoon aan God bleef afsmeken. Het besef dat we niet aan de buitenkant moeten zoeken, maar aan de binnenkant, heeft onze mystieke auteur van de grote evangelische perel eveneens ontdekt, zoals ze hierover duidelijk in dit gebed te kennen geeft. Het vieren van alle kerkelijke feesten moeten eveneens niet enkel aan de buitenkant gevierd worden, maar ook van binnen, waar ze hun hoogste voltooiing bereiken. Het is met hart en ziel dat we die feesten moeten vieren. De buitenkant kan daar enkel een uitwendig teken van zijn. Een uitwendig teken van wat er binnen in ons diepste diep zich afspeelt. Als de binnenkant het voortouw niet neemt, dan is het slechts schijn wat er langs de buitenkant vertoond wordt. Dat is wat Jezus zegt in het 15e hoofdstuk, versen 7 en 8 van het Matteüs-evangelie. Hoe juist heeft Jesaja over u huichelaars geprofeteerd, toen hij zeide: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Zij eren mij, maar zonder zin. En mensenwet is wat zij leren. Gods wet is de wet van de liefde. Dat is een wet die opbouwt. Wie leeft naar die wet, die zoekt zichzelf niet, maar de glorie en het welzijn van God en van de naaste, gedreven door de liefde. In het gebed beklemtoont de schrijfster heel sterk het belang om Gods edele werking in ons menselijk bestaan vrij spel te geven. Ze bekent dat zij, en eigenlijk ook ieder van ons, veel grootse dingen willen doen en ondergaan langs de buitenkant, en dus met onze eigen krachten. Maar dat we niet geneigd zijn onszelf over te laten aan God, en we zijn edele werking binnen in ons niet bereid zijn te ondergaan, laat staan om het voorrang te geven in ons leven. En toch is die goddelijke werking duizendmaal meer verheven en edel, zegt ze ons, dan al ons werken van buiten. We zouden kunnen zeggen dat God het dan wel alleen kan klaren en dat wij er voor niets tussen moeten zitten. Maar dan krijgen we te horen dat in deze God ondergaande staat voor ons het hoogste geluk gelegen is. En zoals wij zeer gelukkig zijn als we andere mensen hebben kunnen gelukkig maken, zo is ook Gods geluk gelegen in ons geluk. Hij wil dat wij gelukkig zijn en hij is de enige die dat kan bewerkstelligen in ons. Ze geeft ons dus te kennen dat haar zoektocht naar God in de hemel buiten haar niet veel succes heeft gekend, totdat ze tot het besef kwam dat God blijvend in haar ziel woonde. En toen begon ze eveneens te beseffen dat haar ziel, die o zo verheven, edel, mooi, wijze, rijke en machtige God blijvend mag vergasten in haar diepste menselijk bestaan. Dat haar ziel, en dus ook de ziel van eenieder, Gods tempel is en zijn rijk, waarin het heilige der heiligen verborgen is, woont en regeert. En deze realiteit doet haar beseffen dat ons gedrag zelden eer doet aan die grote gast die in ons verblijft.

Om beter te beseffen wie we zijn in Gods ogen en wat Hij met ons voor heeft, gaan we nu eens kijken naar een tekst die de zalige Jan van Rusbroek ons daarover geschreven heeft. Hij gaat ons helpen in te zien waarom God ons mensen en eveneens de engelen geschapen heeft, en we gaan begrijpen dat dit ook met ons geluk te maken heeft. Hoe kan het anders? De woordjes smaken en genieten zullen daarnaar in zijn tekst verwijzen. Laten we luisteren naar het antwoord op de vraag waarom God engelen en mensen schiep. De reden waarom God engelen en mensen schiep was zijn grondeloze goedheid en edelheid, omdat Hij het namelijk doen wilde ten einde de zaligheid en de rijkdom die Hij zelf is aan het redelijk schepsel te openbaren, opdat zij Hem zouden leren smaken in de tijd en genieten boven de tijd, in eeuwigheid. De reden waarom God mens werd, was zijn onbegrijpelijke minne en de nood van alle mensen. Want zij waren ten onder gegaan door de vallende erfzonde en zij konden dit zelf niet ongedaan maken. Dit komt uit het boek, uit het werk De Bruiloft van Jan van Rusbroek. De reden die Rusbroek de Wonderbare opgeeft voor het scheppen van engelen en mensen ligt dus volledig bij God zelf. Het komt enkel en alleen voort uit zijn onmetelijke, ja mateloze goedheid en edelheid. Hij wil de zaligheid en rijkdom die hij zelf is, openbaren en delen met het redelijk schepsel, opdat ze hem zouden kunnen leren kennen en waarderen voor altijd. Op zich is dat reeds duizelingwekkend. Maar zelfs als we zwaar in de fout zijn gegaan, is zijn liefde zo groot dat hij niets ontziet om onze weg naar hem terug begaanbaar te maken. Ja, daar waar we de weg niet uit onszelf hadden kunnen vinden en die weg dus ook niet zouden hebben kunnen gaan, komt hij ons tegemoet en neemt hij ons bij de hand. Het was de val in de erfzonde die een radicale breuk veroorzaakte tussen ons en God. Maar in de miserie waarin we vervallen zijn, is Hij zelf ons te hulp gekomen

om deze radicale breuk weer te herstellen en ons zelfs veel schoner en edeler te maken dan we voordien waren. In zijn boek Van de 12 Begijnen schrijft Ruusbroek dat Jezus ons alles gegeven heeft dat hij is en vermag. Dat wil zeggen dat hij ons zo graag ziet dat hij geheel en al de onze wil zijn. Maar laten we dat goed verstaan, zegt ons Ruusbroek de Wonderbare. Dat neemt niet weg dat Jezus alleen en niemand anders, God en mens, in één persoon, in éénzelfde persoon is. Hij alleen is Heer en zijn hoge adel behoren hem alleen toe. Niettegenstaande niemand anders zich dat kan toe-eigenen, toch geeft hij zich geheel aan ons in zijn oneindige en zuivere liefde. Laten we eens horen hoe Ruusbroek dat verwoordde in het Middel-Nederlands. Al dat hij is en de vermag, dat heeft het hij ons gegeven. Maar dat hij God en de mensen is in één persoon, dat een mag hij niemand geven. Die heerheid en die edelheid is hem alleen bleven. Onze anonieme auteur van de grote evangelische parel gaat hier eveneens op inspelen en zeggen dat God de ziel zo edel schiep dat niets haar kon bevredigen of gelukkig stemmen dan God alleen. Het gaat hier om de volmaakte vreugde waarvan we in eeuwigheid mogen genieten. Luister we naar haar tekst die dat beschrijft. Hij maakte de mens uit de onbezoedelde aarde. Hij schiep de ziel zo edel dat haar niets kon voldoen dan God alleen. Zij zou alle minderwaardige schepsels overstijgen en aan God gelijk zijn. En hij zonderde zichzelf af in haar en drukte er zijn eeuwig beeld en gelijkenis in. Hij gaf de mens de levensgeest. Deze zou als een trouwe vader van de geesten altijd met ons zijn. En de ziel zou eeuwig met hem leven in volmaakte vreugde, in het genieten van de heerlijkheid. Maar als God de ziel van de mens zo edel geschapen heeft, kunnen we ons terdege afvragen waarom die dan voor zoveel mensen verborgen blijft. Waarom zijn zo weinig mensen zich daar niet van bewust? En luisteren we nu weer eens naar wat Ruusbroek ons daarover zegt in zijn werk De Spiegel van de Eeuwige Zaligheid. En al is de adel van onze ziel groot, ze blijft voor de zondaars verborgen en ook voor vele goede mensen. Immers, wat wij met het licht der natuur kunnen kennen is onvolmaakt en zonder smaak en zonder gevoel. Want wij kunnen God niet beschouwen, noch zijn rijk in onze ziel vinden zonder zijn hulp en zijn genade enerzijds, nog anderzijds zonder onze waarachtige inoefening van zijn liefde. En toch valt die schoonheid en adel van de ziel met geen woorden te beschrijven. We gaan hier nu een tekstje lezen dat Michael van Sint-Augustinus, een karmeliet die geestelijk directeur was van Maria Petit, een derde ordelinge van de Karmel en mystica van de 17e eeuw, ons overbrengt. Michael van Sint-Augustinus zal het verhaal van haar leven na haar overlijden uitgeven en zelfs vertalen naar het Latijn, een versie die hij naar Rome stuurde. We weten niet goed waarom, maar wellicht om een procedure van zaligverklaring op te starten. Hij leidt haar woorden over de adel van de ziel hier als volgt in. Ze ziet haar eigen ziel vergoddelijkt en als één met God. Het wordt haar gegund de schoonheid van de ziel te zien in de staat van genade. En dan volgt haar tekst, die hij
dan ook weergeeft. Toen, en enkele keren daarna, werd het mij gegund om de schoonheid en de glans van een ziel te zien die zich in de staat van genade bevindt. Deze bevindt zich boven de gewone staat van genade, door God verheven boven haarzelf, gezuiverd van alle vermenging met de schepselen en door een waardig ontvangen van de liefde of insmelten in God, van alles los of ontmengeld, zodat ze zonder enig middel met God verenigd is en een dusdanige zuiverheid van waar ze in haar eerste schepping uit God gevloeid is. Och, welke woorden zou ik kunnen vinden om deze schoonheid te beschrijven en uit te leggen? Toch ik vind er geen, waarmee ik ook maar in de verste verte iets zou kunnen aanduiden dat erop trekt. Het zou volstaan om enkel te zeggen dat deze schoonheid en waardigheid zodanig is dat wij makkelijk 1000 keren zouden willen sterven en martelingen zouden wensen te ondergaan, zelfs al was het maar om daardoor 1 ziel uit de staat van de zonde te kunnen trekken tot de staat van genade en haar aldus te brengen tot haar oorspronkelijke schoonheid en edelheid waarin zij door God geschapen werd. O edele ziel, welke gelijkenis van God ligt er in u besloten? Waarlijk, ze werd gemaakt tot een beeld, gevormd naar de gelijkenis van het goddelijk wezen. Ik geloof vast dat, indien het iemand gegund werd, ook maar eens de schoonheid en de waardigheid te zien en te verstaan van een ziel in de staat van genade en van een waardige liefde, en hoe dat die zelfs steeds in die genade kan groeien en vorderen zolang als die leeft, die persoon zou nooit zichzelf zo ver kunnen vergeten dat die zou kunnen vallen in enige zware of merkbare zonde. Die mens zou op die geziene schoonheid zo verliefd zijn en de herinnering van die schoonheid van een ziel die God aangenaam is, zou hem zodanig ingeprent blijven dat nog duivel, nog hel, nog enig ander schepsel hem daarvan zou kunnen weghalen, zoals het ijzer dat aan een magneetsteen geraakt of aangekleefd is. En verder in dat hoofdstuk zegt ze dat de ziel waarover ze dat schrijft haar eigen ziel is, die ze te zien kreeg toen die zich in genade en de doorliefde die ons God behagelijk maakt of zelfs in God opgenomen was, in een dusdanige zuiverheid bevond waartoe ze geschapen was. En dus dit stukje komt uit het 259ste hoofdstuk van het leven van de weerdige moeder Maria a Sancta Theresia alias Petit. Aan het einde van deze bijdrage wil ik even ter meditatie de psalm 14 voorlezen, een psalm die quasi letterlijk 2 maal in het boek der psalmen opgeschreven staat. Je vindt hem bijna identiek terug onder psalm 53. Deze psalm laat heel duidelijk merken hoe belangrijk het geloof in God is. Daarbij staat of valt de zinvolheid van heel ons leven. Als onze ogen op de buitenkant gericht blijven en we helemaal niet begrijpen of willen begrijpen dat we ons geluk niet ver weg moeten zoeken, maar in het diepste van ons eigen mens zijn, dan loopt het mis. Zij die de binnenkant hebben ontdekt in hun leven staan met de psalmist verwonderd naar het schouwspel van de wereld te kijken. Luisteren we naar die psalm. De dwaas zegt bij zichzelf, wel nee, er is geen God. Stuitend verfoeilijk kwaad wordt overal begaan. Geen mens handelt oprecht. God uit de hemel ziet op Adams kinderen neer, speurend of er soms is een sterveling met verstand, één die nog vraagt naar God. Doch allen zweren af,
verdorven met elkaar. Geen mens handelt oprecht, geen enkel, geen één. Weten zij dan van niets, de stichters van dit kwaad, uitvreters van mijn volk, dat vindt zijn brood gereed en kent Gods naam niet meer, totdat de schrik hen slaat. God staat zijn vromen bij. Al uw broos overleg tegen de armen faalt, zijn toevlucht is de Heer. O, dat toch Israëls heil uit Sion dagen mocht. Het komt als God de keer brengt voor zijn volk en Jacob juichen mag, Israël feest zal vieren.

0: Ziezo, met deze psalm zullen we de volgende keer ook hernemen en verder gaan met teksten die daarop inpikken. Maar laten we nu vooral dankbaar zijn voor het wonder van ons leven en God vragen om ons te helpen groeien naar die zuiverheid en overgave waartoe we geschapen zijn. Mogen God ons helpen inzien hoe hoog onze roeping is en hoe edel Hij ons mensen geschapen heeft, opdat we bekwaam zouden zijn om in een volmaakte eenheid met Hem te kunnen leven, opdat dit geen vrome droom zou blijven, maar dat ons leven als gedoopte christenmensen tot volle wasdom mag komen. Tot de volgende keer.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. Bijzonder woord van welkom ook aan de luisteraars van Radio Maria. Eigenlijk een hele mooie openingstekst, broeders en zusters, uit Psalm 119. Gij, Heer, zijt rechtvaardig en uw oordeel is juist. En wij komen hier naar de kerk en wij zijn ons bewust van onze zonden. En zo komen wij hier naar de kerk. En dan zeggen wij, gij zijt, Heer, rechtvaardig. En wat hij doet is goed. Uw oordeel is juist en is misschien ook wel ons oordeel. Maar God is ook liefdevol. Hij is zeg maar niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. En wij komen hier opdat hij ons geneest, opdat hij ons nieuw maakt. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. En zo mogen wij hier bij voor de Heer staan en wil hij met ons zijn. Mogen hij bij ons te gast zijn, zoals hij bij Zacchaeus te gast was. En laten wij dan ons hart ruim openmaken en onze zonden belijden, opdat hij ze kan wegnemen en ons hart kan genezen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd, maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, kennis alleen leidt tot eigenwaan. Het is de liefde die opbouwt. Als iemand kennis meent te bezitten, kent hij nog niet op de juiste wijze. Maar wie lief heeft, die is gekend. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er in de hele wereld geen afgod bestaat en dat er geen God is behalve één. Want al zijn er ook zogenaamde goden, het zijn de hemel, het zijn de aarde, en in deze zin zijn er ongetwijfeld goden en heren in menigte, toch is er maar voor ons één God, de Vader, uit wie al voorkomt en voor wie wij bestemd zijn, en één Heer, Jezus Christus, door wie het al bestaat en wij in het bijzonder. Ondertussen bezitten niet allen die kennis. Sommigen, nog altijd gewoon de afgoden te vereren, kunnen het vlees dat aan de goden geofferd is alleen maar als zodanig beschouwen. En hun geweten, zwak als het is, wordt erdoor besmet. Als zo iemand u, met uw kennis, in een afgodstempel aan een maaltijd ziet deelnemen, zal dan die zwakke geen offervlees gaan eten en zijn geweten geweld aandoen? Dan gaat ten gevolge van uw kennis de zwakke verloren, de broeder voor wie Christus is gestorven. Door te zondigen tegen de broeders en hun angstvallig geweten te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Daarom, als mijn eten aanstoot geeft aan mijn broeder,
zal ik in eeuwigheid geen vlees meer gebruiken om mijn broeder geen aanstoot te geven. Woord van de Heer. Het antwoord psalm is psalm 139 op bladzijde 35. Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta. Van verre kent gij mijn gedachten. Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Mij, Heer, en gij doorschouwt mij. Waar zou ik ooit ontkomen aan uw geest? Waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen? Al stijg ik naar de hemel op, daar zijt gij reeds. Al dadelijk in het dodenrijk, gij zijt aanwezig. Gij kent mij, Heer. Alleen ik ook de vleugels van de dageraad, en strijk ik neer aan gene zijde van de zee. Ook daar is het uw hand, die mij blijft leiden. Ook daar houdt gij mij stevig vast. Gij kent mij, Heer. Want wat er in mij is, hebt gij geschapen. Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank u voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die gij hebt gemaakt. Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt. Alleluia. Schittert als sterren in het heelal en houdt vast het woord des levens. Alleluia. De Heer zij met u. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Glorie zij u, Heer. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: tot u die naar mij luistert, zeg ik, bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bid voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geef aan ieder die u iets vraagt. En als iemand wegneemt wat u toebehoort, eist het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen. Als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Ook de zondaars beminnen wie hen lief hebben. Als gij wel doet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt gedaan, dat doen de zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie gehoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt gedaan, ook de zondaars lenen aan zondaars. Met de bedoeling evenveel terug te krijgen. Nee, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. Dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden. Geeft en u zal gegeven worden. Een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Woord van de Heer, lof zij u Christus. In de eerste lezing, broeders en zusters, zijn er in de gemeente Joden en heidenen. En de heidenen hebben eigen gebruiken en de Joden hebben natuurlijk andere gebruiken. En dat moet naar elkaar toe groeien. En Paulus is dan ook een Jood, maar hij ziet dan de heidenen tot het christendom bekeren. Maar ja, je hebt een heleboel tradities en gewoonten en gebruiken en dingen die hun van oudsher dierbaar waren, waarmee ze grootgebracht zijn. En dat hebben wij natuurlijk allemaal. En dan komt er zo'n geleerde iemand,
die het allemaal zo goed weet. En die zegt dat het allemaal flauwekul is en niet waar is en noem maar op. En dan word je toch op een of andere manier gekwetst, omdat het je dierbaar is. Dan kun je wel heel veel kennis hebben, maar dan heb je zo weinig liefde en respect en barmhartigheid en invoelingsvermogen. En dat is wat Paulus nu ook naar deze zogenaamde intelligente mensen zegt. Je moet rekening houden met de zwakke mensen die nog niet zo ver in hun kennis zijn. En ten tweede, ja, jij kunt wel zo heel knap zijn, maar waar is dan je hart? Je moet ook je hart laten spreken, omdat naar die mensen toe, Paulus zegt van, dat zijn de kleinen die het eigenlijk allemaal nog niet weten, hun geweten is nog niet volgroeid en ja, die zijn zo kwetsbaar. En dan zou je door jouw opstelling deze mensen kunnen kwetsen en van je afstoten en dan gaan ze juist verloren. En dat geldt natuurlijk ook voor onze tijd. Het evangelie, ja, dat is natuurlijk altijd een moeilijk evangelie. En is misschien ook wel meteen ook, ja, ik zei al, we zijn hier gekomen als zondaars. En dan kunnen we ook dit evangelie naast ons leggen. En waarin ben ik dan tekortgeschoten? En wat zijn mijn gevoelens? Want dan is het natuurlijk toch ook, want als mij onrecht gebeurt, dan roept dat bij mij iets op. Omgekeerd, als bij mij een lofprijzing of iets goeds gedaan wordt, dan gebeurt er ook iets in mij. Maar vooral van als er iets gebeurt wat mij tegenstaat. En nou komt het om daar onszelf te onderzoeken. Wat gebeurt er met mij als mij onrecht gebeurt? En dan gaan we, wat zegt Jezus nu? Wij moeten altijd goed doen. En dat valt natuurlijk niet mee. En dan moeten we natuurlijk wel onszelf ook wel eens overwinnen. En daarom zou ook deze lezing best wel een goede overweging zijn voor ook een dagsluiting om ons geweten te onderzoeken. Ben ik eigenlijk altijd wel goed geweest en wat leeft er in mij? Want als ze moeten niet daaraan komen, want dan... Kijk, als ze mij met rust laten, dan ben ik ook in vrede. Maar als ze op een gegeven moment aan dingen komen die mij dierbaar en kostbaar zijn... Het kan je gezin zijn, het kan je bezit zijn, het kan je gezondheid zijn. En dan is zo van, wat is nou belangrijk ons geloof? Ze mogen alles van ons afnemen, maar niet het geloof. En wij moeten dat geloof van ons voeden door deugdzaamheid, door standvastigheid, door de kennis die wij hebben, om te groeien. En uiteindelijk gaat het niet alleen om goed te doen... Maar het gaat uiteindelijk om goed te zijn. En als je goed bent, en alleen God is goed. Wij proberen dan ook goed te zijn. En zoals jij zegt, wees barmhartig zoals uw hemelse Vader barmhartig is. Als wij proberen goed te zijn, dan doen wij ook goed. En dan zullen wij ook onze vijand goed behandelen. Ik wil niet zeggen dat ik nou mijn vijand zo aardig vind... Mijn vijand vind ik waarschijnlijk niet aardig. Maar ook al vind ik iemand niet aardig, dan kan ik hem nog wel goed doen. Omdat ik goed ben. En goed zijn wil niet zeggen dat je alles over je heen moet laten gaan. Er zal natuurlijk ook bij hem van, er moet iemand gestraft worden. Waarvoor is een straf? Niet om wraak te nemen, maar om iemand op te voeden. Om iemand op de juiste weg te zetten. En je kunt dus iemand straffen dat je dan ook daardoor juist goed doet. En daarom iedere keer van, ben ik goed? En waarin moet ik nog groeien in goedheid? Om zo goed te zijn als God goed is. En als we dan naar God kijken, zo komen ook wij hier. Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. Wij willen ondanks onze zonden ook goed behandeld worden. En zo je doet, zo je ontmoet. En wat jij niet wilt dat jou geschiet, doet dat ook een ander niet. En als wij zien dat wij hier bij God, onze lieve Heer, zoveel genade, zoveel liefde, zoveel goedheid mogen ontvangen. Moeten wij dan ook niet in ons leven daarvan getuigen dat wij goed zijn naar anderen toe. Zoals God ons zijn goedheid en zijn liefde bewezen heeft.
En misschien neemt deze lezing mee vanavond, voordat u slapen gaat, dat u nog eens even bij uzelf te raden gaat. En dat dan ook aan God vraagt, behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. Amen. Gods goedheid is onbegrensd. In het vertrouwen dat Hij met ieder van ons het goede voor heeft, spreken wij voor Hem onze beden uit. Voor onze parochiegemeenschappen, dat wij elkaar niet uit het oog verliezen en onze aandacht uit laten gaan naar datgene wat goed is voor een ander. Laat ons bidden. Voor de mensen die zich opsluiten in kringen van gelijkgezinden, dat hun hart geraakt mag worden door Gods liefde en hun aandacht uitgaat naar iedere mens die op hun weg komt. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat Gods woord ons inspireert en onze kennis laat afdalen in onze hart en daar tot liefde mag uitbloeien. Laat ons bidden. Voor de eenzamen, zieken, bejaarden en gehandicapten, dat er in onze samenleving voor hen een plek, aandacht en zorg is. Laat ons bidden. Voor de vrede in de wereld, dat de slachtoffers over hun pijn mogen heen stappen en goed mogen zijn, ook voor hun vijanden. Laat ons bidden. Voor onze dierbare overledenen, dat Gods liefde en barmhartigheid voor altijd hun deel mag zijn. Laat ons bidden. En deze eucharistie dragen we aan God op voor de zielenrust van Maria Theresa Valle voor Mezig. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, hemelse Vader, Gij zijt barmhartig. Wij bidden U, aanhoor onze gebeden en schenk wat goed voor ons is. Wij vragen het U door Christus onze Heer.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. En beseffen onze onmacht en onze schuld, vraag bij u dat onze offerhandel voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, maak ons vrij van.

Bid, broeders en zusters, dat mij mijn lof aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. God, uw gave is het dat is het als wij u oprecht dienen en in vrede leven. Geef dat wij door deze offeranden u verheerlijken en door onze deelname aan de Eucharistie groeien in onderlinge eensgezindheid door Christus onze Heer. Bladzijde 55, gewone prefatie 4. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt onze lofprijzing niet nodig, toch opent gij onze mond om u dank te brengen. Onze hulde maakt uw heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons heil door Christus onze Heer. Daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde. Heilig,

Bladzijde 62, Eucharistisch gebed 5. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar

het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen bent. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zet nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en zijn hulpbisschop Robertus, en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u en met elkaar.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ben ik
1: het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

dat ze mezelf wat opnemen. En dat die moeite hebben genuttigd. Uitgaan in het land van hen. Midden tot hel zijn.

Zoals een hert verlangt naar waterbronnen, zo verlangt mijn geest naar u, o God. Mijn geest dorst naar God, de sterke, naar hem die leven is.

Laat ons bidden. Heer, door uw woord en sacrament schenkt gij uw gelovigen voedsel en nieuwe levenskracht. Laat deze grote gave van uw beminde Zoon ons zo ten goede komen, dat wij voor altijd mogen delen in zijn leven. Door Christus onze Heer. Bidden we ter eer van ons die vrouw Trijk, het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Zij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van de schoot. Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaar, nu en het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw Trijk, koningin van de vrede. De Heer zij met u en zegen u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Amen.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Op 10 september staan we stil bij de sterfdag en de heilige Ambrosius Barlow. Ambrosius wordt geboren in Barlow Hall, Trolton-cum-Hardy, nabij Manchester, in 1585 als Edward Barlow. Hij is de vierde zoon van de edelman Sir Alexander Barlow, die tot ridder werd geslagen bij de troonsbestijging van James I, en zijn vrouw Mary Brereton. Aan moeders kant van zijn familie, van Edward Barlow dus, maakt hij deel uit van de bredere familie Brereton, die over het algemeen neigde naar het hervormde geloof. De vaderskant van zijn familie, de Barlows, zijn onwillige bekeerlingen tot de Anglicaanse kerk na de onderdrukking van de katholieke kerk in Engeland en Wales. Ambrosius' grootvader van vaderskant sterft in 1584, terwijl hij gevangen zit vanwege zijn geloof, en 2/3 van het landgoed van de vader van Ambrosius wordt in beslag genomen als gevolg van zijn weigering om zich te conformeren aan de regels, de strenge regels, van de nieuw gevestigde religie. Op 30 november 1585 ontvangt hij het doopsel in de Anglicaanse kerk te Didsbury. En op 12-jarige leeftijd wordt hij leerling page bij een Anglicaanse edelman, Sir Urban Legg. Hij woont in High Leg Hall in Cheshire. Tot diens huishouding behoort een katholieke weduwe, Margaret Davenport. En door haar toedoen raakt hij geïnteresseerd in het katholieke geloof en bekeert zich uiteindelijk daar ook toe. En vanaf dat moment, iets wat al langer bij hem groeide, weet hij dat hij een roeping heeft tot het priesterschap. In 1608 steekt hij dan ook het kanaal over om zijn studies te beginnen aan het seminarie van Douai in Frankrijk. Gedurende de Anglicaanse tijd is dat in Engeland onmogelijk. Sterker, het is zelfs verboden om katholiek te zijn, want daarmee steun je de paus. En dat wordt gezien als een buitenlandse mogendheid. Dan word je in die tijd gezien als landverrader. En daar staat de doodstraf op. Er zijn in de voorbije jaren, in dus de tijd rondom 1600... al geregeld priesters veroordeeld en terechtgesteld, alleen maar vanwege het feit dat ze Rooms-Katholiek priester zijn. Zelfs het huisvesten van priesters levert bij ontdekking meestal de doodstraf op. Het aangeven van katholieken, en dan weer vooral priesters, wordt door de overheid beloond met een flinke geldsom. 2 jaar later verhuist Edward Ambrosius naar het Engelse college in Valladolid in Spanje om er filosofie te studeren. Hij onderbreekt zijn studie en treedt in bij de Benedictijnen. En dan kiest hij voor de kloosternaam Ambrosius. Op 5 januari 1615 legt hij zijn kloostergelofte af. En daarna keert hij weer terug naar Valladolid om daar zijn studie verder af te ronden. En in 1617 ontvangt hij de priesterwijding. Kort daarna wordt hij naar Engeland teruggestuurd om er als rondtrekkend missionaris in het geheim de katholieke gelovigen te ondersteunen. Hij noemt zichzelf dan Brereton naar de achternaam van zijn moeder. Mensen die achteraf over hem getuigen hebben vooral zijn eenvoud geroemd. Want hij eet sober en draagt alledaagse kleding. Steeds blijft hij zo'n 3 weken binnen en dan in de 4e week trekt hij rond om de katholieken te bezoeken. Thuis viert hij iedere dag de heilige mis en bidt ook de rozenkrans. Van de parochianen in zijn buurt en mensen in de wijde omtrek komen er natuurlijk geregeld naar hem thuis. Op feestdagen hoort hij ook nachtenlang de biecht en maakt ook een feestelijke maaltijd klaar voor de armen, die hij altijd met veel liefde ontvangt. Hij maakt ook kleine schilderijtjes van Christus en de Heilige Maagd. Op een gegeven moment wordt hij door een beroerte getroffen en hij raakt dan ook langzaamaan steeds verder eenzijdig verlamd. Vier keer wordt hij tijdens zijn rondtrekken opgepakt, maar zonder te worden belast voor iets wordt hij ook weer vrijgelaten. Maar dan op 7 maart 1641 ondertekent koning Karel een proclamatie, waarin wordt bepaald dat alle priesters binnen een kalendermaand het land moeten verlaten. Anders zouden ze wel eens kunnen worden gearresteerd en worden ze ook behandeld als verraders, met gevangenisstraf of de dood tot gevolg. De parochianen van Ambrosius smeken hem te vluchten of op zijn minst onder te duiken, maar hij weigert. Mede door de beroerte waardoor hij gedeeltelijk verlamd is geraakt, is het voor de priester niet meer mogelijk om te vluchten. Op paasochtend 25 april 1641, dus ruim een maand nadat de proclamatie is getekend, doet de plaatselijke Anglicaanse dominee en zijn gewapende gemeente van zo'n 400 mensen een inval in Morley's Hall, Astley, in het district van Greater Manchester. Hij is vastbesloten om de paapse priester te pakken te krijgen. Ambrosius en zijn gemeente van zo'n 150 mensen worden omsingeld. Vader Ambrosius geeft zich over en zijn parochianen worden wel vrijgelaten nadat al hun namen zijn geregistreerd. Ambrosius wordt gearresteerd en gevangen gezet in Lancaster. Na 4 maanden wordt hij voorgeleid. De beschuldiging luidt dat hij katholiek priester is. Pater Ambrosius bevestigt dat hij de afgelopen 20 jaar zijn functie van priester heeft uitgeoefend. Het vonnis luidt doodstraf door de strop, waarna hij gevierendeeld zou worden. Zijn enige reactie is: God zij dank. Daarna biedt hij hoorbaar om vergeving van zijn vervolgers. Op 10 september wordt hij per kar naar de galg gevoerd. 3 keer loopt hij om de galg heen, terwijl hij hardop het gebed reciteert. Miserere mei, domine, secundum magnam misericordiam tuam. Ontferm u over mij, Heer, in uw grote barmhartigheid. Na zijn dood wordt zijn hoofd op een piek gestoken en op een plein in Manchester tentoongesteld bij wijze van afschrikking. Als zijn dood bekend wordt, sturen de Benedictijnen een bericht rond met de volgende inhoud. In Lancaster onderging onze eerwaarde vader een glorierijke marteldood door het geloof te verdedigen van de heilige Rooms-Katholieke Kerk, de moeder van ieder die God als vader heeft. Hij leidde een heilig leven en droeg 24 jaar lang de dagelijkse last van de zorg voor de wijngaard van Christus. Hij kan een overvloedige oogst aan zielen aan God aanbieden. Hij was 55 jaar, in het 25ste jaar van zijn professie en het 24ste van zijn priesterschap. Ambrosius Barlow is een van de 40 martelaren van Engeland. Het is een groep van Rooms-Katholieken die in de periode tussen 1535 en 1679 in Engeland en Wales om het leven zijn gebracht vanwege hun geloof. En die in 1970 door paus Paulus VI werden heilig verklaard. Deze martelaren vertegenwoordigen de katholieken die tijdens de periode van het anti-katholicisme zijn vervolgd. In 1745 ontdekt Matthew Morton de schedel van Pater Ambrosius als hij sloopwerk verricht in Wortley Hall, Greater Manchester. Na het verwijderen van een van de kapelmuren komt een kistje tevoorschijn waarin zich een gaaf bewaarde schedel bevindt. En men gaat er dus algemeen van uit dat dit de schedel is van Ambrosius Barlow. Heilige Ambrosius Barlow, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, beste luisteraars, een beetje vertraagd, maar nu toch nog een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Joris, Alexander en Remo zijn in gesprek met Monsieur Mutsaerts. En zij hebben daarvoor gebruik gemaakt van een speciale van een mobiele studio. Ze zijn daarmee op pad geweest naar Monsieur Mutsaerts toe om daar lokaal de opname te maken. En daardoor is helaas het laatste stukje van hun gesprek abrupt onderbroken. Want toen waren op dat moment de batterijen leeg van het opnameapparaatje. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan het grootste deel daarvan toch beluisteren. Veel luisterplezier naar Gewoon Katholiek. Gewoon Katholiek. Een radioprogramma met jonge katholieke mannen over de interessante dingen des levens. Ze gaan met elkaar in gesprek en met... Ja, met wie eigenlijk? Nou, u zult het wel horen. Kortom, gewoon katholiek.
2: Luisteraars, jong en oud, welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. Zowel gewoon als katholiek natuurlijk. Wie zit hier aan tafel?
3: Alexander,
4: Remo
5: en Joris.
2: Oké, en jullie hebben allemaal vakantie achter de rug, hopelijk.
4: Ja. Zeer zeker.
3: Ja. Ja, zeker.
2: Heel kort, Alexander.
3: Ja, naar ons klooster in Marie-Engelpoort gereden met oldtimers.
2: Oké, maar dan geen auto's, maar brommers, begrijp ik, hè?
3: Ja, zeker.
2: En hoeveel weken heb je erover gedaan?
3: Aantal dagen, fijn.
2: Oké.
4: Dat is makkelijk vanaf.
2: Remo, ja.
4: Ik ben naar Krakau geweest met een heel grote groepsreis. Dus een bedevaart die een thema stond van Johannes Paulus II, Maximilian Kolbe en zuster Faustina. Alle mensen van de bedevaart die nu luisteren, hallo. Ja. En het was erg inspirerend. Het was net geen 2 weken lang. Het was een prachtige reis. Dus grote shout-out naar de organisatoren, ja.
2: Heel goed. Joris.
5: Ik ben leiding geweest op For You, dat tienerkamp waar ik wel eens over heb gesproken. En ik was ook leiding bij Emmanuel Zomerkamp, dus voor kinderen tussen de 8 en 12.
2: Juist. En die zijn altijd erg enthousiast, die kinderen.
5: Ja.
2: En de leiding ook, volgens mij.
5: Ja, ik vond het erg leuk, ja.
2: Want de hoeveelste keer was dat voor jou?
5: Voor Emmanuel Zomerkamp was dit nu mijn 11e of 12e zomer.
2: Oké.
5: Dus dat was sinds ik 18 ben. Ja. En dat For You was iets van de 4e keer of 3e keer.
2: Oké.
3: Ik ben tegen een boom gereden. Toen een tijdje heel kort in het ziekenhuis gelegen. Ik heb het er goed afgebracht door
2: een goede engelbewaarder en een goede auto, denk ik.
3: De boom zag er heidens uit, dus u bent er tegenaan.
2: Ja, het heeft ook voordelen, want ik heb even tijdelijk geen rijbewijs. Dus ik hoef ook nergens heen. Dus ik heb veel meer vrije tijd gehad. Jongelui, ik begin met één vraag. En die richt ik in eerste instantie tot Remo. Remo, je staat op punt van trouwen. Jazeker,
4: ja,
2: in september.
4: Zeker. Ja, klopt.
2: Ik heb hier een vraag. Kun je nog voor altijd kiezen? Vraagteken. En dan staat erbij... Huwelijk, priesterschap, kloosterleven. Waarom maakt het woord voor altijd ons nerveus? Het is voor altijd, dat weet je hoop ik, hè?
4: Ja, dat ben ik van bewust. Het is sterker nog, ik merk ook dat de laatste, Sam luistert het programma toch niet, dus dat kan ik gewoon fijn zeggen. Ik merk ook dat de laatste paar weken voor het grote moment suprême, dat je toch altijd wel een beetje, dan begint steeds meer dat gevoel te besluipen van, ja, maar het is voor altijd. En dan probeert, ik denk, een beetje de duivel het in een soort negatief daglid wijs te maken, maar het is juist dat ik denk, ja, maar weet je, anders ben ik voor de rest van mijn leven een beetje single en loop ik een beetje braaf katholiek naar de kerk te gaan, et cetera. Maar uiteindelijk is het beter als ik die voor altijd gewoon wel spenteer met de dame waarvan ik overtuigd ben dat ze voor mij gemaakt is. Dus ik ben me ervan bewust van dat het altijd is. En ik denk dat heel veel mensen, gezien de hedendaagse afbreuk die de seculiere samenleving aan het huwelijk heeft gedaan, zich er nog wat meer bewust van moeten worden zelfs. Dus ik ben me er wel van bewust dat het voor altijd is. Ja.
2: Heel goed, want ik vermoed ook dat er een hele hoop die trouwen, maar dan wel met de gedachte, ja, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer.
4: Mm-hmm.
2: Dat is het punt ook met, je belooft elkaar lief te hebben, maar dat heeft niks met emoties te maken, maar het is een gebod. Jezus vraagt nooit van, hoe voel je daarbij?
4: Nee.
2: Dat interesseert me niet, dat klinkt onaardig.
3: Maar hij schrijft er nog iets bij. Paus Leo de 14e sprak hierover op 6 augustus, jongsleden, dus expliciet met jongeren. Voor altijd, zei hij, hoeft geen gevangenis te zijn, maar kan juist vrijheid betekenen. Kijk, dat zijn teksten.
4: Jazeker. Ja. Ik moet zeggen, wat u daar nog over zei van mensen die zeggen van, oh ja, dan stop je er toch mee. Ik zal het DEF betreffende familie dit niet noemen, maar ik weet nog dat ik toen ze allemaal hoorden, oh, dat is snel. Wij hebben een jaar, net iets langer hadden wij een relatie tot wij dus verloofd waren. En nu net iets minder dan 2 jaar samen zijn dan gaan betrouwen. En toen zei iemand tegen mij, ja joh. En als het toch niks is, dan ga je toch gewoon weer scheiden. Dat wordt zo makkelijk gezegd. Ja,
3: dat is makkelijk gezegd, maar ik geloof niet dat je er gelukkig van wordt. Het is juist als het moeilijk wordt, dan moet je ervoor gaan.
4: Absoluut.
3: Als het allemaal over rozen gaat, dan hoef je nergens druk over te maken.
4: Nee.
3: En daarom is het ook zinvol om voor de kerk te trouwen, want je belooft iets voor de rest van je leven. Je hebt geen idee wat de toekomst brengt. Dan heb je wel een beetje steun voor nodig.
4: Absoluut.
5: Ja, ik zit. Ik weet niet hoe het met jouw onderscheidingsperiode van tevoren is gegaan, Remo. Maar ik denk dat als jij van tevoren ruim de tijd pakt om te onderscheiden, is het huwelijk wel of niet iets voor mezelf. Dan ben je daarover uit. Mm-hmm. Dat is al een hele goeie. Want als je denkt van, nou, ik weet nog niet zeker, dan moet je zeker niet met een meisje in het huwelijksbootje stappen, denk ik.
4: Ja.
5: Maar als je er zelf eerst over uit bent, dan moet je nog onderscheiden. Oké, stel dat je dan nog geen vriendin hebt. Ook eerst aan een vriendin. Nou, dan heb je een vriendin. En dan ga je onderscheiden. Oké, als ik dan ga trouwen, is dit dan de goede, correcte ding? En ik denk wel dat, in ieder geval in mijn kringen van de medekatholieke broers en zussen, mm-hmm. dat die eigenlijk best wel heel erg bewust zijn over het voor altijd gedeelte. En dat ze daarom niet, in mijn ervaring, ze gaan niet soort van, oh ja, we hebben een relatie en dan binnen 1,5 jaar verloven en dan 2,5 jaar meteen trouwen, pats, snel,
4: ja,
5: zeg
4: ja,
5: maar.
4: Ja, ja,
5: ik merk wel dat er een best wel uitgebreide relatieperiode is, waarbij ze allebei heel erg, zeker in de studententijd, heel erg weten van, oh ja, maar het gaat wel ergens over.
4: Ja.
5: Terwijl als ik naar de generatie van mijn ouders kijk, was het, oh ja, de relatie, dan is het logisch dat je gaat trouwen, punt.
4: Ja.
5: Dus daar, dat ja. ik ook wel eens aan iemand vroeg van, hey, hoe was die onderscheidingsperiode? Hè, of heb je een pre-marriage course gedaan, zoiets en zoiets van, nee, het gesprekje met de pastoor was, wij willen graag trouwen. Oké, dat is mooi, datum. Ja,
4: ja,
5: dan snap ik wel dat er heel veel huwelijken in de stress zitten, want als dat jouw onderscheidingsperiode is,
4: ja,
5: dan vind ik het niet frappant, zeg maar, dat er nog steeds katholieke stellen zijn die, hey, je zegt inderdaad van, er is misschien een moeilijke periode, maar als jij niet zo heel goed de match voorbereidt, ja, dan snap ik dat je wel flink voor de kiezer komt te staan in het huwelijk.
3: Ja, zeker. Tegelijkertijd, zekerheid heb je nooit. Ik bedoel, dat geldt ook voor het priesterschap. Ik weet niet dat ik er zelf voor stond. Op een gegeven moment dacht je, heb ik nou roeping of denk ik dat zelf maar? Dat is ook nog zo'n verschil. Dan moet je 2 dingen doen op een gegeven moment, niet meteen, maar na een tijdje. 1, maak een keuze. 2, blijf daarbij en heb het er niet meer over.
4: Ja.
3: Dan heb je er ook minstens last van.
5: Ja, maar als priester heb je wel een soort van geïnstitutionaliseerde onderscheidingsperiode van 6 jaar. Als je die opleiding gaat doen, je gaat seminarie doen, heb je nog 6 jaar de tijd om te onderscheiden. Ja. Dat hebben we voor het huwelijk niet.
3: Nou, vroeger waren die verlovingsperiodes wel lang anders, hoor.
5: Ja?
3: Ja. De 4, 5 jaar verloofden, dat was allemaal niet zo uitzonderlijk. Ja. Zonder samenwonen en zo, overigens.
5: Oh, dat is echt. Ik ken niemand die 4, 5 jaar verloofd.
3: Oh, jawel. Oh, god, de generatie van mijn ouders. Heel veel kwam dat voor.
4: Ik heb heel veel mensen die heel lang een relatie hebben en dan ineens na 10 jaar zeggen, nou kom, zullen we dan maar eens gaan trouwen. Maar dat is niet wat we bedoelen hier. Zeg.
3: Nee. En dat is ook geen garanties.
4: Nee.
3: Alexander, dat voor altijd, wat gaat dat voor jou misschien ooit inhouden?
6: Ja, totale devotie aan de Heer, totale radicale
3: overgave. Even uitleggen aan onze dierbare luisteraars.
6: Over,
4: voor de oplettende luisteraars, Alexander, die
6: 4 weken nu vertrek ik naar het seminarie. Exact 4 weken.
3: Oh. Ja, heel mooi.
6: En dan is het nog niet voor eeuwig. We hebben nog 8 jaar opleiding en onderscheiding.
3: Dat is wel zo. Zoals dat 8.
6: Wordt. 8. Ja. Ja. Ze doorlopen nog alle lagere wijdingen en alles. En het is natuurlijk in een van de mooiste plekken ter wereld.
5: Het is heel leuk om het gezicht van de heer Mutsaars niet te zien. Ja, luisteraars. Ja,
3: of ik er dan aan begonnen was, weet ik. Nee. Maar,
6: Het is de moeite waard, hoor. Het is de moeite waard.
3: Ik weet het.
6: En dan vanaf het subdiaconaat, dan luiden natuurlijk de woorden, belooft u mij gehoorzaamheid en belooft u kuisheid. En dan is het voor eeuwig.
3: Ja. Is dat niet bij de diakenwijding?
6: Nee, bij ons bij de subdiakenwijding.
3: Oké.
6: Dus dat is over 6 jaar.
3: Dat is maar dan heb je er al 6 jaar op zitten. Hè?
6: Ja.
3: Als je het dan nog niet weet, dan weet je het nooit.
6: Nee, precies.
3: Ja, dus
5: is en de subdiakenwijding, dat is voordat je diaken bent, toch?
6: Ja,
3: precies. Ja. Maar dat is de oude rieten, zal ik maar zeggen. Ja.
4: Ja, want jij gaat naar Christus Koning.
6: Ja.
3: Ja, ja, leg even uit wat Christus Koning is. Dat zal niet iedereen weten. Een mooi oord. Ik ben er zelf geweest.
6: Goed. In de vorige afleveringen zal dat al wel eens uitgelegd zijn. Ja, dus maakt het even kortstondig, maar het is een congregatie van pontificaal recht. Dat betekent dat ze alleen gehoorzaamheid hebben aan de paus. Dus in principe kunnen ze tegen een bisschop zeggen: we hebben geen boodschap aan u. We komen hier gewoon in de parochie.
3: Vriendelijker als je wil.
6: Doen ze nooit. Is nog nooit voorgekomen, maar in principe.
3: Oké.
6: Ze zijn er voor de Tridentijnse liturgie, de mis van voor Paulus VI. En die bestaan al een tijdje. En dat werpt ontzettend veel vruchten af, die congregatie. En,
2: even voor de duidelijkheid, is net zoals de Petersbroederschap, vallen gewoon onder Rome. Hè?
6: Ja, maar natuurlijk. Ja. Zeker.
4: Ja. En ze hebben nog geen locatie in Nederland, toch?
6: Nee, dat moet nog komen. Dus daar graag gebed voor. En als u dat zou willen zien, stuur alsjeblieft een brief naar de bisschop van: hey, zou mooi zijn als het instituut Christus Koning in Nederland komt.
4: Mogen ze een bisschop kiezen of heb je
6: graag naar monsieur de Korte?
4: Ja, precies. Ja,
5: dan heb je wel een bisschop nodig. Ja. Dus je staat onder de paus, maar als je dan ergens in een parochie wil, zoiets dan.
6: Nou, vooral voor een kerkgebouw, hè? En natuurlijk precies, we willen in een goede samenspraak met de bisschop. Het is niet iets dat je zomaar.
3: Nee,
6: maar
3: het is niet zo stuk vriendelijk.
5: Hè? Nee, maar het is inderdaad niet van: wij willen graag in de parochie. En dat als je dan een goede politieke band hebt met de paus, dan zegt de paus: oh, weet je wel, dan ga je gewoon lekker daar in die kerk zitten en dan. Zo gaat het dus niet. Nee, oké, dat is heel goed. Dat is goed in mijn hoofd.
3: Zeg even waar het seminarie gevestigd is.
6: Grisigliano Italië, dus dat is bij Florence. Dat ligt er net boven.
3: Ja. Ik ben in Duitsland geweest en wat is dat dan?
6: Dat is het klooster van onze zusters. We hebben ook zusters van de eeuwige aanbidding. En die zitten in Maria Engelpoort in Duitsland. Dat is naast Kochem. Schitterende plek. Echt een aanrader om eens te bezoeken.
3: Het is de zusters, maar ik kom daar een paar seminaristen tegen. Wat doen die daar dan?
6: Die doen daar een eerste onderscheidingsjaar of een stagejaar. Juist. Waar ze een beetje meelopen van hoe zou dat eruit zien voor na de wijding.
3: Er zitten twee Nederlanders, hè?
6: Ja. In totaal nu.
3: Maar het stagejaar, maar het hoeveel jaar hebben ze dan al op zitten?
6: Dat is heel verschillend. Dat wordt natuurlijk alleen maar door de oversten bepaald.
4: Kan een overste ook zeggen van: nou, Alexander, jij doet het toch potverdikke me zo goed. Jij mag 3 jaar overslaan.
6: Nee, dat niet, want de lagere wijdingen moet men allemaal doorlopen. Maar het enige wat kan gebeuren is dat het.
4: En wat zijn er van die lagere wijdingen dan?
6: Nou, lagere wijdingen, dat is iets van heel, heel vroeger. En dat is daarna een beetje gedistilleerd naar wat het ongeveer, nou niet nu, maar in ieder geval nu in de oude orde is. Dat is. Vroeger had in een kerk iedereen een functie, dus dan had je bijvoorbeeld een poortwacht, dan had je een acolyte, dan had je een lector. Nou, dat is nu gedistilleerd en dat werd gebruikt voor alle seminaristen. Die liep elke stap. Dus de stappen gaan als volgt. Als eerste ontvang je de tonsuur, dus dat is de klerikale kruinschering. Mm-hmm. Je hebt de Petrus en de Paulus tonsuur. Paulus tonsuur is voor moniaal, dus mensen die in een bepaald klooster blijven. Die hebben dus ook, dat lijkt op de doornenkroon. Dan heb je de Petrus tonsuur. Dat is een klein plekje op het hoofd achter. Dat kaal gehouden mag worden, kan worden.
3: De landingsplaats voor de Heilige Geest, zeggen we dan.
6: Hè? Exact. Exact.
5: Wacht even heel kort door de bocht. Maar je wordt op bepaalde manieren, ga je naar de kapper en dan word je geschoren.
6: Nee, dat doet de bisschop. Dus bij een tonsuur, dan neemt de bisschop een schaar en die doet dan.
5: Die doet iets van knip-knip, oké.
6: Okay. Exact, ja.
5: Dat is de eerste. Dat is de eerste.
6: Precies. Consumer. En dan ben je dus ook officieel een clericus dan. Dus dan lopen wij ook in volledige bepakking. Ja. Dat jaar dan is, en dan moet ik even goed herinneren. Dan is de eerste portierswijding. Dan de lectorswijding. Dan de exorcistenwijding. Dan de acolytenwijding. Dan de subdiakenwijding vanaf dat jaar.
5: Voor je acolyt.
6: Dat is. Want dat is een exorcist. Je kunt in principe geen enkel exorcisme doen. Nee, alleen met toestemming van een
5: dat bisschop. Bedoel ik, ja.
6: Exact. Maar vroeger was dat een vak apart.
4: Ja.
6: Nou, dan komt de acolytenwijding. Dan vervolgens de subdiakenwijding met de geloften van gehoorzaamheid en kuisheid. Mm-hmm. Dan de diakenwijding, daarna is een stageperiode en dan wordt men priester gewijd. En in onze congregatie worden we ook automatisch kanunniken. Ja,
3: even voor de duidelijkheid, wij doen niet aan de gelofte van de armoede. Hè?
6: Nee, want dat is natuurlijk lastig als je parochies hebt die heel ver weg liggen. Je moet wel iets van een auto hebben, je moet wel iets van transport en bezit hebben.
5: Je zou natuurlijk vanuit de orde kunnen zeggen, wij doen de gelofte van de armoede en als je dan in zo'n bijzondere parochie komt, dan wordt er voor jou een auto geregeld, maar is het niet jouw auto, zeg maar.
6: Ja, dat is voor hoe wij functioneren niet, echt niet handig. Ja, dus daarom hebben ze dat niet toegevoegd.
2: Dank je voor deze reclamespot. Ja, heel goed, heel goed.
4: U merkt het priesterstekort, want er is heel veel reclame voor de priestersroepingen en wij voor het neeflauken.
6: Nou, we hebben 110 seminaristen, dus dat komt wel goed. En er komen er dit jaar bijna 25 bij. Dus kijk, dat is toch mooi.
4: Mooi, dat is heel
3: goed. Ik heb nog een vervolgvraag van onze dierbare vragensteller. Hij is heel katholiek, maar hij zit af en toe een beetje de advocaat van de duivel uit te hangen. Ook bij deze vraag. Trouwen, vraagteken in deze economie, vraagteken. Waarom stellen jongeren huwelijk en kinderen uit?
4: Dat doe ik niet.
3: Is het huwelijk nog aantrekkelijk en vraagt de kerk niet iets onrealistisch?
4: Zeker. Ja, zeker.
3: Een beetje hetzelfde vraag als voor het vervolg. Maar,
4: ja, u moet de microfoon wel iets dichter bij uw mond
3: houden. Dank u technicus.
4: Alsjeblieft. Het is zeker nog aantrekkelijk. Sterker nog, ik heb dit jaar gewoon 10 huwelijken die ik bij woon en moest wonen. En één daarvan is die van mijn eigen natuurlijk. En daarvan waren er maar 2 seculier. Dus en één protestant en de rest is allemaal katholiek huwelijk. Om te zeggen dat het jongeren ook aantrekt. Ik ben nu samen met mijn aanstaande vrouw zijn wij peetouders van een baby van een stel dat is vorig jaar getrouwd. En voor de mensen die hier van recordpogingen houden, die waren na 3 maanden relatie, waar we het net over hadden, die waren na 3 maanden relatie waren ze verloofd en na nog 3 maanden waren ze getrouwd.
5: Zo.
4: En ondertussen is de eerste flink opkomst. Tempo. Ja, dat is een flink tempo. En over tempo, zij was toen 19 en hij was 20. Dus en nu zijn ze 21 en 20.
3: Extreem hoog tempo. Ja. Ik ken ze volgens mij.
4: Nee, dat denk ik niet.
3: Nee, oké. Okay.
4: Nee. Maar ik denk het niet, maar ze komen niet uit Brabant. Dus
3: maar
4: Hellevoetsluis. Ja, u kent veel mensen.
6: Dat is heel ernstig.
3: Maar ik ben Fred van Jeugd en Jongen. Ze komt wel eens ergens.
4: Dat is wel waar, dat is wel waar.
3: Nou, het over jongeren hebben, dat is de laatste vraag. En dan pakken we het volgende onderwerp. Waarom keren jongeren terug naar de kerk? Vraagteken. Is er werkelijk sprake van een katholieke heropleving onder jongeren? En waarom blijken juist jonge mannen vaak geïnteresseerd zijn in traditie, liturgie, kloosterleven en bekering?
4: Hebben wij de vraag van de Club van Joppenstone?
5: Ik wil daar wel iets op zeggen. Ja. Ik denk, ik zeg niet dat ik de wetenschappelijke studies heb gelezen of gedaan. Nee, ik denk dat het heel erg zit in een beetje de jonge mannen en ook wel de jongeren die ik nu spreek, is dat de kerk die biedt een bepaalde mate van houvast, structuur, visie, duidelijkheid en wat betekent nou waarheid. Als je in een maatschappij leeft waarbij alles ontzettend maakbaar is en in principe kun jij als persoon alles worden. Hè, dat is een beetje wat de maatschappij ons een beetje voorhoudt. Ja, op een gegeven moment komen denk ik heel veel mensen erachter dat dat niet klopt. En als dat dus niet klopt, dan ga je op zoek naar wat klopt dan wel. En ik denk dat zoiets als de katholieke kerk in ieder geval voor heel veel mannen heel veel duidelijkheid en structuur geeft. En liturgie, dat is gewoon, hè, je doet op een bepaalde manier mee, er zit een volger erin en kerkelijk jaar, allemaal dat soort dingen. En ik heb ook wel eens met iemand gesproken binnen de katholieke kringen. Die had zelf, zeg maar, autisme. Die maakte ook wel het grapje van, autisme komt natuurlijk veel meer voor bij mannen. En echt niet iedereen die geloof wordt is, heeft daar iets van een autisme. Echt niet, dat zeg ik echt niet. Maar het is wel interessant dat hij zelf ze wel ziet zitten in de kerk. Dus hij herkent dat wel. Dus hij heeft zelf autisme en dan zegt hij ook van, het is gewoon inderdaad
4: daar heb je er
5: heel
4: weer
5: gestructureerd.
3: Precies. Nou, het heeft ook voordelen. Als je bij ASML gaat solliciteren en je zegt dat je autist bent, word je onmiddellijk aangenomen.
5: Nee. Maar goed, dus dat is zeg maar, ik denk dat het een kleine fractie is. Maar ik denk vooral dat het hem dus in zit in de maatschappij, die houdt iets voor. Je komt erachter, volgens mij klopt het niet helemaal. Dan ga je op zoek. En dan, ik heb mensen van 40, 50 gehoord die zeiden, vroeger moesten wij echt straat evangeliseren en waren wij een soort van de gekkies die geloofden. Mm. En nu zeggen ze in onze eigen parochies zitten ineens jongeren, want ze komen vanzelf naar binnen gewandeld, omdat ze dus op zoek zijn. Ik denk dat het daarin zit.
4: Ja, de druk trouwens.
6: Ik denk ook het stukje van wat de vrager zegt van waarom traditie en mannen, dat er juist op de een of andere manier meer mannen op aangetrokken worden, is denk ik tweevoud, want De katholieke traditie is natuurlijk zeer rijk en de biedt ruimte voor ratio en emotie. En ik denk dat dat voor de mannen wat aantrekkelijker is, dat vond ik aantrekkelijk, van rationeel klopt het, emotioneel klopt het ook. Het is een volledig plaatje en voor vrouwen is het vaak wat meer emotie getrokken. En ik denk daarom ook vrouwen wat meer trekken naar de wat nieuwere liturgie, die wat meer gericht zijn op de emotie, dan mannen die wat meer trekken naar de oude liturgie. Ik vind dat leuk
5: om te zien, omdat ik het idee heb dat In mijn kringen wordt heel veel van we hebben meer priesters nodig, priesterroeping en wat dan ook. Maar ik hoor helemaal niet zoveel gebedsvragen over zusterroepingen. Dus juist, ik vind dat wel interessant dat je dat zo zegt. Want ik heb dus heel erg het idee dat de zusterroepingen in Nederland of in de kringen waarin ik mij bevind op zich best wel oké gaan. En dat zijn zeg maar wel vrouwen en dan word je zuster. Dus dat ze ook best wel... is dat ook op gevoel gebaseerd dan? Want dat is ook natuurlijk irrationeel zo je moet aanpakken. Die onderscheiding.
3: De bekende congregaties in Nederland, die sterven allemaal uit. Hè? Als je kijkt naar de Blauwe Zusters bijvoorbeeld. Ja, dat is een enorm booming. Maar dat is wel de uitzondering. Dus als je kijkt naar ook de aantallen. Gaat van duizenden, tienduizenden naar honderden. En ja, het gemiddeld klooster is helaas een bejaardenhuis. Want de leeftijd is echt heel hoog. Dus daar is roeping in. Ik pleit trouwens ook nog veel meer roepen voor gewoon het huwelijk. Die hebben natuurlijk net zo hard nodig. Katholieke gezinnen.
4: En ja, die kunnen weer zusters maken. En broer.
3: Zacht. Zeker.
5: Hebben we ook 8 kinderen. Okay. Hoppa.
4: Nou ja, minimaal.
3: Die komen vaak voor dat katholieke gezinnen. Wat dan wel weer wonderlijk is bij die nieuwe katholieken. Die komen juist niet uit katholieke gezinnen.
4: Klopt.
3: De katholieke gezinnen zijn er nog weinig. Het is, over het algemeen is het zo dat hun grootouders zijn afgehaakt en niet hun ouders. Mm-hmm. We hebben hier... het rationele speelt wel. Maar je hebt ook bij heel veel... We hebben zondag toevallig komen er 2 jongeren die gedoopt worden. Communie en vormsel. Die zijn 15.
4: De helden.
3: Maar dat soort rationele dingen, dat speelt dan niet direct. Maar ze voelen zich enorm thuis. Ze verdiepen zich erin. Ze bereiden zich voor. Ze willen ook weten hoe de kerk denkt over dingen en geen discussietoestanden, dat niet. Maar hoe zit het? Waarom zegt de kerk dit? En daar gaan ze gewoon in mee. Ze zien wel kennelijk de eenheid en de logica daarvan. En ze komen trouw, ook nu al, 15 jaar. Die ene stond hier 1,5 jaar geleden, die meldt zich dan aan. Was hij 13, denk ik. En ik zou dat niet gedurfd hebben, denk ik. Iedereen had zich aan. Niet zoveel kan ik de pastoor spreken, maar het is altijd dezelfde vraag. Kan ik gedoopt worden?
4: Ja.
3: En dat is mooi.
4: En dat zijn er nu 2. En dat kan altijd, want ik hoorde altijd dat het met paas vaker moet natuurlijk.
3: Nee, dat is een beetje een geëigend moment. Ja. Maar het kan natuurlijk altijd. Ik bedoel, vormsels zijn ook al heel het jaar door.
4: Ja, dat is waar.
3: Wij hebben hier een bisschop in huis, geloof ik, hier in Oosterwijk. Dus we zijn van niemand afhankelijk.
4: Niet bepaald, ja, dat is mooi.
3: Ik kom opdraven als er hier iemand gevormd moet worden.
4: Ja, heel goed.
3: En als ik niet hoef te vormen, ben ik er toch trouwens. Dus,
4: ja. Kom gezellig langs allemaal. Nee, die snap ik wel. Heeft u nog een vraag van de lijst?
3: Nou moet ik dit ding weer aanzetten.
4: Ja, onze vragensteller is, ik heb een beetje Club van Job niveau idee. Maar
6: Het is stiekem pastoor Menne.
4: Bij mij één. Die vraag heb ik al een keer beantwoord.
3: Hier staat iets, maar dan moet je zelf maar kijken wat je ermee doet.
4: Ja.
3: Mijn telefoon weet meer van mij dan mijn biechtvader.
4: Oh.
3: Social media, algoritmes, eindeloos scrollen, aandacht en stilte. Dan komt de vraag, kan een mens nog bidden als hij nooit meer alleen is met zijn eigen gedachten? Dus nooit meer stilte is, denk ik dat hij bedoelt.
4: Ja, en dat je telefoon vaker weglegt, denk ik ook.
3: Ja, maar stilte
6: is gooi hem door het raam. Ja. Volg Christus. Ja,
3: maar echt stilte is er niet meer. Hè? Ik merk het ook in kerken, als het veel broodjes stil is, dan denkt de organist, ik moet dat opvullen.
4: Ja.
3: Of een koor. En dat is toch wel jammer.
4: Ja.
3: Want God hoor je toch in de stilte.
4: Dat is waar. Ja.
5: Dat is toch ook, ik denk wel dat dat een van de redenen is waarom, denk ik, de eucharistische aanbidding toch gewoon hartstikke sterk is. Is dat zeker ook op...
4: Ja, we hebben 20 minuten. We hebben nog 10 minuten. Ja,
3: oké. Okay. Dit knippen we even tussenuit.
4: Ik doe anders zo.
5: Nee, maar dat inderdaad het dat merk ik zelf nu ook. Van, ik probeer nu elke dag met eucharistische aanbidding te beginnen sinds de zomer. Ik heb het voordeel dat ik bij 2 priesters woon en dat we een heel fijn.
4: Ja.
5: Maar dat ik merk inderdaad van eigenlijk als jij de stilte op je kamer probeert op te zoeken, en ik vind dat zelf heel moeilijk, ja, dan ga je toch snel muziek aanzetten. Dat is geen, ook al is dat muziek of christelijk, sure, maar het is toch weer een beetje een ruis of zo. En eigenlijk alleen bij de aanbidding vind ik in mijn leven echt stilte. Of als ik bijvoorbeeld op Emmaus in de kapel ga zitten, terwijl de rest aan het werk is of zoiets.
4: Ja.
5: Oké, maar dan moet je heel, heel actief opzoeken. En de uitdaging is bij ons inderdaad dat we een apparaatje hebben wat gewoon altijd aan geluid kan komen, zeg maar.
4: Ja.
5: Dus die actieve stap naar iets van een aanbidding. Daarom vind ik het ook heel sterk dat in Nijmegen, ik sprak laatst met de jongeren, En die is nu in Nijmegen gaan studeren. Die hebben gewoon elke dag hebben ze aanbidding na de mis. Hè? Dus van 7:30 tot ongeveer 9:00 of zoiets. Mm-hmm. Ja, en ik heb echt tegen hem op het hart gedrukt. Van ja, ga daar alsjeblieft heen. Want thuis ga je het niet winnen. Dan ben je alleen maar aan het ongeinen met je maten. Ja.
3: Maar dat is ook hetgeen wat uiteindelijk werkt, als ik het zo praktisch mag zeggen. Niet allerlei commissies, niet allerlei vergaderingen of wat moeten we bedenken. Nee, gewoon de gewone dingen. Dus gewoon elke dag mis. Als het mee zit aan bidding, elke dag zal misschien niet kunnen. Biechtgelegenheid, dat er catechese is. En daar zie je die jongen ook verschijnen.
5: Daar hebben ze behoefte aan, je doet toch genoeg in je leven.
3: Ja, dus daarom trekken ze toch naar de steden uiteindelijk. En daar ontmoeten ze elkaar ook. Maar hier in het Brabantse, we zitten hier in het Brabantse. Dat hebben we ook bij de grote steden. Hebben we allemaal wel ergens zo'n kerk die zo in elkaar zit. En je ziet dat ze daar komen.
5: Ja.
3: Terwijl de buren, die meer in de oude trant zitten, dat sterft gewoon uit.
5: Ja.
3: We moeten het niet allemaal nieuwe dingen verzinnen. We moeten eigenlijk teruggaan en herinneren wat we verloren zijn geraakt.
4: Maar om terug te komen op de vraag ook, weet de telefoon meer dan de biechtvader?
3: Ja, het is een beetje wondig geformuleerd.
4: Ja, inderdaad. Daar krijg ik een beetje een idee van, alsof mensen het gevoel krijgen dat ze bepaalde dingen niet tegen een priester kunnen zeggen in de biecht. Nu heb ik wel het idee dat, weet ik wel dat ons Lieve Heer alles vergeeft, maar hoe werkt dat dan met de vergeving on demand, zeg maar? Want daar heb ik u wel eens over horen praten, maar dat...
3: Bij de biecht, kijk, Jezus zegt tegen het vraagt en het zal worden gegeven. Bij vergeving geldt dat letterlijk. Vraag om vergeving en je krijgt het.
4: Ja.
3: En dan geldt altijd de vergevingsgezindheid, barmhartigheid. Doe je dat niet, dan kom je uit bij de rechtvaardigheid.
4: Ja.
3: Wat ook niet anders kan, want anders zou er ook geen liefde bestaan. Want als het allemaal niet uitmaakt hoe je leeft, het is voor iedereen hetzelfde. En het is zo'n bevrijding die biecht, die vergeving. Mm-hmm. Ik merk het ook altijd bij jongerenweekenden of bij kinderkampen. Dat is altijd een heel uitgelaten sfeer als je zo een uur of anderhalf uur aanbinding hebt met biechtgelegenheid.
4: Ja.
3: Dat doet de mens goed. Je weet van, het was fout, het deugt niet. Ik moet daar eerlijk in zijn. En het wordt vergeven.
4: Zeker.
3: Het is niet iets psychologisch. Nee, het wordt uit het bestaan is het weg.
4: Er valt letterlijk een last van je schouders.
3: En je kunt weer opnieuw beginnen. En vaak, ik zeg het ook vaak, het zijn vaak gewone dingen. Hè. Dat wil zeggen gewoon in die zin dat het elke dag en overal gebeurt. Of het nou rottelen is of vervelend doen tegen die of die. Mm-hmm. Maar dat wil nog niet zeggen dat het goed is. En als je daar nooit eens over nadenkt en nooit biecht, dan gaat het gewoon worden. En dan gaat het van kwaad tot erger.
4: Ja.
5: Ik denk dat, daar ben ik het allemaal totaal 100% mee eens. Ik denk om nog even naar die vraag te kijken van weet je meer. Ik heb het idee dat als je gaat biechten, even gerecht gezegd is, zeg maar eigenlijk ga je naar de biecht alleen maar met slechte dingen. Dus ik denk dat jouw biechtvader, ik denk oprecht dat jouw telefoon meer weet dan je biechtvader. Omdat als ik naar de biecht ga, dan ga ik niet zo praten over van hoe was je zomer, wat heb je dit gedaan. Dus qua algemene data in totaal, denk ik wel dat jouw mobiel veel meer weet dan je biechtvader. Want ik weet niet hoe jullie zeggen. Ik heb ook niet een... Ik heb wel een paar priesters, maar dan zeg ik alweer, een paar priesters waarbij ik regelmatig biecht.
4: Ja.
5: Dus ik spreid dat ook al een beetje. Ik moet wel vaak voor hetzelfde biechten, dus in principe weet ze allemaal een soort van hetzelfde. Maar weet je wel, je go-to zonde, zeg maar.
3: Maar dat is best natuurlijk bij de meeste mensen zo, hè.
4: Ik weet dat er een priester heel mooi zei. Mensen schamen zich op een gegeven moment dat ze met steeds dezelfde zondes terugkomen. En toen zei hij, ik zou het eerder vervelend vinden als je me iedere week verrast.
5: Ja, die vond ik wel heel sterk. Oh, interessant. Ja,
4: vond ik leuk, bedankt. Dat je de ene week komt en zegt, ik heb gerold over iemand. En dan een week later, ik heb een pedofiel in elkaar geslagen. Gewoon dat, nee, gewoon. En dan, wat interessant dat je aan de andere kant zit. Ja, nee. Dat is. Maar ik herken het. Want wat u zegt, de sfeer die er is. We hadden in Krakau ook zo'n avond van goddelijke barmhartigheid. En waar heel veel biechtgelegenheid was. En je hebt mensen die dus alle drie de avonden dat er biechtgelegenheid was, er gebruik van hebben gemaakt. En de mensen die dit ook deden, die ervaarden op die avond ook gewoon, er hebben mensen gehuild uit, omdat ze het gevoel van vergiffenis echt ervaarden. Daar hebben mensen ook echt gewoon Die gingen chagrijnig naar zo'n avond toe, omdat ze ruzie hadden met iemand bijvoorbeeld. Met thuisfront, moeders, weet ik veel wat allemaal. Maar dan zeg maar, ze gingen biechten en vervolgens was het weer, waren ze weer rustig. En soms hebben ze zelfs die mensen opgebeld en gezegd, hey, het spijt me, weet je wel. Ik had niet zo kwaad mogen doen. Dus je merkt daar echt meteen het resultaat van. Ze worden rustig als het ware. Dat is echt mooi om te zien.
2: En de jongeren hebben het sacrament herontdekt. Hè?
4: Zeker.
2: Het hoort bij hun bij de gewone gang van zaken. Joris, je merkt het ook bij de zomerkampen.
5: Zomerkampen voor
2: zitten daar met 10, 12 priesters. Dat is nog nodig ook.
5: Ja, we waren er dit jaar 14, 15.
2: 14, 15.
5: En helemaal vol en non-stop bezig. En ook bij For You, bij de tieners, is het gewoon eigenlijk alleen maar stormloop naar de gebedsteams. Maar vooral naar de biecht, zeg maar. Dus, dus het besef van die biecht en dat gesprek en die...
1: Ja, en helaas tot zover dit gesprek wat nog niet was afgerond. Van gewoon katholiek, Monsieur Mutsaert hoorden we. En Alexander, Remo en Joris waren met elkaar in gesprek. Een mooi gesprek. Helaas het einde, het laatste stukje van het gesprek niet gehoord. Want ja, toen was blijkbaar het batterijtje van de opnameapparatuur leeg. En zo leren we ook... Een mooi gesprek met Alexander, Arvid, Bart, Joris, Jos, Julian, Niels, Raimo, Robert. Deze jonge katholieke mannen zijn gewoon katholiek.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag, in de 23e week door het jaar, krijgt in de introitus iemand die het niet meer ziet zitten, in het gebed de weg gewezen. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik nog vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik nog bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester, maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen, broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Uigelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Dit is het woord van God. Beginnen met het gebed door niet meteen met het gebed te beginnen. Eerst je grondhouding controleren. Eerst je losmaken van je omgeving, van het netwerk van relaties met mensen en dingen om je heen. Al die dingen en mensen waardoor je meer geleefd wordt dan dat je zelf leeft, die houden je van hem af. Je daarvan onthechten, om je zo beter te kunnen hechten aan hem. Rust vinden bij hem, je geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, als het ware de luiken van mijn hart openmaken naar God toe, naar God met wie ik nu een onmiddellijke verhouding heb en hij met mij. En dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik erop kan letten hoe de bewegingen zijn, goed en slecht, van mijn hart. Ik vraag in deze houding dan om de genade, dat heel mijn leven zo mag zijn als ik nu ben in het gebed, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Met de bedoelingen wordt de motivatie bedoeld, wat erachter steekt, het hart of het innerlijk. De geschiedenis. We zijn aan het eind van wat bij Lucas de veldrede genoemd wordt, en eveneens als aan het einde van de bergrede bij Matthäus, last Jezus ook hier enige vermaningen in, om het niet bij luisteren te laten, maar om het ook te doen. Niet alleen Heer, Heer roepen, waarom noemt ge toch mij Heer? Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg. Deze vermaningen zijn dus bedoeld voor mensen die al gelovig zijn en in de bekoring vallen om het niet zo nauw te nemen. Bij Lucas worden deze vermaningen om het niet bij vrome woorden te laten toegespitst op de onderlinge verhoudingen van de broeders en zusters. Omwille van hun verbonden met Jezus, hun Heer, moeten zij hun onderlinge verschillen en geschillen niet zo laten doorslaan. De geschiedenis is actueel tot op de dag van vandaag en zolang er christenen in de kerk samen zijn. De plaats. Samen met hen, het pas gekozen apostelcollege, de leiders van het nieuwe godsvolk, samen met hen daalde hij af en bleef staan op een vlak terrein. Dat is de plaats. En ik zie ook de plaatsen waar ik
met mede-christenen verkeer. Vragen om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat mijn verbondenheid met hem mag doorwerken in mijn verhouding met zijn broeders en zusters. De overweging. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder? En waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Dat is uit een leven gegrepen. De spreuk heeft het woordenboek van de Nederlandse taal gehaald en van vele andere talen. En wat erachter zit is, mensen zijn blind voor hun eigen schaduwzijde. En toch is die schaduw altijd bij hen. Nooit raken ze hun schaduwzijde kwijt. Zo raakt een mens nooit de schaduwzijde van zichzelf kwijt. Wat een mens wel kan doen, en wat hij dan ook altijd doet, dat is zijn eigen schaduwzijde verdringen. Maar daarmee verdwijnt die schaduwzijde niet. Ze laat zich op een andere wijze gewaar worden, want een verdrongen schaduw keert terug in de neiging om anderen zwart te maken. De verdrongen schaduw wordt geprojecteerd. En dan zit de schaduw in de ander in plaats van in zichzelf. Maar dat is alleen maar voor het gevoel zo. De schaduw blijft vastzitten in de eigen persoon, in zoverre zo'n persoon een onbedwingbare behoefte heeft om anderen zwart te maken. Mensen die hun eigen schaduw verdringen, omgeven zichzelf met mensen tegen wie ze zich zo nodig moeten afzetten. Al het goede wat ze doen, moet worden afgezet tegen wat anderen misdoen of niet zo goed doen. Men maakt dus zondebokken. En voor de progressieven binnen de kerk is dat het verleden van de kerk, de traditie. Vroeger deed de kerk het allemaal verkeerd en nu pas breekt het licht door. En voor de eenzijdig conservatieven is het heden de zondebok. Vroeger was het allemaal goed en het moderne leven heeft de klad erin gebracht. Maar dat zich afzetten tegen anderen vindt ook buiten de kerk plaats. Aan de lopende band vindt dat plaats in het gewone leven, onder collega's, in het gezinsleven, onder de vrijwilligers, in de verenigingen, de clubs, op school, in de bedrijven. En de remedie hier is zelfkritiek. De eerste monniken in de woestijnen van Egypte waren heel alert op de neiging van het oordelen. En de remedie noemden zij het zelfverwijt. En de bond zonder naam heeft er een eigen formule voor gemaakt die ook onsterfelijk is. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester. De weg omhoog gaat langs de weg naar beneden. Om met vader Benedictus te spreken, wij stijgen door te dalen. Wij klimmen op door langs de trappen van de nederigheid omlaag te gaan. En deze voeren ons naar een steeds duidelijker besef van onze kleinheid. De gebreken van de ander zijn gewoonlijk een bekoring om ons van die weg omlaag af te brengen. Doordat we anderen fouten zien maken, doordat we de slechte eigenschappen van anderen zien, gaan we ons beter voelen, meer, hoger. Doordat anderen beneden ons zijn, denken we zelf hoger te staan. Het weten leidt tot een vergelijken en het vergelijken leidt tot een zich verheffen. Daarom moeten wij ons niet vergelijken met een ander, maar we moeten ons vergelijken met de ander, met hem. Wie zijn wij tegenover hem? Het moet een vergelijking worden met één onbekende. En die onbekende, dat is Jezus, die wij dus nooit helemaal kunnen kennen. Terwijl wij in de zichtbare relatie staan met een ander, moeten wij ons tegelijkertijd plaatsen in de onzichtbare relatie met de ander, met hem, die wij niet kunnen zien,
maar die ons wel ziet. Toen de zekere abt Agathon een ander zag zondigen, hoorde hij een stem van binnen: Agathon, zorg maar eerst dat jij dat niet zelf doet. En aldus bracht hij zijn gedachten tot rust. Niet oordelen dus. Maar wat is dat moeilijk? Je ziet om je heen dat anderen zwakker zijn dan jij. Je ziet ze fouten begaan, ondeugden hebben, echte, onverbeterlijke gebreken hebben, en dan toch niet oordelen. Niet kwaad spreken. Nou ja, niet kwaad spreken, akkoord. Niet lichtvaardig oordelen, natuurlijk. Maar helemaal niet oordelen. Zelfs niet denken over een ander. Tenzij om de ander te sparen, tenzij om wat de ander doet of zegt goed uit te leggen, te vergoelijken. Niet oordelen betekent dat als je iemand iets verkeerd ziet doen, je niet denkt, nou dat zou ik nooit doen. Of valt die even uit zijn rol? Of die houdt ook alleen maar de schijn hoog? Of gelukkig maar dat ik niet zo ben. Zo in de geest van het gebed van de fariseeën: God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen. Niet oordelen betekent ook dat je bij wat je van een ander ziet niet een negatief oordeel over jezelf velt. Goh, wat gaat hem dat goed af, zeg. Ik wou dat ik dat zo kon. Of, dat kan ik nooit, dat is mij nog nooit gelukt. Of waarom hij wel en ik niet? Waarom heb ik het zo slecht met mezelf getroffen? Ja, de anderen, de vlotte praters, de beheersten, de trefzekeren, de evenwichtigen die ze altijd in de hand hebben en al die andere talenten die anderen hebben. Kortom, mensen met minderwaardigheidsgevoelens mogen zich van Jezus ook niet door hun minderwaardigheidsgevoelens laten leiden tot een oordeel. Een oordeel als, ik ben ook minder. Je kunt je wel minder voelen, maar je mag nooit een oordeel over jezelf vellen dat je minder bent. Omdat het niet oordelen zo moeilijk is, geeft Jezus ons een drietal vergelijkingen die ons kunnen helpen onze neiging tot oordelen te matigen. Ten eerste, kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? Dat wil zeggen, vergeet niet dat je zelf ook maar een blinde bent. De tweede hulp om niet te oordelen. De leerling staat niet boven zijn meester, maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Je zou een ander misschien de les willen lezen? Weet dan, je bent zelf een leerling. Betuttel een ander niet alsof je zelf een meester was. Derde hulpmiddel. Kijk voor de splinter in het oog van je broeder, niet voorbij aan de balk in je eigen oog. Zo in het gangbare woord. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. De drie gelijkenissen willen ons brengen tot een kleiner zelfbesef. Zelf ben je blind. Zelf ben je nog maar een beginneling. Je bent een leerling. En zelf ben je iemand met een balk in zijn eigen oog. Ignatius van Loyola zegt het nog een beetje helderder. Als iemand denkt dat hij wat voorstelt, is hij niet veel waard. En heeft iemand een hoge dunk van zichzelf, dan heb je aan hem helemaal niks. Een goed hulpmiddel is ook dat je niet wilt dat een ander jou verheft. Dat een ander je naar de ogen kijkt. Hoe meer een mens vrij is, des te meer is hij in staat om te dienen. Paulus zegt vandaag in de eerste Korintherbrief met even zoveel woorden: van allen onafhankelijk heb ik mijzelf de slaaf van allen gemaakt, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Zich ook zelf niet boven de ander verheffen, maar met de zwakken zwak willen zijn. De zwakte van een ander dragen.
Met de zwakken, zegt Sint Paulus, ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen. Is dit een natuurlijke leer? Nee, het is evangelie. Het is een taak die ons wordt toevertrouwd door God. Het is een opening maken in een anders gesloten blijvend wereldbeeld, in een gesloten menselijke wereld. Het wordt ons door God verordend om zwak te zijn met de zwakken, om de zwakken voor Christus te winnen. Dat mag ons alles waard zijn. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus en met de Vader, die ons zozeer in hun goddelijk leven hebben betrokken, dat wij nu al in de liturgie op aarde broeders en zusters worden genoemd, als een beeld van hoe het later in de hemel zal worden. Een stukje hemel op aarde dus, nu al. Dan bid ik het gebed van de kerk, het Onze Vader, om het straks in de liturgie met nieuwe geloofservaring te kunnen bidden. Door God meer vader te laten zijn, worden de mensen vanzelf meer broeder en zusters voor elkaar.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
2: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
2: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
2: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
2: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
2: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
2: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: Zoon en de Heilige Geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Alleluia.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Nou, de luwte van de zomer die is voorbij inmiddels. Afgelopen weekend hebben we een prachtig weekend gehad met kardinaal Burke in ons midden. Ja, heel mooi, heel intens ook wel, dus iedereen moet er nog een beetje van bijkomen, u misschien ook wel als u erbij was. Maar dat neemt niet weg dat het nieuwe radioseizoen natuurlijk wel gewoon gestart is. Dus dat betekent dat we weer volop radio gaan maken en dat we ook weer heel wat live uitzendingen voor u gaan presenteren natuurlijk. En zoals dat elk jaar gaat, hebben we in september toch altijd weer wat nieuwe programma's. We hebben die al de afgelopen dagen met u besproken op de radio. Maar ik wil vandaag in deze uitzending van Zuiderlicht even wat langer ingaan op een nieuw groot project dat we zijn gestart. Ik weet niet of project helemaal het goede woord is, maar in ieder geval, we hebben het volgende op ons genomen, namelijk dat we de komende maanden, of misschien zelfs wel jaren, heel bijzonder ook in het teken gaan stellen van het religieuze leven. U hebt misschien al ergens opgevangen dat de komende 3 maanden heel bijzonder in het teken staan van de heilige Franciscus van Assisi. Ja, dat is natuurlijk met een reden, hè? Franciscus van Assisi, inmiddels exact 800 jaar geleden dat hij stierf. Dat zullen we op 4 oktober gaan vieren. Groot heilige van onze kerk natuurlijk. En voor ons was het een mooie aanleiding om 3 maanden in het teken van zijn leven te stellen. Maar niet alleen maar in het teken van zijn leven, maar om ook wat meer die spiritualiteit te bekijken. En ook het kloosterleven dat hij natuurlijk heeft gesticht destijds. En dat zal de eerste zijn in een serie van meerdere kloosters, meerdere spiritualiteiten die we hier bij Radio Maria onder de loep gaan nemen. Dus de komende 3 maanden gaan we kijken naar het leven van Franciscus en alles wat daaruit voort is gekomen. En dan zullen we de komende, in ieder geval het komende jaar, en misschien zelfs de komende 2 jaar, elke 3 maanden een andere kloosterspiritualiteit gaan bekijken. Nou, ik ga er zo dadelijk in deze uitzending wat langer op in wat dat precies betekent voor de komende maanden en voor het komende jaar. Maar we zullen zoals gebruikelijk beginnen met een gebed. En ja, onlangs, een paar maanden geleden, hebben we hele mooie gebedskaartjes uitgebracht van Radio Maria, vanuit Radio Maria. En een van die kaartjes heeft ook de mooie afbeelding van de heilige Franciscus van Assisi. En daar staat het gebed voor de vrede op. Nou, dat gebed van de vrede of voor de vrede, dat wordt heel vaak toegeschreven aan Sint Franciscus. Of dat ook echt van zijn hand is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar goed, de overlevering, de traditie heeft het wel aan deze grote heilige gekoppeld. Dus we zullen dat gebed gaan bidden en dan ga ik daarna u wat meer meenemen in die bijzondere maanden van religieuze leven die we nu bij Radio Maria gaan starten. Maar dus eerst gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar belediging is. Laat mij eendracht brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. Laat mij uw licht brengen waar duisternis is. Laat mij vreugde brengen waar droefheid is. O Heer, geef dat ik niet zozeer zoek getroost te worden als te troosten, begrepen te worden als te begrijpen, bemind te worden als te beminnen. Want door te geven ontvangt men, door zich te vergeten vindt men, door te vergeven wordt men vergeven, door te sterven verrijst men tot het eeuwig leven. Amen. Goed. Vandaag dus even een korte inleiding op de maanden van religieuze leven die wij zijn gestart inmiddels. We zijn al gestart met in ieder geval de Franciscusmaanden. En zoals ik net al zei, zullen we na deze 3 maanden dus een volgende spiritualiteit gaan bekijken. Dus ook weer een heilige. En het kloosterleven dat uit het leven van deze heilige is ontstaan. Ja, en de reden waarom we dat willen gaan doen, daar wil ik vandaag eigenlijk wat langer bij gaan stilstaan. Kijk, vanaf het absolute begin van onze kerk, en dan bedoel ik echt het begin, als we teruggaan naar Jezus Christus zelf, dan was de kerk altijd al opgebouwd uit twee hele belangrijke componenten. Je zou kunnen zeggen een actieve component, de component van de verkondiging, de component van het naar buiten treden en het geloof verspreiden over heel de wereld. De duidelijke opdracht van Jezus Christus ook, gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan alle volkeren. Maar er heeft ook altijd een tweede component in onze kerk gezeten en dat is de component van de contemplatie. Dus het beschouwende leven wat natuurlijk zoveel heiligen ons hebben voorgeleefd. Dat kan op een hele extreme manier, zoals bijvoorbeeld de woestijnvaders, die zich in een diepe eenzaamheid terugtrokken in de woestijn, om daar God te ontmoeten en om daar te bidden voor de redding van de mensheid, maar om daar ook te offeren. Die eenzaamheid, die stilte, de ontberingen, om dat allemaal aan God te geven. En die beide kanten van dezelfde medaille, dus de actieve en de contemplatieve kant, die zien we ook rechtstreeks terug in het leven van Jezus zelf natuurlijk. Jezus die onvermoeibaar het koninkrijk van God bleef verkondigen, die duivels bleef uitdrijven, die genezingen bleef verrichten, maar die zich ook keer op keer weer terugtrok in de stilte, vaak bovenop de berg, om daar met een onverdeeld hart zich volledig op de Vader te richten, tot hem te bidden. Dus Jezus was zelf in zekere zin ook een kloosterling, zou je kunnen zeggen. Een man die zich terugtrok in contemplatie, in beschouwing, in gebed. Nou, we zien in de loop van de kerkgeschiedenis, en we weten natuurlijk, de kerk is niets anders dan het lichaam van Jezus Christus. Dus als Jezus de actie opzocht, maar ook de contemplatie, dan doet het lichaam van Jezus Christus dat ook. Nou, dat heeft natuurlijk tal van vormen aangenomen. Je hebt ook in die 2000 jaar kerkgeschiedenis heb je natuurlijk nagenoeg eindeloos veel verschillende spiritualiteiten die allemaal iets van datzelfde grote wonder van God belichten. En een prachtig beeld daarbij is dat die spiritualiteiten die de verschillende heiligen ons tonen, dat die eigenlijk zijn als glas in loodramen in een grote basiliek. En ze weerkaatsen allemaal datzelfde licht wat van buiten die kerk instraalt. Je zou kunnen zeggen dat licht is God zelf, de drie-eenheid die de mensheid verlicht. Maar door de verschillende glas in loodramen wordt dat licht steeds op een andere manier weerkaatst, gebroken. En dan komt het een keer als een hele mooie blauwe glans naar binnen gestraald. Of als een warme rode glans. Of als een opwekkende gele glans. Nou, je zou kunnen zeggen dat de heiligen, als het ware, die glas in loodramen van onze kerk zijn. Die steeds diezelfde ene God, dat licht van die ene ware God, op een andere manier weerkaatsen in het leven van de kerk. Nou is het natuurlijk heel makkelijk om, als het ware, het in twee werelden op te delen. De actieve kant van de kerk en de meer biddende, contemplatieve kant. Maar je vervalt natuurlijk al heel makkelijk in een soort karikatuur van de kerk als je dat te veel gaat doen. Want een parochiepriester, iemand die eerder zou worden gerekend onder de actieve kant van de kerk, iemand die naar buiten treedt, die zich onder de mensen begeeft, door catechese te geven, door zieken te zalven. Nou, in ieder geval kortom iemand die veel met mensen in contact is en die dus minder, waarvan je minder zou denken, die hoort ook bij de contemplatieve kant van de kerk. Nou, zelfs een parochiepriester of een hele ijverige missionaris die heel de dag door zieken aan het bezoeken is. Zelfs die kant van de kerk moet ook altijd iets contemplatiefs in zich hebben. En zelfs de meest actieve parochiepriester moet ook een heel klein beetje monnik zijn. En moet ook de stilte niet schuwen. Moet zich ook met regelmaat terugtrekken in die stilte, in gebed, voor het tabernakel.

Hè, anders raakt zo'n priester uitgeput. En dus de actieve kant van de kerk moet ook altijd contemplatief zijn, in zekere zin. Maar ook vice versa. Hè, zelfs de meest eenzame kluizenaar zal wellicht ook hout moeten hakken om zijn kacheltje te stoken. Of hij zal zijn kapelletje moeten poetsen om het allemaal netjes te houden. Nou ja, hele eenvoudige voorbeelden natuurlijk. Beetje open deuren misschien, maar ik noem het nu om aan te geven dat op het moment dat je over religieus leven gaat spreken, en dat gaan we dus doen de komende maanden bij Radio Maria, dat dat niet een eenduidig gegeven is. Je kunt dat niet heel strikt opdelen. Maar toch zijn er wel belangrijke richtingen in aan te wijzen. Dus er zijn wel raakvlakken. Zo zien we bijvoorbeeld bij de kloosterlingen wereldwijd, of je nou een Franciscaan bent, of een Dominicaan, of een Benedictijn. Wat altijd in het hart van het kloosterleven staat, zijn de evangelische raden. De evangelische raden van kuisheid, van armoede en van gehoorzaamheid. Nou, die drie evangelische raden die zijn minder aanwezig bij een wereldheer, bij een parochiepriester. Een parochiepriester heeft natuurlijk ook gehoorzaamheid beloofd aan zijn bisschop. Een parochiepriester die heeft ook kuisheid beloofd, doordat hij het celibaat vrijwillig aanvaardt. Ja, een parochiepriester heeft in zekere zin ook armoede aanvaard, maar niet zoals een kloosterling dat doet. Kijk, de meeste kloosterlingen mogen helemaal geen bezittingen hebben. Dat is allemaal voor het klooster. Als ze een gift zouden ontvangen bijvoorbeeld. Een wereldheer, een priester in de parochie, mag wel bezittingen hebben. Maar goed, ook voor een wereldheer geldt natuurlijk altijd wel de deugd van de matigheid. Dus ook een wereldheer, ook een parochiepriester moet niet in grote luxe gaan leven. Dus ik noem dit om aan te geven, ja, heel veel van die spiritualiteiten, die zullen toch altijd een klein beetje overlappen. En daarom is het ook wel mooi om dat rijke palet, dat bonte palet van onze kerk, wat van dichterbij te gaan bekijken. Nou, we beginnen met de Franciscanen, de orde die is gesticht door de heilige Franciscus van Assisi. Nou, allereerst natuurlijk omdat we in dit jaar een speciaal jubeljaar vieren, een speciaal feestjaar ter ere van de heilige Franciscus. 800 jaar geleden stierf hij, 1226. Maar ook omdat zijn leven natuurlijk heel erg tot de verbeelding spreekt. Kijk, zeker in West-Europa, waarin armoede nauwelijks aanwezig is. Het is natuurlijk niet helemaal waar. Er zijn zeker wel arme mensen ook in het westen van Europa. Maar het is niet het grootste probleem voor het westen. Maar waar wel een grote spirituele armoede heerst. En daarom zien we ook weer in onze tijd bij jonge mensen dat in die grote luxe die wij hebben, dat toch ook weer steeds meer wordt gezocht naar geestelijke rijkdommen. En naar echte verdieping, naar de zin van het leven, de zin van het bestaan. Nou, de heilige Franciscus van Assisi is voor veel mensen een toegankelijke heilige, zou je kunnen zeggen. Het is een heel helder verhaal. Een man die zelf in grote rijkdom leefde, maar die op een hele radicale manier al die rijkdom achter zich liet, tot en met zijn mooie kleren aan toe, die hij uittrok. En uiteindelijk dan een leven van diepe armoede en eenvoud zou gaan leven. Nou, deze radicaliteit die spreekt aan bij veel jonge mensen. We hebben zo'n overdaad op alle vlakken. We hoeven maar met een knip van onze vingers kunnen we aangeven wat we willen en we krijgen het ook. En daarom beginnen steeds meer jonge mensen ook te verlangen naar die diepe eenvoud. Het leven is heel complex geworden. Je hebt 100.000 keuzes die je kunt maken. 100.000 carrières die je na kunt jagen. Maar uiteindelijk zal ons dat niet gelukkig maken. Het zal ons steeds een steeds vluchtiger leven laten leiden. En daarom die reden zien we dat de heilige Franciscus zo populair is in onze tijd. Mensen willen terug naar de eenvoud. Eenvoud in de geloofsverkondiging. Gewoon op een heldere, onomwonden manier de waarheid spreken, de waarheid verkondigen van Jezus Christus, de leer van de kerk overleveren. Maar ook een eenvoud van leven. Dus niet te veel bombarie, niet te veel poespas, maar gewoon in alle eerlijkheid God willen navolgen. Nou, de heilige Franciscus van Assisi kon dat niet zonder een heel rijk gebedsleven. En we weten ook dat vaak in één adem met deze grote heilige zijn geestelijke zus, het was geen bloedverwante, maar toch wel zijn geestelijke zus, de heilige Clara wordt genoemd. En het mooie van de heilige Clara is dat zij bijna altijd wordt afgebeeld met een monstrans in de hand. En ik zei net al, de actieve kant van de kerk, de contemplatieve kant van de kerk,

0: Franciscus droeg het allebei een beetje in zich. Hè. Hij was actief in die zin dat hij wel de wereld introk. Hij zat niet achter de muren van een klooster. Maar hij kon alleen maar een actief leven leiden omdat hij zelf een biddende man was. Maar ook omdat hij werd gesteund in zijn missie door een kloosterorde, die in dezelfde tijd ontstond in feite, van zijn geestelijke zuster, de heilige Clara, die in haar klooster voortdurend bad voor het welslagen van de missie van Franciscus en zijn broeders. Ja, en die, als het ware, die hemelse samenwerking, hè, tussen diegenen die geroepen zijn tot een meer actief leven in de kerk en die dan in dat actieve leven worden ondersteund door het gebed van de contemplatieve kerk. Ja, dat is als het ware een wisselwerking die we al 2000 jaar zien en die tot formidabele resultaten heeft geleid. En resultaten klinkt een beetje werelds misschien, maar ik bedoel daarmee te zeggen dat de grote bloeiperiode in onze kerk altijd die wisselwerking in zich hadden. He, dus dappere geloofsverkondigers die erop uit durfden te trekken, maar die altijd in de stilte werden ondersteund door die meer verborgen kant van de kerk, van de kloosterling die bidt in het klooster. En om die reden worden de kloosters ook wel de longen van onze kerk genoemd. Ja, die contemplatieve kant, die dus zich met name richt op het zich verbinden in gebed aan de Heer Jezus Christus in de verborgenheid, dat is juist de kant van de kerk die maakt dat de zuurstof in alle ledematen van het lichaam kan komen. Dus die contemplatieve kant van de kerk, het kloosterleven, is onmisbaar voor een sterke kerk. En we zien ook altijd, op het moment dat er geloofsafval komt, dus op het moment dat in een bepaald land een kerk keldert, achteruit gaat, op het moment dat we zien dat het kerkbezoek afneemt, et cetera, zoals we natuurlijk duidelijk in Nederland hebben gezien, dan gaat dat ook altijd hand in hand met een keldering van het religieuze leven. En met een teloorgang van het religieuze leven. Nou, ik denk dat Nederland misschien wel het beste voorbeeld is ter wereld van een land waarin dat heel duidelijk zichtbaar is geworden. De meest concrete vrucht die wij zien is natuurlijk gewoon op het moment dat we op zondag naar de kerk gaan. We zien in heel veel kerken maar een handjevol mensen. Maar we zien natuurlijk ook tal van prachtige kloostergebouwen die leegstaan. Die al sinds jaar en dag een zorginstelling zijn geworden. Of een museum. Of in de ergere gevallen een discotheek of een café. Nou goed, ik noem het dus om aan te geven, achteruitgang van de kerk betekent ook altijd achteruitgang van het religieuze leven. En een heropbouw van de kerk, een nieuwe bloei van de kerk, betekent ook altijd dat het religieuze leven weer tot bloei komt. Nou, de maanden die wij gaan starten bij Radio Maria staan ook in het teken daarvan. We willen dus verschillende spiritualiteiten onder de loep gaan nemen. Ook in ons eigen land, in Nederland, want we hadden natuurlijk een heel rijk kloosterleven. En we hopen dat die maanden ook zullen bijdragen aan een nieuwe openheid als het gaat om het belang van het religieuze leven. En hopelijk natuurlijk ook weer roepingen tot het kloosterleven. Want op het moment dat de kloosters leeg blijven, ja, dan kunnen die longen niet ademhalen. En als die longen niet ademhalen van onze kerk, dan zal ook de actieve kant van de kerk niet echt uit de verf komen. Nou, concreet betekent het dat we de komende 3 maanden meer aandacht gaan geven aan de persoon van de heilige Franciscus van Assisi en ook aan zijn geestelijke zus, de heilige Clara. Dat we gaan kijken naar de verschillende vormen van spiritualiteit. Want je kunt wel zeggen de Franciscaanse spiritualiteit. Maar ook daarin heb je natuurlijk weer een heel palet aan verschillende vormen van Franciscaanse spiritualiteit. En we gaan kijken naar het actuele kloosterleven. Het kloosterleven hier in Nederland. Zijn er nog überhaupt Franciscaanse kloosters? En zo ja, wat gebeurt daar dan? Maar ook wereldwijd. Want de kerk is natuurlijk een wereldwijd lichaam. En ook nog eens een lichaam dat zich uitstrekt over de tijd, hè? Het lichaam van Jezus Christus, de kerk, dat is de kerk in de hemel, de kerk hier op aarde, maar ook de kerk in het vage vuur. En de spiritualiteit van een grote heilige als de heilige Franciscus werkt ook door in die hele kerk. De heilige Franciscus van Assisi is zelf in de hemel uiteraard, hij is heilig, hij is zelfs heilig verklaard. En als heilige is hij nog steeds verbonden, innig verbonden met de kerk op aarde ook. Dus het is niet alleen maar wat je wel eens hoort, dat we die heilige als een soort belangrijk voorbeeld zien en dat we aan hun leven terugdenken om zo een beetje geïnspireerd te raken. Nee, het is veel meer dan dat. Hè. Dus ook de opbouw van onze kerk, de kerk die weer opstaat, om het zo te noemen, de kerk weer die weer nieuwe roeping ontvangt. Dat is een kerk waarbij de heilige Franciscus in dit geval ook innig betrokken is. Hij bidt daarvoor vanuit de hemel. Hij draagt bij aan die wederopbouw van de kerk. Nou, de komende maanden gaan we er dus nog veel meer over spreken. De maanden in het teken van het religieuze leven. En we gaan er niet alleen over spreken. We gaan er ook heel bijzonder voor bidden. We gaan bidden dat ook het kloosterwezen in Nederland weer nieuwe kracht en nieuw leven mag ontvangen. Ik wens u een goede dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van de podcast Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Jezus is niet zomaar een mythologie of zo, of een beeld, of een rationele theorie. Nee, hij is een persoon die onder ons geleefd heeft.
1: Juist.
0: Is God die mens geworden is, ja. En een historisch feit.
1: De waarheid, geloof je dat er één waarheid bestaat? Ja, en die trekken dan Jezus bijvoorbeeld ook weer aan. Maar ja, Jezus is mooi, maar Boeddha is ook mooi. En die laten allebei een stukje van de waarheid zien. Maar dat is natuurlijk niet ook het pleidooi van Ratzinger. Van God, de waarheid zelf, heeft zich helemaal geopenbaard in Jezus.
2: In de persoon.
1: In de logos. Ja. In degene die alles schept, die alles is. Ja. Van hem bestaat niks van wat bestaat. Ja. Welkom bij de Herbergiers. Mijn naam is Jesse Rijt. Naast mij pater Stefan Ansinger. Goed je weer te zien.
0: In een andere setting vandaag.
1: We gaan een boek bespreken. Ja. Geen geloofsthema. Geen verhandeling over de Rozenkrans dit keer. Maar een boek, want wij houden allemaal van studie. En wij hebben ons dit keer ingenesteld, gedoken in de trilogie van Jozef Ratzinger. Ja. Jezus van Nazareth.
0: Alleen het eerste deel. We hebben nog niet alles gelezen.
1: Ja, drie delen. Dit is wel de dikste, dus hier zit wel de meeste informatie in.
0: Ze liggen ook mooi hier uitgestald, zie ik.
1: Ja, en Jozef Ratzinger, Benedictus de 16e, paus tussen 2005 en 2013, staat hier boven ons. En het is een mooi boek. Het is een goed boek. Bij vlagen vind ik het een geniaal boek. Omdat het heel veel verschillende lagen heeft waar je veel aan hebt. Ja. Dus ik denk dat het goed is om hier eens met z'n allen naar te kijken. Ik denk dat het heel relevant kan zijn voor mensen die Jezus beter willen leren kennen.
0: Ja, ja. Het boek heet ook Jezus. Hele originele titel.
1: Want dat was mijn motivatie ook om dit boek te lezen. Ja. Ik merkte van ik ben nu een paar jaar katholiek. Ja. Ik weet dat Jezus in de Eucharistie het dichtstbij komt. Dat je dichterbij kan je hem niet ervaren. Maar ik had behoefte aan meer kennis over hem. We hebben de evangelieverhalen, maar ik wil nog dichter bij Jezus komen. En zo ben ik bij dit boek uitgekomen, dat zeer populair was in die tijd nog steeds.
0: Zelfs onder protestanten.
1: Ja, een brede populariteit. Ja. Omdat het een heel goed theologisch boek is. Ja. Toegankelijk. Ik ben blij dat we het hebben kunnen lezen. Misschien nog even kort voor mensen die Jozef Ratzinger of Benedictus de 16e niet helemaal kennen. Dus is de opvolger geweest van paus Johannes Paulus II.
0: Is ook de eerste paus die ik eigenlijk persoonlijk echt wel heb meegemaakt. Want 2005, 2013, dat is 20 jaar geleden. Toen was ik dus 11. Hè?
1: Ja.
0: En tijdens zijn pontificaat zijn deze boeken uitgekomen. En zijn pontificaat heb ik meegekregen, ook echt op televisie natuurlijk. En Johannes Paulus II was net daarvoor, maar toen was ik natuurlijk nog heel jong. Dus ik heb meer met deze persoon, omdat ik hem meer tot me heb kunnen nemen dan de pauze daarvoor, als het ware. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Ja, je was natuurlijk nog niet katholiek, maar...
1: Ja, ik heb wel een bepaald beeld altijd van paus Benedictus de 16e gehad. Dat natuurlijk ook een figuur is die tussen twee hele andere soort karakters instaat. Johannes Paulus II, de charismatische, anticommunistische paus.
0: Daar zegt hij hier ook wat over, hè? Over het communisme en het marxisme.
1: En Franciscus, natuurlijk ook zijn eigen karakter. Ja. Maar het mooie is dat deze paus niet vanuit het gezag van paus schrijft. Hij schrijft omdat hij zelf ook op zoek is naar die Jezus. Ja. En dichter bij hem wil komen. En hij heeft er tijdens zijn pausschap ook aan gewerkt.
0: Ja, dat is toch ook indrukwekkend, hè?
1: Denk er eens over na, inderdaad.
0: Hoe krijg je het voor elkaar om tijdens je eigen pontificaat, hè, dus tijdens je pausschap, iedereen trekt aan je. Je moet continu encyclieken, apostolische exhortaties schrijven. De hele wereld kijkt naar je. En heel veel werk. Het was natuurlijk ook de tijd van de misbruikcrisis ook en zo. Dus heel veel moeilijke dossiers. En dan toch in de overige uren de moeite nemen en de tijd nemen en de concentratie ook hebben om zo'n boek te schrijven. Dat is fenomenaal.
1: Ik denk dat
0: fenomenaal.
1: Het wel heel diep laat zien wie Jozef Ratzinger ook ten diepste wilde zijn.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een theoloog puur sang.
0: Zeker, ja.
1: Die volgens mij ook niet per se de ambitie had om kardinaal of paus te worden. Ja.
0: Maar Congregatie van de geloofsleer was hij natuurlijk voordat hij paus werd. En daar houdt hij zich natuurlijk ook bezig met de theologie. En wat wel bij de theologie van de kerk hoort en wat een beetje aan de randjes ervan zit. Hè. Daar is hij dus ook wel echt, dat merk je trouwens ook in het boek zelf, hè, dat hij zich echt verhoudt tot andere theologen de hele tijd. Hè. Ja. En dat hij heel duidelijk zegt van ja, dit gaat te ver. Of dit, hier ben ik het niet mee eens, daar ben ik het wel mee eens. Hij heeft dus een zeer open houding. En dat vind ik sowieso al heel mooi. Want ik denk dat het belangrijk is dat je niet angstig bent voor wat andere mensen denken, maar dat je probeert die positie serieus te nemen en met de traditie en de Heilige Schrift daarop te reflecteren. En dat heeft hij natuurlijk in de Congregatie van de Geloofsleer gedaan, maar dat doet hij in dit boek ook weer met uitnemendheid. En een mooi vind ik ook, de titel van het boek voor mij zegt ook al heel veel.
1: Jezus van Nazareth.
0: Ja, want Jezus is natuurlijk God die redt, hè, letterlijk. Maar Jezus van Nazareth benadrukt ook heel duidelijk de historische figuur.
1: Mm, ja.
0: En daar zullen ze raak natuurlijk nog meer over zeggen, maar dat betekent dat er loopt een beweging door dat hele boek, een nadruk op de historische Jezus. Dus Jezus is niet zomaar een mythologie of zo, of een beeld, of een rationele theorie. Nee, hij is een persoon die onder ons geleefd heeft.
1: Juist.
0: Is God die mens geworden is, ja. En een historisch feit.
1: Exact.
0: Dus niet een of ander profeet of mythologie. Of hij is de zoon van God. En wat Ratzinger probeert, en dat is het eerste hoofdstuk, is dat proloog geloof ik, zet hij dat ook heel mooi uiteen. Echt van de historische Jezus en de Jezus van het geloof,
1: juist.
0: Die horen bij elkaar. Vandaag hebben we het in Evangelie gelezen. Jezus is de gezalfde van God, zoals Petrus zegt. Jezus is niet zomaar een persoon of een profeet. Nee, hij is de gezalfde van God, de Christus.
1: Het is inderdaad, nou ik zou dit boek aanbevelen mensen die net als ik honger hebben naar wat meer verdieping. Dus
0: ja.
1: Die de Bijbelverhalen eigen proberen te maken, maar die willen groeien in hun geloof. Misschien ook buitenstaanders van het geloof, die gewoon meer over Jezus willen leren kennen. Dan is wel die proloog, die inleiding, een beetje taai.
0: Nou, ik vind het fantastisch, omdat die historische Jezus, dat is waar sinds de verlichting heel erg de nadruk op ligt. Hè? Dus ook de historisch-kritische methode.
1: Ja.
0: En Ratzinger zegt niet, we moeten dat wegdoen. We moeten daar, sommige extreme katholieken, die dan eigenlijk niet echt katholiek zijn in die zin, zeggen van ja, we moeten niks met die historisch-kritische methode. We moeten alleen op de kerkvaders focussen. Maar wat Ratzinger zegt, die twee horen bij elkaar.
1: Ja.
0: En de historische Jezus is de Jezus van het geloof.
1: Met het nadruk op is, want hij zegt ook in de inleiding in het tweede deel. Ja, sorry, daar ben ik dus al mee begonnen, want het is mooi.
0: Ja.
1: Daar zegt hij ook dat de historisch-kritische exegeten die zetten Jezus soms vast in zijn tijd.
0: Ja.
1: Die maken het tot een verleden.
0: Maar ja, Jezus een historisch boek, zonder dat het een levende woord van God is.
1: Dat het ons ook nog kan raken. Ja. Ja.
0: En dat is ook het mooie wat je net zei, voordat je begon. Je zei, ja, de Eucharistie is de persoonlijke ontmoeting met Jezus. Maar het is inderdaad waar dat het levende woord van God verkondigd wordt in de liturgie. Hè? Daarom bewierooken we het evangelieboek. Hè? We zeggen ook aan het einde van elke lezing, zeggen we woord van de Heer, verbum domini. Dat betekent dat de Heer spreekt. De Heer spreekt door de schriften heen. Hè? Christus is de sleutel voor de hele schrift. En dat is bijzonder, want dat betekent het is niet zo alleen een historisch boekje of zo. Nee, de Bijbel is het levende woord van God dat onder ons leeft.
1: Ja.
0: Dat is fantastisch.
1: Ja. En fundamenteel, het sleutelwoord dat ik uit dit boek haal, is vertrouwen.
0: Oh,
1: en
0: mooi.
1: Dat ligt hij ook toe in zijn inleiding. Ik zal er een stukje uit citeren,
0: want dat
1: is de sleutel om dit boek goed te begrijpen en om zelf ook te groeien in je geloof.
0: Mooi.
1: Dus hij schrijft, Jozef Ratzinger schrijft, voor mijn beschrijving van Jezus betekent dat ik de vier evangelies vertrouw. Verondersteld is natuurlijk alles wat het concilie en de moderne exegese zeggen over literaire genres, over de bedoeling van de uitspraken, over de gemeentelijke inbedding van de evangelies en hun weerklank in deze levende samenhang. Dat alles meenemend, zo goed als ik kon, heel bescheiden, zo goed als ik kon, wilde ik toch de poging wagen om de Jezus van de evangelies als de werkelijke Jezus, als de eigenlijk historische Jezus te beschrijven.
0: Ja.
1: Want hij is ervan overtuigd dat deze figuur veel logischer en ook historisch gezien veel begrijpelijker is dan reconstructies waarmee we de laatste decennia geconfronteerd zijn. Dus het puur historisch feitelijke proberen te zoeken van Jezus.
0: Ja.
1: Maar dus het vertrouwen van de evangelies.
0: Ja.
1: En daardoor, doordat hij dat zegt, mag je dat zelf ook proberen.
0: Ja.
1: Je vertrouwt op die manier ook Ratzinger.
0: Ja.
1: En daardoor uiteindelijk kan je ook God meer vertrouwen.
0: Mm. Ja, je raakt daar natuurlijk een heel belangrijk begrip. Want vertrouwen is eigenlijk een ander woord voor geloof. Mm. En Ratzinger is natuurlijk ook degene die het jaar van het geloof toen heeft uitgeroepen tijdens zijn pontificaat. En geloof ligt heel dichtbij en vertrouwen ligt heel dichtbij getuigenis. En de evangelisten geven getuigenis, ooggetuigen zijn het ook, van het leven van Jezus. Mm. En deze getuigenis kunnen we geloven, kunnen we aannemen of niet. En dat is waar het dan om gaat. Hè? De Bijbel is niet alleen een historisch boek. Waarom niet? Omdat de kerk zelf heeft bepaald wat wel of niet tot de kanon behoort. Hè? Dus de Bijbel zelf is samengesteld ook door de kerk. Met in het achterhoofd het kerygma en de geloofsbelijdenis. Dus wat behoort tot het geloof en wat niet? De Bijbel zelf is een geloofsboek. En dat gaat nog dieper, kun je zeggen dat elke tekst een resultaat is van een gemeenschap en van een traditie. Dus de traditie komt eerst en vervolgens ontspruit aan de traditie, ontstaat vanuit de traditie, ontstaat het levende woord van God als een getuigenis van de levende Jezus.
1: En je kunt dus ook niet neutraal tegenover de Bijbel staan.
0: Nee.
1: En je kunt het terzijde schuiven, verwerpen.
0: Ja.
1: Of je kunt het aannemen. Maar dat betekent dus dat je inderdaad ook je geloof, je vertrouwen daarin probeert te stellen.
0: Hij zegt daar nog iets interessants over op verschillende plaatsen. Heeft hij het ook over dat als je die historische dimensie heel serieus neemt en ook heel diep in de tekst gaat, dat er openingen in die tekst zijn die verder wijzen naar het geloof. Dus het gaat niet alleen om neutraal weer te geven wat er staat. Dat kan ook niet. Je gaat dus zo diep in die tekst en dan merk je dat als je er diep in zit, dat de tekst verwijst naar iets diepers, naar een mysterie.
1: Ja.
0: En daar een getuige van probeert te zijn.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook wat de kerkvaders ook zeggen. Namelijk dat voor ons altijd de taak is, en dat doet Ratzinger ook in dit boek, om vanuit de letter toch ook naar de geest van de Bijbel te gaan. Dus het diepere mysterie, de relatie, de persoonlijke relatie met Jezus Christus. En daarvan is de Bijbel een uiterlijke tekst. Maar door het uiterlijk kun je naar het innerlijk toe.
1: Ja, precies.
0: En dat geldt ook voor, ik ga niet te veel afwijken, maar dat geldt sowieso voor de hele kerkvadertraditie ook, dat zij de analogie maken met het lichaam van Jezus Christus. Dus het lichaam van Jezus Christus is vol van de Heilige Geest, vol van God. En daarom kan het lichaam, als het een hand oplegt bij iemand die bijvoorbeeld doof is of niet kan zien, of een melaatse, dan kan die hand dat genezen. Omdat het lichaam een instrument is van God zelf. En zo is de Bijbel is ook een genezend woord. De Bijbel is de buitenkant, maar straalt van Gods aanwezigheid. En je moet dus van buiten naar binnen, naar de binnenkant van de tekst.
1: Ja,
0: en
1: God is de ultieme auteur.
0: Precies. En het interessante is zelfs, als je dus historisch heel diep kijkt, zie je dat er zaken zijn die verder verwijzen. Dus het kan zo zijn dat een hele diepe studie van de Bijbel uiteindelijk iemand gelovig maakt. Terwijl die in het begin misschien atheïst was, maar dat hij ziet dat het ergens naar een diepere realiteitswijze en daardoor geraakt wordt.
1: Ja, en die valt dan ook niet meer te negeren. Ik bedoel, zo ben ik ook tot geloof gekomen door die psalmen te bestuderen. Je kunt daar niet koud voor blijven. Dat doet iets met je. En misschien nog even over dat boek. Het is 3 delen. Het is dus chronologisch opgebouwd. Maar je merkt dat hij zo enthousiast is dat hij soms in het eerste deel al wel vooruit schrijft, vooruitblikt op bijvoorbeeld de opstanding. Maar hij probeert zich toch als enthousiaste theoloog wel wat in te kaderen in de chronologie. Ja. Het begint dus bij het optreden van Jezus. Dit eerste deel gaat tot aan de gedaanteverandering. Tweede deel, dat behandelt ook echt zijn dood en wederopstanding. En dan heeft hij ook nog een derde deel, maar dat is eigenlijk de proloog, maar die is later uitgekomen. Een derde deel geschreven over de kinderjaren.
0: Ja, klopt ja.
1: Dus die is er ook nog. Maar centraal staat wel de persoon en de boodschap van Jezus. En hij schrijft inderdaad door behulp van andere exegeten die of liberaler of traditioneler naar de schrift kijken. En hij probeert daar eigenlijk een weg doorheen te banen. Maar hij doet dat op een zachte manier. Wat ik al zei, dat doet hij niet vanuit een soort gezaghebbend figuur per se. Mm-hmm. Maar hij laat gewoon zien van, hey, zo staan die uitersten erin en dit is ongeveer de weg die je kunt gaan.
0: Ja, hij houdt het midden.
1: Je hebt het volgens mij een keer gezegd, ook toen je dit boek eerder hebt gelezen, dat je kunt merken dat de auteur, Jozef Ratzinger, een bindend mens is.
0: Ja, ik denk dat ik zo rond de 16 jaar was of zo, toen ik begonnen ben in dit boek. Ik heb het niet helaas uitgelezen, dus ik heb de afgelopen dagen weer tot me genomen. Maar ik herinner me dat ik in de keuken zat bij ons thuis, in een ouderlijk huis, en dat ik dat aan het lezen was. En ik voelde gewoon zo'n gloed van Gods aanwezigheid in de tekst en door de tekst heen. En dat is heel mooi, omdat dat ook precies is wat Ratzinger probeert te zeggen over de Heilige Schrift zelf. Dus als iemand als getuige van Gods woord spreekt, schrijft, dan voel je dat. Dan kun je dat voelen. Dat achter de tekst een diep gelovige man zit.
1: Ja.
0: Die ook echt gelooft wat hij zegt. En ook daarmee in overeenstemming leeft. Hè? Een ChatGPT-tekst is wat anders dan een goed geschreven boek.
1: Er zit een innerlijkheid
0: in die hij meedeelt in de tekst.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Die liefde die hij heeft voor de schrift, voor Jezus.
0: Ja.
1: Dat betekent ook dat je Jozef Ratzinger langzaam leert vertrouwen als een soort vader die je aan de hand neemt.
0: Ja.
1: En laat zien, hey, dit staat er allemaal achter die Bijbelwoorden.
0: Ja.
1: Ja. En ja, dat is wel heel mooi. Je leert hem beter kennen als persoon.
0: Ja.
1: Want je kent hem misschien als de stille theoloog, de stille paus. Ja. Maar hij is hier soms heel lyrisch, heel extatisch bijna over de Bijbel.
0: Ja.
1: En dat is heel mooi. Ja.
0: Omdat hij het zelf als het levende woord van God beschouwt. Mm.
1: Ja.
0: En dat is het verschil met slechts de historische benadering, die dus rond de verlichting is opgekomen. En waarbij ook gezegd wordt, ja, die wonderen, kunnen we dat wel bewijzen? En dat kun je sowieso trouwens niet bewijzen, maar men gaat in eerste instantie vanuit in die benadering van deconstructie. De Bijbel is geen eenheid. Het zijn allemaal losse flarden die bij elkaar gestopt zijn. Er zijn heel veel verschillende auteurs. Mm-hmm. Hè? Natuurlijk, delen daarvan is ook waar.
1: Ja.
0: Maar het punt is, als gelovige geloof je ook in de eenheid van de Heilige Schrift. Namelijk dat de kerk heeft gezegd, dit is hoe wij de Heilige Schrift verstaan.
1: Ja.
0: Hè? En daar zijn bepaalde criteria voor. Hoe dat zo gegroeid is door de eeuwen heen. Maar ja, dat is die historische methode, die blijft dus bij het geschiedenis en bij het verleden. Inderdaad, hij zegt het gaat om het heden en ook trouwens om de toekomst. Hè?
1: Exact. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Dus dat het levende woord van God. Ja.
1: Ja, en je ziet dat nog steeds in onze tijd dat er ideeën zijn over Jezus.
0: Mm-hmm.
1: Maar die soms helemaal niet gebaseerd zijn op de kerk. Op de Bijbel zelf. Ik kreeg laatst de vraag van iemand, heel oprecht.
0: Ja.
1: Die zei, ja, hoe heet Jezus nou eigenlijk? En daar stoot zich een tweede persoon bij aan.
0: Ja.
1: En die zei, ja, want de kerk die heeft toch veel later pas Jezus zijn naam gegeven?
0: Oh, en ik interessant.
1: Dacht, ik heb zelf dat nog nooit gehoord.
0: Nee, ik ook nooit.
1: Daar is ook geen historische gebeurtenis van. Dat is geen historisch bewijsbaar iets.
0: Precies.
1: Ja. Maar dat is iets dat dan in zo'n hoofd gaat leven.
0: Ja.
1: Dat is niet fout, maar dat is niet bijbels. Dat is niet correct.
0: Want historisch kun je wel heel ver komen. Hè? Mm. Dus de verrijzenis kun je niet historisch bewijzen. Mm. Je kunt wel de aannemelijkheid ervan zien. Mm-hmm. Want het punt is natuurlijk, waarom is dat graf leeg? Ja.
1: Precies.
0: Daar gaan we hier nog niet op in. Want dat is natuurlijk nog niet in dit boek in het eerste deel aan de orde. Maar wel dat Jezus Christus een historisch figuur is, dat hij bestaan heeft, dat hij vervolgens ook aan het dat hij gepredikt heeft, dat hij weerstand gehad heeft, dat hij aan het kruis daarvoor geslagen is, dat hij gestorven is. Al die zaken zijn historisch zeer, zeer, zeer betrouwbaar.
1: Mm.
0: Betrouwbaar dan veel andere figuren in de geschiedenis.
1: En ook betrouwbaarder dan andere theorieën over wat er gebeurd zou zijn.
0: Alleen het ene probleem is natuurlijk, geloof jij daadwerkelijk dat hij de Zoon van God is?
1: Mm.
0: En daar komt de crux. En dat vind ik heel mooi in dit boek. Dat zie je door het hele boek heen. Dat Ratzinger heel erg de nadruk legt op de band van Jezus met zijn vader. Dus Jezus, dat zien we bij de uitverkiezing van de apostelen, trekt zich terug op de berg en gaat eerst bidden.
1: Ja.
0: En daarna, dus voordat hij de missie echt vormgeeft, heeft hij eerst gebeden en daarna kiest hij ze uit. Dat komt omdat hij communiceert met zijn vader. Hij communiceert met zijn vader in de hemel en hij ontvangt van zijn vader in de hemel de uitverkiezing en weet dan wie gekozen moet worden. En hij leeft innig met zijn vader. Er is geen enkele blokkade. Ja. Bij ons is dat natuurlijk wel zo. En dat is heel belangrijk. Dat zie je ook door het hele boek heen. Dat heel erg de nadruk ligt op de menselijke ziel van Jezus Christus. Hè? Jezus Christus die elke keer in contact is met zijn vader. Een eigen ziel ook heeft. Een menselijke ziel. En die menselijke ziel is natuurlijk perfect. Bij ons is die een beetje verduisterd. Mm-hmm. Hè? In eerste instantie door de erfzonde, maar dan worden gedoopt, dan is de erfzonde weg. Maar dan nog, dan zijn we zondaars, dus we maken fouten en zo. En die relatie is er wel, hè, bij ons, maar die wordt om zoveel tijd verduisterd. Hè? Terwijl bij Jezus is die perfect. Jezus ziet altijd het aanschijn, krijgt een ander.
1: Van aangezicht tot aangezicht.
0: Van aangezicht tot aangezicht. Ja. Dat is ook iets heel belangrijks in de theologie van Ratzinger. Namelijk, hij heeft altijd in zijn hele leven het aanschijn van God, het gelaat van God gezocht.
1: Ja,
0: en daar wil jij denk ik wel wat over vertellen.
1: Dat is fundamenteel van
0: dat is fundamenteel,
1: dus
0: vertel.
1: Dus vertrouwen in de vier evangelies, maar je ziet dat hij de hele, in ieder geval dit eerste deel ook, hij betrekt steeds Jezus als de, nou, verkeerde woord. Ik wou zeggen de nieuwe Mozes.
0: De nieuwe Mozes inderdaad.
1: Dus degene die Mozes legt heel erg nadruk op. Van, nou, mij komt.
0: Want Mozes die zag Jezus, die zag God niet van aangezicht tot aangezicht. Hoe zag hij God?
1: Nou, die heeft dat wel gevraagd.
0: Ja.
1: En toen zei God, nou, ik trek langs en dan houd ik mijn hand voor je. En je kunt me niet helemaal zo van aangezicht tot aangezicht zien. Maar dus het verlangen van ons als mensen om God van aangezicht tot aangezicht te zien, zoals Jezus dat heeft mogen zien, omdat hij zelf God is. Dat is precies ook die hele beweging die Ratzinger in dit boek maakt.
0: Ja.
1: Dus op zoek naar die echte Jezus, op zoek naar God.
0: Ja.
1: Dat is een beweging die je terugziet. Je ziet dat ook in zijn analyse bijvoorbeeld over de bergreden. Andere belangrijke momenten dat hij steeds Mozes naast Jezus legt.
0: Ja.
1: Dat heel veel fundamentele gebeurtenissen uit het leven van Jezus op de berg bijvoorbeeld plaatsvinden.
0: Ja.
1: Hij trekt ook een parallel tussen Mozes die op de berg de tien geboden
0: de stenen tafelen. Ja.
1: En de leerlingen die met Jezus mee omhoog mogen.
0: Ja.
1: En daar zijn gedaanteverandering mogen aanschouwen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, je ziet Mozes heel veel terug in de analyse van Ratzinger.
0: Ja.
1: Omdat hij zelf dat ook graag wil. Hij wil ook Jezus van aangezicht tot aangezicht zien.
0: En wat ik ook een mooi stuk vind, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar Mozes is inderdaad ook degene die de wet dus ontvangt. En de Tora ook. Hè? Dus de Tora is niet slechts de wet, maar natuurlijk meer dan dat is ook een weg. Hè? Mm-hmm. En is een levenswijze ook. Dat weten we uit de theologie van het Oude Testament. Maar het interessante is natuurlijk dat Jezus zelf de auteur van de wet is. Hij is de Torah. Hij is als het ware, kijkt hij van binnenuit naar de wet.
1: Ja.
0: En dat vind ik ook heel interessant in wat hij beschrijft, Ratzinger.
1: Ik vond dat wel het moeilijkste hoofdstuk.
0: Ja?
1: Dus dat staat volgens mij in de bergreden.
0: Hmm.
1: Daar gebruikt Jozef Ratzinger wel een interessante manier om zo te kijken naar die bergreden. Hè? Dus de zaligsprekingen.
0: Ja.
1: Hele veel gebruikte teksten, ook buiten de christelijke cultuur, het geloof. Wat doet Jozef Ratzinger daar? Hij baseert zich op een boek van een Joodse geleerde.
0: Ja, een rabbi, hè?
1: Een rabbi die in gesprek gaat met Jezus over die bergreden. En die rabbi probeert zo dicht mogelijk bij Jezus te komen. Maar uiteindelijk neemt hij er ook afstand van. Omdat hij dus als Jood geen afstand van de wet kan doen. En dus het moeilijk heeft dat Jezus als God optreedt en zegt dat hij achter God, dat je achter Jezus aan moet gaan in plaats van de wet moet volgen.
0: Ja.
1: Maar dan gaat dus Jozef Ratzinger reageert op die rabbi.
0: Ja.
1: Dat is wel even een moeilijk construct. Maar uiteindelijk kom je er wel achter wat Jozef Ratzinger bedoelt.
0: Volgens mij is de essentie daarvan dat het gaat om een persoonlijke navolging van Jezus Christus. Hè? Dat is een ander tendens in een boek, die je ook door heel het leven van Jozef Ratzinger ziet, en ook als paus Benedict XVI. Hij zegt elke keer, het gaat om ein Geschehen. Hè? Dus een personaal, een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. En dat is het verschil met die Torah. Die Torah is een wegwijzer, maar Jezus is dus die Torah. En net zoals later ook blijkt in het boek dat Jezus zelf het Rijk Gods is.
1: Ja.
0: Hij is de persoon van Jezus is het Rijk Gods.
1: Dat was ook een punt wat heel duidelijk bij mij bleef hangen.
0: Ja.
1: Dat is een heel duidelijk antwoord ook op de de theologie die ontstond in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. Dat wij kunnen zelf dat rijk Gods helemaal zelf maken hier op aarde.
0: Ja.
1: De bevrijdingstheologie.
0: Ja.
1: Dus wij kunnen de mens bevrijden van dictaturen, van alle onderdrukkende systemen.
0: Ja.
1: En dat is helemaal aan ons en dat ligt ook in onze macht. Maar dat rijk Gods is ten diepste, zoals hij dat schrijft, Jezus.
0: Ja.
1: Jezus is het rijk Gods.
0: En daar moeten we wel natuurlijk onszelf behoeden voor de positie van Origenes, namelijk dat het alleen maar innerlijk zou zijn. Hij schrijft dat ergens heel mooi op, de verschillende manieren om te kijken naar het Rijk Gods. De innerlijke navolging van Jezus Christus, maar ook de kerk als het Rijk Gods. Maar en de derde positie ben ik even vergeten. Er waren drie posities in het boek.
1: Mm-hmm.
0: In ieder geval, het belangrijkste is voor hem dan, het gaat echt om die persoonlijke ontmoeting. En persona is altijd ziel en lichaam. Dus het is logisch dat wanneer als we Jezus echt persoonlijk ontmoeten, dat niet alleen dat een innerlijk iets is, maar ook dat ons hele lichaam, ons hele persoon verandert. Hè? Mm. De manier waarop we spreken, de manier waarop we zijn. En die persoonlijke navolging is iets wat dan ook in de gemeenschap gebeurt. Hè? Het begint bij jouw persoon, persoonlijk, maar het is natuurlijk wel een inbedding ook in de gemeenschap. En hij zegt ook zelf, en dat is ook mooi hoe hij dat zegt, je kunt wel zeggen van, oh, dat is persoonlijk, die persoonlijke navolging. Maar het is natuurlijk een navolging van Jezus Christus als God zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is dus ook al een gemeenschap. En door het doopsel worden we allemaal deel van die gemeenschap die de kerk is. En die persoonlijke navolging maakt ons dus ook deel van de gemeenschap die de kerk is. Mm. Dus dat hij probeert het een beetje, merk ik, de balans te houden tussen, het is wel persoonlijk, maar tegelijkertijd heeft het ook te maken met de gemeenschap van de kerk.
1: Ja, je had het over de navolging van Christus. Dat doet me denken aan een ander stuk uit het boek.
0: Mm-hmm. Daar
1: kan ik nog een stuk uit voorlezen.
0: Ja, graag. Waar zitten we? In
1: papa
0: welk hoofdstuk?
1: Leest voor.
0: Welk hoofdstuk? Ja, Jesse is papa geworden. Ja, hè? Dus,
1: ik heb nog nooit zoveel tijd gehad om boeken te lezen. Dus
0: ja, tegenwoordig bestaat er iets als vaderschapsverlof. Dat was er vroeger niet.
1: Over de navolging van Christus. Doet mij denken aan een mooie passage. Dat staat in het hoofdstuk over de bergreden.
0: Ah, de bergreden, ja.
1: En het gaat dan ook over het Rijk Gods.
0: Hmm.
1: Daar staat
0: de heilige. Welke pagina zit je? Dat vind ik wel leuk om mee te lezen.
1: Pagina 93.
0: 93, eens kijken.
1: Ja, in hoofdstuk 4.
0: Ja?
1: De heiligen zijn de ware exegeten van de Heilige Schrift.
0: Ik heb exact hetzelfde onderstreept. Dat vind ik nou mooi. Ja.
1: De betekenis van een woord kan het beste afgelezen worden aan mensen die door dat woord gegrepen zijn en het waargemaakt hebben in hun leven.
0: Ja,
1: dus die het navolgen. Uitleg van de schrift kan geen louter academische aangelegenheid zijn. Hij kan niet ingeperkt worden tot historische uitleg. In de schrift liggen overal mogelijkheden verborgen. Die passen in de omgang met haar woorden, in het menselijk bestaan, in leven en lijden naar boven komen. En
0: prachtig.
1: Hij noemt ook heel nadrukkelijk Franciscus van Assisi als degene die dat heel erg duidelijk heeft waargemaakt in zijn radicale nalezing, in zijn armoede. Dat is ook een antwoord aan ons om niet bij dit boek te blijven. Inderdaad, om dat te beleven, om je geloof te verdiepen. Het is heel aantrekkelijk natuurlijk om alleen maar te lezen. Maar we zijn ook straks weer op straat. We moeten ook daar de naaste zijn, de armen helpen. Dat moet wel het antwoord zijn van het bestuderen van Jezus. Maar dat gebeurt eigenlijk vanzelf wat je al zei, omdat je verandert vanzelf als je Jezus ook toelaat.
0: Ja, en met die nieuwe blik die voortkomt uit het gelaat van Jezus wat ons beschijnt, om iets te gebruiken waar Ratzinger enorm van houdt, wat ik trouwens zelf ook heel mooi vind. Die nieuwe blik is een geloofsblik en kan daardoor ook zien in de geschiedenis, maar ook in het heden, waar bepaalde ideologieën de verkeerde kant op gaan.
1: Ja.
0: Dus een christen is niet links of rechts. Een christen kijkt naar Jezus Christus en laat zich inspireren door Jezus Christus en heeft een persoonlijke band met Jezus Christus. En daardoor kan die zeggen, soms ben ik links en soms ben ik rechts. Dat hangt af van hoe het woord van God tot mij spreekt en hoe Jezus Christus tot mij spreekt. Dus het koninkrijk van God begint in en door mij, wanneer ik geloof in Jezus Christus als de redder, als de Zoon van God, begint het in mij. En daardoor kan ik alle rijken van de geschiedenis en alle ideologieën en politieke tendensen met een zekerheid van het geloof en de traditie beoordelen.
1: Ja. Exact.
0: En dat is heel interessant. En dat is trouwens ook een van de meer sterkere kanten van dit boek. En sowieso van de persoon van Ratzinger. Een theoloog in Fribourg zei mij ooit, een goede theoloog zei... Ja, ik ben niet zo'n heel grote fan van de theologie van Ratzinger. Maar meer van zijn cultuurkritiek.
1: Mm-hmm.
0: En ik begrijp dat punt wel, aangezien de theologie van hem toch ook heel erg gevormd is natuurlijk door ook door secundaire bronnen, hè? Dus door exegeten waarmee hij zich verhoudt. Hè? Dus we zien bijvoorbeeld Jeremias heel vaak terugkomen. Jeremias is een theoloog van het Oude Testament en die ook veel geschreven heeft over de gelijkenissen. Hè? Komen we later in het boek ook voor. Maar hij citeert dan dus Jeremias, terwijl interessant zou zijn natuurlijk ook als hij nog meer zelf zich verhoudt tot de brontekst. Dat is een kritiekpunt op dit boek. Natuurlijk doet hij ook wel, hè? Maar ik merk toch dat hij heel erg probeert het gesprek aan te gaan met exegeten. En dat komt natuurlijk ook omdat Jozef Ratzinger in essentie in eerste instantie een systematisch theoloog is en misschien daarna een exegeet.
1: Mm.
0: Dus hij vertrouwt ook, wordt vertrouwen, op andere exegeten die wel de brontekst misschien nog dieper gelezen hebben. En daaruit voortkomt, met behulp van dat theologische midden wat hij zoekt met die exegeten, dat hij vanuit daar een kritiek kan leveren op de huidige maatschappij.
1: Doet hij doorgaan.
0: En dat doet hij de hele tijd door.
1: Ja.
0: En dat daar vind ik het het sterkste. Hmm. Dus er is ook een hele mooie plek waar hij duidelijk zich afkeert tegen het empirisme. Hè? Hmm. Alsof alles wat waar is, alleen met de zintuigen waarneembaar zou kunnen zijn. Hè? Dus alleen als iets waarneembaar is of met de zintuigen gevoeld kan worden of gezien kan worden, alleen dan is het waar.
1: Ja.
0: Nou ja, daar gaat hij heel vaak tegenin, hè, in dit boek. Maar hij gaat ook in tegen de ideologie van het marxisme.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hij gaat ook in tegen het ongebreidelde kapitalisme. En dat vind ik zo mooi van de katholieke kerk. Wij zijn niet links, niet rechts, nogmaals. Niet links, niet rechts. Ook in deze tijd van politiek is dat belangrijk om te zeggen. Nee, wij geloven in Jezus Christus. En hij geeft ons een weg aan. Hij is de weg. En daardoor kunnen we toetsen.
1: Ja, maar je ziet inderdaad, het is dus wat ik al eerder zei, het is een zachte vader die ons meeneemt door de Bijbel. Maar hij heeft wel heel duidelijk ook een visie.
0: Ja.
1: Het is niet,
0: soms ook de strenge vader die duidelijk zegt, ja, maar hier gaat de fout in.
1: Er staat letterlijk in dit boek dat sommige theologen het verprutst hebben.
0: Ja,
1: als het gaat
0: precies,
1: over bepaalde.
0: Ja. Ik vraag me af wat in het Duits staat. Je hebt het helaas niet in het Duits gelezen, maar dat is waarschijnlijk nog een mooiere
1: Ik kan
0: expressie.
1: Nog een stukje voorlezen over die cultuurkritiek.
0: Ja, graag, graag.
1: Het is iets waar veel mensen mee bezig zijn. Hè?
0: Ja.
1: Van onze huidige tijd, hoe je je als christen verhoudt tot
0: het
1: deze tijd.
0: Het is zeer, zeer actueel, want we spreken natuurlijk continu, de koning heeft dat laatst nog gedaan, maar ook nu in de politiek, over polarisatie. Hmm. Dus links, rechts, extremen. En Ratzinger probeert het midden, maar ook vooral het verticale te benadrukken. Dus wij kijken naar boven in eerste instantie en dan checken we wat we vinden van bepaalde ideologieën. Maar we kijken in eerste instantie naar boven. Maar jij wil wat vertellen over de ideologie, ben benieuwd.
1: Stukje cultuur.
0: Welke pagina? Ik wil
1: 242.
0: Meelezen. Oh, we gaan opeens heel snel.
1: Ik ben net zo enthousiast als Ratzinger zelf.
0: Ja, ik merk het heel goed.
1: Hij heeft een speciaal hoofdstuk gewijd aan de beelden die Johannes gebruikt. Dus
0: klopt. Ja. Ja. Welk beeld zijn we nu?
1: We zijn bij het beeld van de wijngaard.
0: Ah ja. Ja.
1: En de eigenaar die dan verschillende knechten naar die wijngaard stuurt.
0: Ja, ja, ja.
1: En uiteindelijk zijn eigen zoon.
0: Ja.
1: Hè, een voorafbeelding van Jezus.
0: Ja.
1: Die uit de wijngaard wordt gegooid en gedood.
0: Ja.
1: En ja, daarover heeft hij ook iets geschreven.
0: Mooi. Ik ga er even voor zitten.
1: Ja. Oké. Okay. Nou. Dat gaat dus over de afwijzing van Jezus' boodschap door zijn tijdgenoten.
0: Ja.
1: Dat is de context waarin Jezus spreekt over dus die wijngaard die wordt, die niet goed wordt behandeld, waar die knechten van worden mishandeld en gedood. Maar hij zegt dat is niet alleen maar een boodschap aan die tijd, aan degene die toen Jezus afwezen. Hij zegt namelijk, de Heer spreekt altijd in het heden en met het oog op de toekomst.
0: Ja.
1: Hij spreekt juist ook met ons en over ons. Is dat wat verteld wordt bij nader inzien, toezien, niet een beschrijving van onze eigen tijd? Wordt er in onze moderne tijd niet precies op die manier geredeneerd. Als we God dood verklaren, dan zijn wij zelf God. Dan zijn we eindelijk niet meer eigendom van iemand anders, maar heer en meester over onszelf. En over de bezittingen van de wereld. Hierin zie je trouwens ook een stukje over de bekoringen van Jezus in de woestijn. Hè, waar de duivel de koninkrijken van deze wereld aan Jezus wil geven.
0: Ja,
1: en dat wijst hij ook af.
0: Ja.
1: Dat, die tendens hebben wij natuurlijk ook in onszelf.
0: Mm-hmm.
1: Eindelijk kunnen we doen wat we willen. We schaffen God af. Er zijn geen normen meer die van boven komen. We stellen onszelf de norm. De wijngaard is van ons. Welaan, wat er dan gebeurt met de mens en de wereld, dat wordt ons zo langzamerhand wel duidelijk.
0: Hmm.
1: Ja, we hoeven daar ook geen voorbeelden bij te geven, denk ik. Maar,
0: heel mooi.
1: Ja, ja.
0: Dus de wijngaard is van God zelf, is ook de schepping, is ook de kerk. Maar als wij onszelf maken tot wijngaard, hè, meester over alles, dan gaat het fout. Vat jij hem ook zo op?
1: Ja, ik heb gisteren weer eens mijn belijdenis of tekst teruggelezen. Daar kwam ik toevallig op voor mijn doop.
0: Ah, oké. Je denkt al belijdenis is protestant, toch?
1: Ja, nee, hoe zeg je dat?
0: Vormsel, nee.
1: Nee, toen ik gedoopt was, toen
0: geloofsbelijdenis.
1: Ook, ja, nee.
0: Mijn hemel, waar gaat dit over?
1: Ja. Toen mocht ik ook uitleggen.
0: Oh, een getuigenis gaf je van waarom je... Ja, zeker. Ja. Ik denk al heeft hij zijn eigen geloofsbelijdenis geformuleerd.
1: Ik geloof in Jesse.
0: Ja.
1: Nee, een getuigenis.
0: Maar vertel, ja, dat kwam daar ook in voor? Of?
1: Ja, toen ging het er ook over van, wie wil ik anders volgen?
0: Ja.
1: Wie anders dan Jezus is de moeite waard om na te volgen? Dus mezelf... Dat is te beperkt. Dat werkt niet. Dat heb ik in ieder geval zelf ervaren.
0: Ja.
1: Maar wie anders dan Jezus, die woorden van eeuwig leven heeft, wie anders moet ik navolgen?
0: Ja. Ja.
1: Dus iets van dat loslaten van jezelf, overgave aan Jezus en aan zijn kerk.
0: Mm.
1: En zo heilig proberen te worden.
0: Wat hier ook in zit, wat ik erg mooi vind, is... dat wij meester zouden zijn over de bezittingen van deze wereld. Hè? Dus, en dat is ook iets wat door het hele pontificaat van Paus Franciscus loopt, en nu trouwens ook wel bij Leo, namelijk het feit dat wij alles ontvangen hebben, en dat we dus in eerste instantie dankbaar moeten zijn voor wat we ontvangen hebben, en dat de mens dan geroepen vervolgens is om de schepping te ordenen en God te prijzen door middel van de dingen die wij ontvangen hebben. En dat is anders dan zeggen, ik ben de eigenaar van deze dingen. Het is van mij, het is mijn bezit.
1: Mm-hmm.
0: Theologisch gezien is dat niet waar. En zijn wij gewoon mensen die alles ontvangen hebben uit de hand van God?
1: Ja.
0: En dat geeft ook een bepaalde vrijheid. Er zijn heel veel mensen die bijna... krampachtig zo zich vastklampen aan vakanties, aan geld, aan alles wat met materiële zaken te maken heeft, maar ook aan mensen, dus die mensen als object zien.
1: Ja.
0: Hè? Het hele probleem van de pornografie is ook dat, hè? Dus jezelf vastklampen aan een virtueel beeld.
1: Volgens mij schrijft Joost Verrassingen ook over mensenhandel, inderdaad.
0: Mensenhandel, ja. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van het grijperig vast willen klampen aan een ander, zonder die ander zichzelf te laten zijn.
1: Mm.
0: Dus de liefde zoekt niet zichzelf. De liefde staat in verwondering over de ander.
1: Ja.
0: Oh, wat is die ander mooi. En vervolgens ga je het gesprek met de ander aan en kun je iets doen met elkaar, of kun je een project vormgeven, of kun je samen naar de kerk. Maar in eerste instantie is de ander een geschenk van God.
1: Hmm.
0: En daarmee beginnen is noodzakelijk voor een zuivere blik.
1: Ja, en dat is gelijk fundamenteel inderdaad. Je kijkt dan fundamenteel naar heel anders naar de wereld.
0: Ja, totaal.
1: Ja.
0: En een dier is ook een schepsel Gods. Hmm. En een plant of een steen is ook geschapen door God.
1: Zo. Dat geeft gelijk ook een spiegel, hè?
0: Ja. Dus hoe gaan we ermee om? Het betekent niet dat je dat niet meer mag gebruiken, die zaken, hè? Kijk, ons hele belastingssysteem maakt van mensen middelen.
1: Mm-hmm. Kapitaal.
0: Ja. Ja, voilà. En dat is ook nodig om onze samenleving draaiende te houden. Maar we moeten ook een dankbaarheidsvisie hebben. En dat zit hier ook heel erg in. Want als ik heer en meester ben over mijn leven en over al mijn bezittingen, inderdaad, dan ben ik soort van, en dat komt heel vaak hier terug ook in dit boek, autonoom.
1: Mm-hmm.
0: En autonomie is een heel belangrijk woord in de hedendaagse maatschappij. Maar Ratzinger houdt er niet van. En ik ook niet. Want het punt is dat je dan jezelf soort van helemaal isoleert. Hè? Dus er is een relatieve autonomie. Dat wil zeggen, ja, je moet wel zelf beslissingen nemen. God zegt ook, hou van anderen zoals je van jezelf houdt. Mm. Hè? Dus er is een zekere, je bent een individu ook. Dus in die zin ben je autonoom. Maar je bent in ten diepste niet autonoom. Want je bent afhankelijk van je schepper.
1: Mm. Exact.
0: En je bent niet zelf de schepper, niet zelf de meester over je leven. Dat zit in dit citaat heel mooi.
1: Hey, ik heb daar nog wel een citaat over.
0: Vertel.
1: Ja, ik vind het leuk om voor
0: te lezen. Ja, nee, dus heel graag.
1: Dat gaat ook over dat we...
0: We moeten dicht bij de tekst blijven, anders gaan we te veel Ratzinger naar ons eigen beeld. En dan gaan we een historisch beeld van Ratzinger maken zonder dat we...
1: dicht bij de brontekst blijven. Ja. Nou, dat gaat over dat we de schot onophoudelijk nodig hebben.
0: Waar ben je? Op welke
1: pagina? Pagina 195.
0: Dat vind ik ook...

0: dat we de schot onophoudelijk nodig hebben.
1: Waar ben je? Op welke
0: pagina? Pagina 195.
1: 195.
0: Dat vind ik ook wel een mooi boodschap. Mooi hoofdstuk.
1: Oh, dat gaat over de...
0: gelijkenissen.
1: Ja, en de verloren zoon, toch? Is deze.
0: De barmhartige Samaritaan.
1: Oh, barmhartige Samaritaan. Ja.
0: Dus even heel kort. Iemand links ligt voor dood achtergelaten langs de weg. Ja. Is beroofd. En er komen verschillende mensen langs hem die hem niet helpen. Mm-hmm. Een priester, een deviet. Ja. En uiteindelijk is het dus een Samaritaan. Mm-hmm. Logisch gezien niet degene die zou moeten helpen.
1: Precies, ja.
0: Want die staat heel ver af van diegene. Ja. Cultureel gezien. Ja. Maar dat is degene die dat slachtoffer toch helpt.
1: Mm-hmm.
0: Nou, het is een stukje hoor, wat ik ga
1: voorlezen. Geen probleem, vertel.
0: Okay. De weg van Jeruzalem naar Jericho, dat is de weg die Samaritaan aflegde. Hè?
1: Ja.
0: Het lijkt, als het ware, op de wereldgeschiedenis. De halfdode man langs de weg symboliseert de mensheid. Priester en leviet lopen voorbij. De geschiedenis zelf, haar culturen en godsdiensten brengen geen redding. Je leest daar ook al een stukje cultuurkritiek in. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat is niet het ultieme houvast.
1: Nee.
0: Als we het slachtoffer zien als beeld van de mensheid, dan kan de Samaritaan alleen Jezus Christus verbeelden. God zelf, een vreemd en ver wezen voor ons, is gekomen om zijn vertrapte schepsel te redden. De verre God is in Jezus Christus onze naaste geworden. Dit vind ik ook mooi, dit is heel katholiek.
1: Hmm.
0: Hij giet olie en wijn op onze wonden, wat geïnterpreteerd kan worden als beeld voor de verlossende gaven van de sacramenten. Hij levert ons af in de herberg, de kerk.
1: De herberg. Ja,
0: heerlijk, hè? Dat proberen wij ook te zijn. Maar de kerk van Christus, dat is de echte herberg. Waar Jezus ons laat verzorgen. En ook vooruit betaalt wat die verzorging kost. Het is aan het kruis dat hij natuurlijk de verlossing heeft gegeven. De kerkvaders geven bij deze allegorie, bij die gelijkenis, nog verschillende details die we hier echt laten rusten. Maar deze brede visie is een dieptedimensie van de gelijkenis die voor ons belangrijk is. De mens ligt vervreemd en hulpeloos langs de weg van de geschiedenis. En God zelf is in Christus zijn naaste geworden. Want de geweldige opdracht die in de gelijkenis ligt, wordt daardoor niet afgezwakt, maar juist versterkt. De tekst draait om de liefde en krijgt met deze uitleg zijn volle betekenis. Want we beseffen nu dat we allemaal vervreemd zijn en verlossing nodig hebben. Hè, wij zijn niet de ultieme macht op deze wereld.
1: Mm-hmm.
0: We beseffen dat we nu allemaal vervreemd zijn en verlossing nodig hebben. We beseffen dat we allemaal het geschenk van Gods eigen reddende liefde nodig hebben. Zodat wij zelf ook kunnen liefhebben. We beseffen dat wij God onophoudelijk nodig hebben. God maakt zich tot onze naaste en daardoor kunnen ook wij naaste worden.
1: Ja,
0: dus
1: ook heel mooi.
0: Het besef van onze eigen afhankelijkheid. Ja. En dus ook dat andere mensen van ons afhankelijk kunnen zijn. Altijd in relatie met God.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Het is ook een heel dramatische schets van de menselijke geschiedenis. Dus ik kan me herinneren dat in de beginjaren van Schillebeeks, ik heb daar aantekeningen van zijn theologie. En als het dan gaat om de figuur van Christus, dus de christologie waar hij over schrijft, dan zegt hij heel duidelijk met de kerkvader Irenaeus, wij zitten in een bepaalde onheilstoestand en we moeten daar uitgetrokken worden door onze redder, Jezus Christus.
0: Ja.
1: Het drama van het leven is, als we het serieus nemen, dat er gewoon heel veel lijden ook is. En dat er echt... Ik merk dat nu ook in de parochie, dat er mensen naar je toe komen die echt een luisterend oor nodig hebben, of die er echt zo verslagen bij liggen. Mm. Dit is geen fictie, dit is heel reëel. Dit is de realiteit van de wereld. De wereld is goed geschapen, maar doordat de erfzonde in de wereld gekomen is en de gevolgen daarvan, is er dood op heel veel plaatsen. En is er ellende op heel veel plaatsen. Ja. En Jezus is daar om ons daaruit te redden. Het is een hele realistische visie op de wereld. De wereld als een plek waar echt zich een drama van de helsgeschiedenis afspeelt. En wij moeten daar uitgetrokken worden.
0: En dat kan maar door één iemand. Dat is ook een pleidooi voor deze tijd natuurlijk, want we bedenken nu allerlei andere dingen. Ja, als we dit of dit gaan doen, dan komt het wel goed. Of dan wordt het beter op deze wereld. Ja. Er is geen ander antwoord dan Jezus navolgen.

0: Daarbij moet ik ook denken weer aan dat Rijk Gods. Dat Rijk Gods begint in jouw eigen persoon als je Jezus persoonlijk navolgt. En dat blijft dus stand houden, ook al zijn er vijandige ideologieën of regimes die jou omringen. En dat is ook weer een hele realistische weergave van de geschiedenis. Want door de eeuwen heen zijn al die martelaren en heiligen blootgesteld aan de grootste vormen van marteling. Het kruis is niet slechts alleen historisch op dat moment. Nee, het kruis is ook die hele wereldgeschiedenis waarin elke keer de christen belaagd wordt van alle kanten. En de christen zijn hoop en vertrouwen stelt op God. Het Rijk Gods blijft als een zaadje, wat hij ook regelmatig gebruikt, dat de gelijkenis van het zaadje, het mosterdzaadje wat uitgroeit, als iets ogenschijnlijks heel kleins, maar kan dan heel groot worden, bijvoorbeeld in de ultieme act van de zelfgave. Dat wil zeggen het martelaarschap. Als iemand zich helemaal geeft aan Jezus Christus, uit liefde voor Jezus Christus. Ja. En dat is dat Rijk Gods, wat dan stand houdt, ondanks alle
1: turbulentie.
0: En dat lees ik dus hier ook heel erg in die geschiedenis van, wij worden echt gered uit een onheilstoestand.
1: Ja.
0: En dat komt ook heel duidelijk terug in een stukje. Ik ga het even opzoeken hoor, of ik het kan vinden.
1: Ik zie heel veel aantekeningen.
0: Ja, heel veel aantekeningen.
1: Leuk.
0: Daar gaat het om het zogenaamde embolisme. En het embolisme is wat wij uitspreken na het Onze Vader. En dat benadrukt nogmaals, en Ratzinger wil daar ook de nadruk op leggen, dat we echt in een moeilijke situatie zitten en dat er op heel veel plekken geweld is, kwaad is, en dat we daaruit verlost willen worden.
1: Mm-hmm.
0: En jullie kennen dat allemaal uit de liturgie, uit de Heilige Mis, hè? Ik ga even kijken of ik hem hier kan vinden. Want hij staat hier wel. Het mooie is dat dat dus in de liturgie terugkomt. Ah ja. In alle vormen van liturgie, zegt Ratzinger, op de Byzantijnse na wordt de laatste bede van het Onze Vader, dus verlos ons van het kwade, uitgebreid met een eigen gebed, dat als volgt luidde in de oude Romeinse liturgie. Bevrijd ons, vragen wij Heer, van al het verleden, tegenwoordige en toekomstige kwaad, en op voorspraak van alle heiligen, geef goedgunstig vrede in onze dagen, opdat wij, gesteund door uw barmhartigheid, steeds vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Ratzinger zegt over dat citaat uit de liturgie: hier klinkt de angst mee van tijden waarin geen vrede is. Het roepen om bevrijding uit alle nood. Dit embolisme, waarmee de laatste bede van het Onze Vader in de liturgie versterking krijgt, laat het menselijk gezicht van de kerk zien. We mogen, ja we moeten de Heer ook bidden dat hij de wereld, onszelf en de talloze mensen en volkeren die te lijden hebben, verlost uit de kwellingen die het leven bijna ondraaglijk maken.
1: Hmm. Hoe relevant.
0: Zeer relevant, ja. En dat kun je dus, dat Onze Vader en dat embolisme kun je altijd bidden. En dat is altijd zo belangrijk om te benadrukken, dat het Rijk Gods is in ons en door ons en met ons. En de persoon van Jezus Christus is bij ons, altijd. En hij is onze hoop.
1: Hmm. Hè? Ja.
0: Hij is het Koninkrijk van God. En wat er ook gebeurt, hij blijft bij ons.
1: Ja, precies.
0: En juist in moeilijke tijden, nu vallen er hier nog geen bommen op ons hoofd, maar op andere plekken wel. En de polarisatie waar we net ook over hadden, groeit en groeit en groeit, ook in Nederland. Als gevolg van misschien de polarisatie in Amerika, want vaak is dat wel zo. Hè? De eerste ontwikkelingen beginnen in Amerika en dan komt hier hetzelfde ook tot uiting. Die gevaren, daar moeten we onszelf voor behoeden.
1: Mm-hmm.
0: En die zijn dus ook niet alleen gewelddadig van aard, maar ook daarvoor nog, die zijn ook geestelijk van aard. Mm. Daar focust Ratzinger ook heel erg op.
1: Ja.
0: Hè? De geestelijke wapenrusting.
1: Ja.
0: In de Efezebrief komt die mooi naar voren.
1: Ja.
0: Onze strijd is niet Tegen het fysieke, hè, maar tegen de geestelijke vijanden. Hè. En daar, zeggen Ratzinger opnieuw natuurlijk weer, ja, dat zijn dus ook de ideologieën en de leugens die verspreid worden. En ja. Het is heel moeilijk soms om het juiste midden te houden.
1: Mm-hmm. Hè? Het is heel aantrekkelijk. Hè, om
0: ja, je kunt heel makkelijk in extreem rechts vallen of extreem links. Of, hè, ja. Dat is, en daarom is het ook de taak voor ons als christenen om te leven met het woord van God. Mm. Want dat woord van God corrigeert onze eigen verkeerde tekortkomingen, maar ook onze verkeerde gedachten die niet overeenstemmen met de waarheid.
1: Ja.
0: Dat is ook trouwens iets wat vaak voorkomt. En Ratzinger zegt ook dat hij in het begin van zijn leven, dus voor Vaticanum II, voor het Tweede Vaticaans Concilie, de grote kerkvader, geïnspireerd was door de grote romancier, zou je kunnen zeggen, hè, of schrijver, Russische schrijver, Dostojevski. Mm-hmm. En Dostojevski maakte het als een van zijn speerpunten dat je altijd in waarheid moet leven met jezelf.
1: En dat is natuurlijk fundamenteel.
0: En waarheid is een heel belangrijk begrip in dit hele boek.
1: Nou, dat is fundamenteel dat je dus vertrouwt in de evangelies, dat voor waar aanneemt, maar dat je dus daarvoor al gelooft dat een waarheid bestaat. En zelfs dat is natuurlijk in deze tijd al een heel ding.
0: Ja.
1: Ik weet dat ik in mijn aanloop naar de doop, in mijn bekeringstijd, die natuurlijk nooit stopt, maar in ieder geval toen die begon, toen zei ik ook tegen mensen, ja, ik zoek de waarheid.
0: Ja.
1: Daar was ik oprecht naar op zoek.
0: En hoe werd je dan aangekeken? Hoe reageerden mensen daarop?
1: Mensen zeggen dan heel oprecht ook van, ja, maar de waarheid, geloof je dat er één waarheid bestaat? Ja, en die trekken dan Jezus bijvoorbeeld ook weer, ja, maar ja, Jezus is mooi, maar Boeddha is ook mooi. En die laten allebei een stukje van de waarheid zien. Maar dat is natuurlijk niet ook het pleidooi van Ratzinger van God, de waarheid zelf, heeft zich helemaal geopenbaard in Jezus.
0: In de persoon.
1: In de logos, in degene die die alles schept, die alles is.
0: Ja.
1: Zonder hem bestaat niks van wat bestaat.
0: Ja.
1: Nou ja, maar dat is al best wel een stap voor mensen. Dat je zegt, de waarheid bestaat.
0: Ja.
1: En dat klinkt nu al bijna radicaal.
0: Ja.
1: Maar het is wel een fundament om Jezus te volgen.
0: Ja,
1: dat je gelooft dat feiten ertoe doen, dat de waarheid bestaat.
0: Ja, en dus ook dat het elke keer gaat om waarheid en liefde. Dus dat het de waarheid is, niet slechts een theorie of een filosofie, maar bij Ratzinger ook heel duidelijk in het hele christendom. Maar hij benadrukt dat in dit boek heel erg een persoon. Mm. Hè? Dus de persoon van Jezus Christus waartoe je je verhoudt, die je navolgt en die van jou houdt nog voordat je van hem kunt houden. Mm. En dat is essentieel. Want door meer te lezen en meer in die waarheid te leven, ontdek je ook dat je liefde groter wordt voor hem. En dat is waarom we hier natuurlijk ook samen zitten, om die verdiepende slag te maken door boeken samen te lezen en en te kijken van hoe dat in deze tijd tot uiting komt. Maar het is ook de waarheid van het leven in ons. Dus het is heel gemakkelijk om in ons kleine leugentjes te hebben.
1: Ja.
0: Dat kan zo simpel zijn als, ik weet wel dat ik nu eigenlijk die persoon moet helpen, maar ik heb een excuus daarvoor en dan leef ik al niet meer helemaal in de waarheid of zo. Ja, hè?
1: Dit is een zonde, maar het maakt nu even.
0: Ja, voilà, dat soort dingen. En dus die waarheid tegenover jezelf, zoals Dostojevski ook al zei, waar Ratzinger echt wel een groot bewonderaar van was en is. Dat is heel essentieel. En dat is ook moeilijk, omdat dat betekent een verandering in je eigen leven tot stand brengen.
1: Ja, het is confronterend.
0: Ja, het is heel confronterend, ja. En dus het is ook een vraag naar introspectie. En dat zie je dus elke keer ook opnieuw terug als Ratzinger zegt, het gaat om die relatie die Jezus met zijn vader heeft. Want dat is ook innerlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dat is in eerste instantie ook innerlijk, dat hij die communicatie de hele tijd heeft. De trialoog, hè? Dus de vader, zoon en heilige geest. Niet de dialoog, maar nog meer met vol van de heilige geest. Dat is elke keer de kracht van waaruit hij missioneert en de kracht van waaruit hij de wonderen doet, komt van zijn vader.
1: Ja. Ja.
0: En dat is volgens mij essentieel, dat wij ook, zoals de menselijke ziel van Ratzinger vertrouwen stellen in, de menselijke ziel van Jezus Christus vertrouwen stellen in Jezus zelf.
1: Ja, zoals Ratzinger het ook probeert.
0: Ratzinger probeert dat ook natuurlijk en die staat dus ook weer in die lijn. En, en zo hebben wij zelf ook die mogelijkheid om dat te doen.
1: Ja, mooi. Hè? Ik gun het heel veel mensen. dat ze ook op die manier de evangelies mogen lezen.
0: Ja.
1: Zonder die ballast van hun van eigen ideeën die dan misschien niet kloppen. Hè, wat ik net zei, dat mensen denken dat ze pas eeuwen later Jezus een naam hebben gegeven. Als je die ballast loslaat en dat je dus mag vertrouwen in die auteurs van de evangelies.
0: Ja.
1: In uiteindelijk God als auteur van de evangelies. Ja, dat veel met je mag doen.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar ik vind het super leuk om hierover
0: alle
1: te praten.
0: Alle tijd.
1: Op één punt vond ik hem heel verrassend modern. Jozef
0: Vertel.
1: Ratzinger. Hij is katholiek. Hij benadrukt dat ook heel vaak. De eucharistie komt vaak voorbij. Wat ik net zei, de sacramenten. De kerk als plek van verlossing.
0: Ja.
1: Die niet losgezien kan worden van Jezus. Jezus heeft ons geen Bijbel gegeven, maar de kerk.
0: Ja.
1: Vertrouwen in de evangelies. En toch zegt hij dat hij zich voor een deel kan vinden in de moderne exegese als het gaat over het auteurschap van Johannes.
0: Ja.
1: We hebben het al gehad over Johannes, een gelijkenis bijvoorbeeld. Maar hij hangt een theorie aan, een verklaring van wie nou dat evangelie van Johannes, dat als laatste tot stand is gekomen, wie dat nou geschreven heeft. Ik vond het heel verrassend ook om wel van hem te horen, dat hij zichzelf die ruimte geeft, om daar misschien iets minder traditioneel naar te kijken dan misschien de allergrootste hardcore katholiek. Die zegt, het is door Johannes zelf geschreven. Want hij zegt, dat Johannes-evangelie, daarvoor heb je twee Johannessen nodig.
0: Ja.
1: Je hebt de apostel Johannes, de geliefde leerling van Jezus, zoals die ook wordt beschreven in dat evangelie. Mm-hmm. En je hebt de presbyter Johannes, de oudste van de school van Johannes, die ontstaan is na Johannes zelf, die op zoek gaan naar wie de Zoon van God is, de liefde van God, die in Jezus openbaar is geworden. En hij zegt, die presbyter Johannes, dus die vertegenwoordiger van de school van Johannes,
0: die heeft het geschreven.
1: Die heeft het op papier gezet, maar het zijn de woorden van de apostel Johannes.
0: Ja.
1: Maar er zit dus een soort redactievorm in. Maar dat doet niks af aan de geïnspireerde natuur van de schrift, maar het is wel... Ja, ik vond het interessant om te lezen. Ik kende die theorie.
0: Nou, het bestaat natuurlijk in het Oude Testament ook, maar in het Nieuwe Testament ook. In het Oude Testament heb je bijvoorbeeld in Jesaja ook.
1: Deutero-Jesaja,
0: Trito-Jesaja zelfs. En verschillende vormen van Jesaja of profeten of leerlingen van Jesaja die dan dat. En bij Paulus gaat hetzelfde. Niet elke brief van Paulus is authentiek van de hand van Paulus, zeggen we in de hedendaagse exegese. En ik wil dat ook graag aannemen. Het enige punt is natuurlijk wel. Daar moeten we aan vasthouden. Dit is de tekst die overleverd wordt door de kerk. En dat doe jij ook en dat doe ik ook. En in die zin is dit de tekst waar we het over hebben. En heeft die ook een eenheid? En is die ook gezaghebbend? En is die ook inderdaad geïnspireerd door de Heilige Geest, die met een bepaalde genade deze persoon bewogen heeft om getuigenis af te leggen die waar is? Het is waar, dat Johannes niet veel over zijn auteurschap spreekt. Er worden alleen dat het de geliefde leerling is en dat hij dus tegen de borst van Jezus aanleunt.
1: Ja, bij het laatste waar trouwens
0: ook waar trouwens een hele mooie, die connectie had ik nooit eerder gemaakt. Maar ook dat Jezus zelf tegen de borst van zijn vader aanleunt. Hè? Dat noemt hij ergens ook, geloof ik, in het commentaar. En dat dus de evangelist hetzelfde doet als Jezus doet. En in die zin dat het een getuigenis is van navolging van Jezus Christus. En wat ik ook heel mooi vind aan dus dat Johannes evangelie is dat hij ook echt een beetje in Jezus is. Hè? Dus de evangelist of de schrijver van dit evangelie, deze priester, gebruikt ook priestelijke taal natuurlijk.
1: Het is
0: mystieker. We noemen het ook wel l'évangile spirituel of mystiek in het Frans. Omdat het echt heel gaat om die binnenkant. Natuurlijk, elke keer de verwijzing naar de Vader. Dat is elke keer heel erg aanwezig bij Johannes. Maar ook aan het begin natuurlijk al die hele proloog. Die door de eeuwen heen heel belangrijk geweest is. Die in de liturgie onderdeel uitmaakte van elke mis. Hè, dus na... aan het einde van de mis werd dan nog het Johannes-evangelie gelezen. En er werd geknield bij et incarnatus est. En het is vlees geworden, het heeft ons gewoond, het woord. Dat is essentieel. En hij zegt dan ook dat we dat niet kunnen afdoen als een of andere alleen Griekse Hellenistische invloed in het Johannes-evangelie, want hij spreekt over de logos, hè, over het woord, wat natuurlijk ook in die tijd een bekend begrip is in de Griekse wereld en zo. Maar hij zegt ja, er is ook weer, dan komen we weer terug bij waar we mee begonnen, die verwijzing naar Mozes. Mozes heeft de wet gegeven, hè, maar door Jezus Christus komt de genade. Dus daar zie je ook een invloed van het Oude Testament en dus ook echt van het Jodendom heel sterk in deze Johannische figuur en deze priester die dat geschreven heeft. Ik vind het een zeer aannemelijke theorie. Ik ben geen exegeet, dus ik kan er niet heel veel over zeggen, maar ik vind het een interessante theorie en die ook dus toegepast wordt op allerlei andere schrijvers van Bijbelse boeken. Ja. Maar die niets afdoet inderdaad aan de inspiratie van de Heilige Schrift.
1: Ja. Nou, ik denk dat dit een mooie uitnodiging is om die trilogie te gaan lezen. Mm-hmm. Klein probleem, hij is niet zo makkelijk te verkrijgen.
0: Niet in het Nederlands, hij is Nederlands vertaald en is toch niet zo...
1: Ik bedoel, je kunt hem nog wel vinden, tweedehands.
0: Echt? Is wordt hij niet meer gedrukt?
1: Nee.
0: Nou zeg.
1: Dus... Het kan zijn dat je even moet zoeken. Je kunt ook ons een berichtje sturen via een van de socials. Misschien dat
0: we hebben toch te veel boeken.
1: Kunnen uitlenen.
0: Dan kunnen wij hoeveel. We hebben er nu 3 bij elkaar liggen.
1: Ja, dan kunnen wij een ander boek gaan lezen. Voor een volgende boekbespreking.
0: Ja, misschien dat ook mensen inderdaad tips hebben. Als ze zeggen van, goh, wij zouden echt willen dat jullie daar eens over spreken. Of wat vinden jullie hiervan? Laat het ons weten.
1: Zeker. Ja.
0: Dan gaan we daar verder achteraan. Nog één ding. Misschien. Wat ik erg mooi vind over de zaligsprekingen. Mm-hmm. Dat Ratzinger daar heel erg de nadruk legt op het of de natuurlijke logica van de wereld en hoe een christen anders daarop reageert. Dus we worden vervolgens beschimd en de logica van de wereld zou zijn, ja, vreselijk heel erg en wat erg. Terwijl Jezus dan zegt, ja, zalig degene die vervolgd worden omwille van het Koninkrijk God. Want zij zullen ook getroost worden, zij zullen zich kunnen verheugen, hè, want groot is uw rijke loon in de hemel. Dat is dus een omgekeerde logica. De logica van de wereld is ook bijvoorbeeld dat armoede slecht is, terwijl daar staat zalig de armen. Mm. Hè?
1: Ja.
0: Of zalig de treurende. Ja, dat zijn allemaal zaken die ogenschijnlijk in eerste instantie negatief zijn.
1: Het vergeven van je vijanden.
0: Ja, maar die dus in licht van het Koninkrijk van God, als we dat in ons dragen, dat licht van Jezus Christus, zijn persoon in ons, dat we dat samen met hem kunnen dragen.
1: Hmm.
0: En dat dan toch een vreugde kan zijn, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.
1: Ja, het bevrijdt je ook uit de cyclus van geweld op geweld op geweld.
0: En dat is volgens mij de essentie van wat openbaring is. Dit is niet de logica van deze wereld. Deze zaligsprekingen die het doel zijn van het geestelijk leven, van het leven hier op aarde met Jezus Christus, dat is een andere logica dan de logica van de wereld. En dat zal altijd zo blijven. En daarom is het Koninkrijk van God wel iets wat wij in onze persoon dragen en wat we als kerk gestalte geven, maar is het pas perfect in de hemel.
1: Amen. Ja.
0: En dat is heel belangrijk, want sommige mensen denken dat het Koninkrijk van God letterlijk hier al onder ons is. Soms hebben we ook de kerk gezien als het bolwerk en het Koninkrijk van God wat er nu al is. Dat is niet zo, want in de oude theologie maakt ook nog een onderscheid tussen de strijdende kerk, hè, de leidende kerk in het vage vuur en de zegevierende kerk in de hemel.
1: Mm-hmm.
0: De zegevierende kerk is in de hemel. Het is dezelfde kerk, maar de zegevierende kerk, dus de triomferende kerk, de kerk die helemaal perfect is, is in de hemel.
1: We mogen hopelijk daar een keer terechtkomen. In ieder geval kan dit boek helpen in de navolging van Jezus.
0: Lees het.
1: Jezus van Nazareth.
0: Jezus van Nazareth.
1: Ja. Dankjewel. Tot de volgende.
0: Tot de volgende.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Kom op met dat boekje, zei Sanne. Het schijnt dat alles hier draait om die Franciscus. Laten we maar eens kijken wat voor vogel het was. Het eerste hoofdstuk is 3 pagina's. Zullen we iedereen voorlezen? En zonder antwoord af te wachten begon ze al. Hij werd geboren in 1181 en kreeg van zijn moeder Pica de naam Johannes. Maar toen zijn vader, Pietro Bernardone, terugkwam uit Frankrijk, waar hij stoffen had gekocht voor zijn winkel, vond hij die naam niet goed. Francisco moet hij heten, zei hij, naar het land waar ik zojuist vandaan kom. Wat stom, zei Eefje, je kind naar een land noemen. Stel je voor dat mijn pa me Hollandia had genoemd. Kop dicht, luister, beval Sanne. Vader Pietro Bernardone was een rijke koopman en hij had grootse plannen voor zijn zoon. Hij vond het maar wat erg dat hij ondanks al zijn geld nooit echt van adel had kunnen worden. Waarom niet? Vroeg Rob. Voor geld is alles te koop. Behalve een adellijke titel, wist Sanne. Je hebt blauw bloed of je hebt het niet. Maar ook al had Franciscus het niet, toch wilde hij dolgraag ridder worden. Op een nacht droomde hij dat de winkel van zijn vader vol wapenschilden hing en dat was volgens hem het bewijs dat het ooit zou gebeuren. En dat hij zelfs de machtigste ridder van heel Umbrië zou worden. Zijn vader stuurde hem naar de pastoor van de San Giorgio-kerk om te leren lezen en schrijven. Hij kende alle psalmen in het Latijn uit zijn hoofd. En ook ging hij mee naar Frankrijk, zodat hij een aardig woordje Frans sprak. Werd hij daar heilig van? Informeerde Rob, verveeld op zijn nagels kluivend. Zover zijn we nog lang niet, zei Sanne. Integendeel, hij hield ervan om met zijn vrienden de stad op stelten te zetten, 's nachts dronken door de straten te zwalken en serenades te brengen aan lieftallige schoonheden. Overal waar jonge lui de beest uithingen, was hij Haantje de voorste. En hij smeet met het geld van zijn vader. Die vond het eigenlijk wel mooi, want dan kon iedereen zien dat ze bij de familie Bernardone niet op een cent hoefde te kijken. Geef mij zo'n vader, zuchtte Eefje. Maar Franciscus was niet alleen royaal voor zijn vrienden, hij gaf ook altijd wat aan bedelaars. Als ze dat tenminste niet op een ongelegen moment vroegen. Toen hij een keer in de winkel van zijn vader bezig was met een klant, snauwde hij een bedelaar die hem in Gods naam wat geld vroeg bij de deur weg. Maar meteen had hij er spijt van. Bedelen deed je vast niet voor je lol, veronderstelde hij. En de man vroeg het zelfs in Gods naam. Als hij het uit naam van de keizer had gevraagd, zou ik het hem meteen gegeven hebben, dacht hij. Hij graaide gauw wat munten uit de geldla, holde de man achterna en gaf hem het geld. Aha, zei Eefje, het eerste heilige trekje. Geef me het boek nou maar, dan lees ik verder. Nou, pa is anders ook best royaal, zei Rob. Die geeft ook makkelijk geld aan allerlei ontwikkelingsprojecten in de derde wereld en zo. Wie weet waar het op uitdraait, zei Eefje optimistisch. Wat denken jullie? Zit het er een beetje in dat jullie vader heilig wordt? Sanne en Rob keken elkaar aan. Nee, zeiden ze tegelijk. Dan gaan we verder met Franciscus, besloot Eefje. Ten noorden van Assisi ligt de stad Perugia. Daar zijn we met de trein langs gekomen. De twee steden waren eeuwig en altijd in oorlog met elkaar. In 1202 had Perugia weer een reden gevonden om Assisi aan te vallen. De burgers van Assisi hadden namelijk alle adellijke families uit de stad gejaagd. Ze hadden zelfs de Rocca, een vesting boven de berg, gesloopt en met de stenen een stadsmuur opgetrokken. De adel was naar Perugia gevlucht, had om hulp gevraagd en gekregen. Assisi werd de oorlog verklaard. Franciscus was intussen 21 jaar en oud genoeg om met zijn vrienden tegen de vijand op te trekken.
Hij kreeg de mooiste wapenuitrusting en het sterkste paard van zijn vader en zo vertrokken ze op een dag. Maar het leger van Assisi werd verslagen en Franciscus belandde in de gevangenis. De oorlog had niets opgelost, want de adel kwam weer terug in de stad en speelde als van ouds de baas. Het duurde bijna een jaar eer Franciscus door zijn vader voor een hoop geld was vrijgekocht. Doodziek kwam hij thuis, teleurgesteld en geschokt door alles wat hij had meegemaakt. Hij kon niet meer lachen, niet meer zingen en

vallen, scheuren in de muren en gaten in het dak. Toch had Franciscus een ander antwoord verwacht. Hij was toch geen metselaar? Maar goed, als God wilde dat hij het kerkje herstelde, dan deed hij dat toch. Hij zocht de pastoor op en vertelde hem wat hij van plan was. Hier hebt u geld, zei hij, dan kunt u alvast stenen kopen. Morgen kom ik terug en dan blijf ik meteen hier wonen. De pastoor wilde het geld niet aannemen. Je vader vindt het vast niet goed, zei hij, en hij kreeg gelijk. De oude heer Bernardone was woedend. Met een klap sloot Rob het boekje en keek op zijn horloge. 4 uur, waar blijft pa? Hier ben ik al, zei pa. Ongemerkt was hij naar buiten gekomen. Hoe vinden jullie Franciscus? Niet echt normaal, zei Sanne. Pa trok zijn schouders op en zei, misschien had zijn vader hem, als hij nu geleefd had, naar een psychiater gestuurd, want hij doet inderdaad hele vreemde dingen, steeds vreemder. Dat vonden zijn stadsgenoten toen ook al. Dan wordt het misschien toch nog een spannend verhaal, besloot Rob. Gaan we nu eindelijk de stad in? Ja, maar rustig aan. Hellingen moet je langzaam beklimmen. Natuurlijk trokken ze zich niks van die wijze raad aan. Maar het gevolg was dat ze halverwege het steile straatje hijgend en zwetend moesten stilhouden om op adem te komen, terwijl pa hen in het tempo van een overjarige slak voorbij sjokte tot aan het einde toe.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Aansporing om de komst van de Heer af te wachten. Vrienden, wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid, de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods, waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed? Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen in vrede met God. Beschouwt ook het uitstel dat de Heer u in zijn langmoedigheid gunt als een genade ten heil. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de hem verleende wijsheid, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin komt het een en ander voor dat moeilijk is, en waarvan de betekenis door onwetende en onstandvastige lieden tot hun eigen bederf wordt verdraaid. Hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften. Vrienden, gij zijt dus gewaarschuwd. Past op dat ge u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van de goddelozen. Geeft uw standpunt niet prijs. Neemt toe in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Tweede lezing. Uit de verhandeling over de dood van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Laten wij de angst voor de dood uitbannen en aan de onsterfelijkheid denken. Omdat wij sterven, gaan wij door de dood naar de onsterfelijkheid. Het eeuwig leven kan niet volgen als wij niet van hierheen gaan. Wanneer onze aardse reis is afgelopen, gaat het dus niet om een weggaan, maar om een overgaan, om een overtocht naar de eeuwigheid. Wie zou zich niet willen haasten om iets te verwerven dat beter is? Wie zou niet wensen nog sneller veranderd en omgevormd te worden tot gelijkvormigheid met Christus, om te komen tot de waardigheid van de hemelse genade? De apostel Paulus verkondigt immers: ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Ook Christus de Heer belooft dat wij zo zullen zijn wanneer hij voor ons tot de Vader bidt dat wij met hem mogen zijn en met hem in de eeuwige woning en het hemelse rijk mogen genieten. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt voor de grondvesting van de wereld. Hij die zal komen naar Christus woonsteden, de heerlijkheid van het Rijk der Hemelen, moet niet rouwen en weeklagen. Hij dient zich veeleer te verheugen bij zijn vertrek en bij zijn overgang uit dit leven, overeenkomstig de belofte van de Heer en overeenkomstig zijn geloof in de waarheid. De wereld haat de christen. Waarom bemint gij dan de wereld die u haat? Waarom volgt gij niet veeleer Christus na, die u niet alleen verlost heeft, maar u ook lief heeft? Johannes roept het in zijn brief uit. Hij zegt het ons en spoort ons aan niet onze vleeselijke verlangens te volgen en deze wereld lief te hebben. Hij zegt: verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld, het komt niet van de Vader, maar van de wereld. en die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. Maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid. Laten wij broeders en zusters met een zuiver hart, met vast geloof en vastberaden moed bereid zijn aan elke uiting van Gods wil gehoor te geven. Laten wij de angst voor de dood uitbannen en aan de onsterfelijkheid denken. Geliefde broeders en zusters, wij moeten overwegen en bedenken dat wij de wereld afgezworen hebben en intussen als gasten en pelgrims hier verblijven. Laten wij de dag omhelzen waarop ieder van ons zijn woonplaats krijgt toegewezen en waarop wij terugkeren naar het paradijs en naar het koninkrijk, zodra wij aan dit leven ontrukt en van de strikken van deze wereld bevrijd zijn. Wie haast zich niet als hij in het buitenland verblijft om naar zijn vaderland terug te keren? Wij beschouwen het paradijs als ons vaderland. Daar wacht op ons het grote getal van onze dierbaren. Daar verlangt naar ons een talrijke, omvangrijke menigte ouders, broers, zusters en kinderen. Zij zijn reeds zeker van hun redding en tevens bezorgd om ons heil. Hoeveel gezamenlijke vreugde verschaft het, zowel aan hen als aan ons, voor hun aangezicht te verschijnen en hen te omhelzen. Welke vreugde is daar in het Rijk der Hemelen, zodat men er geen angst voor de dood meer hoeft te hebben. Wat is het een geweldig en blijvend geluk om eeuwig te leven. Daar is het roemrijk koor der apostelen, daar is het getal der jubelende profeten, daar is de ontelbare stoet der martelaren, gekroond vanwege de overwinning in hun strijd en in hun lijden en dood. Daar zijn de zegevierende maagden die de lichamelijke lust bedwongen hebben door de kracht van de onthouding. Daar zijn zij die voor hun mededogen de beloning ontvangen hebben. Daar zijn de mensen die, door voedsel te verschaffen en hun rijkdom te schenken aan de armen, de werken van gerechtigheid beoefend hebben. Daar zijn allen die, door de geboden van de Heer te onderhouden, hun aardse erfgoed overgebracht hebben naar de hemelse schatkamers. Laten wij, dierbare broeders en zusters, ons vol brandend verlangen daarheen haasten. Laat God deze gedachte in ons zien. Laat Christus dit voornemen van ons hart en van ons geloof aanschouwen. Naarmate mensen immers meer naar Christus verlangen, zal Hij hun ook een groter loon van zijn liefde geven.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Fijn dat u heeft ingeschakeld op Radio Maria. We gaan samen de rozenkrans bidden en overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor al uw intenties die u heeft doorgegeven. We gaan ze toevertrouwen aan Maria, die onze intenties zal brengen bij haar zoon Jezus. Ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het rozenhoedje. Dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn.

Op vrijdag, in de 23e week door het jaar, krijgt in de Introitus iemand die het niet meer ziet zitten, in het gebed de weg gewezen. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik nog vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik nog bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester, maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen, broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Uigelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Dit is het woord van God. Beginnen met het gebed door niet meteen met het gebed te beginnen. Eerst je grondhouding controleren. Eerst je losmaken van je omgeving, van het netwerk van relaties met mensen en dingen om je heen. Al die dingen en mensen waardoor je meer geleefd wordt dan dat je zelf leeft, die houden je van hem af. Je daarvan onthechten, om je zo beter te kunnen hechten aan hem. Rust vinden bij hem, je geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, als het ware de luiken van mijn hart openmaken naar God toe, naar God met wie ik nu een onmiddellijke verhouding heb en hij met mij. En dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik erop kan letten hoe de bewegingen zijn, goed en slecht, van mijn hart. Ik vraag in deze houding dan om de genade, dat heel mijn leven zo mag zijn als ik nu ben in het gebed, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Met de bedoelingen wordt de motivatie bedoeld, wat erachter steekt, het hart of het innerlijk. De geschiedenis. We zijn aan het eind van wat bij Lucas de veldrede genoemd wordt, en eveneens als aan het einde van de bergrede bij Matthäus, last Jezus ook hier enige vermaningen in, om het niet bij luisteren te laten, maar om het ook te doen. Niet alleen Heer, Heer roepen, waarom noemt ge toch mij Heer? Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg. Deze vermaningen zijn dus bedoeld voor mensen die al gelovig zijn en in de bekoring vallen om het niet zo nauw te nemen. Bij Lucas worden deze vermaningen om het niet bij vrome woorden te laten toegespitst op de onderlinge verhoudingen van de broeders en zusters. Omwille van hun verbonden met Jezus, hun Heer, moeten zij hun onderlinge verschillen en geschillen niet zo laten doorslaan. De geschiedenis is actueel tot op de dag van vandaag en zolang er christenen in de kerk samen zijn. De plaats. Samen met hen, het pas gekozen apostelcollege, de leiders van het nieuwe godsvolk, samen met hen daalde hij af en bleef staan op een vlak terrein. Dat is de plaats. En ik zie ook de plaatsen waar ik
met mede-christenen verkeer. Vragen om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen, met een innerlijke kennis, zodat mijn verbondenheid met hem mag doorwerken in mijn verhouding met zijn broeders en zusters. De overweging. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder? En waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Dat is uit een leven gegrepen. De spreuk heeft het woordenboek van de Nederlandse taal gehaald en van vele andere talen. En wat erachter zit is, mensen zijn blind voor hun eigen schaduwzijde. En toch is die schaduw altijd bij hen. Nooit raken ze hun schaduwzijde kwijt. Zo raakt een mens nooit de schaduwzijde van zichzelf kwijt. Wat een mens wel kan doen, en wat hij dan ook altijd doet, dat is zijn eigen schaduwzijde verdringen. Maar daarmee verdwijnt die schaduwzijde niet. Ze laat zich op een andere wijze gewaar worden, want een verdrongen schaduw keert terug in de neiging om anderen zwart te maken. De verdrongen schaduw wordt geprojecteerd. En dan zit de schaduw in de ander in plaats van in zichzelf. Maar dat is alleen maar voor het gevoel zo. De schaduw blijft vastzitten in de eigen persoon, in zoverre zo'n persoon een onbedwingbare behoefte heeft om anderen zwart te maken. Mensen die hun eigen schaduw verdringen, omgeven zichzelf met mensen tegen wie ze zich zo nodig moeten afzetten. Al het goede wat ze doen, moet worden afgezet tegen wat anderen misdoen of niet zo goed doen. Men maakt dus zondebokken. En voor de progressieven binnen de kerk is dat het verleden van de kerk, de traditie. Vroeger deed de kerk het allemaal verkeerd en nu pas breekt het licht door. En voor de eenzijdig conservatieven is het heden de zondebok. Vroeger was het allemaal goed en het moderne leven heeft de klad erin gebracht. Maar dat zich afzetten tegen anderen vindt ook buiten de kerk plaats. Aan de lopende band vindt dat plaats in het gewone leven, onder collega's, in het gezinsleven, onder de vrijwilligers, in de verenigingen, de clubs, op school, in de bedrijven. En de remedie hier is zelfkritiek. De eerste monniken in de woestijnen van Egypte waren heel alert op de neiging van het oordelen. En de remedie noemde zij het zelfverwijt. En de bond zonder naam heeft er een eigen formule voor gemaakt die ook onsterfelijk is. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester. De weg omhoog gaat langs de weg naar beneden. Om met vader Benedictus te spreken, wij stijgen door te dalen. Wij klimmen op door langs de trappen van de nederigheid omlaag te gaan. En deze voeren ons naar een steeds duidelijker besef van onze kleinheid. De gebreken van de ander zijn gewoonlijk een bekoring om ons van die weg omlaag af te brengen. Doordat we anderen fouten zien maken, doordat we de slechte eigenschappen van anderen zien, gaan we ons beter voelen, meer, hoger. Doordat anderen beneden ons zijn, denken we zelf hoger te staan. Het weten leidt tot een vergelijken en het vergelijken leidt tot een zich verheffen. Daarom moeten wij ons niet vergelijken met een ander, maar we moeten ons vergelijken met de ander, met hem. Wie zijn wij tegenover hem? Het moet een vergelijking worden met één onbekende. En die onbekende, dat is Jezus, die wij dus nooit helemaal kunnen kennen. Terwijl wij in de zichtbare relatie staan met een ander, moeten wij ons tegelijkertijd plaatsen in de onzichtbare relatie met de ander, met hem, die wij niet kunnen zien,
maar die ons wel ziet. Toen de zekere abt Agathon een ander zag zondigen, hoorde hij een stem van binnen: Agathon, zorg maar eerst dat jij dat niet zelf doet. En al dus bracht hij zijn gedachten tot rust. Niet oordelen dus. Maar wat is dat moeilijk? Je ziet om je heen dat anderen zwakker zijn dan jij. Je ziet ze fouten begaan, ondeugden hebben, echte, onverbeterlijke gebreken hebben. En dan toch niet oordelen. Niet kwaad spreken. Nou ja, niet kwaad spreken, akkoord. Niet lichtvaardig oordelen, natuurlijk. Maar helemaal niet oordelen. Zelfs niet denken over een ander. Tenzij om de ander te sparen, tenzij om wat de ander doet of zegt goed uit te leggen, te vergoelijken. Niet oordelen betekent dat als je iemand iets verkeerd ziet doen, je niet denkt, nou dat zou ik nooit doen. Of valt die even uit zijn rol, of die houdt ook alleen maar de schijn hoog, of gelukkig maar dat ik niet zo ben. Zo in de geest van het gebed van de fariseeën: God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen. Niet oordelen betekent ook dat je bij wat je van een ander ziet niet een negatief oordeel over jezelf velt. Goh, wat gaat hem dat goed af, zeg. Ik wou dat ik dat zo kon. Of, dat kan ik nooit, dat is mij nog nooit gelukt. Of waarom hij wel en ik niet? Waarom heb ik het zo slecht met mezelf getroffen? Ja, de anderen, de vlotte praters, de beheersten, de trefzekeren, de evenwichtigen die zich altijd in de hand hebben en al die andere talenten die anderen hebben. Kortom, mensen met minderwaardigheidsgevoelens mogen zich van Jezus ook niet door hun minderwaardigheidsgevoelens laten leiden tot een oordeel. Een oordeel als, ik ben ook minder. Je kunt je wel minder voelen, maar je mag nooit een oordeel over jezelf vellen dat je minder bent. Omdat het niet oordelen zo moeilijk is, geeft Jezus ons een drietal vergelijkingen die ons kunnen helpen onze neiging tot oordelen te matigen. Ten eerste, kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? Dat wil zeggen, vergeet niet dat je zelf ook maar een blinde bent. De tweede hulp om niet te oordelen. De leerling staat niet boven zijn meester, maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Je zou een ander misschien de les willen lezen? Weet dan, je bent zelf een leerling. Betuttel een ander niet alsof je zelf een meester was. Derde hulpmiddel, kijk voor de splinter in het oog van je broeder, niet voorbij aan de balk in je eigen oog. Zo in het gangbare woord, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. De drie gelijkenissen willen ons brengen tot een kleiner zelfbesef. Zelf ben je blind, zelf ben je nog maar een beginneling, je bent een leerling. En zelf ben je iemand met een balk in zijn eigen oog. Ignatius van Loyola zegt het nog een beetje helderder. Als iemand denkt dat hij wat voorstelt, is hij niet veel waard. En heeft iemand een hoge dunk van zichzelf, dan heb je aan hem helemaal niks. Een goed hulpmiddel is ook dat je niet wilt dat een ander jou verheft. Dat een ander je naar de ogen kijkt. Hoe meer een mens vrij is, des te meer is hij in staat om te dienen. Paulus zegt vandaag in de eerste Korintherbrief met even zoveel woorden: van allen onafhankelijk heb ik mijzelf de slaaf van allen gemaakt, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Zich ook zelf niet boven de ander verheffen, maar met de zwakken zwak willen zijn. De zwakte van een ander dragen.
Met de zwakken, zegt Sint Paulus, ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen. Is dit een natuurlijke leer? Nee, het is evangelie. Het is een taak die ons wordt toevertrouwd door God. Het is een opening maken in een anders gesloten blijvend wereldbeeld, in een gesloten menselijke wereld. Het wordt ons door God verordend om zwak te zijn met de zwakken, om de zwakken voor Christus te winnen. Dat mag ons alles waard zijn. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus en met de Vader, die ons zozeer in hun goddelijk leven hebben betrokken, dat wij nu al in de liturgie op aarde broeders en zusters worden genoemd, als een beeld van hoe het later in de hemel zal worden. Een stukje hemel op aarde dus, nu al. Dan bid ik het gebed van de kerk, het Onze Vader, om het straks in de liturgie met nieuwe geloofservaring te kunnen bidden. Door God meer vader te laten zijn, worden de mensen vanzelf meer broeder en zusters voor elkaar.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Van harte welkom hier in het Franciscusuur, waar u naar luistert, hier bij Radio Maria. Een nieuw programma, speciaal in deze maanden, waarin Radio Maria extra aandacht schenkt aan Franciscus, de heilige Franciscus van Assisi. En dat is niet zomaar. Dat is natuurlijk omdat het 800 jaar geleden is dat hij is gestorven. Dat wordt op heel veel plekken eigenlijk herdacht natuurlijk. En zeker hier bij Radio Maria. We gaan daar, of we zijn daar.